In Hollandia Doodshed zoekt basisschooldirectrice en theologiestudente Lissa Brugmans naar een nieuwe horizon voor katholiek onderwijs. Elke uitzending belicht een hoofdstuk uit haar theologische scriptie, waarin de menswording van Jezus het kompas vormt voor de mensvorming in het onderwijs.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van Hollandia Docet. Nederland onderwijst, een uitzending die gaat over het katholieke onderwijs. En we zijn de afgelopen maanden heel specifiek gaan praten over het katholieke onderwijs in Nederland. Nou, ik heb hier een onderwijskenner naast me zitten. Dag Lissa.
1: Dag meneer pastoor.
0: Ja, mooi dat je weer bent aangeschoven voor de uitzending. Lissa, het is bijna zomer. Binnenkort begint de zomervakantie. Een beetje genieten van de rust, denk ik.
1: Zeker. Ja. En van de zon.
0: En van de zon. Heel fijn. Heel goed. Ja, we hebben de vorige uitzending volop gesproken over heel concreet hoe zou zo'n school in Nederland eruit zien. Hè? Stel dat je iets heel nieuws begint. En toen heb je ook volop gesproken over de deugden. Hè? Dus dat je het heel belangrijk vindt dat de kinderen niet alleen maar kennis opdoen, maar dat ze ook worden gevormd, hè, in die liefde van Christus. Dat is ook de titel van de scriptie die je hebt geschreven. Hè? Van menswording, Jezus wordt mens, naar mensvorming. Hè? De hele mens moet gevormd worden. En ik wil vandaag nog wat meer gaan praten, heel concreet, over een eventuele school. Hè? Even de vraag of dat ook daadwerkelijk wordt opgericht of niet. Hè? Maar hoe zou zo'n school eruit zien? En nou, daar gaan we dadelijk wat langer over praten. Maar ik wil eerst, zoals gebruikelijk, weer beginnen met gebed. Dus we zullen eerst de Heilige Geest aanroepen. En dan gaan we zo in een gesprek met elkaar. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Kom, Heilige Geest. Vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek hen het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen en gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden door Christus onze Heer. Amen.
1: Amen.
0: De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.
0: Lissa, ik maak even een sprongetje naar het einde van jouw scriptie, de laatste paragrafen. Paragraaf 5.3 heb je genoemd het liturgisch jaar, een pedagogisch ritme voor katholiek onderwijs. En daarin beschrijf je eigenlijk uitgebreid hoe je het liturgisch jaar als uitgangspunt voor het schooljaar wil nemen. Waarom deze keuze?
1: Nou, als je in het onderwijs kijkt en je kijkt naar het onderwijsaanbod wat de kinderen altijd krijgen, dan heb je het altijd over een bepaald curriculum wat ze nodig hebben. Dus voor rekenen heb je bepaalde leerdoelen en daar zit een opbouw in tot het einde van het leerjaar waar ze op dat moment zitten. En er zit een overkoepelende leerlijn vanaf groep 1 tot en met groep 8. Maar dat betekent ook, als je het hebt over de mensvorming, dan moet daar ook een doorgaande leerlijn in zitten. En daar hoef je

0: niet heel ingewikkeld over na te denken. Als je gewoon het liturgisch jaar gewoon van de kerk pakt. En je gebruikt dat voor, om de kinderen de dingen bij te brengen. En je wilt de kinderen vormen. Zoals ik dat vorige keer had uitgelegd met de deugden. Dan kun je daar als hulpmiddel het liturgisch jaar bij pakken.
1: Ja, ja. Dus je hoeft het wiel niet helemaal opnieuw uit te vinden. Je kunt gewoon datgene wat de kerk aanreikt nemen als uitgangspunt.
0: Ja.
1: Hoe wil je daar dan aandacht op geven, aangeven op school?
0: Nou ja, op school, je gaat altijd lesgeven in wat is de leefwereld van het kind. En je zorgt dat de kinderen raakvlakken hebben met hetgeen wat in de klas komt, wat er buiten de klas aanwezig is. Dus als je lesgeeft op een school waarvan je de kinderen weet dat ze naar de kerk gaan, waarvan de ouders gelovig zijn, waarvan de kinderen gelovig zijn, en dit ook in de kerk horen, dan moet je daar op die manier aandacht aan besteden. Dus hoe doe je dat dan? Dus als je je begint voor kerst met de adventsperiode. En vanaf daar kun je alles wat daar op dat moment voorbij komt aan heiligen, aan mooie verhalen, aan bijbelteksten, aan gebeden. Ja. Kun je allemaal terugkoppelen in school.
1: Ja, ook en dan in de vakken dan laten terugkomen.
0: Precies,
1: ja,
0: dat, ja. Dat bedoel ik. We hebben het eerder gehad over vakoverstijgend lesgeven. En in plaats van dat je losse random taalteksten pakt, die je op dat moment niet aansluit bij de belevingswereld van het kind. Want dat gaat het vaak over. Oh, we gaan het nu over natuurramp hebben. We gaan het nu over een.
1: Een kind dat op tv zou hebben gezien.
0: Bijvoorbeeld. Ja. We gaan het nu over eenden hebben. Dat zijn echt random verhalen. Ja, of over bijen. Ik heb pas toevallig een verhaal moeten leren. Aanleren bij een kind over bijen en de imker. Maar dat is totaal niet in het leven. Het kind wist niet eens wat een slinger was om bijen honing daarvan af te halen. Dus dan kan het kind ook niet leren. Dus als je bij het kind vertrekt en bij het leefwereld van het kind, dus in dit geval dus het liturgisch jaar, het kerkelijke jaar, dan kun je daar ook de teksten bij aanpakken en aansluiten en daar de taaldoelen op aanpakken.
1: Ja, dus, maar dan ga je helemaal uit van katholieke gezinnen. Hè? Dus de kinderen die dan op zondag naar de kerk gaan, dat ze daar hetzelfde verhaal horen als wat jij in de klas hebt verteld. En je wil dat vakoverstijgend laten zijn. Maar hoe ziet dat er dan uit bijvoorbeeld bij rekenen? Moeten dan de kinderen een sommetje gaan maken van er was dus een man die had 5 broden en 2 vissen en er moesten 5000 mensen gevoed worden.
0: Mm-hmm.
1: Hoeveel kreeg iedereen?
0: Nou ja,
1: ik zeg dit een beetje als grap natuurlijk,
0: ja, precies.
1: Maar, of helemaal als grap. Maar wil je dat in alle vakken terug laten komen?
0: Nou ja, ik denk dat je bij rekenen ook wel gewoon rekenen kunt laten. Je hoeft niet per se daarin het liturgisch jaar of het kerkelijk jaar mee te nemen. Maar wat je wel kunt doen is bij alle andere vakken waar dat makkelijk te integreren is.
1: Ja.
0: Je kunt het makkelijk integreren bij taal. Je kunt het makkelijker integreren bij geschiedenis. Heel makkelijk. Ja. Heel makkelijk bij topografie. Dat zijn wel de vakken waar je dat in meeste doet. En natuurlijk kun je ook af en toe een uitstapje maken naar rekenen en naar spelling. Maar ze moeten ook zoiets als regels leren.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat het wel heel mooi is om het te koppelen aan bepaalde bijbelverhalen. Dus dat je niet het voorbeeld wat ik net gaf, maar dat je iets leest en dan daarna gaat rekenen om aan te geven het belang van rekenen bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Ik vind het een prachtig uitgangspunt. En ik denk inderdaad, die belevingswereld van de kinderen is natuurlijk ontzettend belangrijk. En want je hebt in een eerdere uitzending ook gezegd van de school wil ook het gezinsleven ondersteunen. Dus het is niet een soort concurrent van het gezin, zoals je dat in onze tijd wel eens ziet. Dat scholen een hele andere moraal proberen te leren. Proberen te leren aan de kinderen dan de ouders thuis. Nee, je wil het aanvullend laten zijn. Hè?
0: Ja.
1: Je hebt al een beetje laten zien hoe zo'n liturgisch jaar dus een soort, een soort rode draad zou kunnen zijn voor de kinderen. Wil je dan op school ook daadwerkelijk de liturgie naar de school toe halen, zeg maar? Wil je ook gebedsmomenten voor de kinderen in de dagen inlassen?
0: Nou,
1: of is het vooral het terug laten komen in de vakken?
0: Nou, ik denk dat het wel een minimaal start moet zijn qua gebed. Als je een dag begint, dan begin je gewoon met een gebed. Als je gaat eten, dan heb je een gebed. De dag afsluiten is ook een gebed. En het is niet dat we de hele dag aan het bidden zijn. Maar het mag wel gewoon door het ritme van de dag aanwezig zijn.
1: Ja, wij doen dat overigens bij Radio Maria bijvoorbeeld ook altijd. Hè? Dus bij elk moment wat we hebben in de dag, begint altijd met een kort gebedje. Al is maar een wees gegroet. Als we een redactievergadering hebben, of als we klaar zijn met een kopje koffie 's ochtends, dan bidden we altijd even. En dat, ja, dan gaat gewoon heel de dag het gebed ademen, als het ware. Hè? Dus ja. dat ben je ook van plan, zoiets. Nou, nog even wat meer over dat liturgische jaar als uitgangspunt. Ik kan me voorstellen van bijvoorbeeld in de adventstijd, in de vaste tijd, in de paastijd, dat je ook wat meer thematisch zou kunnen werken. Hè? Heel simpel voorbeeld, ook de meimaand, de Maria-maand. Ja. Dat je in zo'n maand ook een soort thema Maria heel die maand laat terugkomen. Is dat ook het idee?
0: Ja, ik denk dat dat een heel mooi idee is. En dan kun je het ook wat breder trekken. Want u zei net al, ja, het is natuurlijk de doelgroep katholieke ouders en katholieke gezinnen. Maar stel, als er kinderen op die school zouden zitten die niet katholiek zijn. Nou, ik geloof dat het objectief een mooi verhaal is. Als je over Maria vertelt of over een bepaalde heilige, dat is gewoon objectief mooi. Dat is objectief schoon.
1: Dus dat hoeft niet elk kind meteen te begrijpen of te bevestigen van ik vind dat ook mooi. Je zegt dit is in zichzelf mooi, dus ik kan dit aanreiken.
0: Dus dan kun je dat gewoon aanreiken. Ja. Dus als je dan in een Maria maand, bijvoorbeeld mijn maand, over Maria praat en je praat over de verschillende verschijningen die er zijn geweest, of je praat over het hele thema moeder. Wat betekent om moeder te zijn? Ik heb zelf geen kinderen, maar toch ben ik ook een moeder voor al deze kinderen op die school.
1: Ja, dus het thema moederschap zou in zo'n maand prachtig centraal kunnen staan. Ja. De vorige keer hebben we het ook even gehad over de docenten. Hè? Dus dit is nu vooral de kinderen, de leerlingen. Hè? Hoe je het liturgisch jaar bij de kinderen wil brengen. En dat als een soort uitgangspunt wil nemen. Je had het de vorige keer over van je mag ook iets vragen van de docenten die je op school binnenlaten. Mm-hmm. Dat ze een soort minimum aan katholiciteit mogen hebben. Hè? Dus dat ze ook op het moment dat jij in de meimaand over Maria gaat spreken, dat ze dat ook bevestigen natuurlijk. Hè? Dat je niet allerlei verschillende verhalen presenteert aan de kinderen. Hoe zou je de docenten hierin mee kunnen nemen, denk je? Dat zij ook zelf dat liturgische jaar zich eigen maken en zo ook aan de kinderen kunnen doorgeven.
0: Ja, ik denk dat het ook wel heel belangrijk is dat de docenten, als je kijkt naar een reguliere school, hebben docenten altijd studiedagen. En op die studiedagen worden er dingen aangeboden voor docenten waarin zij zich kunnen scholen. En dan is het vaak om de kwaliteit op school omhoog te krikken. Bijvoorbeeld het rekenonderwijs of de manier hoe we met kinderen praten. En ik denk dat op deze school het heel belangrijk is dat de leerkrachten ook worden gevormd in hun
1: identiteit.
0: In hun identiteit.
1: Ja.
0: En dat ze daarbij bijvoorbeeld dat we een priester uitnodigen of iemand die kan vertellen over een bepaald thema. Dus voordat je de kinderen in de meimaand onder gaat dompelen over het moederschap, dat je van tevoren een studiedag hebt gegeven aan het team. Of zij worden uitgenodigd op een heidag of zij gaan wandelen of we gaan naar Heilo om daar iets te leren over Maria. En dat dat echt wordt aangeboden door iemand die daar echt in is geschoold.
1: Daar het verstand van heeft, ja.
0: En dan hebben zij ook een duidelijke bagage, een duidelijke rugzak met inhoud die zij ook aan de kinderen kunnen vertellen, zonder te indoctrineren of zo. Nou ja, hoewel indoctrineren niet altijd heel negatief hoeft te zijn.
1: Nee, als het een goede doctrine is, dan mag dat. Hè?
0: Daarom.
1: Ja. Ja, nou dat klinkt prachtig. Dus een soort retraite dagen waarop je ook het team, de docenten, eventueel vrijwilligers misschien ook meeneemt in die rijke bronnen van ons geloof. En jij zegt in jouw scriptie ook nog iets moois, vind ik. We hebben het nu over het liturgisch jaar. In de vorige uitzending hadden we het over de deugden. En je brengt die twee ook met elkaar in verband. Ja, dus vorige keer hadden we het wat meer theoretisch over de deugden. Wat zijn het nou eigenlijk? Maar ook praktisch. Hè? Hoe word je ook daadwerkelijk in die deugden gevormd? En je zegt op een gegeven moment van, nou dat liturgisch jaar kan ons ook die deugden leren. Hè, bijvoorbeeld in de adventstijd leren we te wachten. En wachten heeft alles te maken met hoop. Hè, we zien hoopvol uit naar een moment in de toekomst, naar de geboorte van Jezus in dit geval. We leren de deugd van liefde door te vieren. Hè, dus door ook die grote feesten van onze kerk ook op de school binnen te brengen. En dat samen te vieren, dus de liefde van Jezus te vieren. We leren bijvoorbeeld de deugd van rechtvaardigheid door vergeving centraal te stellen. Nou, dat kan bijvoorbeeld op weg naar het feest van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen, hè, waarin Christus ons onze zonde vergeeft, hè, waarin we worden opgenomen in dat kruismysterie. Volhouden in de vaste tijd. Hè. Dat kan ons de deugd van moed leren, dat we 40 dagen wat meer ons best gaan doen om standvastig te zijn. Dus ik vind het ook wel heel mooi om die deugden inderdaad, zoals je ook in jouw scriptie aangeeft, te verbinden aan dat liturgisch jaar. Dat niet twee verschillende werelden zijn. Ja. Lissa, we hebben, zoals ik net al zei, de laatste uitzending voor de zomer. Het is even de vraag of we na de zomer nog terugkomen met ons programma. We kijken even hoe de toekomst zich ontwikkelt. Mm-hmm. Hè, wat er voor plannen zullen ontstaan, ook uit deze uitzendingen natuurlijk. Hey, maar we hebben nu wel een beetje helder van hoe jij dat voor ogen zou zien, hè, die vernieuwing mm-hmm. van dat katholieke onderwijs in Nederland. Ik wil eigenlijk in deze uitzending ook nog even heel praktisch gaan praten. Stel dat iemand de handschoenen oppakt en inderdaad zo'n school wil gaan beginnen. Ja, dan loop je natuurlijk tegen van alles aan. Hè? Ik bedoel, we hebben het nu over docenten gehad. We hebben het gehad over de inhoud van het curriculum. Maar ja, je hebt natuurlijk in een land als Nederland ook heel wat juridische uitdagingen, neem ik aan. Dus kunnen we even wat gaan praten over hoe zou zo'n school concreet worden opgericht?
0: Ja.
1: Want dat is natuurlijk ook belangrijk. We gaan daar zo even over praten wat mij betreft. Maar we gaan eerst even luisteren naar muziek. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

0: Ja, we zijn weer terug in de uitzending. Nou, zoals ik net voor de muziek al aankondigde, we willen even heel concreet, heel praktisch gaan praten over het oprichten van een school. Want dit zou natuurlijk prachtig zijn als zoiets van de grond zou komen. Maar dat is nog niet zo makkelijk, lijkt me. Ja, Lissa, ik heb wel eens wat zo her en der opgevangen van jonge ouders die natuurlijk met dat probleem kampen van ja, waar gaan onze kinderen naar school? Als ze naar een katholieke school gaan in Nederland, dan is het heel vaak dat ze daar wel komen, maar dat ze daar totaal niks meer aan het geloof doen. Hè? Dat ze hooguit met kerstmis nog een lunch hebben of iets dergelijks en dat is het dan. Ik kan me voorstellen, en dat heb ik ook wel gehoord trouwens van jonge mensen, dat op het moment dat je zo'n plan oppakt, dat er al heel gauw door de overheid wordt gezegd van ja, maar dit bestaat al, want we hebben al katholieke scholen. En dat je dan heel veel moeite kost om uit te leggen dat dit echt iets anders is dan wat tegenwoordig een katholieke school heet te zijn. Hoe beweeg jij je in die moeilijkheden? Ja. Wat is je antwoord, zeg maar?
1: Nou, je hebt op in het onderwijswereld, en als je zegt ik wil graag een katholieke school voor mijn kinderen, dan zal de overheid jou niet echt steunen in het zoeken naar een geschikte school, omdat zij zeggen, die hebben we al. Ja. Er zijn, zeker in het zuiden, zijn superveel katholieke scholen. Maar als je dan toch zegt, ja, maar dat past niet bij mijn overtuiging, want wat daar is, is niet katholiek, zoals je net zegt. Dan kan een overheid zeggen, nou ja, goed, als je een school wil starten, dan moet je een school starten op algemeen bijzondere grondslag. En dan kun je aangeven, bijvoorbeeld traditioneel katholiek of wat dan ook. Maar dat is tegenwoordig, als je kijkt.
0: Is er bijvoorbeeld een islamitische school, is dat ook zoiets?
1: Ja, dat is ook een algemeen bijzondere grondslag. Ja, okay. Maar als je kijkt, tegenwoordig wordt dat zelfs niet meer erkend. En daar wil de overheid eigenlijk van af. Dus de overheid zegt, ja luister, alle scholen zijn eigenlijk gewoon prima. We hebben alleen maar goede scholen. Dus wij willen gewoon dat er neutraal onderwijs wordt gegeven. Dus zelfs jullie met je religie is helemaal niet zo belangrijk. Jullie kunnen gewoon naar een openbare basisschool en dat is prima. En wat ik niet zo helemaal goed begrijp is dat de overheid dit zegt, terwijl we met z'n allen aanvoelen, als er tegen jou wordt gezegd, jij moet je kind op een islamitische school zetten, want dat is allemaal hetzelfde. Ja, dan denk je, je voelt zelf aan dat dat niet zo is.
0: Nee.
1: Dus als je dan gaat bewegen van oké, dan ga ik echt een eigen school starten. Welke keuzes heb je dan? Dan heb je een keuze als in rijksbekostigde school, dus door de overheid betaald.
0: En ja, dan krijg je wel subsidie. Ja.
1: Krijg je subsidies op bepaalde vlakken per kind, per leerling. En daar van dat geld kun je alles betalen. En de gemeente en de leerkrachten en de zorg.
0: Gebouwen,
1: kun je inkopen. Dat is rijksbekostigde. Er bestaat ook een stuk dat heet niet rijksbekostigde scholen. En daarin vallen dus de particuliere scholen onder.
0: Mm-hmm.
1: Als je een particuliere school bent, dan ben je nog steeds verbonden aan het ministerie van Onderwijs. Dus zij komen nog steeds op jouw school controle houden om te kijken hoe jouw leerlingen vooruit gaan.
0: Een schoolinspectie.
1: Daarnaast heb je ook bij de niet rijksbekostigde scholen bestaat ook nog een andere variant. Die is hier wat minder bekend, die wordt minder gebruikt. En dat is de internationale school. Dat is de zogenaamde B4 school.
0: Hmm.
1: Als je daarvoor kiest, dan is het ministerie van Onderwijs minder betrokken. Het enige waar zij betrokken bij zijn, is het vak Nederlands aan Nederlandse kinderen.
0: Ja, en dat heeft volgens mij ook te maken met het feit dat een internationale school vaak ook door een ander land wordt gedragen. Hè. Je kunt bijvoorbeeld een internationale school hebben vanuit België hier wordt gesticht. En dan is het in feite een Belgische school in Nederland. Soms kan het ook zijn door een organisatie, een internationale onderwijsorganisatie die een bepaalde plaats heeft in een land. Maar dan ben je dus eigenlijk deel van een groter geheel en die hebben dan een vestiging in een bepaald land.
1: Ja,
0: hè? Dus vandaar dat de overheid er iets minder bij betrokken is. Goed, dus ik denk dat eerst nog goed uitgezocht moet worden dan. Hè? Dus het voordeel natuurlijk van een overheidsschool is ook de subsidiesteun. Hè? Dat je gewoon geld krijgt vanuit de overheid. Maar ja, in hoeverre kun je dan je idee van katholiek onderwijs, zoals je het voor ogen hebt, ook daadwerkelijk overbrengen. Hè? Zonder dat een overheid daar een hele andere mening over zal hebben.
1: Ja, of inmenging in wil hebben.
0: Ja, precies. Dus dat je toch die vrijheid hebt om de kinderen zo te vormen zoals je gelooft dat het goed is. Hè? Dus dat moet nog flink uitgezocht worden. Wat we tegenwoordig ook zien, is natuurlijk een ontwikkeling nu gaande. Het thuisonderwijs, hè, dat is natuurlijk in Nederland nog vrij klein. In Amerika is dat bijvoorbeeld stukken groter. Hè, dat ouders die zich zorgen maken over de staat van het katholieke onderwijs in Nederland, dat ze zelf de kinderen gaan onderwijzen. Hè. Dan hebben ze natuurlijk die vrijheid wel. Hè. Of meer in ieder geval. Nu recentelijk was in het nieuws dat die optie van thuisonderwijs ook steeds meer op losse schroeven komt te staan. Hè. Het is nog niet helemaal duidelijk welke kant het op gaat. Maar de vrijheid die ouders nu hebben om zelf de kinderen les te geven, die zou straks ook wat meer aan banden worden gelegd, heb ik begrepen. Hè?
1: Ja, kijk, in verschillende landen is thuisonderwijs best wel gangbaar. En niet per se vanuit religieuze overtuigingen. Maar hier in Nederland zijn steeds meer mensen die thuisonderwijs willen geven vanwege wel hun katholieke identiteit. En de overheid wil daar eigenlijk van af. Dus ik heb al regelmatig verschillende thuisonderwijzers bij mij gehad met de vraag van, en wat moeten we nu? Want wij kunnen onze kinderen toch niet naar een gewone basisschool sturen. Er zijn zelfs mensen die ik heb gesproken, als het thuisonderwijs, als dat doorgaat en we mogen het echt niet meer, want het is nog niet zover, dan zijn wij echt wel bereid om te verhuizen. En ik denk van, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat mensen die gewoon katholiek zijn, in Nederland niet een plek krijgen. En dat ze daardoor maar moeten vertrekken. En voor die groep denk ik wel, daar moeten wij wel iets mee.
0: Je bedoelt verhuizen naar het buitenland?
1: Verhuizen naar het buitenland, ja.
0: Okay. Ja, dus kort samengevat zal het dus nog niet zo heel makkelijk zijn om zo'n school te stichten die jij voor ogen hebt, die jij in jouw scriptie beschrijft. En om dat dan een gesubsidieerde school te laten zijn, hè, want de overheid zal er misschien anders tegenaan kijken. Ja, dat betekent dus als je zo'n school zou willen stichten, dat je wel behoorlijk wat geld nodig hebt ook.
1: Ja, zeker. Dat is het grootste bottleneck eigenlijk.
0: Ja. Dus nou, mochten er luisteraars zijn die denken van ik vind dit zo'n mooi initiatief en ik wil dit financieel wel steunen, dan mogen ze aan de bel trekken natuurlijk. Nou, ik heb de laatste tijd ook vaker gehoord over initiatieven uit Amerika die dan ook een beetje overwaaien naar Nederland. Hè. Zo heb je zoiets als het instituut van Regina Celi. Die hebben weer iets heel nieuws ontwikkeld, heb ik begrepen. Die hebben namelijk een soort hybride vorm van onderwijs. Dus dan voor de thuisonderwijzers. Een deel van het onderwijs is dan gewoon thuis in de gezinnen. Maar een deel is ook gemeenschappelijk, gezamenlijk. Hè? Dus een deel is op een school. Zoiets zou ook nog mooi zijn om dat te onderzoeken, toch?
1: Ja, want dit is bijvoorbeeld een 2-3 constructie. Dus 2 dagen zorgt zij voor lesstof aan de ouders. Dat zij aan de kinderen kunnen geven. En 3 dagen zorgen de ouders voor hun eigen onderwijssysteem. En een ander, wat ik ook wel heel vaak van thuisonderwijzers hoor, is het classical education, wat ze vaak op teruggrijpen. En dat is ook een onderdeel wat ouders mee kunnen nemen in hun curriculum thuis.
0: Ja. Dus die hybride vorm van een deel is op een school van het onderwijs en een deel geef je als ouders zelf thuis. Dat is meer de vorm, hè? En het classical education, ik hoor dat ook vaak, dat is meer de inhoud, hè? Dus ja. Klassieke vorming. Waarbij je ook de klassieke talen bijvoorbeeld al op hele jonge leeftijd.
1: Retoriek.
0: Ja, retoriek. Dus dat is een beetje het oude Griekse model, zal ik maar zeggen.
1: Filosofie.
0: Ja, dus ja. Dat ook allemaal aandacht krijgt. Dus dat je dat ook op de een of andere manier mee zou nemen in het hele plan. Nou, het lijkt me ontzettend mooi om dat uit te gaan zoeken. Jij bent er al een eindje mee op scheut, hè? Dus mm-hmm. je hebt hier al veel over gelezen. Je hebt ook al verschillende onderwijsinstellingen gemaild om te vragen van hoe zit dat nou precies. Ook die Regina Celi waar het net over ging, die volgens mij inmiddels ook een dependance hebben in Engeland. Dus die zitten niet meer alleen in Amerika, maar ook al in Engeland. Dus om te onderzoeken of zoiets interessant zou kunnen zijn voor Nederland.
1: Ja.
0: En of dat ook een beetje aansluit bij de hele juridische kant, de wetgeving van Nederland, of dat wel past natuurlijk.
1: Nou, qua inhoud is Regina Celi Academy welwillend om mee te werken. Dat je hun spullen mag gebruiken.
0: Oh, dat hebben ze al aangegeven.
1: Ja, precies. Dat is al helder.
0: Oké. Nou, Lissa, heel mooi dat je met ons dit alles hebt willen delen de afgelopen maanden. Dus nog een hoop werk aan de winkel, denk ik. Ja, je zei helemaal aan het begin al van dit alles, hè, dus spreken over het katholieke onderwijs, de vernieuwing van het katholieke onderwijs kan nooit zonder God. En we hebben het er samen ook over gehad. Het leek ons heel mooi om bijzonder hiervoor een noveen te gaan bidden.
1: Ja.
0: We hebben natuurlijk aan de luisteraars al vaker gevraagd om gebed. Want ja, voor God is niets onmogelijk natuurlijk. Hè? Hoe dit er voor de toekomst uit zal gaan zien. Of er binnen nu en een paar jaar ergens een prachtig schooltje staat. Waar dit allemaal vorm zal krijgen. Nou, we hopen er natuurlijk van harte op. Hè? Dat zou wel heel mooi zijn. Maar we moeten er wel voor bidden. Hè? De voorzienigheid die zal ons daarin moeten leiden. Dus we hadden het idee eigenlijk om de luisteraars bij deze uitzending ook op te roepen om mee te bidden een noveen. Dat uit alles wat we nu hebben gedeeld samen ook echt iets moois mag ontstaan. En misschien wel echt een mooi nieuw katholiek schooltje mag ontstaan. Het idee is om die noveen te laten starten op 29 juni. Het hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus. Lissa, waarom op deze dag? Wat lijkt jou daar een goede dag aan?
1: Nou, het lijkt me heel mooi natuurlijk, want hij had de sleutels.
0: Petrus, ja.
1: Petrus. En daarbij hoort natuurlijk de zin, op deze rots zal ik uw kerk bouwen. Nou, ja. Het zal ook wel mooi zijn als je dat kunt aanvullen met en een katholieke school.
0: Ja. Op deze rots zal ik mijn kerk en een mooi katholiek schooltje bouwen.
1: Ja.
0: Ja. Nou, geweldig. We zullen de tekst van de novena ook delen in de community van Radio Maria. We zullen hem ook op de website zetten overigens. Dus dan kunt u met ons meebidden. We starten hem op 29 juni. En het zal dus heel specifiek zijn om Gods genade af te smeken. Dat dit ook echt, dat hier iets heel moois uit voort mag komen. Nou, ontzettend bedankt voor het luisteren thuis. En ontzettend bedankt nogmaals, Lissa, voor jouw inbreng. En wie weet hebben we na de zomer weer contact.
1: Ja, graag gedaan.
2: Dit was Hollandia Docet. Een katholieke stem in het onderwijsgesprek van nu.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.

0: zijn.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van de ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen. O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens. Verenig uzelf in een lofzang, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Is Jezus God of mens? Is God barmhartig of rechtvaardig? In Water en Vuur geeft Monsieur Mutsaerts verrassende inzichten in de paradoxen van het katholieke geloof.
1: Welkom, weer een nieuwe aflevering van Water en Vuur over de paradoxen in het evangelie. Paradoxen die zoveel duidelijk maken en het geloof verdiepen. We zijn beland bij Marcus, het zesde hoofdstuk, nog steeds vers 7 tot 13. Wat schrijft Marcus? Jezus riep de 12 bij zich en begon hen 2 en 2 uit te zenden. Hij gaf hun macht over de onreine geesten en verbood hun iets anders mee te nemen voor onderweg dan alleen een stok. Geen voedsel, geen reiszak, geen kopergeld in hun gordel. Wel moogt ge sandalen dragen, maar trek geen dubbele kleding aan. Jezus zei verder, als ge ergens een huis binnengaat, blijf daar tot ge weer afreist. En is er een plaats waar men u niet ontvangt en niet naar u luistert, ga daar dan weg en schud het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen. Ze vertrokken om te prediken dat men zich moest bekeren. En ze dreven veel duivels uit, zalfden veel zieken met olie en genazen hen. Aldus Marcus. Jezus zendt zijn 12 leerlingen uit, maar hij zendt hen niet uit met een geoliede strategie of een goed gevulde reiszak, ook niet met een managementhandboek of wat dan ook. Nee, hij zendt hen uit met haast niets. Geen brood, geen tas, geen geld. Enkel een stok, sandalen en een opdracht. Als we eerlijk zijn, dan botst deze opdracht met bijna alles wat onze tijd als vanzelfsprekend beschouwt. Want we leven in een tijd die gelooft dat voorbereiding, controle en bezit ons beschermen. Maar Jezus zegt, neem niks mee. De mens wil zekerheid in een wereld die onzeker is. Maar het pad van Christus is geen belofte van veiligheid. Het is een uitnodiging tot vertrouwen. Ja, en als je echt niks meeneemt waar je allemaal op kunt vertrouwen, ja, dan vertrouw je pas echt op de voorzienigheid van Christus. Jezus laat zijn leerlingen niks meenemen, geen geld meenemen. Waarom? Niet omdat geld slecht is, ligt er maar aan wat je mee doet, hè? Maar omdat het verleidt tot afhankelijkheid van iets anders dan God. Het grootste gevaar voor de mens zit niet in grote zonden, maar in subtiele afleidingen. In dingen die op zichzelf onschuldig zijn, maar die haast ongemerkt ons vertrouwen overnemen. En zo is het ook met bagage. We dragen het met ons mee, letterlijk en figuurlijk. Onze reputatie, ons cv, onze volgers, ons spaargeld, onze ideeën over hoe het hoort. En Jezus zegt, laat dat achter. Want het koninkrijk van God verspreidt zich niet door indruk te maken, maar door beschikbaar te zijn. Lewis, C.S. Lewis, u kent hem misschien wel van de Narnia-verhalen, maar hij heeft veel geschreven. Hij schreef onder andere in de Screwtape Letters dat de duivel niet heeft te winnen door middel van grote zonden. Wat dan wel? Een comfortabele routine waarin we God vergeten, dat is voor de duivel genoeg. Misschien is dat precies de reden waarom Jezus zo nadrukkelijk vraagt om onvoorbereid te gaan, zodat de leerlingen niet kunnen vergeten op hem te vertrouwen. De boodschappers moeten kwetsbaar zijn, want in die kwetsbaarheid, zo leert de christelijke paradox, daarin ligt haar ware kracht. Als ik zwak ben, ben ik sterk. U kent de woorden van Paulus. De opdracht is helder. Oproepen tot bekering. Dat is het, meer niets. Je kunt het hele evangelie, de hele Bijbel samenvatten in deze twee zinnetjes. Oproep tot bekering. 2, gevolgd door een belofte van vergeving. Oftewel, bekeert u, het Rijk Gods is nabij. Hoe raakt dit ons? We worden misschien niet uitgezonden zonder geld of rugzak, maar de principes zijn nog springlevend. We leven in een cultuur waar identiteit wordt gebouwd met pixels en waar we elk moment kunnen beschikken over informatie, spullen, meningen. En toch worden we gedreven door onrust, want bezit is geen houvast, informatie is geen wijsheid. Wat als Jezus vandaag zou zeggen, laat je mobieltje even liggen. Laat je meningen los. Ga En luister, bid, spreek eenvoudig, practice what you preach. Laat zien dat je niet meer nodig hebt, maar juist minder. We denken vaak dat geloof een veilige haven is, maar Jezus wijst op het tegendeel. Het is een avontuur, niet omdat het onvoorspelbaar is, maar omdat het vraagt om vertrouwen in een persoon en niet op een plan. Een van de meest opmerkelijke en radicale aspecten van deze passage is dit bevel van Jezus. Als men u niet ontvangt en niet naar u luistert, nou schud dan het stof van uw voeten als een getuigenis tegen hen. Nou, hier zie je iets wat in de moderne tijd bijna ondenkbaar is, hè? De absolute zekerheid van het geloof. En dit is een cruciaal punt. Het katholicisme is niet één van de vele mogelijke meningen over God en de wereld. Het is de waarheid. En er is maar één waarheid. We hebben het wel eens over ieder zijn waarheid. Dat kan natuurlijk niet, want waarheid is iets wat altijd en voor iedereen geldt. He, dat geldt voor de zwaartekracht, dat is een fysieke waarheid. Maar dat geldt ook voor een morele waarheid. En waarheid, nee, dat is geen kwestie van discussie of compromissen. De apostelen worden niet bevolen om te debatteren, om eindeloos te onderhandelen of om zich aan te passen aan de wensen van hun toehoorders. Als iemand niet aanneemt wat de apostelen verkondigen, gaan ze verder. En dat is het tegenovergestelde van het moderne christendom, dat zichzelf vaak verontschuldigt, zich in allerlei bochten wringt om acceptabel en relevant te blijven voor de seculiere wereld. De opdracht om het stof van de voeten te schudden, dat is geen opdracht tot minachting, maar een teken van de objectieve waarheid van het geloof. Als mensen Christus weigeren, is dat geen kwestie van interpretatie, maar een tragische afwijzing van de werkelijkheid zelf. Hier klinkt een waarschuwing aan onze westerse kerk. Wees niet bang om impopulair te zijn. Apostelen waren ook niet populair. En toch, zij waren het die de wereld veranderd hebben. Nogmaals, de apostelen trekken erop uit en roepen op tot bekering. Geen vage spiritualiteit, geen algemene boodschap van liefde en vrede, maar allereerst bekering. De oproep tot een radicaal nieuwe manier van leven. Religie is niet slechts een persoonlijke voorkeur zonder consequenties. Christendom is geen vrijblijvende spirituele optie. Het is de weg naar verlossing. En daarom is de missie van de apostelen, de missie van de kerk, door de eeuwen heen. De kerk is niet een neutrale instelling die cultureel erfgoed bewaart. Ze is een strijder voor de waarheid. Een kerk die niet buigt voor de grillen van de tijd, maar haar opdracht vervult zonder compromis. De kerk die haar missie serieus neemt, ja, die zal worden vervolgd. De kerk die probeert vriendelijk te zijn voor de wereld, die zal worden genegeerd. En dan, als klap op de vuurpijl, trekken de apostelen uit en drijven boze geesten uit. En dat is de climax van het avontuur. Het echte gevecht, nee, het is niet tegen mensen, ook niet tegen de cultuur, ook niet tegen heersers. Het echte gevecht is tegen de machten van de duisternis. Jezus' missie is het overwinnen van het kwaad. Dat is dus ook de missie van de kerk. Christendom is geen theorie, geen moraal, geen louter menselijke aangelegenheid. Het is een oorlog tegen het kwaad zelf. De moderne wereld heeft de neiging het kwaad te psychologiseren en het te reduceren tot sociale factoren om het als een abstractie te behandelen. Maar het christendom is veel realistischer. Het kwaad is een realiteit. En dan gaan we verder met het vervolg in hoofdstuk 6 van Marcus. Wat schrijft Marcus daar? Het volgende. Toen koning Herodes nu over Jezus hoorde, want zijn naam was bekend geworden, zei hij: Johannes de Doper is verrezen uit de doden en daarom werken die wonderkrachten in hem. Maar anderen zeiden: het is Elia, en weer anderen: het is een profeet zoals andere profeten. Maar toen Herodes dit alles hoorde, zei hij: nee, het is Johannes die ik onthoofd heb, die verrezen is. Herodes had namelijk zelf Johannes laten grijpen en in de gevangenis in boeien geslagen omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, want hij had haar tot vrouw genomen. En Johannes had immers tot Herodes gezegd: het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben. Herodias was daarom op hem gebeten en wilde hem doden, maar ze kreeg geen kans, want Herodes had ontzag voor Johannes. Hij wist dat Johannes een rechtschapen en heilig man was en nam hem in bescherming. Telkens wanneer hij hem gehoord had, verkeerde Herodes in tweestrijd, maar toch luisterde hij graag naar hem. Er kwam echter een gunstige dag, toen Herodes bij zijn verjaardag een maaltijd aanrichtte voor zijn hoogwaardigheidsbekleders, zijn hoofdofficieren en de vooraanstaande van Galilea. De dochter van Herodias die trad op met een dans en zij beviel aan Herodes en zijn tafelgenoten. En de koning zei tot het meisje: vraag me wat je wilt en ik zal het je geven. En hij bevestigde haar met een eed: wat je me ook vraagt, ik zal het je geven, al is het de helft van mijn koninkrijk. Zij ging naar buiten en vroeg aan haar moeder: wat zou ik vragen? En deze antwoordde: het hoofd van Johannes de Doper. Ze haastte zich naar de koning en zei hem haar verlangen: ik wil dat u mij op staande voet op een schotel het hoofd van Johannes de Doper geeft. Dit deed de koning leed, maar om zijn eed gestand te doen en ook wegens zijn tafelgenoten wilde hij haar niet afwijzen. Terstond stuurde de koning dus een lijfwacht en gelastte hem het hoofd van Johannes te brengen. De man ging, onthoofde hem in de gevangenis. Hij bracht het hoofd op een schotel en gaf het aan het meisje. Het meisje gaf het weer aan haar moeder. Toen zijn leerlingen daarvan gehoord hadden, kwamen ze zijn lijk halen en legden het in een graf. Aldus onze vriend Marcus. Hier hebben we twee werelden die tegenover elkaar staan. De eerste, hè, Johannes de Doper, de laatste en grootste van de profeten, die niets bezit behalve de waarheid zelf. En dan die ander, Herodes. Herodes Antipas, de corrupte en zwakke heerser, een marionet van de Romeinen die zijn macht niet gebruikt voor gerechtigheid, maar voor zijn eigen begeerte. En deze twee werelden kunnen niet naast elkaar bestaan. De profeet moet sterven, want de machtige kan de waarheid niet verdragen. Zo vergingen trouwens bijna alle profeten van het Oude Testament. Het verhaal begint met een diep ironisch gegeven. Herodes hoort van Jezus en hij raakt in paniek. Dat zegt hij: Johannes, die heb ik onthoofd, die is opgestaan, dat moet het zijn. Hierin ontwaren we een van de grote paradoxen van de geschiedenis. De machtigen vrezen de doden meer dan de levenden. Herodes die had Johannes al gedood en toch kan hij niet ontsnappen aan zijn schaduw kennelijk. Het is een vast patroon in de geschiedenis. Hè? De vervolgers doden de rechtvaardigen, maar worden daarna gekweld door hun eigen daad. De Romeinen kruisigden Christus, maar moesten vervolgens toezien hoe zijn volgelingen hun rijk binnendrongen en hun heidense orde omverwierpen. De Franse Revolutie executeerde duizenden priesters en monniken, maar vond zichzelf steeds achtervolgd door het katholiek geloof dat zij had willen uitroeien. De waarheid kan worden onderdrukt, maar niet vernietigd. En zij die haar bestrijden, worden er uiteindelijk door geplaagd. Herodes heeft alles, hè? Rijkdom, macht, invloed, maar hij is bang. En Johannes heeft niets. Geen wapens, geen leger, geen positie. Zit zelfs gevangen. Maar hij is vrij. En hierin schuilt de eerste grote les van dit verhaal. Waarheid heeft geen macht nodig. Maar macht heeft altijd angst voor de waarheid. En we krijgen dan de flashback naar de reden waarom Johannes de Doper gevangen werd genomen. Hij had tegen Herodes, de koning, vergeet dat niet, hij had tegen de koning gezegd dat zijn huwelijk met Herodias onwettig was. Hij is de vrouw van zijn broer, hè. En nou, koningen worden niet graag tegengesproken. Het is geen klein detail. Herodes was getrouwd met de vrouw van zijn broer. En dit was tegen de wet van Mozes. En Johannes was de enige die het hardop zei. Johannes toont zich hier het tegenovergestelde van de moraaltheoloog van onze tijd. Want waar de moderne theoloog altijd lijkt te zoeken naar manieren om de waarheid te versoepelen, om acceptabel te blijven voor de wereld, Daar doet Johannes precies het omgekeerde. De waarheid wordt niet aangepast aan de macht. De macht moet zich onderwerpen aan de waarheid. En dat is onacceptabel voor Herodes. Voor Herodias. Ik ben ze door elkaar te halen. Het tafereel kun je beschouwen als een klassieke illustratie van de decadentie van corrupte regimes. Johannes is opgesloten in een donkere cel in vaste en gebed. Herodes zit in een paleis omringd door drank, lust en gemakzucht. Het is het beeld van de grote beschavingen die ten onder gingen aan hun decadentie. Rome viel niet door een externe vijand, maar door zijn interne decadentie. Frankrijk viel in de revolutie niet omdat het geloof verzwakte, maar omdat de elite haar morele gezag had verloren. De decadente elite heeft altijd geprobeerd zichzelf te behouden door waarheid te onderdrukken en moreel verval te omarmen. En hier in dit tafereel zien we hoe dat werkt. De waarheid wordt ingeruild voor een dans, een belofte en een moord. En dan komt het meest tragische moment. De koning werd bedroefd, maar omwille van zijn eed en zijn gasten wilde hij Herodias niet afwijzen. Het kwaad heerst hier niet door de sterkte van slechte mensen, maar door de zwakheid van hen die beter weten. Herodes weet dat Johannes een heilige is. Hij wil hem niet doden, maar hij doet het toch, omdat hij meer vreest voor zijn eigen status dan voor de gerechtigheid. En zo sterft Johannes niet door brute kracht, maar door laffe zwakte. Herodes is koning, maar hij is een gevangene van zijn eigen zonde, zijn eigen lusten, zijn eigen angst. Johannes is de gevangene, maar hij is de enige die vrij is. Het is beter om zonder hoofd te sterven dan zonder ziel te leven. We gaan er even tussenuit voor een stukje muziek.

En we zijn weer terug. En dan gaat Marcus verder. Toen de apostelen zich weer bij Jezus voegden, brachten zij hem verslag uit over alles wat zij gedaan en onderwezen hadden. Daarop sprak Jezus tot hen: kom je zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en rust daar wat uit. Want wegens de talrijke gaande en komende mensen hadden zij zelfs geen tijd om te eten. Ze vertrokken dus in de boot naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Maar velen zagen hen gaan en begrepen waar hij heen ging. En uit al de steden kwamen mensen te voet daarheen en waren er nog eerder dan zij. En toen Jezus aan het land ging, zag hij dan ook een grote menigte. En hij voelde medelijden met hen, want ze waren als schapen zonder herder. En hij begon hen uitvoerig te onderrichten. Toen het al laat was geworden, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: deze plek is eenzaam en het is laat. Stuur hen naar huis om naar de hoeven en dorpen in de omtrek te gaan en daar eten te kopen. Maar Jezus gaf hun ten antwoord: geef gij hen maar te eten. Ze zeiden hem daarop: ja, moeten wij dan voor 200 denariën brood kopen om hun te eten te geven? En Jezus zei tot hen: hoeveel broden hebt ge? Ga eens kijken. Na zich op de hoogte te gesteld te hebben, zeiden ze: 5 en 2 vissen. Nu gaf Jezus hun opdracht te zeggen dat allen zich groepsgewijs zouden neerzetten op het groene gras. Ze gingen zitten in groepen van 100 en van 50. Jezus nam de 5 broden en de 2 vissen, sloeg de ogen ten hemel, sprak de zegen uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de mensen voor te zetten. Ook de 2 vissen verdeelde hij onder allen. Allen aten toen tot ze verzadigd waren. Men haalde aan brokken en aan wat er aan vis over was 12 volle korven op. Het waren 5000 mannen die van de broden gegeten hebben. Aldus Marcus. De apostelen, ja, ze keren dus terug van hun missie. Ze zijn hongerig, uitgeput, zoals het de ware apostelen betaamt. Mannen die het stof van de wegen hebben geproefd en de scherpe toon van afwijzing. En ze rapporteren aan Jezus. En Jezus, wiens blik tegelijk de tijd en de eeuwigheid doorziet, weet wat ze nodig hebben: rust, afzondering en brood. Maar ja, het volk achtervolgt. En Jezus wil hen niet teleurstellen. Hij onderricht hen, want hij ziet dat ze zijn als schapen zonder herder. En inmiddels is het laat geworden, de schemering valt in. En de leerlingen willen de menigte naar huis sturen. Een pragmatige, een redelijke suggestie. Maar dan zegt Jezus iets merkwaardigs: geeft gij hun te eten. En hier, zoals zo vaak, ja, botst dat goddelijke gebod van Jezus op het menselijke onvermogen. Zullen we dan voor 200 denariën brood kopen? Vragen zij, zich beroepend op de logica van de penningmeester. Jezus vraagt iets anders: hoeveel broden hebben jullie? Ja, daar blijkt daar een jongen te zijn met 5 broden en 2 vissen. En die is bereid dat aan Jezus af te staan. Let op hier, hè. Jezus vraagt hoeveel ze hebben, niet wat ze zouden willen hebben. God werkt met wat er is, niet met wat zou kunnen zijn. En uit deze broze elementen, en niet genoeg voor een familiefeest, laat staan voor duizenden mensen, uit deze broze elementen creëert Jezus overvloed. Geen schimmig, symbolisch delen, zoals de modernistische exegeten graag suggereren, maar een wonder, tastbaar, zichtbaar en historisch werkelijk. Ja, mogen onze tijd opnieuw luisteren naar deze oeroude les, dat God uit weinig alles kan maken, mits men hem het weinige geeft. Het is een droevige, maar voorspelbare ironie dat dit hoofdstuk, zo rijk aan wonder, geloof en theologische diepgang, vandaag wordt uitgehold door hen die zich, nou ja, bijbelwetenschappers noemen, maar die bij gebrek aan geloof alles zien als sociologie of economische symboliek of een psychologisch projectiespel. Ze beschouwen het wonder van de broodvermenigvuldiging, ja, als een soort collectieve morele bewustwording. Volgens hen heeft Jezus de menigte ertoe aangezet hun meegebrachte lunch te delen en voilà, het wonder van de gemeenschap.
Het enige wonder, zo leren zij ons, is dat men zijn boterhammen niet egoïstisch voor zichzelf hield. De hemel op aarde gereduceerd tot een picknick met een sociaal geweten. Maar dit is nonsens. Niet alleen omdat het afdoet aan de tekst zelf, die niets van zulk moraal getop laat doorschemeren, maar omdat het in wezen getuigt van een wereldbeeld dat wonderen simpelweg niet erkent. Men leest het evangelie zoals men een telefoonboek leest, zonder verwachting, zonder verwondering, zonder geloof vooral. En bovenal zonder liefde. Men wil een Jezus die past in een liberaal humanistisch curriculum, een Jezus die vooral niets bovennatuurlijks doet, tenzij in overdrachtelijke zin, wat in moderne taal wil zeggen betekenisloos. Het is veelzeggend dat deze commentatoren vaak meer tijd besteden aan het reconstrueren van de situatie in Galilea rond het jaar 30 dan aan het lezen van het verslag van Marcus zelf. Men wil weten welke vissoort men destijds ving aan het meer van Galilea. Nou, een boeiend onderwerp ongetwijfeld. Maar men keert zich af van een man die vermeende wonderen verricht. Het is alsof men een liefdesbrief bestudeert en enkel lekt op grammaticale fouten en weigert te geloven dat er werkelijke liefde bestaat. En toch is het historische kader niet zonder betekenis. Galilea in de tijd van Jezus, dat was geen mythische streek, maar een politiek getroubleerd gebied onder Romeinse bezetting, vol boeren, vissers, revolutionaire en religieuze zoekers. Een volk dat overleefde door de seizoensarbeid, visvangst en incidentele hoop. En in deze context klinkt Jezus' opdracht des te radicaler. Geeft gij hun te eten? Dat is niet zomaar een spirituele aanmoediging, het is een daad van koninklijk gezag. En hier spreekt niet een rondreizende prediker, maar de Messias zelf, wiens woord schept. Zoals God in het begin sprak en het werd licht. Zo spreekt Jezus hier en er is brood. Zulk gezag kan slechts van God zelf komen. En dat is nu precies wat de vroege kerk en het gezond verstand altijd heeft geloofd. De kerk is geen NGO, hè. Ze is geen filosofisch clubje van moreel bewogen vegetariërs met een voorkeur voor delen. Ze is het lichaam van Christus, levend van zijn wonderen, van zijn woord en bovenal zijn brood. Het brood dat hier op de berghelling van Galilea in overvloed werd gegeven aan hen die honger hadden. Marcus herinnert ons aan deze eenvoudige waarheid, dat de enige ware redder van de mensheid geen psycholoog, geen activist, geen levenscoach was, maar een koning met een mand vol brood en een hart vol barmhartigheid. Marcus gaat verder. Hij schrijft: onmiddellijk hierop dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen, naar Bethsaida, terwijl hij het volk naar huis zou zenden. Na afscheid van hen genomen te hebben, ging hij de berg op om te bidden. En toen de avond viel, bevond de boot zich midden op het meer en was hij alleen aan land. Omdat hij zag dat ze zich abtopten om vooruit te komen, de wind zat hun tegen, kwam hij omstreeks de vierde nacht waken te voet over het meer naar hen toe. En hij wilde hen voorbij gaan. Maar toen ze hem zo over het meer zagen gaan, meenden ze dat het een spook was en ze schreeuwden het uit. Want allen zagen hem en raakten van streek. Maar onmiddellijk begon hij met hen te spreken en zei hun: wees gerust, ik ben het, vrees niet. Hij klom bij hen in de boot en de wind ging liggen. Ze raakten buiten zichzelf van verbazing, want ze waren door het gebeurde met de broden niet tot inzicht gekomen, maar hun geest was verblind. En toen zij overgestoken waren, bereikten zij de kust van Genezaret en liepen de haven binnen. Zodra ze uit de boot gestapt waren, herkenden de mensen hem. Ze liepen heel de streek af en met

0: of stad of gehucht, legde men de zieke op de pleinen en smeekte hem of ze tenminste de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En allen die dit deden, werden gezond. Aldus Marcus. Het wonder van de broden is nog niet verteerd. Letterlijk niet, het brood is ook nog niet verteerd, want het volk is verzadigd. Of Jezus dwingt zijn leerlingen de boot in te gaan. En terwijl ze uitvaren over het onstuimige water, trekt hij zich terug op de berg alleen om daar te bidden. Zie hier het contrast. De leerlingen in de boot worstelen met de elementen. Jezus alleen op de berg biddend. Zo is het altijd geweest. De kerk die in haar aardse bestaan de golven trotseert, soms schijnbaar zonder Christus, en de Heer boven op de berg, maar niet afwezig, biddend en wakend. Zijn leerlingen bevinden zich intussen letterlijk in zwaar weer. Letterlijk en geestelijk, want ze hebben, zegt Marcus, niet begrepen wat er met de broden gebeurd was. En hier raken we een kernpunt. Men kan Christus volgen, hem horen spreken, zelfs wonderen zien doen en toch niets begrijpen. Ware kennis komt niet van waarneming alleen, maar van een hart dat openstaat voor genade. En dan, tijdens de vierde nachtwaken, dat is zo tussen 3 en 6 uur 's nachts of 's ochtends, hoe het genoemd, uur van vermoeidheid in ieder geval, komt Jezus naar hen toe. Niet per boot, maar lopend over het water. Een beeld van serene koninklijke macht. De zee, dat oeroude Bijbelse symbool van chaos en dreiging, wordt door Jezus niet overwonnen met geweld, maar overstegen in stilte. Geen Hercules, geen Poseidon, geen Thor, maar de Zoon van God. En zij menen een spook te zien. Nou ja, wie zou hen dat kwalijk nemen? De leerlingen schreeuwen het dan ook uit. Maar Jezus zegt heel kalm, ik ben het, wees niet bang. Eenvoudige woorden. Ik ben het. In het Grieks is dat ego, eimi. En dat zijn dezelfde woorden waarmee God zich openbaarde aan Mozes. En de wind ging liggen, zoals altijd wanneer Jezus aanwezig is, vredig. En dan bereiken ze Genezaret. Het volk komt zoals altijd. Ze rennen, ze slepen hun zieken aan. Geen theologische discussies, geen verzoek om onderricht. Nee, ze willen genezing. En ze geloven zozeer dat zij denken dat enkel een aanraking van zijn kleed voldoende is. En ze worden genezen. Wat een contrast met onze tijd, waar men de zieke troost met psychotherapie en pilletjes, maar de genezing van de ziel, dat komt niet meer in ons op. Waar men liever een welzijnswerker op bezoek krijgt dan een priester. Waar men eerder een safe space zoekt dan het kleed van Christus. En waarom? Omdat men niet gelooft dat hij over het water komt. De kerk als schip op woelige baren keert telkens weer naar dit verhaal terug. De zee, het schip, de wind, het nachtelijk uur. Het zijn niet alleen poëtische metaforen, maar de tastbare realiteit van elk tijdsgevricht. De kerk wordt belaagd, soms door de buitenwacht, soms door haar eigen kinderen. En telkens weer lijkt Christus afwezig en telkens weer zegt hij, ik ben het, wees niet bang. Wie Jezus herkent, hoeft niet alles te begrijpen. Het volstaat om aan boord te blijven, op weg naar Genezaret, met hem aan boord.
1: U luisterde naar Water en Vuur, een programma over de paradoxen in het Marcus-evangelie met Monsieur Mutsaerts.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Welkom bij onze podcast, De Herbergiers. Mijn naam is broeder Stefan Ansinger. Samen met Herwin Horst bespreek ik thema's van het katholieke geloof. En in deze serie spreken we over de geloofsbelijdenis.

0: deze eerste aflevering van het nieuwe jaar 2023 beginnen we met het eerste vers uit het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie. In het begin was het woord was bij God en het woord was God. Dit eerste vers analyseren wij vandaag met Thomas met betrekking tot het tweede geloofsartikel. Daarnaast gaan we uitgebreid in op het woord van God. Wat is het woord van God? Of beter gezegd, wie is dat? En hoe verhoudt zich dat woord tot de Heilige Schrift? Dat en meer in deze nieuwjaarsepisode.
1: Ja, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Herbergiers podcast. We beginnen weer met waar wij de vorige keer gestopt zijn. De laatste aflevering ging over het tweede geloofsartikel. En in Jezus Christus zijn enige zoon onze Heer. Vandaag gaan wij het over het woord van God hebben. Dan zult u denken, ja, maar dat doen we toch in principe altijd wel. In zekere zin, dat is waar. Maar vandaag gaan we dus verder in op het tweede geloofsartikel. Ik neem jullie nog eventjes mee naar de belangrijkste punten die wij hebben besproken in de voorgaande aflevering. Daarin hebben wij geconcludeerd dat Jezus Christus de tweede persoon van God is. Een paar belangrijkste kenmerken zijn dat Christus de Zoon van God is. En dus één en van dezelfde natuur zijn. Hè? Dus Christus, God de Zoon en God de Vader. Die zijn één van natuur. Dat Christus de enige geboren Zoon van God is. En dat Christus al eeuwig bestaat. He, dus voor alle eeuwen geboren uit God de Vader. He, dus Christus bestaat al voordat hij daadwerkelijk geboren werd uit de maagd Maria. Zoals gezegd, vandaag kijken wij naar Christus als het woord van God. We bekijken wat dat precies betekent en wat voor gevolgen dit heeft voor ons. En bij de behandeling van de tekst van Thomas van vandaag staan eigenlijk de eerste woorden van het Johannesevangelie centraal. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.
2: Een prachtige tekst.
1: Prachtige tekst, maar Stefan, waar denk jij aan als je denkt aan het woord van God? Wat is het eerste wat bij jou te binnen schiet?
2: Nou, dat denk ik toch eigenlijk heel simpel aan de Heilige Schrift. Het woord van God is de Heilige Schrift. Dat is, zijn die woorden die door de openbaring en door de kerk ons overgeleverd zijn over de persoon van Jezus Christus. En niet alleen over hem, maar over God in zijn geheel als het ware. Hè. Dus de hele Triniteit, het Oude Testament, het Nieuwe Testament, dat zijn allemaal zaken van de openbaring die ons iets vertellen over wie God is. Dus God openbaart zich door zijn woord, door de Heilige Schrift, door bronnen waar wij vandaag de dag nog steeds toegang tot hebben. Dat is één onderdeel, zou ik zeggen, van het woord van God. Het tweede, en daar gaan we het vandaag ook over hebben, en dat is eigenlijk de manier waarop dat zich tot elkaar verhoudt, maar het tweede onderdeel, zou je kunnen zeggen, is dat Christus het woord van God is. Dus Christus zelf is het woord van God. Ja. De persoon Jezus Christus die op deze aardbol heeft rondgelopen, zowel in zijn goddelijke als in zijn menselijke natuur, is niet alleen zoon van God, maar ook het woord van God. Wat dat betekent, daar zullen we het dan in deze aflevering over hebben. Maar het is interessant, in eerste instantie denken we het woord van God, oh, dat is de Heilige Schrift, dat is de Bijbel. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd is het ook een persoon. Het is altijd een persoon. Ja. En hoe die met elkaar samenhangen, dat is dan ook volgens mij waar we het over gaan hebben vandaag. Super interessant.
1: Ja. Precies, ja. Persoonlijk heb ik daar ook niet veel op aan te vullen. Ik denk, tenminste als het gaat over de twee vormen, hè, wat het woord is, wat je zojuist uiteen hebt gezet. Is dat ik zelf toch altijd wel heel erg gauw denk aan het woord zoals dat geschreven staat in de Bijbel. Hè? Dus ook als je zondags naar de mis gaat, na iedere Bijbellezing is het, spreken we uit, hè? Het is het woord van God. En ja, dan zie je dat toch echt als iets textueels, hè? Als iets wat geschreven is vroeger en wat we vandaag de dag nog steeds uitspreken. Maar vooral de tweede aspect, dat is een hele interessante en daar gaan wij vandaag op in.
2: Ik zou ook nog breder willen, misschien willen formuleren. Een woord is natuurlijk, als je gewoon denkt aan wat een woord is, het hoeft niet per se geschreven te zijn. Een woord kan ook gesproken zijn. Dus het wordt interessant om te kijken wat precies bedoeld wordt met dat woord. Een woord kan ook gedacht worden. Een gedachte is ook een woord, een innerlijk woord. Nou ja, dus daar gaan we het zo dadelijk natuurlijk over hebben. Maar dat is interessant, want als wij woord is het, denken we misschien gelijk aan een tekst. Maar tegelijkertijd is er natuurlijk ook een gesproken woord. Een gezongen woord zou je bijna kunnen zeggen. Dat bestaat ook. Of een, iemand die een woord verzwijgt. Wat betekent dat? Dus het is wel, op het natuurlijk niveau is daar natuurlijk ook heel veel over te zeggen. Ja.
1: In het begin van deze aflevering hebben wij dus ook al een aantal belangrijke conclusies benoemd, hè, die in de vorige aflevering naar voren kwamen. Maar we hebben daarbij ook gezien dat er rondom de persoon Christus ook enkele dwalingen zijn. Mm-hmm. En die kunnen wij tackelen op basis van wat in de schrift staat, maar ook specifiek met de woorden die in het begin staan van het Johannes-evangelie. Zou je, om toch eventjes weer op te frissen, nog eventjes die dwalingen langs kunnen gaan, Stefan?
2: Jazeker, dus we hebben over verschillende dwalingen gesproken. De eerste dwaling is misschien de dwaling die vooral door Fortinus beweerd is. En die dwaling gaat erover dat God slechts een mens zou zijn. Hè? Dus dat hij niet van eeuwigheid zou bestaan. En dat hij een schepsel is. En dat hij dus niet God is. Maar eigenlijk gewoon een soort van begaafd figuur. Iemand die heel heilig geleefd heeft. Een hele goede morele levenswandel gehad heeft. Maar niet per se iemand die van nature uit God is. En dat is dus, een probleem. Want ja, als Christus alleen maar mens is en niet ook God tegelijkertijd, ja, dan kan die ook ons niet redden. Daar hebben we het over gehad. Hè? Dus dat is nou juist het mooie wat met kerst, we zitten nog steeds in de kersttijd, wat we met kerst gedenken. Dat is natuurlijk dat God niet alleen mens is, maar ook God zelf. En hij wordt mens en hij houdt zijn goddelijkheid nog steeds vast. Hij blijft ook God. En daarom kan hij vanuit zijn menselijkheid ons verheffen naar zijn goddelijk leven. Zoals de diaken zegt in het gebed, water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Dus bij Fortinus zien we heel duidelijk, dat terugkomen. Dat hij het heeft over het feit dat Jezus, dus de historische persoon van Jezus, een mens van vlees en bloed is geweest. Maar dat hij niet echt zelf God was. Of in ieder geval, hij was gewoon een soort van Superman, zou je kunnen zeggen. Iemand met speciale giften. En, maar niet per se God zelf. Een andere dwaling die we ook nog behandeld hebben, is het Sabellianisme. En daar hebben we gezien dat onder Sabellius ontstaan, van Smyrna geloof ik, Sabellius. En het Sabellianisme dat zegt eigenlijk, we willen de eenheid van God heel erg benadrukken. Zo erg benadrukken dat we eigenlijk het onderscheid niet meer zien tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus de Vader en de Zoon en de Heilige Geest zijn eigenlijk gewoon drie verschijningsvormen van dezelfde essentie die God zelf is. Hè? Dus, en wat is het probleem daarbij? Dat hebben we gezien dat als Christus dan sterft aan het kruis, dan sterft God ook aan het kruis. Dan wordt God zelf aan het kruis geslagen. Volgens het Sabellianisme. Dus omdat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. En omdat er ook geen onderscheid wordt gemaakt tussen de menselijke natuur en de goddelijke natuur van Christus zelf. Wordt heel God in zijn geheel wordt aan het kruis geslagen.
1: Ja.
2: En dat kan natuurlijk niet, dat is problematisch.
1: Ja, en als je dan kijkt naar het Johannes-evangelie en het woord was bij God. Hè, het woord is vlees geworden. Daarmee bedoelen we dus ook de incarnatie van Christus zelf. Onderstreept dat ook, hè? Het woord was bij God. Dus dat je daar in essentie ook al wel kan zien dat hoewel Christus volledig God was, we toch praten over een andere persoon dan
2: precies.
1: God de Vader.
2: Ja, en dat is heel mooi natuurlijk. Dus zoals je al zegt, in de eerste zin van het Johannes-evangelie, Johannes 1, vers 1, staat eigenlijk een soort van samenvatting van de Christologie, wie Christus is.
1: Ja.
2: En op een positieve manier. En daardoor kan het dus als een weerlegging dienen van bepaalde fouten die gemaakt kunnen worden over de identiteit van Christus zelf, wie die Christus is.
1: Als we dan ook eventjes terugkijken naar de eerste, de dwaling van Fortinus, dat Christus pas is gaan bestaan vanaf zijn geboorte uit de heilige maagd Maria.
2: Mm-hmm.
1: Kan ook weerlegd worden, hè? Want in het begin was het woord. Het woord was al in het begin en het woord is vlees geworden. Dus dat betekent dat Christus van alle eeuwen is. En dat je dus eigenlijk die eerste dwaling ook kunt weerleggen.
2: En misschien kunnen we die zin even heel rustig voorlezen. Dus in den beginnen was het woord. Het woord was bij God. En het woord was God. In den beginnen was het woord. Het woord was bij God. En het woord was God. In den beginnen was het woord, zoals je net heel duidelijk aangeeft. Dus dat betekent dat het woord vanaf het begin altijd was. Dus het woord is altijd geweest. He? Dus je kan niet zeggen met Fortinus het woord is ontstaan. Ja. Of is op een gegeven moment... Nee, het was er altijd. In den beginnen was het woord. Er staat ook in het Latijn principio. Hè? In het begin, het principe. Hè? Het woord was bij God. Zoals je net ook heel duidelijk zegt. Bij God betekent dat Christus volledig deelt in de goddelijke natuur. Maar ook een andere persoon is. Hij is dus bij God. In die zin. Mm-hmm. Hij is niet gelijk aan God, Hij is wel gelijk aan God, maar niet in zijn persoonlijkheid. Dus hij is een andere persoon dan de Vader en een andere persoon dan de Heilige Geest. Dus het woord, in het begin was het woord en het woord was bij God. En dan het laatste woord nog zegt en het woord was God.
1: Ja.
2: En dat is tegen welke ketterij?
1: Nou, dat is tegen de dwaling van Arius. Die zegt dat God de Zoon, hè, dus het is Christus, niet van dezelfde natuur is als God de Vader. Maar dus Christus ook niet waarlijk God kan zijn. Tevens concludeert Arius daarmee dat Christus een schepsel is en dus niet eeuwig bestaat. He, dus dat ligt eigenlijk een beetje in het verlengde van de dwaling die Fortinus ook al noemt. Maar het woord was God, dus Christus was God. He, als we het als een soort van wiskundige vergelijking met elkaar gaan koppelen. En dat wordt ook elders in het schrift wordt dat onderschreven. Hè? Ik en de Vader, wij zijn één. Dus Christus is één in wezen met de Vader.
2: Ik vind het dus heel mooi. Wat je hier ziet, is dat je aan de hand van één zin in het evangelie, nota bene het eerste vers van het eerste hoofdstuk van Johannes, heel veel kan zeggen over de essentie van wie God is. En dat is natuurlijk wat wij moeten doen. Want de Bijbel geeft ons informatie over wie God is. Hè? Maar we worden ook uitgenodigd om onze ratio zelf te gebruiken. Om dat woord nog beter te begrijpen. En dat heeft Thomas natuurlijk ook gedaan. Thomas heeft die zin gezien. En heeft daarop over nagedacht. Daarover gemediteerd. Daar komen we later nog op. Maar ik zeg het nu al even. Ja. En daardoor heeft hij kunnen zien. Ah, maar wacht eens even. De geloofsschat. Datgene wat ik ontvangen heb. Van de traditie door de eeuwen heen. Wordt op een hele gepaste wijze in deze paar zinnen uitgedrukt. En dat is enorm interessant en enorm voedend ook. Want wij zijn mensen die geschapen zijn door het woord. Hè? Maar wij hebben zelf ook een logos. Wij zijn zelf ook logisch. We hebben zelf ook een verstand. En we worden ook uitgenodigd om dat verstand te gebruiken als we de Heilige Schrift lezen. En daardoor komen we in aanraking met de waarheid. De waarheid die een persoon is, die God zelf is. En dat is heel mooi. Dat je er zijn. En wij kunnen dit zelf ook. Wat Thomas hier doet, die analyse die hij maakt, kunnen wij ook doen met schriftversen.
1: Ja.
2: Als we goed nadenken over de woorden, die hebben altijd een diepere betekenis.
1: Ja, ja, daar zullen wij dadelijk ook nog eventjes over te spreken komen als wij het gaan hebben over wat is nou voor ons praktisch gezien het gevolg van het kennen van het woord van God.
2: Precies.
1: Dat komt straks. Maar in zijn werk maakt Thomas nog een andere belangrijke stap die we ook zeker niet onbehandeld moeten laten. En dat is dat Thomas spreekt over de voortbrenging van het woord van God.
2: Hmm.
1: Wat bedoelt Thomas daar eigenlijk mee te zeggen?
2: Ja, ik heb dus even net de Vandalen opgeslagen en gekeken bij het woord voortbrenging. Wat betekent nou eigenlijk het woord voortbrenging? Ja, dan staat er dus, in de Vandalen staat er, iets laten ontstaan, iets maken. Ja, dat is problematisch. Want God bestaat van de eeuwigheid. God maakt niet iets nieuws in zijn eigen essentie, in zijn eigen wezen. Hè? Want dan zou het een schepsel zijn. Dan zou het woord een schepsel zijn. Dus dat is waar het hier om gaat. Maar waar het om gaat is, hoe wordt dat woord wat bij God was en het woord wat God is, hoe wordt dat van de eeuwigheid, hoe ontstaat dat? Zonder dat er daar enige schepsel, want het kan geen schepsel zijn, want dan is het tijdelijk, dan is het niet meer eeuwig, dan is het niet meer, ja, dan zou Jezus gewoon een schepsel onder de vele schepselen zijn. En dat is problematisch. God moet blijven. Dus hoe zorg je ervoor dat je een, dat is elke keer de vraag, zowel aan de ene kant zeggen, er is een onderscheid tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. Dus die personen. En aan de andere kant, nee, er is ook een identiteit, want alle drie zijn God en delen ze in dezelfde essentie. Nou ja, wat Thomas hier doet, hij gebruikt het idee van het voorbrenging, hè, om iets te zeggen over de voorbrenging Gods. In het Latijn zeggen we generatio Dei, de generatie van God. Dus hoe komt dat woord tot stand? Hoe komt dat woord tot stand? Zonder dat het daardoor zijn goddelijkheid verliest. Hè? Zonder dat het daardoor zijn goddelijke essentie verliest. Dat is waar het hier om gaat. Want hij kan niet van God een mens maken. Maar het probleem, dat is het probleem van de hele theologie, dat zit hierin. Het probleem is, we kunnen alleen over God praten vanuit onze menselijke realiteit. En dat is wat we noemen in de theologie en in de filosofie de analogieleer. Hè? Dus dat betekent dat als we iets over God willen zeggen, dat onze taal hem niet één op één nauwkeurig beschrijft, maar slechts analoog aan ons beperkte begrip van zijn schepping. Dus ja, we zeggen ware dingen over God, maar de woorden die we gebruiken om hem te beschrijven, beschrijven hem niet precies zoals die is. Want God is altijd groter, altijd mooier, altijd bijzonderder, altijd krachtiger, altijd, ja. Dus we kunnen niet, maar tegelijkertijd moeten we wel over hem spreken. En dus dat is de spanning waarin je hier zit. En dan zegt Thomas, laten we kijken naar onze menselijke realiteit, hoe die realiteit iets zegt over God. Zonder dat we God, zoals Augustinus zegt, in een emmer kunnen stoppen. Dat kunnen we niet. We kunnen God niet definiëren. Maar we moeten tegelijkertijd wel iets erover zeggen. Ja. Dat is het thema van de hele theologie. Hè? Dus hij zegt, laten we kijken naar wat het meeste lijkt in de schepping op God. En hij komt dan tot de conclusie dat het hier gaat om de waardigheid van de mens. Dus de waardigheid van de mens ligt in zijn rationele natuur. Ligt in het feit dat hij geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis. Dat hebben we ook gezien in de vorige aflevering. Hè? En dat hij in verbinding kan treden met God. En dus nog meer specifiek, de waardigheid van de mens ligt in zijn ziel. Dus in de manier waarop hij op God gelijkt, is vooral in zijn ziel. Hè? Een afspiegeling van Gods eigen, ja, eigen essentie, eigen ziel, eigen logos. En dan gaat, ik zal het nog even verder uitleggen. Dan zegt Thomas, het is een lastige passage, maar hij zegt, als de mens iets denkt, hè, dus het denkproces wat in ons binnenste plaatsvindt, dan is er altijd sprake van een beweging van ons verstand naar een bepaald concept toe. Hè? Dus in onze vertaling van Thomas staat, de mens door middel van zijn ziel denkt iets. Hij denkt iets. Hij denkt een object. Hij denkt aan iets. En dat wordt genoemd het concept van het verstand. Zo'n concept komt voort uit de ziel, zoals uit een vader, en wordt het woord van het verstand of van de mens genoemd. Dus door te denken brengt de ziel dus haar woord voort. Dus dat is hoe Thomas zegt, in ons eigen denken, we kennen dat. Als we ergens aan denken, ja, dan ontstaat er een woord in ons, een beeld in ons verstand. Een woord ontstaat, nog voor we het uitspreken. Dus het gaat om een innerlijk woord. En dat gebruikt Thomas om vervolgens, gebruikt hij dat om te zeggen wat het woord in God is. Dus God denkt ook, En door het denken brengt hij een woord voort. En dat woord is niets anders dan Jezus Christus, de tweede persoon van de Heilige Drie-eenheid.
1: Ja. Ja,
2: Thomas, zeer complex.
1: Maar Thomas die spreekt daar ook een gelijkenis uit, hè? Richting ons mensen, om het misschien toch iets concreter te maken. En zoals de kunstenaar alles maakt middels de vorm die hij vooraf in zijn hart heeft uitgedacht, dus wat hij vooraf heeft bedacht, zo maakt God alles door zijn woord. Alles is gemaakt door hem. Dat is natuurlijk ook een interessant gegeven. Hè? Van het is uitgedacht en wordt tot uitvoering gebracht. Dat is eigenlijk ook een soort van beweging die je daarin ziet. Hè?
2: Mm-hmm. Het belangrijke is bij...
1: Ja.
2: Ja? Sorry, ga door.
1: Ja. Nee, ga door.
2: Het belangrijke bij Thomas is heel erg te benadrukken. Het gaat hier om, ja, zoals we dat in de theologie een moeilijke term noemen, de innerlijke dynamiek van de Heilige Drie-eenheid. Dus wat gebeurt in de Heilige Drie-eenheid? Je kunt het natuurlijk nooit begrijpen, maar hij waagt een poging en gebruikt daarvoor dat wat in de mens gebeurt. Wat in uw gedachten gebeurt. Namelijk, je denkt aan iets en er ontstaat een woord in je innerlijk en daarna spreek je het uit. Hetzelfde geldt voor God. God de Vader denkt en daardoor ontstaat zijn woord. En daarna blijft dat woord niet in, alleen in de drie-eenheid, maar het gaat ook uit de drie-eenheid. Dat wil zeggen de incarnatie. God wordt mens. Het woord wat altijd al gedacht werd door God zelf, wordt nu naar buiten gebracht. Wordt naar ons toegezonden om ons te verlossen.
1: Zeggen, het is heel diepgaand. De openbaring ook, hè?
2: Ja, precies, inderdaad. Ja. Er is ook een auteur die heeft gezegd, ik ben even vergeten welke kerkvader het was, God heeft één woord gesproken, Jezus Christus. En dan moet je natuurlijk ook even de hele analogie zien met het Johannes Evangelie, waar ook echt dat staat op die manier. Er staat woord en woord is logos, woord is verbum, woord is, dat hangt allemaal met elkaar samen. En die realiteit vinden we dus ook in onze menselijke psychologie, in ons menselijk denken, in onze menselijke ziel. Als we zeggen, als we een gedachte proberen te formuleren. Dat is een proces waarbij we in beweging gezet worden, waarbij we een woord formuleren voordat we het uitspreken. Het gaat heel diep. En ik nodig jullie ook allemaal uit om het rustig een keer door te lezen. De passage die Thomas hier...
1: En dat is het theologische aspect, zeg maar ook. Hè. Het concipiëren van het woord, hè, wordt het ook wel genoemd. Maar misschien dat het ook wel wat duidelijker wordt als we stilstaan bij de vraag van, maar hoe breng je nou als mens praktisch het woord van God voort? Wat kun je als mens doen om dat woord ook te doen leven? En ik denk dat het dan wel wat praktischer wordt. Want in zijn werk noemt Thomas een aantal zaken die wij als mens kunnen doen. Om ons, laten we zeggen, bewuster te worden van het woord. En er ook naar te leven. De eerste gevolgstrekking wat hij voor ons mens stelt, is dat wij naar het woord van God moeten luisteren. Dus luisteren, dat is de eerste, zeg maar, actie die we als mens kunnen doen. Dat heeft ermee te maken dat het woord van God is. En omdat het woord van God is, is het ook eveneens God zelf. En is het dus ook Jezus zelf.
2: Dat is even heel belangrijk. Dus dat wat je nu zegt, dat moet, want dat is eigenlijk de voorwaarde voor al die gevolgen die je nu noemt, is precies dat. De Zoon van God is niks anders dan het woord van God.
1: Ja.
2: Dus woord van God staat gelijk aan de Zoon van God. Dat is heel en dan heb je de woorden Gods in het evangelie, die dus een teken zijn van God zelf, van Jezus Christus zelf, die het woord van God is. Dus de Zoon van God is het woord van God. En daarom, zegt Thomas, zoals je net zegt als eerste gevolg, je moet luisteren naar het woord van God. Want dan luister je naar God zelf.
1: Ja. Ja. Precies. En luisteren naar het woord is ook het teken dat je hem bemint.
2: Mm-hmm.
1: Dat is natuurlijk ook belangrijk. Je kunt ook kiezen om niet te luisteren of naar iemand anders te luisteren. Of een woord af te wijzen of niet als waar aan te nemen.
2: Mm-hmm.
1: Maar luisteren, dat is ook een actie, een stap die wij als mens met onze vrijheid en onze vrijheid kunnen doen. Om daadwerkelijk ook bekender te worden met God en met Christus daarmee tegelijkertijd. Tweede stap, wat er wordt behandeld, is dat we worden gezet om te geloven. Want als we geloven, is Christus, dus dat wil zeggen het woord van God, ook daadwerkelijk in ons. En daarmee koester je God in je leven. Nou, en we hebben het natuurlijk wel eens in het begin over de geloofsbelijdenis gehad, wat er voor nodig is om echt te kunnen geloven. Hè. Daar is een bepaalde mate van vertrouwen voor nodig, een bepaalde mate van overgave, een bepaalde mate van openheid, ook van geest, om je daadwerkelijk ontvankelijk te kunnen maken voor dat woord van God. En dat ook als waar aan te nemen. Op die manier kun je God ook koesteren. Dus we hebben
2: het is
1: gehad
2: natuurlijk
1: Het
2: is natuurlijk op een natuurlijk niveau gewoon logisch. Want als jij heel veel films gaat kijken, dag in dag uit. Ja, dan op een gegeven moment ga je die films overal in je leven zien. Je gaat je eigen realiteit ga je zien door de ogen van datgene wat je bekijkt. Hetzelfde geldt voor datgene wat je leest. Als je heel veel romans leest, dan gaat dat ook een leven leiden in jouw leven en helpt het ook jouzelf om de eigen werkelijkheid waarin je leeft te interpreteren. Nou, een christen doet natuurlijk, we gaan nog verder zo dadelijk, dus een christen doet meer dan dat. Maar één van de dingen die een christen doet is ook, dus echt het woord van God lezen en geloven daarin, omdat daarmee de realiteit ook geïnterpreteerd wordt die je voor je ziet.
1: Ja.
2: Dat is logisch, als je met het woord van God leeft, het overweegt. Oh, sorry, dat is al de volgende dimensie.
1: Dat is de volgende. Ja. Zou ik maar gewoon verder gaan?
2: Ja, gaan we verder.
1: Want hier zit een bepaalde mate van opbouw in. Je kunt luisteren, dus je kunt je oor te luisteren leggen of je kunt lezen. Zintuigelijk gezien kan op verschillende manieren. Daarmee verschaf je ook voor jezelf een ingang tot het woord. Als je eenmaal dat woord hoort of leest, dan kun je dat geloven. Dan kun je zeggen van ja, dat geloof ik. Ik denk dat dat waar is. Maar het is niet afdoende om het daarbij te houden. Want als je zegt van nou ja, ik geloof het en je doet er verder niks mee, dan is dat passief. Dan leeft het geloof niet echt. Hè? Vandaar is een volgende stap ook belangrijk. En Stefan die haalde er al eventjes aan. Het overwegen. Ja. Want als je het woord overweegt, dan train je jezelf er ook in om daar constant bewust mee bezig te zijn. Hè, overwegen is een bewustwordingsproces dat daarnaast ook nog eens een keer helpt tegen de zonde. Want middels het geloof en middels het woord leer je ook voor jezelf te onderscheiden wat goed is en wat kwaad, wat van ons verwacht wordt, wat we moeten doen, wat we moeten laten. Hè, dus de hele ethiek krijgen wij ook middels dat woord, krijgen wij ook tot ons.
2: Ja.
1: Dus dat is een belangrijke stap. Vervolgens is een volgende stap het mededelen. Het mededelen van het woord. Eigenlijk moet je het zo zien. God is perfect. En God heeft het beste met ons voor. Daar hebben we het eerder over gehad. Wat onze bestemming als mens is. En dat vat hij ook in zijn woord. Dus het woord van God is ook puur en alleen goed. En normaal gesproken houd je iets wat goed is niet alleen voor jezelf. Dus het is ook belangrijk om ook in de gemeenschap en met andere mensen te delen in dat woord. Dat kan door een ander te waarschuwen, maar ook door een ander te bemoedigen. Hè, dus zo maak je ook dat het woord van God niet alleen bij jou blijft of alleen in jouw persoon of alleen in je hoofd, maar dan geef je er eigenlijk al een soort van actie aan. Eigenlijk is het mededelen van het woord de eerste actie en dat brengt ons tot de laatste stap, dat is het praktiseren van het woord, dat we er iets mee moeten doen. En dat, om een Bijbelpassage aan te halen, wees uitvoerder van het woord en niet enkel toehoorders. Anders zoudt gij uzelf bedriegen, staat in Jacobus 1 vers 22. Ja, dus je ziet hier stapje voor stapje hoe je dat woord, wat aanvankelijk vrij theologisch en theoretisch klinkt, om dat voor jezelf bewust een plek te geven in je leven.
2: Ja. Ja, prachtig. Ja, dus ik kan er niet heel veel meer aan toevoegen.
1: Nou ja, wat er wel aan toe te voegen is, ik denk dat dat ook wel een belangrijke vraag is. Van oké, we hebben nu 5 stappen gehoord die wij kunnen zetten in ons leven.
2: Mm-hmm.
1: Dus luisteren, geloven, overwegen, mededelen, praktiseren. Er zijn natuurlijk verschillende manieren die naar Rome, of verschillende wegen die naar

0: Natuurlijk verschillende manieren die naar Rome, of verschillende wegen die naar Rome leiden wat dat betreft. Hmm. En ook verschillende middelen die ons kunnen helpen om ook daadwerkelijk het woord te onderhouden en om daar bekender mee te raken en om dat een plek te geven in ons leven. Hmm. Een voorbeeld wat je kan doen is een soort van format of een voorbeeld van gebed, hè? Je hebt bijvoorbeeld het Lectio Divina. En die pakt eigenlijk die vijf stappen die Thomas hier noemt, pakt hij ook. Want de eerste stap van het Lectio Divina, dat is Lectio, dus lezen, het feitelijk lezen van het woord van God. Mm-hmm. De volgende stap is Meditatio, dus over dat woord mediteren, nadenken, kernwoorden er voor jezelf uithalen. Vervolgens heb je dus Oratio. Mm-hmm. Uitspreken, je leeservaringen en gevoel vertalen in het gebed. En contemplatio, dat is dan een fase waar je dat in stilte overweegt. Maar de laatste, en dat is best wel een bijzondere, want het Lectio Divina had aanvankelijk vier stappen. Dus mm-hmm. Lectio, meditatio, oratio en contemplatio. Onze pas overleden emeritus paus Benedictus XVI, die heeft daar ook een stap aan toegevoegd, dat is het actio. Dus de nieuwe inzichten die je krijgt door het woord te overdenken ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. En dat is natuurlijk een mooie stap.
1: Ja, zeker, zeker. Ik denk ook die laatste stap geeft aan dat alle echte goede hervormingen van de kerk komen voort uit een leven met het woord van God, het overwegen van het woord van God, als een waar woord, als een sacramenteel woord, wat ons in verbinding brengt met Christus zelf. En dat is misschien wel iets wat we veel meer moeten herontdekken in deze tijd.
0: Ja.
1: Ik heb dat in de vorige aflevering ook gezegd, maar de menswording van Christus gaat erom dat door zijn menselijke natuur we kunnen opgegeven worden naar zijn goddelijke natuur. Hè? Dus de mm-hmm. deificatie, de theose, zeggen we in de Griekse theologie. Maar dat geldt ook voor de Heilige Schrift. Dus de Heilige Schrift is zoals de menselijke natuur van Christus. Dus de teksten, de woorden van God in de Heilige Schrift kunnen ons laten opstijgen naar zijn goddelijke natuur. En het probleem is dat in de hedendaagse exegese, en je hebt net al heel mooi onze Emeritus Paus geciteerd, en onze Emeritus Paus heeft ook drie Jezusboeken geschreven over ook wie is die persoon van Jezus, en vooral veel exegetische bronnen gebruikt hij in die driedelige serie. Maar in zijn introductie van dit Jezusboeken zegt hij ook dat het dus gaat om dat geloof in de levende persoon van Christus. En dat je dat niet kapot moet maken door een historisch-kritische analyse van de tekst. Dus die historisch-kritische analyse van de tekst wetenschappelijk is heel belangrijk. Maar verlies niet het feit dat die tekst sacramentele waarde heeft. Dat die tekst werkelijk ons in verbinding brengt, ons in relatie brengt met God zelf. Door, wat Herman net heeft verteld, die verschillende stappen van Lectio Divina. Dat is gigantisch belangrijk voor het geestelijk leven van de mens. Dat is voedsel. De woorden van God zijn werkelijk voedsel voor de ziel.
0: En voor de ziel en natuurlijk ook voor een goede levensonderhoud, wat natuurlijk ook weer doorslaat op ons lichaam, op alles. Hè? Het omvat ons hele leven. Wat wel interessant is natuurlijk, naast dat je om van daadwerkelijk geloof te kunnen spreken, het belangrijk is een relatie te hebben, zie je ook dat het woord, hè, om bij de kern te blijven van het thema van vandaag, dus ook niet enkel iets statisch is. En wanneer je een Bijbel ziet, dan kun je zeggen, ja, dat is een boek, dat bestaat uit zoveel hoofdstukken en zoveel pagina's, en daar staan leuke en wijze lessen in, en kunnen we wegleggen. Maar tegelijkertijd is het ook de koppeling, wat Thomas hier aanhaalt, maar wat je ook zeker middels Lectio Divina kan doen, het te vertalen naar concrete acties. Hè? Dus dat je geloof ook daadwerkelijk levend kan maken. En het andere mooie aspect van de katholieke kerk is natuurlijk dat wij voorbeelden hebben van heiligen. Mm. Ik weet niet hoe het bij jou zit, Stefan, maar in de mis zie ik nou niet heel vaak dat er heiligen worden aangehaald. Terwijl het natuurlijk wel heel interessant is. Hè? Ze zijn een voorbeeld geweest van hoe je waarlijk goedgelovig kan leven. Daar kunnen we veel van leren. Maar om daar toch iemand bij te pakken, de heilige maagd Maria, die

0: dus al die vijf stappen eigenlijk ook in haar leven heeft geïntegreerd. Zij heeft geluisterd naar God, want de Heilige Geest is over haar heen gekomen. Ze heeft geloofd, want we zeggen ook in de kerk, en er staat ook in het Lucas-evangelie, zie de dienstmaagd des Heren, ze heeft God gediend. Ze heeft overwogen, ze heeft het woord van God ontvangen en gedragen, letterlijk in haar schoot, als moeder van God. Ze heeft medegedeeld in de zin van dat ze hem heeft voortgebracht. Ze bracht haar zoon ter wereld, haar eerstgeboren zoon. En als laatste heeft ze ook gepraktiseerd, want ze heeft hem gevoed en gezoogd. En wat ik het interessante daaraan vind, en wat je daarvan kan leren, en tenminste dat is mijn interpretatie dan, als ik kijk naar bijvoorbeeld Maria. Zoals de heilige Maria zich heeft ontfermd als een moeder over Christus, haar zoon, zo zullen wij, als kind van God, ons ook kunnen overfermen over Jezus de Zoon van God en Vader de Zoon van God, door het woord te onderhouden. Dus dat maakt bijvoorbeeld dat zo'n Bijbel die je in de kast hebt staan, dat maakt niet dat je iets of een voorwerp in je huis hebt liggen, maar dat je iemand in je huis hebt. Dat je een persoon in je huis hebt. Niet alleen een boek, maar dat is een persoon dat leeft, waar je ook letterlijk op kan antwoorden. En dat is dan weer onze taak.
1: Ja. Ja, het verschaft ons informatie over wie Christus is. En niet alleen op afstand, maar door de Heilige Geest ook echt. Hij komt in ons, hij woont in ons door die woorden. Nog mooier is de passage. Wat ik inderdaad interessant vind, is dat Thomas dat niet aanhaalt. Maar Maria zegt natuurlijk nog duidelijker dat overwegen, wanneer ze zegt, Maria overwoog alles in haar hart. Zij overwoog alles in haar hart. Wij moeten dat continu doen met de woorden van de Heilige Schrift. Omdat zij een instrument zijn om naar God op te stijgen. En dat is, dat is ook omdat wij mensen zijn met een ziel, kunnen wij dat op die manier ook echt toegang krijgen tot zijn goddelijk leven.
0: Nou, ik vind het wel interessant, hè, want wat ik aan het begin, maar dat is mijn interpretatie en wat ik er dan persoonlijk uithaal. Maar dat je het woord als iets vrij abstracts kan zien, hè, wat zwart op wit gedrukt staat.
1: Ja, precies.
0: Maar dat het ook echt iets is wat leeft. Hè. Als we zeggen dat het woord van God Christus is en we dat gewoon in ons hand kunnen houden, dat betekent ook dat wij ook toegang hebben tot de persoon. En dat we in feite ook de persoon in huis hebben die daarvan getuigt. En misschien leert dat wel op een andere manier daarna te kijken. Misschien maakt het wat concreter. Zoals dat bij de heilige Maria het geval is, omdat Christus letterlijk haar zoon is. Hè, dat menselijke relaties zijn heel concreet. Maar zo kunnen wij dat weliswaar ook ten aanzien van het schrift wat we in huis hebben liggen ook ervaren en daarin groeien. Ik vind dat zelf wel een bijzondere inzicht waar ik mij persoonlijk in ieder geval niet altijd even bewust van ben.
1: Nee, en ik denk de hedendaagse mens niet vandaag de dag. Dus woord, zoals we net zeiden, dat is gewoon tekst. Denk mij gewoon aan een academische tekst. Maar dat is nou net, dat is het ook, maar het is veel meer dan dat. En als je die geestelijke dimensie verliest, dan, wat is het dan waard? Dan is het gewoon net zoals al die andere boeken en al die andere academische traktaten. En dat is niet de essentie van. En dat vind ik ook zo bijzonder in wat we nu zien met Paus Emeritus Benedictus XVI. Dat hij dus ook echt de laatste woorden die hij sprak, de man die de exegese doorploegd heeft, door sommigen, ik vind dat nog te voorbarig, maar door sommigen een kerkvader genoemd wordt. Vanwege het hoge intellect wat hij had. Maar niet alleen dat, juist ook vanwege zijn relatie die hij had met de Heer. Zijn laatste vier woorden waren: Jezus, ik hou van u.
0: Ja. En dat is natuurlijk
1: dat waren zijn laatste woorden.
0: En het is een compleet beeld, hè? Want geloof is natuurlijk niet alleen intellectueel. En daar bestaan tussen mensen ook verschillen in. En dat is helemaal niet erg. En daar gaat het ook niet om. We kunnen wel intellectueel gezien groeien in het geloof. Maar ook zeker door het te doen en in actie.
1: Ja,
0: En dat is wel mooi dat het ook die twee componenten zeg maar bij elkaar brengt. Hè? Intellectueel, wat je kan denken, kan overwegen. En hoe je dat vervolgens praktijk kan geven. Of zoals in het evangelie heel vaak wordt aangehaald. Het wordt constant vertaald naar de vrucht. Hè? En de vrucht kan heel praktisch zijn.
1: Ja, zeker. Ja, en het mooi. Is goed ook om ons eraan te herinneren dat de Bijbel in het begin was die er nog niet. Dus in het begin was er een levende geloof. En later is door dat levendige geloof een kanon opgesteld door de kerk met boeken die wat zeggen over Christus zelf. Maar dat levendige geloof, wat men ook in de oude patristiek de regula fidei noemt, de regel van het geloof, ja, die is leidend en die moet je gewoon kennen. Die vind je nou net in de geloofsbelijdenis. Dus ik zou ook mensen willen uitnodigen, wanneer zij een bijbeltekst lezen, lees het ook eens met die bril van je geloof. Wat zegt die bijbeltekst nou echt over je geloof? Koppel een bijbeltekst aan een artikel van het geloof. Het heeft allemaal met elkaar te maken. En Thomas wordt soms een beetje als een echt intellectueel gepresenteerd. Maar hij natuurlijk ook aan het einde van zijn leven heeft gezegd, ja, alles wat ik geschreven heb is stro. Het is stro in vergelijking met wat ik nu meemaak, want hij had een mystieke ervaring aan het einde van zijn leven van de liefde van God. En ja, ik denk dat... Dus het is belangrijk dat we overwegen, omdat we daardoor een nieuwe realiteit, een nieuw leven in ons hebben. We hebben echt een geestelijk leven. Als we op straat lopen en we zijn onzeker of we hebben zorgen, we kunnen automatisch een woord van bemoediging van God onszelf toelaten spreken door de Bijbel. En dan is het niet alleen, dat is niet alleen iets wat wij creëren, maar dat is iets, een instrument dat wij gebruiken van een levendige getuigenis.
0: Ja. Dat is mooi, hè? We hebben die getuigenis en wij hebben verschillende middelen om te kunnen groeien in dat woord. En het belangrijkste, een goede vriend van mij zegt altijd van, het is meewerken met de genade. Het is tweerichtingverkeer, maar de genade hebben we als eerste ontvangen. Ja. En nou, daar kunnen wij voor onszelf heel veel profijt uithalen.
1: Zo is het. Zo is het. Alles is genade in zekere zin. Dus ja. Goh, wat fijn. Wat een diepgaande uitzending vandaag.
0: Ja,
1: en dat, ook al ben ik vrij moe na de kerst, maar
0: ik wou zeggen dat nog wel in de eerste week van januari dat het kruid net is verdampt en de rook is opgetrokken. Ja, zo gaan wij gewoon met scherp zicht gaan we door.
1: Ja.
0: En mooi om dat samen met jullie te doen. Ik hoop ook dat jullie er veel aan hebben. En ook zeker met de oproep van Stefan, ga er zelf mee aan de slag. Ik ben benieuwd wat het jullie brengt. Sluiten wij bij deze af met het uitspreken van de geloofsbelijdenis.
1: Wil jij beginnen, Herwin?
0: Ja. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is te helle, de derde dag verrezen uit de doden,
1: die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.
0: Amen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De engel des Heeren heeft haar Maria geboodschap.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: Het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar met als titel Juweel van de Nijl. Caroline, wil je even mee naar buiten voor een beetje frisse lucht voordat je gaat slapen? Ze sprong op. Dat lijkt me heerlijk. Als jij het goed vindt, Natemahar, vroeg Theo beleefd. Natemahar buigde. Natuurlijk, dan heb ik de tijd om me klaar te maken om naar bed te gaan. De nacht had zijn duisternis over de aarde uitgespreid terwijl ze hadden gegeten. De meeste van Theo's mannen hadden hun deken uitgerold op het dek en maakten zich op om te gaan slapen. Sommigen lagen al flink te snurken. Eén speelde er zachtjes op een fluit. En Stel was bezig met een rustig spelletje dobbelen, terwijl Taharka aan het roer stond. Zijn lijf droeg het gewicht van de stuurriem, terwijl hij tegen het lange stuk hout leunde. De wind blies zachtjes in het zeil en bezorgde hun een behoorlijke snelheid. Theo nam Caroline mee naar de voorsteven, die gelukkig verlaten was, en leunde tegen de eikenhouten reling. In de stilte ordende hij zijn gedachten.

0: Weet je hoe de stuurriemen op een schip werken? Vroeg hij zo zacht dat niemand anders dan Carilinee hem kon horen. Ze keek hem verrast aan. Nee. Twee peddels op de achtersteven van het schip steken uit in de zee en dienen als roer. Ze zitten onder water, waardoor je ze, afgezien van hun lange handvatten, zelden ziet. Ze zijn tamelijk klein, maar samen met het zeil kunnen ze de koers van het schip bepalen. Een stuurriem kan je dodelijk op de rotsen te pletter laten slaan of je veilig in de haven brengen. Haar volle lippen kregen een zachte trek, wat zijn hart sneller deed slaan. Bedankt voor de les in zeevaart, maar ik vrees dat ik geen zeevrouw kan worden. Mijn hart ligt bij de architectuur. Hij streek over zijn gezicht. Ik probeerde een beeld op te roepen. Neem me niet kwalijk, zei ze onmiddellijk berouwvol. Soms vergeet ik hoe poëtisch je bent. Ik was te langdradig en veel te technisch. Hij schraapte zijn keel. Ik wilde alleen maar zeggen dat er verborgen dingen zijn in de ziel, zoals de roerpen van een schip. Dingen die de koers van je toekomst kunnen bepalen. Dingen die je kapot kunnen maken. Ik zag dat bijna thema haar die dag in de herberg. Zijn overtuiging dat hij schande over je zou brengen, was vele jaren het roer van zijn leven. Ze keek hem ernstig aan. Haar amberkleurige ogen waren strak op zijn gezicht gericht, haar lippen een stukje vaneen geweken. Even was hij zijn tekst vergeten. Hij kon zich alleen maar afvragen hoe het zou zijn om zijn mond op die lippen te drukken, om ze te proeven. Hij haalde diep adem en wendde zich af. Keek naar de maan, naar de sterren die stralend aan de hemel schitterden. Alles om zich af te leiden van Carilinee's onweerstaanbare aantrekkingskracht, tot hij weer dacht aan wat hij moest onthullen. Dat maakte hem gauw genoeg weer scherp. Hij balde zijn hand tot een vuist en dwong zich haar weer aan te kijken. Die dag besefte ik dat ik niet veel verschil van Atemahar. Mijn lichaam mag dan niet beschadigd zijn, maar mijn geest wel. Carilinee sloot haar hand om zijn vuist. Je kunt me alles vertellen, Theo. Hij probeerde te slikken, maar dat lukte niet. Hij probeerde te knikken, maar zijn hoofd weigerde mee te werken. Weet je nog dat ik verteld heb dat ik een vondeling ben? Dat Galenos me heeft gevonden? Hij likte zijn droge lippen. Hij nam me mee naar huis en heeft me naast zijn twee kinderen grootgebracht. Hij is altijd goed voor me geweest. Maar zijn vrouw, Celandine. Hij haalde zijn schouders op. Ze vond me een plaag. Het feit dat Galenos mij, een vondeling van wie de afkomst voor altijd duister zou blijven, mee naar huis had genomen op de dag dat zij een gezonde dochter net ter wereld had gebracht, dat vond ze een belediging. Voor Celandine bleef ik op zijn best een bediende. Galenos kon me natuurlijk niet adopteren, terwijl zijn echtgenote me nauwelijks verdroeg. Ik heb nooit geweten wat ik was in dat huis. Een slaaf? Een zoon? Hij maakte zijn hand los uit die van Carilinee, legde zijn onderarmen op de reling en leunde naar voren. Terwijl hij naar de oceaan staarde, zei hij: Ariadne werd de enige constante factor in mijn leven. Haar broer, Dionysius, is ouder en buitengewoon intelligent en zat het liefst binnen te studeren. Ariadne en ik hadden destijds dezelfde interesses. Ze zag mij altijd als een broer, haar tweelingbroer. We zijn even oud en ze kende geen leven zonder mij. maar in mijn hart geloofde ik nooit dat ik bij die familie hoorde. Zelfs Galenos erkende me tot een aantal jaren geleden niet wettelijk als zoon. Hij had zijn redenen. Hij haalde zijn schouders op. Toch bleef ik een buitenstaander. Ariadne mocht mij dan zien als een broer, maar ik zag haar niet als zus. Je werd verliefd op haar, fluisterde Caroline. Ja. Hij hoorde haar scherp inademen. Hou je nog van haar? Vroeg ze met bevende stem. Hij keerde zich naar haar toe. Niet op die manier. Het heeft me lange tijd gekost om dat te beseffen. Toen ik haar met mijn broer zag, begreep ik dat Ariadne al die tijd gelijk had gehad. Wij zijn broer en zus. Als die verwarring in mijn kindertijd er niet was geweest, zou ik dat eerder hebben herkend. Ik zou zeker sneller hersteld zijn van de pijn van die afwijzing. Maar wat kort na die gebeurtenis voorviel, heeft me bijna de das omgedaan. Ik kan het niet helemaal betreuren, omdat het me in de armen van Yeshua heeft gedreven. Het dwong me tot een dieper geloof dan de meesten hebben, denk ik. Hij wreef over zijn lippen en merkte dat die ijskoud waren. Ondanks de warmte beefde hij over al zijn leden. Ariadne vond een brief van mijn moeder. Hij wuifde het weg. Te lang verhaal om daar nu op in te gaan. Laat het volstaan om te zeggen dat we door die brief ontdekten wie ik was. Mijn identiteit werd erin bekendgemaakt. Mijn moeder was een slavin in Rome. Zij en Servius, de jongere zoon van haar meester, werden verliefd op elkaar. Servius wilde met haar trouwen. Hij kwam uit een edele familie en zijn vader, die razend was vanwege zijn beslissing, onterfde hem. En zo zijn Servius en mijn moeder in Korinthe beland. Galenos kende hen omdat hun percelen aan elkaar grensden. Hij vertelde me dat ze dol op elkaar waren en nog gelukkiger werden toen Justus werd geboren. Theo balde zijn vuisten weer. Maar hun leven werd verwoest. Volgens die brief is mijn moeder verkracht een paar jaar nadat Justus was geboren. Caroline hapte naar adem. Theo zette door, hoewel alles in hem wilde stoppen met zijn verhaal om zijn vreselijkste geheim te bewaren. In haar brief noemde ze de naam van die man niet. We zullen zijn identiteit nu nooit meer te weten komen. Hij verdween na de aanval en mijn moeder dacht dat het ergste voorbij was, dat ze met de tijd van die verschrikkelijke verkrachting zou herstellen. En toen merkte ze dat ze zwanger was. Oh, Theo! Ze moest weten waar zijn verhaal heen ging, dacht hij. Hij wachtte tot ze dat kleine stapje naar achteren zou doen van hem af, om extra afstand tussen hen te scheppen. Ze deed een stap, maar naar hem toe. Opnieuw sloot ze haar hand om zijn vuist, opende die en hield zijn stijve vingers stevig vast. Ze had het niet begrepen, dacht hij bij zichzelf. Ze had niet door waar zijn verhaal heen leidde. Hij moest zich dwingen om door te gaan. Mijn moeder bad dat het kind van Servius zou zijn. Toen ik geboren werd, wierp ze één blik op mij en toen wist ze het. De zilveren streep, zei ze. Hij uitte een vreugdeloos lachje. Je opmerkzaamheid is weer groot. Ja, de zilveren streep. Hij haalde zijn vrije hand door zijn haar. Die had hij ook. En de man die haar verkracht had, had die ook. Toen ze me zag, wist ze wiens kind ze had gedragen. Hij knipperde met zijn ogen toen Carilliné nog een halve stap naar hem toedeed. Hij rook haar kaneelrozengeur, voelde de warmte van haar hand om de zijne. Waarom liet ze hem niet los? Ik was haar kind, vlees van haar vlees. Ze hield van me. Maar ik was ook een constante herinnering aan een gruwel waarmee ze niet in het reine kon komen. Ik denk dat die tweedeling te veel voor haar werd. Ze begon te verschrompelen. Servius moet buiten zichzelf zijn geweest van ongerustheid. Ik neem hem niet kwalijk wat hij heeft gedaan. Hij wilde haar alleen beschermen. Is hij diegene die je te vondeling heeft gelegd? Theo knikte. Toen ze ontdekte wat Servius had gedaan, was ze niet boos. Ze begreep dat hij het had gedaan om haar te helpen, om te voorkomen dat ze volledig instortte. Maar ze kon niet leven met het besluit. Ze werd verscheurd door schuldgevoel omdat haar jongste zoon ergens alleen was, zonder iemand om voor hem te zorgen. Ze nam aan dat hij dood was. De last van het feit dat ik er niet meer was, werd haar te veel. Ze geloofde dat Servius niet gedwongen zou zijn geweest om haar kind weg te geven als ze sterker was geweest, als ze er beter had mee kunnen omgaan. Theo deed zijn best om met vaste stem te spreken. Uiteindelijk heeft ze zich het leven benomen. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij Lezen Voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Je luistert naar het lied Come My Way, gecomponeerd door Margaret Ritza. Heer, hier ben ik, met alles wat leeft in mij. Mijn vreugde, mijn zorgen, mijn verlangen. U kent mij, u houdt van mij, zoals ik ben. Laat mij uw nabijheid voelen. Heer, bid met mij.

0: De lezing van vandaag is genomen uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 1, vanaf vers 17.
1: Christus heeft mij immers niet gezonden om te dopen, maar om te verkondigen. En niet door middel van diepzinnige welsprekendheid, want dan zou het kruis van Christus van zijn kracht worden beroofd. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan. Maar voor ons die worden gered, is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven: ik zal de wijsheid van de wijze vernietigen. Het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend. En daarom besloot hij hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor de andere volken dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.

De lezing van vandaag herinnert ons aan de grote paradox van het christelijk geloof. Over de macht van God die nieuw leven brengt, juist door het lijden en sterven van Christus. Wat eerst een grote mislukking lijkt, wat helemaal nergens op lijkt te slaan, blijkt op een veel dieper niveau, op de een of andere manier, een heel eigen logica te hebben. Heb jij in jouw leven, of in het leven van iemand die je kent, mogen meemaken dat wat eerst op een mislukking leek, uiteindelijk een nieuwe mogelijkheid ten goede bleek te zijn?

Ben je je vandaag bewust van mensen of situaties die hopeloos lijken of die naar menselijke termen mislukkingen zijn? Waar misschien toch de mysterieuze kracht van God werkzaam is.

0: Wanneer je nogmaals naar de lezing luistert, let dan op het contrast tussen de wijsheid van de wijzen en de wijsheid van God.
1: Christus heeft mij immers niet gezonden om te dopen, maar om te verkondigen. En niet door middel van diepzinnige welsprekendheid, want dan zou het kruis van Christus van zijn kracht worden beroofd. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan. Maar voor ons die worden gered, is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven: ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen. Het verstand van de verstandigen zal ik teniet doen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend. En daarom besloot hij hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor de andere volken dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.

Misschien wil je nu in je hart tot Christus spreken en hem vragen jou de zwakte of kracht, de dwaasheid of wijsheid te geven die hij wil dat je hebt.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. De dienaren van de kerk. Veel geliefde, dit woord is betrouwbaar. Streeft iemand naar het leidersambt, dan begeert hij een voortreffelijke taak. Een leider in de gemeente moet onberispelijk zijn. De man van één vrouw. Matig, verstandig, beschaafd, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen, niet aan de wijn verslaafd, niet opvliegend, maar inschikkelijk, niet strijdlustig, niet geldzuchtig, iemand die zijn eigen huis goed bestuurt en met ernst en waardigheid gezag uitoefent over zijn kinderen. Als iemand zijn eigen huisgezin niet weet te besturen, hoe zal hij dan zorg kunnen dragen voor de gemeente Gods? Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en hem het vonnis van de duivel treft. Hij moet ook goed aangeschreven staan bij hen die niet tot de gemeente behoren. Anders komt hij in opspraak en valt misschien in de strikken van de duivel. Evenzo moeten de diakens mannen van eer zijn, mannen van hun woord, niet aan de wijn verslaafd of belust op winstbejag, trouw aan het geheim van het geloof met een zuiver geweten. Ook zij moeten eerst een onderzoek ondergaan. Daarna kunnen zij, als er geen klachten zijn, hun dienst vervullen. Ook moeten hun vrouwen waardig zijn. Geen kwaadspreeksters, matig en in alle opzichten betrouwbaar. Diakens moeten mannen van één vrouw zijn en hun kinderen en hun huisgezin goed weten te leiden. Zij die hun dienst goed vervullen, verwerven zich een eervolle positie en het recht om vrij uit te spreken in zaken het christelijk geloof. Ik schrijf u dit in de hoop vrij spoedig bij u te komen. Mocht ik worden opgehouden, dan weet gij hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods. Dat is de kerk van de levende God, pijler en grondslag van de waarheid. Ja, groot is ongetwijfeld het geheim van onze godsdienst. Hij is geopenbaard in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, geloofd in heel de wereld en opgenomen in heerlijkheid. Tweede lezing. Uit de belijdenissen van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo. O eeuwige waarheid, ware liefde en geliefde eeuwigheid. Aangespoord om tot mezelf terug te keren, ben ik onder uw leiding in mijn binnenste getreden. Ik was daartoe in staat, want gij zijt mijn helper geworden. Ik ben naar binnen getreden en met de ogen van mijn ziel, hoe zwak die ook waren, zag ik verder dan mijn blik reikte. Zag ik hoog boven mijn geest een onveranderlijk licht. Het was niet dat gewone, voor allen zichtbare licht. Het was ook niet hetzelfde licht, maar dan groter en vele malen sterker en alles met zijn glans vervullend. Dat was het niet, maar iets anders, geheel verschillend van dit alles. Ook was het niet zo boven mijn geest als olie op het water, of als de hemel boven de aarde, maar het was hoger en verhevener, want het heeft mij geschapen. En ik was lager, want ik ben hierdoor gemaakt. Wie de waarheid kent, kent dit licht. En wie het licht kent, kent de eeuwigheid. De liefde kent het. O eeuwige waarheid en ware liefde en geliefde eeuwigheid. Gij zijt dat, mijn God. Naar u verzucht ik, dag en nacht.
zodra ik u leerde kennen, hebt gij mij tot u genomen om mij te laten zien dat er iets was om te zien, maar dat ik nog niet in staat was om te zien. Gij hebt mijn zwakke ogen verblind door de felheid van uw stralen op mij neer te laten komen. Ik ben gaan sidderen van liefde en van ontzetting. Ik ontdekte namelijk dat ik ver van u verwijderd was in een geheel ander gebied. En het was alsof ik uw stem hoorde uit den hoge. Ik ben de spijs van de volwassenen. Groei en ge zult mij eten. Ge zult mij niet veranderen in u zoals lichamelijk voedsel, maar ge zult in mij veranderen. Ik zocht de weg om kracht te krijgen die mij in staat zou stellen u te genieten. En die weg kon ik niet vinden, tot ik hem zou omhelzen, die de middelaar is tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus, die God is, boven alles verheven, de gezegende tot een eeuwigheid. Hij roept ons toe en zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is het die het voedsel dat ik niet tot mij kon nemen, verenigde met het vlees, want het woord is vlees geworden, ten einde uw wijsheid waardoor gij alles geschapen hebt, melk te laten worden, omdat wij nog als kinderen zijn. Te laat heb ik u lief gekregen, schoonheid, zo oud en toch zo nieuw. Te laat heb ik u lief gekregen. Gij waart in mijn binnenste, en ik was buiten, en daar zocht ik u, en ik, wanstaltig als ik was, stortte mij op de schone dingen die gij hebt gemaakt. Gij waart bij mij, en ik was niet bij u. Die dingen hielden mij ver van u, die niet zouden bestaan als zij niet in u bestonden. Gij hebt geroepen en geschreeuwd en mijn doofheid doorbroken. Gij hebt gefonkeld en geschitterd en mijn blindheid verdreven. Gij hebt een aangename geur verspreid. Ik heb die ingeademd en nu snak ik naar u. Ik heb geproefd en nu honger en dorst ik. Gij hebt mij aangeraakt. En ik ben ontvlamd in verlangen naar uw vrede.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Een hele goede morgen, beste luisteraars. We hebben vandaag gedachtenis, een hele mooie, van de heilige Augustinus. En dan staan bepaalde dingen staan, dus alleen maar in het grote getijdenboek. En dan gaan we dadelijk beginnen met de inleiding. Die vindt u in het grote getijdenboek op bladzijde 1398. En dan gaan we naar de antifoon voor de lofzang van Maria. Nee, van Zacharias doen we. De openingspsalm. Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade. En daarna hebben we de hymne en die is van de heilige Augustinus. En dat is dan Grote Vader Augustinus. En dat staat op bladzijde 1399. En dan zijn we een heel eind. Dan, we zijn nou toch in het grote getijdenboek bezig. Dan hebben we nog een antifoon voor de lofzang van Zacharias. En dat is de volgende bladzijde ook. Dat is 1400. En dat staat op het slotgebed. Nou, het klinkt alles bij elkaar. Ik kan me voorstellen dat u het wat duizelt. Maar ja, dat houdt ook in bij deze gedachtenis dat we wel dus iets in het klein getijdenboek hebben. Namelijk de antifoon, die staat op bladzijde 126. We zitten nog steeds in de eerste week, bladzijde 126. En dan loopt het verder door, behalve dus als het over Augustinus gaat. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. En mogen we nou in het groot getijdenboek op bladzijde 1398 eerst luisteren naar de inleiding.
1: Augustinus werd in 354 te Tagaste in Noord-Afrika geboren. Na een woelige jeugd en een bewogen studentenleven werd hij in Milaan tot het geloof bekeerd en in 387 door bisschop Ambrosius gedoopt. Na zijn terugkeer in zijn vaderland

0: Na zijn terugkeer in zijn vaderland leidde hij een ascetisch leven en werd hij gekozen tot bisschop van Hippo. 34 jaar lang was hij een voorbeeld voor zijn gelovigen, die hij onderrichtte door zijn talrijke preken en geschriften, waarin hij ook tegen de dwaling van zijn tijd krachtig optrad en de geloofsleer op een knappe wijze verduidelijkte. Hij stierf in het jaar 430.
1: Dankjewel, en dan gaan we dus in het klein getijdboek naar bladzijde 126 en in het groot getijdboek naar bladzijde 850. Heer, open mijn lippen.
0: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
1: Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
0: Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade.
1: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
0: Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade.
1: Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen we neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
0: Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade.
1: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
0: Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade.
1: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
0: Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade.
1: In het groot getijdboek gaan we nu naar bladzijde 1399 voor de hymne. Grote Vader Augustinus, hoor nu onze beden aan. Laat ons daardoor met de Schepper weer verzoend door het leven gaan. Leid de kudde en de herders die aan het hoofd der kerken staan.
0: U die de armoede beminde, armen spreken lof van u. U de waarheid hebt verkondigd, ware rechters eren u. Als door u de schrift verklaard wordt, worden wij gevoed door u.
1: U die de verborgenheden in de schriften ons ontsloot. Van de evangeliewoorden maakt u een heerlijk brood. En de uitleg van de psalmen is de drank die u ons bood.
0: Heilig is de kloosterregel die uw naam draagt voor altijd en die al uw volgelingen op de weg van Christus leidt, zodat zij door u geholpen opgaan naar de eeuwigheid.
1: Aan de hoogste koning glorie, leven, heil en alle macht. Aan God, drie en één tezamen, zijn u alle lof gebracht, die ons bij de hemelburgers reeds een plaats heeft toebedacht. Het groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 717. En in het klein getijdenboek gaan we gewoon verder. We zetten al even verder. We gaan in het groot getijdenboek naar bladzijde 852. Alle offers die gij hebt bevolen, ontvangt gij op uw altaar, Heer.

0: Gods, ontferm u over mij in uw barmhartigheid. Telg mijn zondigheid in uw erbarmen.
1: Was mijn schuld volkomen van mij af. Reinig mij van al mijn zonden.
0: Ik erken dat ik misdreven heb. Altijd heb ik mijn vergrijp voor ogen.
1: Jegens u alleen heb ik gezondigd. Wat u tegenstaat heb ik gedaan.
0: Dus zijt gij rechtvaardig in uw oordeel. Is het vonnis dat gij velt gegrond?
1: Ach, met schuld belast werd ik geboren. Schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving.
0: Maar gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien.
1: Sprinkel mij met hyssop, dat ik rein word. Was mij, dat ik witter word dan sneeuw.
0: Maak mij weer ontvankelijk voor blijde klanken. Geef mij gekastijde lichaam nieuwe levensmoed.
1: Wend uw ogen af van mijn gebreken. Scheld mij al mijn schulden kwijt.
0: Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest.
1: Wil mij niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij weg.
0: Geef mij weer de weelde van uw zegen. Maak mij sterk in edelmoedigheid.
1: Dan zal ik de dwalenden uw wegen leren. Alle schuldigen terugvoeren tot u.
0: Houd mij ver van bloedschuld, God mijn redder. Dan zingt mijn tong uw wijs beleid.
1: Heer, maak gij mijn lippen los, dat mijn mond uw lof kan zingen.
0: In geschenken hebt gij geen behagen. Wat ik u ook bid, gij wilt het niet.
1: Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid. Een vermosseld en vernederd hart wijst gij niet af.
0: Wees ook Sion in uw goedheid weer genadig. Hou de muren van Jeruzalem weer op.
1: Dan ontvangt gij alle offers die gij hebt bevolen. Dan komt men weer offeren op uw altaar.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alle offers die gij hebt bevolen, ontvangt gij op uw altaar, Heer.
0: Bij de Heer zal Israëls kroost eerherstel vinden en roem. Waarlijk, gij zijt een geheimvolle God. God van Israël, redder.
1: Schaamrood verslagen druipen zij af. Al die makers van beelden.
0: Israël vindt zijn heil bij de Heer. Heil dat eeuwig zal duren.
1: Gij hoeft niet verslagen te zijn of beschaamd. Tot in lengte van dagen.
0: Zo spreekt de Heer die de hemelen schiep. God die de aarde vormde en grondde.
1: Die haar niet maakte als een woestijn, maar aan de mensen gaf om te bewonen. Ik ben de Heer, naast mij is er geen.
0: Nooit heb ik in het verborgene gesproken. Nooit in een donkere hoek mij verstopt.
1: Nooit zei ik, Jacob, gij zoekt mij vergeefs. Ik ben de Heer, ik spreek openhartig. Zeg u nauwkeurig waar het op staat.
0: Komt dan nabij, komt allen hierheen. die van de volken zijt overgebleven.
1: Dwazen die sleept met beelden van hout. Goden aanbid die niet kunnen redden.
0: Komt, laat eens horen, bespreek het met elkaar. Wie heeft dit tevoren al aangekondigd? Wie heeft het eertijds voorzegd?
1: Ben ik niet de Heer? Verder zijn er geen goden. Buiten mij niemand die recht doet en redt.
0: Leert u tot mij, dan wordt ge gered, alle landen der aarde. Want ik ben God, ik alleen.
1: Ik heb gezworen in eed bij mijzelf. Waar is wat komt uit mijn mond? Nooit zal ik iets herroepen.
0: Iedere knie zal zich buigen voor mij. Iedere tong roept mij aan als getuige.
1: Dan zal men zeggen alleen bij de Heer. Vinden wij recht en aanzien.
0: Allen die hem weerstreven. Keren beschaamd tot hem weer.
1: Slechts bij de Heer zal Israëls kroost eer herstel vinden en roem.
0: Eer de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bij de Heer zal Israëls kroost, eer herstel vinden en roem.
0: Reed met jubel voor het aanschijn van de Heer. Juicht voor de Heer alle landen, dient met blijdschap de Heer. Treed voor zijn aanschijn met jubel.
1: Waarlijk, de Heer is God, hij is de schepper en meester. Wij zijn kudde, zijn volk.
0: Trek met een lied door zijn poorten, komt in zijn voorhof met zang. Zegent zijn naam en eert hem.
1: Hij is ons goed gezind, eindeloos is zijn erbarmen. Zijn trouw van geslacht op geslacht.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. De Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Treed met jubel voor zijn aanschijn van de Heer. Laat geen slecht woord over uw lippen komen, maar spreek een goed woord, opbouwend. Als het nodig is, tot zegen voor de hoorders. Wilt Gods Heilige Geest niet bedroeven, gij zijt met zijn zegel gewaarmerkt voor de dag der verlossing. Wrok, gramschap, toorn, geschreeuw en gevloek, kortom, alle boosaardigheid moet bij u verdwijnen. Wees goed voor elkaar en hartelijk. Vergeeft elkaar zoals God u vergeven heeft in Christus.

0: Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u.
1: Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u.
0: Door mij de weg die ik moet nemen.
1: Want ik vertrouw op u.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u.
0: Voor de antifoon van de loszang van Zacharias gaan we in het Groot Getijdenboek naar bladzijde 1400. Door u, Heer, vinden wij er vreugde in uw naam te prijzen, want gij hebt ons gemaakt voor u en onrustig is ons hart tot het rust vindt in u. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, dat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwe.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. En monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Door u, Heer, vinden wij er vreugde in uw naam te prijzen. Want gij hebt ons gemaakt voor u en onrustig is ons hart totdat het rust vindt in u.
0: Voor de slotgebeden gaan we in het Groot Getijdenboek nu terug naar bladzijde 857. Aanbidden wij Christus die door zijn kruis het heil heeft gebracht voor alle mensen en zeggen wij:
1: Heer, schenk ons uw barmhartigheid.
0: Christus, gij licht en dageraad, verlicht ons en behoed ons reeds vanaf de ochtend voor het kwaad.
1: Heer, schenk ons uw barmhartigheid.
0: Help ons vandaag bij alles wat wij doen, zodat gij van ons werk kunt zeggen: het is goed.
1: Heer, schenk ons uw barmhartigheid.
0: Wend uw ogen af van onze gebreken. En scheld ons al onze schulden kwijt.
1: Heer, schenk ons uw barmhartigheid.
0: Vervul ons met de vertroosting van de Heilige Geest. Door uw kruisdood en verrijzenis.
1: Heer, schenk ons uw barmhartigheid.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, schenk ons uw barmhartigheid.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Slotgebed staat op bladzijde 1400 in het Groot Getijdenboek. Laat ons bidden. Heer, vernieuw in uw kerk de gezindheid waarvan gij de heilige bisschop Augustinus hebt doordrongen. Wij vragen u, wek ook in ons de dorst naar u alleen, de bron van ware wijsheid. Trek ons naar u, die de oorsprong van de hoogste liefde zijt, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenk ons zijn zegen, bewaar ons voor onheil, geleide ons tot eeuwig leven.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 27 augustus vierde de kerk Monica, de moeder van Augustinus. En op 28 augustus Augustinus, de zoon. Paus Benedictus heeft eens gezegd dat Monica's leven een grote troost kan zijn en een hulp voor zoveel gezinnen in onze tijd. Want van Monica kunnen de moeders leren hun kinderen met geloof te begeleiden en met tranen voor hen te bidden. En van Augustinus kunnen al onze tijdgenoten leren de weg naar binnen te vinden en die weg naar binnen ook te gaan. Want onze tijd wordt beheerst door onrust, haast, stress. Ja, een soort koorts dringt binnen in al de cellen van onze samenleving. Alle milieus hebben er last van. Ook in de harten van kloosterlingen dringt deze geest van onrust door. Benutten wij dan nu op dit kleine moment van stilte om ons in te keren en ons God voor ogen te stellen. God kent ons hart, zegt Augustinus. Dat hart dat onrustig is en onrustig blijft, totdat wij rust en geborgenheid gevonden hebben bij hem. Tijdens een geestelijke crisis in 386 op 32-jarige leeftijd ging Augustinus lang uit liggen onder een vijgenboom in de tuin van zijn woning in Milaan. Hij praatte tot God. Niet precies met deze woorden, maar wel in deze geest. En u, Heer, hoe lang nog hier zult gij steeds nog vertoerend zijn? Wees onze oude ongerechtigheden niet indachtig, God. Want door die oude ongerechtigheden, merkte ik, word ik vastgehouden. En ik stiet maar klagelijke woorden uit, hoe lang nog? Dat morgen en weer morgen, waarom niet meteen? Waarom niet op dit moment een eind maken aan mijn verfoeilijkheden? Dat zei ik al maar door en ik schreide hete tranen in de bitte vermorzeling van mijn hart. En ineens hoorde ik een stem uit een naburig huis, een stem die zingende zei en steeds maar weer herhaalde, een stem als van een jongetje of van een meisje, ik weet het niet, tolle leedje, tolle leedje, neem en lees. Neem en lees. En meteen veranderde mijn gezicht en begon ik ingespannen na te denken of kinderen bij een of ander spelletje iets van dien aard zingen. En het wilde me maar niet te binnen schieten. En toen bedwong ik de heftige stroom van mijn tranen en stond op. En de enige verklaring die ik van die vreemde stem kon geven was deze: dat ik nu van Gods wegen bevel kreeg om het boek, de Heilige Schrift, te openen en de eerste beste passage waar mijn oog op viel te lezen. Deze passage was: laten wij ons behoorlijk gedragen, als op klaarlichte dag, en ons onthouden van braspartijen en drinkgelagen, van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd. Bekleed u met de Heer Jezus Christus en koestert geen zondige begeerten meer. Verder lezen wilde ik niet en hoefde ik ook niet, want de zin was nog niet ten einde of meteen stroomde er zekerheid mijn hart binnen als een golf van licht en week heel de duisternis van mijn weifelen en twijfelen. Nu de lezingen. Die zijn voor dit feest van Augustinus gekozen. Uit de eerste brief van Sint Jan, daar licht ik twee zinnen uit die Augustinus uit het hart zijn gegrepen. Uit dat vurige hart waar vlammen uitstralen. Dat is het symbool waarmee hij ook altijd wordt afgebeeld, met een brandend hart. Lees u voor. Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar lief hebben, woont God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Dan is het bewijs dat wij in hem verblijven
zoals hij verblijft in ons, dat hij ons deel heeft gegeven aan zijn geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij moet u geen rabbi laten noemen. Gij hebt maar één meester. En gij zijt allen broeders. En noemt niemand van u op aarde vader. Gij hebt maar één vader, de hemelse. En laat u ook geen leraar noemen. Gij hebt maar één leraar, de Christus. Wie de grootste onder u is, moet uw dienaar zijn. Al wie zichzelf verheft, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verheven worden. Dit is het woord van God. Laat u geen leraar noemen, want u hebt maar één leraar, de Christus. Maar de kerk kan het toch niet laten Augustinus leraar te noemen, en wel kerkleraar. Leraar in de hele kerk, in verleden en heden, tot op de dag van vandaag. Want een kerkleraar, en elke kerkelijke leraar, mag zijn mond lenen aan de ene leraar, Christus. Jezus zelf was de leraar van Augustinus, want hij wist, met de woorden van Augustinus zelf, ik zocht u, o God, buiten mijzelf, en u was in mijn binnenste, en ik was er buiten, en zocht u daar, en ik, misvormde, stortte mij op al dat schone dat u hebt gemaakt. U was bij mij, maar ik was niet bij u. Waar in ons binnenste vinden wij Jezus? Augustinus heeft dat ooit zo uitgedrukt. U bent bij ieder van ons inwendiger dan wij bij onszelf zijn. Deus intimior intimo meo, God inwendiger dan mijn inwendigste ik. Want van de ene kant is God ver boven ons verheven, eindeloos hoog, maar hij is evenzeer eindeloos diep in ons verborgen. En God heeft in Christus dit diepe punt bereikt door zijn lijden en sterven. In wat we dus in de Eucharistie vieren. Tijdens de Eucharistie plegen wij te zeggen, mijn Heer en mijn God. Op dat ogenblik is Christus voor ieder van ons mijn Heer en mijn God. Bij hem, in mijn hart, mijn geest laten rusten. En dan bij de plaats van het gebed even stil blijven staan. De blik omhoog naar een God die ook ver boven ons is verheven, eindeloos hoog. Zien hoe die eindeloos grote God op mij, nietige mens, neerziet. Met de tederheid van een vader, met de bezorgdheid en tederheid van een moeder. God is dus tegelijkertijd de allerafwezigste en de allernabijste God. En ook dat is een spreekwijze van Augustinus, die tot Christus zegt, o alleraanwezigste God, o allerafwezigste God. God is meest verborgen en God is meest tegenwoordig. En dat niet als een hij, maar als een gij, als een u. Persoonlijk, nabij, betrokken dus. Zoals Jezus tot God zijn Vader zegt aan het kruis, mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verlaten, ver weg dus, maar wel gij, wel u, heel dichtbij dus. In de verlatenheid is God, de Vader, aan Jezus de Zoon, het meeste nabij. Hij noemt hem dan ook Abba, lieve Vader, Papa. En ook in onze verlatenheid is Jezus ons het meest nabij. Want, zegt Sint Paulus, de geest die gij ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid. Voor de slaaf is de meester ver weg, innerlijk tenminste,
De heer van de slaaf heeft een eigen leven. In dat leven laat hij de slaaf nooit delen. Maar, zegt Paulus in de brief aan de Romeinen, gij hebt een geest van kindschap ontvangen, die ons christenen, doet uitroepen, Abba, Vader. De geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest, dat wij kinderen zijn van God. Maar als wij kinderen zijn, dan ook erfgenamen, en wel erfgenamen van God. Tezamen met Christus, daar wij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking. In onze verlatenheid is Jezus dus ons als God het meest nabij. Voor Augustinus is dat een lange weg geweest, die weg naar God. Die weg naar God in zijn eigen innerlijk, in zijn diepe hart. Zoals dat eigenlijk voor elke mens een lange weg is. Zeg me niet, de langste weg is de weg naar binnen. Maar die weg mag dan wel heel lang zijn. Wij hoeven die weg tenminste niet meer te zoeken. Wij kennen deze weg. Jezus, die heeft gezegd, ik ben de weg. En deze weg voert ons weg van onszelf. Weg van de aarde naar de hemel. Die is ons geopenbaard in Jezus. Die zegt, ik ben de weg. We hoeven maar met hem mee te gaan. En die weg moet elk alleen gaan. Die kan men niet met z'n tweeën gaan. Want men wordt alleen geboren en men sterft ook alleen. De dood is een poort, een nauwe poort, waar steeds maar één mens tegelijk door kan. Er kan steeds maar eentje doorheen. Maar Jezus kan er wel bij. En zo is Jezus bij ons in dat stervensuur heel persoonlijk. Zo ook in de liturgie. En op onze hele levensweg, op de cruciale momenten, is Hij bij ons. Maar om die nabijheid van Jezus te kunnen opmerken, is het nodig dat wij ons bewust zijn van onszelf, dat wij weet hebben van onze eenmaligheid. Wij zijn allemaal uitzonderingen op de regel mens. Er zijn er niet twee hetzelfde. Elk is nieuw, eenmalig. Elk van ons kan zeggen, zoals ik ben, is er geen ander. Zoals ik ben, zal er nooit meer één komen. En dat geeft een bepaalde ervaring van eenzaamheid. Maar als we echt gelovig zijn, durven we die eenzaamheid aan. Wanneer we innerlijk ervan overtuigd zijn dat wij, zoals Paulus Benedictus heeft gezegd, als gelovigen nooit alleen zijn. Wie gelooft, zegt Paulus Benedictus, wie gelooft is nooit alleen. Dan kunnen wij ook wagen gewoon onszelf te zijn. Dan hoeven we niet onder te gaan in de massa. Dan hoeven we onze eigenheid niet te verliezen in de trends, in de modebewegingen van onze maatschappij, in de cultuur. Want dan zouden wij oppervlakkig blijven. Aan de buitenkant, aan de oppervlakte blijven hangen. Maar als wij gelovig zijn en onszelf durven te zijn, dan durven wij te zwijgen. Dan wagen wij ons in te keren. Dan zoeken wij God in onszelf. God die heel diep in ieder van ons aanwezig is. En zo kunnen wij dan ook het gebed besluiten met gesprekjes met Augustinus, die tot God gezegd heeft, Heer, u bewerkt zelf dat de mens er zijn lust in vindt u te loven, want u hebt ons gemaakt voor u hebt ons geschapen naar u toe. Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in u. En dan ook met Jezus spreken zoals een kind met zijn vader. Vertrouwelijk, eenvoudig, me toevertrouwen aan hem. En me door Jezus naar zijn vader laten brengen, van wie hij is uitgegaan en uitgezonden
om mij te verlossen en terug te brengen tot hem. En onze Vader bidden.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Goedemorgen, Radio Maria. Laten we gaan bidden. In het altijd fijn samen te bidden. En we zullen dan bidden het toewijdingsgebed van Radio Maria. Dat overal in de hele wereld, bij alle radiostations van Radio Maria, wordt gebeden. En aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, amen. Verheug u, Maagd Maria, want het goede nieuws wordt met vreugde en hemelse genade naar alle uiteinden van de naar het hel dorstende aarde gebracht. Het woord van God is vlees geworden in uw maagdelijke schoot en brengt als een koele lentebries vreugde en vrede in het menselijke hart. Vanuit uw moederlijk hart is een onmetelijke gave van liefde ontsprongen in de kerk. Gebruik Radio Maria als een nederig instrument in uw dienst. Gebruik ons als werkers in de wijngaard van de Heer. Namens alle medewerkers, vrijwilligers en luisteraars, die u als een wereldwijde familie bijeen hebt gebracht, vanuit elk volk en elk land, wijden wij onszelf aan u toe en roepen u aan als koningin van onze harten. Geloof en liefde, hoop en vrede is de boodschap die uw kleine kinderen nederig en gelovig aan hun broers en zussen zullen brengen. Sla uw mantel, o Maagd Maria, om de lijdende wereld. Mogen de armen en de zieken, de eenzamen en de bedrukten en alle zondaren die op zoek zijn naar de waarheid, hun bescherming vinden bij u. Bespoedig de tijd van genade, de tijd van de uiteindelijke overwinning van uw onbevlekte hart. Schenk ons de genade om u te dienen met de gaven van onze levens, zodat het schitterende licht van de mensheid die haar schepper lief heeft, snel op aarde zichtbaar kan zijn. O koningin van Radio Maria, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, dat is het toewijdingsgebed van Radio Maria, zoals dat op alle radiostations ter wereld van Radio Maria ook wordt gebeden. Ik geef u een overzicht van de gebedsmomenten vandaag. Zo dadelijk bidden we de rozenkrans om 8:30. Nou, en dan kunt u gebedsintenties nog toezenden via WhatsApp. En dat kan tot het moment dat we zeg maar beginnen met het voordragen van de gebedsintenties. Dat is meestal zo ongeveer 8:55. Als u daarna gebedsintenties inzendt, nou, dan komen die ook aan bod, maar dan bij een volgend gebed. Om 9:00 vieren we de Eucharistie. Om 11:15 de lezingendienst. Om 12:00 bidden we het Angelus, oftewel het gebed van de Engel des Heren, gevolgd door het middaggebed. Om 11:45 bidden we weer de rozenkrans en dat is dan de iets uitgebreidere, waarbij u ook kunt meebidden als u belt tijdens de muziek die tussen de tientjes van de rozenkrans klinkt. Om 3:00 vanmiddag bidden we de rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. Om 5:00 de rozenkrans. Om 17:30 de Vespers. Om 18:00 het Angelus. En om 19:00 de Eucharistieviering. En dan

completen. Pater Bots is natuurlijk met het woord van God elke dag opnieuw. Dat is weliswaar geen gebed, maar een overweging bij het evangelie van de dag. En die zenden we uit om 16:30 en om 21:30. Maar die van 21:30 is dan wel die van de volgende dag. Dus dat is de evangelie van de volgende dag. Ik wens u heel veel luisterplezier vandaag en veel devotie bij de gebeden. En ik hoop dat u bij ons blijft.

heilige Jozef, toon u zelf ook voor ons een vader en leid ons op de weg van het leven. Verkrijg voor ons genade, barmhartigheid en moed en bescherm ons tegen elk kwaad. Amen.

En we bidden een gebed tot de heilige Jozef. Het was mijn penitentie na de biecht om een gebed tot de heilige Jozef te memoriseren. En dus dit gaat mij helpen om dat te doen. En het is sowieso ook een mooi gebed om voor te dragen en samen te bidden. Wees gegroet, beschermer van de Verlosser, echtgenoot van de heilige maagd Maria. Aan u vertrouwde God zijn enige zoon toe. In u stelde Maria haar vertrouwen. Met u werd Christus man.

0: Ja, beste luisteraars, dan is het 8:30 geweest. Tijd om de rozenkrans te bidden. Ik heb de meebidder aan de lijn. Lida, fijn dat je meebidt. En u, beste luisteraar, bent ook van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden via de radio. Op vrijdag overwegen we de droevige geheimen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Willen we dit rozenhoedje bijzonder bidden voor de gebedsintenties die ons hebben bereikt? Allereerst willen we bidden om Gods zegen over de luisteraars van Radio Maria. Bidden we ook om heilige priesters voor alle zielen in het vagevuur. Graag een gebed gevraagd voor bescherming van mijn gezin en familie en schoonfamilie. Graag gebed dat ik eindelijk zou kunnen verlost worden van geldproblemen en dat het echt eens stopt. Laten we bidden bij de Onze Lieve Vrouw van Vrede voor een persoon die leukemie heeft en ook last heeft van lichte bloedingen door de bloedverdunners. Laten we ook de voorspraak inroepen van de heilige Pellegrino voor een neef die terugvalt in leverkanker na 5 jaar. Dat hij weer terug beter mag worden. Voor rust in mijn hoofd en gewenning in mijn woonplaats. Ik wil gebed vragen dat alles goed mag gaan met mijn kleinkinderen en dat ze vrienden mogen ontmoeten. Wilt u bidden uit dankbaarheid en om zegen, bescherming en genade voor onze kinderen en kleinkinderen op voorspraak van Maria en de heilige Jozef. Graag een rozenkrans gebedsintentie op Radio Maria voor een vruchtbare uitwerking van een noveen op voorspraak van de heilige Augustinus, van wie we vandaag zijn feestdag vieren. Hartelijk bedankt. Dat alles goed mag gaan volgens Gods wil en plan voor iedereen. Dat mijn zusje en neef goed mogen herstellen. Dat het ijzergehalte in mijn bloed goed mag komen. Uit dankbaarheid. Gebed alsjeblieft voor dochter die vandaag medisch onderzoek behandeling bij chirurg heeft. Dank. Beste mensen, wij willen graag een gebedsintentie opgeven voor onze kleindochter. Dat zij beter haar best gaan doen op school en zich ook meer openstelt. bidden we uit dankbaarheid voor alle fijne familie en lieve vrienden die er altijd voor ons zijn. Goedemorgen, beste mensen van Radio Maria. Hierbij vraag ik om gebed voor iemand die vandaag een heupoperatie krijgt. Omdat alles hierbij een goed verloop mag hebben tot een voorspoedige genezing. Alvast zeer veel dank voor het meenemen van deze intentie in het rozenhoedje. Zou u willen bidden uit dankbaarheid, zegen en bescherming voor kinderen en kleinkinderen. Voor twee priesters uit Afrika en voor mijzelf, dank u wel. Uit dankbaarheid voor alles. Voor de zielerust van een persoon en familie. Uit dankbaarheid, hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en eerherstel. En op voorspraak van de heilige Anna en de heilige Antonius voor de verhoring van een speciale intentie. En om vrede onderling en in de wereld, om eenheid en bekering van de harten. En we overwegen het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Tweede droevige geheim, Jezus wordt gegijzeld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vijf het droevige geheim, Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Geest. Amen.

Dank u wel voor het meebidden van de Rozenkrans. Fijn dat we dat vaste prik iedere ochtend om 9:30 kunnen doen. De volgende keer dat we een Rozenkrans bidden is het 12:15. En dat is ook vaste prik, de middag Rozenkrans. En dat is de Rozenkrans waarbij we met iets meer nadruk bidden, samen bidden. Namelijk dat u ook kunt bellen en het tientje van de Rozenkrans kunt meebidden via de telefoon. Bijna zijn we klaar voor de Eucharistieviering die we hier vanuit onze kapel bij Radio Maria in Den Bosch gaan vieren over enkele minuten, 9:00. Met celebrant pastoor Cor Mennen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
1: En met uw geest.
2: Te midden van de kerkgemeenschap heeft de Heer hem doen spreken. Heeft hem vervuld met de geest van wijsheid en verstand. Met een eregewaad heeft hij hem bekleed. Beleiden we nu eerst onze zonden, bekeren we ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten.
3: Door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maar, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God.
2: Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
1: Amen.
2: Heer, ontferm u over ons.
4: Christus, ontferm u over ons.
5: Christus, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
2: Laat ons bidden. Heer, wek in uw kerk opnieuw de geest waarmee gij de heilige bisschop Augustinus hebt vervuld. Mogen wij uit kracht van diezelfde geest dorsten naar u, de enige bron van ware wijsheid, en u zoeken, de oorsprong van de eeuwige liefde, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
6: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Hij heeft mij gezonden om het evangelie te verkondigen. En dat niet met fraaie en geleerde woorden. Anders zou het kruis van Christus zijn kracht verliezen. De prediking van het kruis namelijk is een dwaasheid voor hen die verloren gaan. Maar voor hen die gered worden, voor ons is zij een goddelijke kracht. Er staat immers geschreven: verdelgen zal ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal ik teniet doen. De wijze, de geleerde, de redetwister van deze tijd, waar zijn zij? Heeft God de wijsheid van de wereld niet tot dwaasheid gemaakt? In Gods wijsheid heeft de wereld met al haar wijsheid God niet gevonden. Daarom heeft God besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van de verkondiging. Joden eisen wonderen, Grieken verlangen wijsheid. Maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, is die Christus Gods kracht en Gods wijsheid. Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen, en de zwakheid van God is sterker dan de mensen. Woord van de Heer.
7: Wij danken God.
6: De aarde is vol van de mildheid des Heren. De aarde is vol van de mildheid des Heren. Jubelt, gerechtigen,

0: Heiligheid des Heren. Jubelt, gerechtigen, voor de Heer. Wie vroom is, dient hem te loven. Eert dan de Heer met citerspel en speelt voor hem op de harp. De aarde is vol van de mildheid des Heren. Oprecht is immers het woord van de Heer, en al wat hij doet is betrouwbaar. Recht en gerechtigheid heeft hij lief. De aarde is vol van zijn mildheid. De aarde is vol van de mildheid des Heren. Plannen van naties doet hij teniet, verijdelt wat volken beramen. Eeuwig blijft staan het plan van de Heer, want hij heeft beraamd, wat hij heeft beraamd, geldt voor alle geslachten. De aarde is vol van de mildheid des Heren. Alleluia. Uw woorden, Heer, zijn geest en leven. Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. Alleluia.
1: Alleluia.
2: De Heer zij met u.
3: En met uw geest.
2: Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor. Het zal met het Rijk der Hemelen zijn als met 10 meisjes die met hun lampen uittrokken de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren dom, de andere 5 verstandig. Want de dommen namen wel hun lampen mee, maar geen olie. De verstandigen echter namen met hun lampen tevens kruiken olie mee. Toen nu de bruidegom op zich liet wachten, dommelden ze alle in en sliepen. Maar midden in de nacht klonk er geroep. Daar is de bruidegom. Trekt hem tegemoet. Meteen waren al de meisjes wakker en maakten hun lampen in orde. De dommen zeiden tegen de verstandigen, geef ons wat olie, want onze lampen gaan uit. Maar de verstandigen antwoordden, nee, er mocht niet genoeg zijn voor ons en jullie samen. Ga liever naar de verkopers en haal wat voor uzelf. Maar terwijl ze onderweg waren om te gaan kopen, kwam de bruidegom. En die klaar stonden, traden met hem binnen om bruiloft te vieren. En de deur ging op slot. Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden, Heer, Heer, doe open. Maar hij antwoordde, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wees dus waakzaam, want gij kent dag nog uur. Woord van de Heer. Heeft God de wijsheid van de wereld niet tot dwaasheid gemaakt? Joden eisen wonderen, zegt Paulus. Grieken wijsheid, maar wij verkondigen de dwaasheid van het kruis. Het christendom is niet te beredeneren. Het is geen godsdienst die je met je verstand kunt uitvinden. Het is een openbaring dat God naast ons is komen staan en gestorven is aan een kruis voor onze zonden. De dwaasheid van het kruis is de kern van het christendom. De heilige van vandaag, de heilige Augustinus, had in zijn jeugd, hoewel hij opgevoed was door een christelijke moeder, het moeilijk met het christendom. Hij vond de Bijbel maar een aaneenschakeling van vreemde verhalen en vreemde opmerkingen. Het paste niet bij zijn intellectuele denkkader. En hij leidde dan ook een merkwaardig en bandeloos leven. En ondertussen was hij op zoek naar de waarheid. En dan schrijft hij in zijn boek de belijdenissen dat we nog steeds kunnen lezen.

Ik zocht u op een plaats waar u niet te vinden was. In geleerde systemen. Buiten mij, ver buiten mij. En ondertussen was u diep in mij. U was de rust in mijzelf. Uiteindelijk zwicht Augustinus voor God en voor het christelijk geloof. En hij wordt een van de grote kerkvaders van de Westerse kerk, die het geloof verdedigt tegen allerlei ketters en die een regel schrijft die tegenwoordig nog door velen worden gevolgd. In zijn bisschopstad Hippo vormde hij met de klerus een soort kloostergemeenschap. Hij wilde in eenvoud volgens de evangelische raden leven, ook als bisschop. Want de wijsheid van God, het kruis van Christus, is het belangrijkste in de wereld. En zo levend, zo het evangelie predikend, zo zijn geschriften schrijvend voor de kerk die we nog ineens kunnen raadplegen, bereidde Augustinus zich voor de komst van de Heer. De lampen brandend, zoals de wijze maagden die hadden, met de olie van het geloof. Klaar als de Heer komt. Vanuit het geloof in de dwaasheid van het kruis.

0: Leggen wij nu onze gebeden aan God voor op voorspraak van de heilige Augustinus. Voor de kerk. Dat zij krachtige bisschoppen mag hebben die het geloof verkondigen tegen de draad van de wereld in. Laat ons bidden. Bidden wij voor een wereld waarin de vrede mag toenemen. Laat ons bidden. Bidden wij voor de zieken en voor alle die het moeilijk hebben. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u ons.
0: Bidden wij voor onze dierbare stervenden en voor allen die gestorven zijn, dat ze mogen worden toegelaten tot de eeuwige vreugde. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u ons.
0: Almachtige, eeuwige God, luister naar de gebeden van uw kerk en geef ons wat wij met vertrouwen vragen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer, vanaf het leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. En nu dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.

0: Bid, zusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, nu wij de gedachtenis vieren van onze verlossing, vragen wij u ootmoedig, laat dit sacrament van uw goedheid voor ons een teken van eenheid worden en een band van liefde door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal, door Christus onze Heer. Want gij schijnt uw kerk vreugde op het feest van de heilige Augustinus. Door zijn voorbeeld geeft gij ons kracht, door zijn woord verdiept gij ons geloof en door zijn voorspraak biedt gij ons bescherming. Daarom, met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde. Heilig. Heilig, heilig de Heer, de God der hemelse macht. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat ze voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en vrijzindachtig God bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan, uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch hier aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo onze paus en Gerardus onze bisschop, Robertus een hulpbisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen we op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, omdat wij tezamen met de macht Maria, de moeder van Christus, met de apostelen en met alle heiligen die er in leven in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat we gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl we uitzien naar de zalig vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid aan. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Geef ons de

Zalig zij die nu genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaren.

0: Het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus.
1: Bidden we samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de Hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer, we hebben mogen deelnemen aan de maaltijd van uw Zoon. Wij vragen u, heilig ons zo door deze communie, dat we als zijn ledematen werkelijk zijn wat we hebben ontvangen. Het lichaam van Christus, onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u dan de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaat nu alle heen in vrede.
1: Wij danken God.
0: Heilige aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht toegevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de held terug. Amen.

tot zover de Eucharistieviering. Beste luisteraars, dank voor het meevieren, voor het meebidden. En we hebben de Eucharistie hier in onze kapel gevierd. Van Radio Maria hier in Den Bosch. Met Zedebrand, pastoor Cor Mennen. We gaan zo dadelijk verder met onze programmering. Dat is namelijk om 10:00 de heilige van de dag. Daar hebben we een verhaal klaarstaan over de heilige Augustinus. 11:15 de lezingendienst. En om 11:00 de Club van Job. Antwoorden op geloofsvragen van luisteraars. Dat is waar de Club van Job over gaat. Vragen van luisteraars. Over het geloof. Misschien uit het leven gegrepen. Misschien worstelt u met een dilemma. En wilt u graag het antwoord van het geloof van onze kerk daarop. Leg het voor. Leg het voor aan pastoor Cor Mennen. Die altijd hier zo trouw te gast is in het programma De Club van Job. Een van de meest populaire programma's van Radio Maria. You love it or you hate it. Zeggen we wel eens. Sommige mensen vinden het helemaal niks. Of vinden de toon helemaal niks. Anderen lopen ermee weg. En ja, hopelijk dat we een beroep mogen doen op de volwassenheid van de luisteraars. Om als je het niet waardeert, gewoon uit te zetten. Dat scheelt een hoop ergernis. En als u het wel waardeert, dan juist van harte uitgenodigd. Om in te schakelen om 11:00. Voor de Club van Job. En dan hebben we nog een keer de herhaling vanavond om 8:30. Mocht u nog vragen willen indienen, dan kan dat tot 11:00 en zelfs ook daarna. Zelfs ook tijdens de uitzending kunt u vragen indienen. En dat kan op verschillende manieren. U kunt tussen 10 en 12 bellen naar de receptie op het nummer 073-687-2000. Nou, dan is het natuurlijk het programma al begonnen, maar dan kunt u nog steeds vragen indienen. U kunt ook een tekstbericht sturen naar de WhatsApp hier in de live studio. Dan stuur ik dat door aan pastoor Cor Mennen. Dat is 0620019670. Mocht uw vraag niet aan bod komen, dan zijn er gewoon te veel vragen. En dan komt uw vraag in de week daarna aan bod. En als dat zelfs niet het geval is, dan trek ons gerust nog een keer in de mouw van hé, mijn vraag is niet aan bod gekomen. En dan, of het kan zijn dat u het ook nog gemist heeft. Nou, dan doen we het gewoon nog een keer. Dan doen we de vraag gewoon nog een keer behandelen. Schroom niet om vragen in te dienen. Er zijn diverse vragen die ook al vaker aan bod zijn geweest. Dat geeft helemaal niks. We gaan u niet vragen om dan de hele serie van alle uitzendingen van de Club van Job te gaan beluisteren, om te zoeken naar die speld in de hooiberg. Nee, de vraag kunt u gewoon nog een keer indienen en voorleggen in het programma De Club van Job. En als u denkt van ja, ik heb wel een antwoord gekregen, maar ik ben nog niet tevreden over of het is nog niet compleet, dan ook stel uw vraag gerust nog een keer of verduidelijk uw vraag nogmaals. Club van Job dus om 11:00 en we hebben vanmiddag om 12:15 lessen van Sint Franciscus. Broeder Jan ter Maat is daarin te woord. En dat gaat over Gods woorden spreken. Om 14:00 een uitzending van Musica Sacra. Ook een Franciscaan is daar te woord. Broeder Joachim Oude Vrielink, Franciscaan. En hij gaat in op Gregoriaans voor de 22e zondag door het jaar A. Vandaag neemt broeder Joachim ons mee in de Gregoriaanse muziek van de 22e zondag door het jaar A. In deze aflevering zullen we de gezangen verkennen. En in het evangelie van die zondag, aankomende zondag dus, horen we dat ieder die Jezus wil volgen zichzelf zal moeten verloochenen en zijn kruis op zich zal moeten nemen. Vele heiligen hebben ons dat voorgedaan. De communio van deze zondag, qui vult venire post me, bezingt dat gegeven. Nou, als je al een kijkje wil nemen op de speellijsten die hij altijd klaarzet via Spotify, die kunnen gewoon klikken op het linkje in de radiogids en dan kom je daar ook bij uit. Van harte aanbevolen om 14:00 het programma Musica Sacra.

0: om noveengebed te bidden. Heel speciaal om te bidden voor een zegenrijke rosary ready op 5 september. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Mijn God, ik geloof, ik aanbid, ik hoop en bemin u. Ik vraag vergiffenis voor hen die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en u niet beminnen.
1: Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid u met de grootste eerbied en ik offer u op het allerkostbaarste lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerstel voor de beledigingen, heiligschennis en onverschilligheid waardoor hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligste hart en van het onbevlekt hart van Maria bid ik u om de bekering van de arme zondaars.
0: Oneindig goede en barmhartige Jezus, in Fatima openbaarde u aan de wereld uw innige verlangen om de devotie tot het onbevlekte hart van uw moeder Maria tot stand te brengen.
1: Door u werd het zuivere hart van de heilige maagd Maria aangewezen als toevluchtsoord voor de zondaars en als zekere weg naar de hemel.
0: Wanneer wij uw hemelse moeder met vurigheid beminnen en vereren, trekken wij de doorns van heiligschennis, ondankbaarheid en onverschilligheid uit haar gewonde hart, zodat het wordt getroost en in liefde genezen. Wanneer het tedere hart van Maria door de mensheid wordt omhelst, stoppen de oorlogen in de wereld en zal er ware vrede heersen.
1: Door het trouw vervullen van de eerste zaterdagdevotie geven wij gehoor aan uw wens dat alle mensen in de wereld de zoete naam van Maria met een diepe liefde op hun lippen mogen dragen.
0: Laat de devotie tot uw hemelse moeder groeien, die de versteende harten verzacht, die zondaars leidt tot bekering en die de zielen thuisbrengt bij uw heilig hart, bron van redding en ons uiteindelijke paradijs.
1: Maak dat door de dag van hulde en eerherstel aan het onbevlekt hart van Maria op 5 september in Amsterdam ons geloof wordt verdiept en vele zielen tot bekering komen en worden gered. Amen.
0: Lezen we de woorden zoals door Maria gesproken. Bid elke dag de rozenkrans om vrede voor de wereld en het einde van de oorlog te verkrijgen. Overwegen we enkele ogenblikken deze woorden van Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Dank u wel voor het meebidden bij deze eerste dag van de noveen, waarin we toebidden en toeleven naar de Rosary Ready op 5 september.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ja, goedemorgen luisteraar. Het is nu 9 uur hier in Nederland. Het is 10 uur bij u. En buiten is het dus rustig weer. Het is een beetje bewolkt. Het is ongeveer een graad of 16. Maar het belooft toch wel een aardige dag te worden. Maar vandaag wil ik het hebben over Sint Augustinus. En we vierden daar gisteren de heilige Monica. Ave Maria. Voor de grote legerkerk in Tagasse in Noord-Afrika zit een vrouw. Je kunt niet zien hoe oud ze is, want ze heeft haar hoofd diep gebogen in haar handen gelegd. Al jarenlang zit ze daar 2 maal per dag. Ze heeft ook zoveel te bidden. Ze huilt. Patricius, haar man, is haar al jaren ontrouw. En nu haar zoon. Jaren geleden had hij God al vaarwel gezegd om in te treden bij de sectes van de Manicheërs. Hij ging een relatie aan met een donkere Afrikaanse. Dat alleen maar om te provoceren. Hij trok bij de vrouw in die de zijne niet was. Lang geleden was ook zij katholiek geweest. En nu waren ze vader en moeder van een buitenechtelijk kind. En ze noemden het, hoe hadden ze God meer kunnen beledigen? Adeodatus, oftewel, door God gegeven. En dat terwijl hij juist zo'n hekel had aan God, aan de christelijke godsdienst en aan de gebeden van zijn moeder. De vrouw, Monica, vraagt aan een priester of hij niet haar Augustinus vermanend kan toespreken. Maar de man zegt dat dat geen zin heeft. Het zou maar averechts werken. Haar zoon is nog te vol van zijn sekte. Vol medelijden kijkt de priester de huilende vrouw aan en zegt: een zoon van zoveel tranen zal niet verloren gaan. Monica zal heel haar leven deze woorden voor ogen houden. Augustinus, die in 354 in Tagaste, wat nu in Algerije ligt, het levenslicht zag, was een vlegel. Misschien een zoekende, maar evengoed een ongelooflijke vlegel. Afrika is voor een man van zijn formaat te klein. Zoekend naar de zin van het leven wil Augustinus naar Rome. En vertrekt zonder iets te zeggen, zijn moeder alleen achterlatend. Maar zij gaat hem achterna, vindt haar verloren zoon in de haven, smeekt hem te blijven of haar met hem mee te laten gaan. En dat belooft hij. En zoals ik al zei, was Augustinus een vlegel. Misschien een zoekende, maar evengoed een ongelooflijke vlegel. Diezelfde nacht vertrekt Augustinus in het geheim weer zijn moeder alleen achterlatend. De volgende morgen snelt arme Monica hem achterna. Ziet in de haven nog juist de achtersteven van het schip. Op zijn huilend de volgende boot neemt. Hoogst verbaasd is hij dan ook als wanneer hij later in Rome zijn moeder tegenkomt. Hij had ondertussen een school geopend, maar zijn leerlingen betalen niet. Als hij kans ziet een baan te krijgen als leraar welsprekendheid

een baan te krijgen als leraar welsprekendheid in de keizerlijke residentie te Milaan, vertrekt hij. En Monica gaat met hem mee. Nu staat Ambrosius, de bisschop van Milaan, bekend als een van de grootste redenaars van zijn tijd. Augustinus kan het niet laten om te komen luisteren. Het lijkt wel of Ambrosius de twijfels kent die in Augustinus' hart leven. Alles wat de heilige bisschop zegt, beukt op het geharnaste geweten van Augustinus, die wel wil geloven, maar het niet kan. Want geloven betekent je leven veranderen. En er zijn zoveel mooie vrouwen. Zo loopt Augustinus met zijn levensvragen rond. Tot op die zomerse dag in 386. Hij is dan 31 jaar oud. En kan het allemaal niet meer verwerken. Hij barst in huilen uit en rent de tuin in. Daar huilt hij als een kind. Plots hoort hij een stem die zegt: neem en lees. Rond hem heen is het leeg, zover hij kan zien. Augustinus weet dat hier de God van zijn moeder en van alle christenen spreekt. Hij loopt naar binnen en slaat op om gehoor te geven aan het bevel, de heilige schrift open. Daar leest hij de brief van Sint Paulus aan de Romeinen. Er staat: laten wij ons onthouden van braspetijn en drinkgelagen. Bekleed u met de Heer Jezus Christus en koestert geen zondige begeertes meer. Terstond klapt Augustinus de Bijbel dicht en meldt zich bij Ambrosius als doopleerlingen. Wat een tranen heeft Monica niet geplengd. Hoeveel gebeden niet naar de hemel gestuurd. Wat een vertrouwen, geloof en volharding getoond. Volgens de Franse jezuïet Claude de Colombier, die schreef: het nam Monica 16 jaar om de bekering van de heilige Augustinus te bewerken. 16 jaar. Maar de bekering was dan ook volledig. En ze kreeg veel meer waarom ze had gevraagd. Ze had de hemel gevraagd om een goed huwelijk voor haar zoon. Maar deze omarmde het leven van heilige zuiverheid. Ze bad dat hij zich toch zou laten dopen en een goed christen worden. Wat werd hij? Een bisschop. Ze had gevraagd hem van zijn ketterij af te brengen. Wat deed God? Hij maakte hem een van de steunpilaren van de heilige kerk. Een kampioen in de strijd tegen de ketters. Denk je nou eens in, zo ging de Colombier verder, dat Monica na een paar jaar reeds alle hoop had opgegeven. Of na 10 of zelfs na 12 jaar, toen het leek alsof haar gebeden geen enkel resultaat zou opleveren. Haar zoon eerder slechter werd dan beter. Hebzucht en ambitie toevoegde aan zijn wilde leven. Steeds verder en verder wegzonk in het kwaad. Zij zou haar zoon verloren hebben toen gaan. Haar eigen geluk hebben weggegooid. En de wereld een van de grootste denkers hebben ontnomen. Aldus de La Colombière. Na zijn doopsel wil Augustinus opnieuw beginnen. En vertrekt samen met Monica naar zijn geboortegrond in Afrika. Voor Augustinus begint nu pas het leven. Maar Monica, zij heeft haar strijd gestreden en sterft in 387 op weg naar huis. In de armen van haar bekeerde zoon in de Italiaanse havenstad Ostia. In zijn geboorteplaats Tagus sticht Augustinus een klooster van leken. Maar zijn redes maken zo'n grote indruk dat hij zich in de bisschopstad Hippo laat overreden om priester en later zelfs bisschop te worden. Vele ketterijen sneuvelen onder de goddelijke woorden van Augustinus, die tot op de dag van vandaag een invloed hebben op heel de kerk.

0: Rond het jaar 410 ontvangt bisschop Augustinus een omvangrijke boekrol uit Griekenland. De afzender was ene Dioscoros, een ambieuze jonge student uit de heidense aristocratie. Dioscoros wilde indruk maken op de intellectuele elite van de Romeinse high society. Hij stuitte echter op complexe passages in de filosofische werken van de Romeinse wijzer Cicero. Hij stuurde Augustinus een dwingende brief met min of meer de eis om deze taaie filosofische vraagstukken snel voor hem samen te vatten, zodat hij tijdens debatten niet voor aap zou staan. In die tijd bestuurde zo'n beetje iedereen Cicero om te leren praten en denken. Augustinus zelf had in zijn jeugd Cicero's nu verloren gegaan filosofische boek Hortensius gelezen. Wat uiteindelijk Augustinus' eigen zoektocht naar de ultieme wijsheid zou aanwakkeren. Enfin, Augustinus, die meer dan druk was met allerhande zaken in zijn bisdom, en er bovenop ook nog kampte met de nasleep van de plundering van Rome door Alaric I, de koning van de Visigoten, eerder dat jaar, reageerde met wat historici nu kennen als brief 118. Hij gaf de student een felle, retorische uitbrander. Augustinus schreef dat hij het schandelijk vond dat een bisschop, die dagelijks overspoeld werd met de zorg voor armen en wezen, werd ingezet als een goedkope samenvattingsdienst voor heidense filosofie, zuiver om de ijdelheid van een student te voeden. In plaats van de antwoorden op de vragen over Cicero, structureerde Augustinus zijn brief als een vlijmscherpe analyse van de klassieke filosofie. Hij legde Dioscoros uit dat denkers als Cicero weliswaar de waarheid zochten, maar dat hun intellectuele trots, superbia, hen verblindde. Hij schreef: als je mij vraagt wat de eerste weg is in de religie van Christus, zal ik antwoorden: de eerste is nederigheid, humilitas. De tweede is nederigheid. En de derde is nederigheid. Historische bronnen tonen aan dat deze harde intellectuele correctie indruk maakte. De brief werd een eeuwen daarna een standaardwerk binnen de christelijke filosofie over hoe men moest omgaan met seculiere klassieke literatuur. Helemaal ongestraft zou God Augustinus niet laten. Vlak voor zijn dood, op 28 augustus 430 in het Noord-Afrikaanse Hippo, zou de heilige bisschop al zijn werk zien afbreken. Onder aanvoering van koning Gijsrik, die het Kettische Arianisme aanhing, drijven de Vandalen de Romeinen uit Afrika. Kort nadat Augustinus versterft, valt de stad als laatste christelijke bolwerk in Ariaanse handen. Monarca vieren we gisteren op 27 augustus, vandaag een dag later, 28 Augustinus, als bisschop en kerkleraar. Maar ja, nog heel even dit. Ja, de tijd geeft ons nog. Heel even dit. Toen de heilige Monica zwanger was van Augustinus, wijdde ze meermalen aan God toe. Augustinus zou later getuigen dat hij het zout van God reeds in de schoot van zijn moeder had geproefd. Dit is een belangrijke les voor christelijke moeders. Jij kunt de vrucht van jouw schoot al voor de geboorte aan de goddelijke majesteit opdragen. Want God, die de offers van een nederig en gewillig hart aanvaardt, bevult in deze periode doorgaans de goede wensen van een moeder. En dit, luisteraars, zijn niet mijn woorden, maar die van de heilige Franciscus van Sales. Over hem hebben we het een andere keer. Heilige Augustinus, heilige Monica, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Van harte welkom hier bij het programma Kerk in Nood. Ja, we gaan weer van start na een zomerstop waarin iedereen hopelijk wat is bijgekomen en de rust heeft kunnen pakken. Maar tegelijkertijd gaat natuurlijk alles in de wereld wel door. En daarover kan Dennis Peters van Kerk in Nood vertellen. Welkom Dennis.
1: Dankjewel Yvonne.
0: Ja, je hebt ook voor deze keer zoals altijd natuurlijk een aantal onderwerpen uitgezocht. We beginnen, zag ik, in Mozambique, waar we wel vaker geweest zijn, maar ja, belangrijk om toch even weer bij stil te staan.
1: Ja. Ik moet zeggen, dit keer niet een verhaal over christenvervolging zo helder als dat wel vaker het geval is geweest voor Mozambique. We weten, in het noorden van dat land heb je zo'n terroristische organisatie die gelieerd is aan de Islamitische Staat. Die ervoor heeft gezorgd dat er heel veel vluchtelingen zijn. Maar wat opvalt is dat de afgelopen jaren wel meer aanvallen, heel specifiek ook iets zuidelijker zijn geweest, op zusters. Dit is nu de aanleiding geweest om het nu even op te pakken. Een aanval op religieuze zusters in Mensuburi heet die plaats. In juni hadden we nog de aanslag op een bisschop die doodgeschoten is in zijn eigen huis.
0: Ja.
1: Dat was voor de vakantie nog. En ik heb even teruggekeken. Het was een jaar geleden dat er ook al een huis met religieuze zusters in het zuiden was aangevallen. En dat baart natuurlijk heel veel zorgen. Ja. Je ziet dat de kerk heel breed in Mozambique dit veroordeelt. Maar dat er ook niet helemaal helder is wie dat nou steeds hebben gedaan.
0: Hmm.
1: Dus zowel een jaar geleden bij die zusters als in juni met de bisschop, als ook nu weer bij deze aanval. Lijkt het alsof het gewoon mensen zijn die vanwege economische redenen, dus gewoon dieven zeg maar, of inbrekers die binnen zijn gekomen. Maar ze zijn wel met extreem veel geweld zijn ze binnengekomen. Ze hebben een bewaker in het ziekenhuis geslagen die nu in kritieke toestand ligt. Er waren allerlei geruchten over dat de zusters verkracht zouden zijn en zo. Dat blijkt niet waar te zijn. De bisschop heeft zich daarvan heel duidelijk uitgesproken van dat is niet zo. Maar wel met heel veel geweld ook aangevallen. Ja, en kijk, als je een inbreker bent, het is toch echt niet standaard praktijk voor een inbreker dat er met zoveel geweld iemand wordt aangevallen. Dus toch heeft men het gevoel daardoor ook van ja, hier is wel wat meer aan de hand. Maar wat dan precies?
0: En ze maken zich.
1: We weten het ook niet.
0: Nee, die daders maken zich dus ook niet bekend, zeg maar. Ja, klinkt een beetje gek, maar nee. Het is niet van we doen het om de christenen.
1: En niet zoals de Islamitische Staat bijvoorbeeld wel eens heeft gedaan, inderdaad. Dus dat ze dat dan claimen, zo'n aanslag. Dat is niet gebeurd bij geen van deze drie aanslagen. Dus ja, dat weten we niet zeker.
0: Nee. En wordt daar dan wel onderzoek naar gedaan? Is Mozambique daar, doen ze daar hun best voor?
1: Ja, dat doen ze hun best voor. Ik weet nog dat we voor de vakantie toch wel ook het over hadden dat in Nigeria toch ook wel wat gevallen van wel rechtspraak eindelijk waren. Ja, het gebeurt soms wel en soms niet. Dat daar eens gepakt worden, is daar natuurlijk de kans veel kleiner dan hier in Europa. Waar we veel meer politie hebben, moderne technieken, forensische diensten die handtekeningen of die je vingerafdrukken en allerlei sporenonderzoek kunnen doen. Ja, daar mag je in Mozambique van uitgaan dat niet zo uitgebreid kan allemaal. En dat maakt het heel frustrerend.
0: Ja, dus, dus belangrijk dat daar voor gebeden blijft worden. Hè? Dat er ook duidelijkheid komt natuurlijk. Want ja, als je niet weet wie de vijand is, om het zo maar te zeggen. Of vijand of degene die je aanvalt. Dan kun je er ook moeilijk iets tegen doen.
1: Ja. Maar gebed is nodig, zeker. Ja. Dat is waar de kerk zelf ook om vraagt.
0: Ja. Nou, dat kunnen we zeker ook aan de luisteraars vragen. En dan gaan we over naar Venezuela, hè, waar natuurlijk de mensen hebben het nieuws, neem ik aan, toch ook wel meegekregen. Jullie hebben daar veel aandacht voor.
1: Nee, ik wou het wat breder trekken zelfs. Het valt mij gewoon op in de afgelopen anderhalve maand ongeveer dat er drie grote aardbevingen zijn geweest. Venezuela, Colombia, dat ligt nog redelijk bij elkaar in de buurt, maar ook Flores in Indonesië.
0: Ja, dat klopt.
1: En we hebben daarvoor ook van alle lokale kerken waarmee we al jaren samenwerken. Flores is het katholieke eiland in Indonesië. Mm-hmm. En Colombia en Venezuela zijn natuurlijk hele katholieke landen. Ja, we hebben daar partners waarmee we al jaren samenwerken. De bisdommen, congregaties, seminaries. En die doen een beroep op ons. En heel dankbaar zijn wij natuurlijk voor alle donateurs die daar gehoor aan hebben gegeven. Dat we met name in Venezuela heel veel hebben kunnen doen. Dat was natuurlijk de grootste van de drie aardbevingen. Die was in juli al natuurlijk. Maar ja, we hebben 15 augustus hebben we de aardbeving gehad in Colombia. En 15 augustus was in Indonesië.
0: Ja.
1: En ja, op Flores in Indonesië. En op 10 augustus in Colombia.
0: Ja.
1: Dus het is de afgelopen anderhalve maand gewoon drie van dit soort hele grote aardbevingen. Dat zien we niet zo heel vaak. Waar ik even bij wou stilstaan, hè, is de impact. Dat heeft mij wel echt gewoon geraakt. Mm-hmm. Sommige van de verhalen die ik heb gehoord, met name uit Venezuela. Dat je hoort van de priesters en ook van een bisschop. Natuurlijk de doodsangst die ze zelf hebben uitgestaan. De bisschop in Venezuela vertelde hoe hij zelf in een deurpost stond. En om zich heen het geraas van de aardbeving horen, hoe alles naar beneden kwam op dat moment. Maar ook hoe zij hebben besloten, de seminaristen, de priesters, de bisschop, om bij de mensen daar constant aanwezig te zijn, die buiten op straat waren, hoe de mis op straat werd gevierd, hoe de ziekenhuisbezoeken ook verliepen. Hè. Dan hoor je verhalen van nou, bijvoorbeeld een meisje dat werd gevraagd door de ouders van haar vriendinnen. Kunnen jullie zoeken naar onze dochters? Want wij liggen allebei in het ziekenhuis en we weten niet waar onze dochters zijn.
0: Oh,
1: dan heb je gewoon een tienermeisje dat gewoon naar een mortuarium moet gaan, wat provisorisch is ingericht. En daar vervolgens en de twee vriendinnen, dus de dochters van die ouders vindt. En dan ook nog een andere vriendin. Allemaal overleden.
0: Oh.
1: Maar dus ook echt tientallen, bijna honderden mensen heeft gezien die overleden waren door het geld.
0: Mm-hmm.
1: Het heeft op mij een hele diepe indruk gemaakt. Dat ik echt dacht van, wat een situatie. En wat zijn die priesters en die zusters daar ook hard nodig om daar de mensen te begeleiden in deze omstandigheden.
0: Ja. En dus, gelukkig.
1: En dat was Venezuela, de eerste van de drie. En nu beginnen de verhalen ook binnen te komen vanuit Colombia en Flores ook. Iets minder, minder verhalen, minder doden ook. Maar je kunt je voorstellen hoe elk van die verhalen zo'n verhaal kan zijn.
0: Ja, zeker. En het is natuurlijk wel heel bemoedigend door alle duisternis heen, zou je zeggen, dat mensen wel ook echt kracht en steun eruit putten en ondervinden. Dat wel, hè?
1: Ongelooflijk.
0: Ja, en dat kan ook.
1: Hey, wat ik zei, de mis wordt nog steeds op straat gevierd en mensen sluiten zich daarbij aan als ze voorbij komen.
0: Ja.
1: Kerken die van 's ochtends 7 tot 's avonds 7 open zijn op het ogenblik. Maar ook alle coördinatie van dingen. Hè. Zeker Venezuela is een land waar de staat natuurlijk heel arm is geworden door eigen politieke keuzes. Maar zoveel afhankelijk is van wat de kerk doet. Dus de namenlijsten met de mensen die vermist zijn, die weer gevonden zijn, die bevestigd overleden zijn. Tot en met het regelen van doodskisten van mensen van wie ze niet weten wie het zijn. Tot en met alle mensen die noodhulp nodig hebben. Zo. Alles gaat via de kerk.
0: Ongelooflijk. Dat is inderdaad wel. Dat wordt dus niet, kan niet worden opgepakt door de overheid. Of wordt gewoon niet opgepakt.
1: Sterker nog, dit heeft mij ook heel erg verbaasd. Het is nog niet zo heel lang dat wij als kerk in nood hulp geven aan Venezuela.
0: Mm.
1: Dat is namelijk helemaal nooit nodig geweest, omdat het een land was wat best wel rijk was, vanwege alle olie met name.
0: Ja.
1: En het is dus eigenlijk een jaar of 10-15 geleden geweest dat de kerk is begonnen met het instellen van allemaal Caritasgroepen, lokaal, in elke parochie, in elke kerklocatie. Omdat dat plotseling nodig werd, terwijl het land daarvoor gewoon rijk was.
0: Ja.
1: En dat is het. Is de zegen geweest eigenlijk op dit moment bij de aardbeving, dat dus sinds een paar jaar in al die parochies van dit soort Caritasnetwerken zijn.
0: Ja.
1: En dat de hulp die we dus ook konden geven via de kerk, die hebben we natuurlijk heel meteen direct al gegeven voor noodhulp, maar ook nu straks voor de wederopbouw, dat dus ook al heel snel via die Caritasgroepen allemaal kon lopen.
0: Ja.
1: En dat is echt recent. Dat is was dit 15 jaar geleden gebeurd, dan was dit een stuk lastiger geweest voor de kerk. Omdat de staat dit soort dingen deed. Ja.
0: En het is dan ook gewoon betrouwbaar. Ik bedoel, dat is net als met al het werk van Kerk in Nood. Dat het via inderdaad de kerkelijke kanalen, noem ik het dan maar even, gaat. Ja, dan weet je gewoon dat het betrouwbaar is en dat het goed terecht komt.
1: Ja.
0: Ja. Zo, nou, ik hoop echt dat dit... En dit moet ook, laat ik zo zeggen, dit moet nog even doorgaan. Want wat je zegt, mm-hmm. Het is niet alleen maar de eerste noodhulp, maar ook voor de wederopbouw. Dus ja. dat gaat inderdaad nog even door. Ja, nou, wel fijn dat je daarover vertelt, Dennis. En ook een beetje de omstandigheden. Dat maakt mm-hmm. het ook wel goed om te plaatsen, hè, hoe de situatie is. Dus,
1: en dankbaar dat de kerk daar mag zijn om de mensen te helpen. Hè? Ja. En kan zijn op dit ogenblik.
0: Ja, ja, ja.
1: Dit is wat mij het geloof altijd heeft geraakt. Dat het juist in die duistere omstandigheden de kerk aanwezig kan zijn.
0: Ja, gelukkig maar. En dan heb je nog één ander land genoemd. En dat is China.
1: Ja, ja, ja. Ja, de NOS heeft uitgebreid aandacht besteed aan het feit dat met name katholieken onder druk staan in China op het ogenblik. Op de website staat nog een artikel ook, wat mensen kunnen vinden als ze even zoeken op de website van de NOS. Maar een uitgebreid verslag van een lokale correspondent die aangeeft hoe lastig het is voor de katholieke gemeenschappen, met name in het noorden van China. Het hangt een beetje af van het dorp, omschrijft zij ook. Er zat lokaal mensen geïnterviewd. Maar een van de mensen die zegt, de situatie is niet meer zo erg geweest sinds de culturele revolutie.
0: Oh, wow.
1: Ja, en dat was natuurlijk een van de meest gewelddadige perioden in de recente geschiedenis mm-hmm. van China. Maar er wordt ook aangegeven, iets wat wij in onze rapporten ook al vanuit andere organisaties al te horen hadden gekregen. Dat is dat met name kinderen weggehouden worden uit de kerk. En dat verschilt dus per dorp. Hij geeft het ook aan van, wij als we weten dat de politie aankomt, dan verstoppen we onze kinderen ook in een zaaltje aan de zijkant. En doen de deur op slot. En dat wordt min of meer gedoogd.
0: Hmm.
1: Maar er zijn dorpen waar dat dus niet gebeurt. En dat dus de kerk vervolgens gesloten wordt. Omdat de Chinese overheid niet wil dat kinderen het geloof doorgegeven krijgen.
0: Hmm. Zo, ja, dat
1: hebben,
0: is...
1: We hebben het dus over gemeenschappen die soms... Hè, er zijn dorpen die gewoon volledig katholiek zijn al een paar honderd jaar. En ik ben heel blij dat de NOS dat eens een keer echt heeft beschreven en laat zien.
0: Ja.
1: Dus kinderen die op beter gaat gaan, de traditie van vanuit 200 jaar ongeveer katholicisme in bepaalde dorpen. Dat daar echt nu heel, heel hard een einde aan wordt gemaakt of geprobeerd wordt om daar een einde aan te maken.
0: Ja,
1: met surveillancecamera's, met dit soort invallen in de kerken op de momenten dat ze denken dat de kinderen aanwezig zijn.
0: Zo, ja, ja. Ik heb het artikel hier ook voor me hoor, van de NOS. En ik heb het niet helemaal doorgelezen, maar wordt daar iets gezegd over het verschil tussen de ondergrondse en de bovengrondse kerk? Of wordt dat helemaal niet aangehaald?
1: Nee, daar gaat het niet echt op in. Dus voor de luisteraars die niet weten waar het eigenlijk op uitkomt, is dat de Chinese overheid controle wil hebben.
0: Mm-hmm.
1: Over de mensen, maar zeker ook over wie is nou de baas over die katholieken. En men wil eigenlijk niet dat de paus, een buitenlandse mogendheid, zoals ze dat dan noemen, formeel de baas is. En dus ook dat de paus degene is die de bisschoppen aanwijst. Ja, dat is onze apostolische traditie natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En dat is dus echt wel een dingetje tussen de Chinese staat en de katholieke kerk. En dan heb je de bovengrondse kerk. Dat is de kerk waar de Chinese overheid eigenlijk akkoord is met de bisschop die benoemd is. En zegt van oké, daar kunnen we ons nog wel in vinden. Maar er zijn dus ook Chinese bisschoppen die niet geaccepteerd worden door de Chinese overheid, maar die wel benoemd zijn. En de wijding hebben ontvangen ook vanuit het Vaticaan.
0: Mm-hmm.
1: En dat noemen we de ondergrondse kerk.
0: Ja.
1: En er zijn heel veel mensen die zeggen van ja, voor mij is het Vaticaan is leidend. Ja, en dat vindt de Chinese staat heel erg lastig om daarmee om te gaan. Sommige van die bisschoppen dus ook in detentie zijn geweest, in heropvoedingscentra geweest. En dat soort zaken allemaal in de loop van de jaren.
0: Ja. Maar uit het artikel zeg maar, omdat daar geen onderscheid wordt gemaakt, geldt het ook voor alle gelovigen of het nou... ondergronds of bovengronds is, zeg maar. Zo maak ik dat
1: uit.
0: Precies.
1: Dus als je het hebt over dat aspect van die kinderen die ze proberen buiten de kerken te houden, dat gaat ook op voor de bovengrondse kerk.
0: Ja,
1: dus ook als de bisschop in dat bisdom geaccepteerd is eigenlijk door de Chinese staat. Dit is een algemene beleidsmaatregel. Zomerkampen zijn verboden, sinds een jaar of 3-4. En allerlei activiteiten waarbij kinderen in de kerk zouden komen.
0: Zo, ja. Nou, ik ben benieuwd. Jullie houden het vast in de gaten. Maar wat je zei, fijn dat ook de media, de algemene media, gewoon hier ook oog voor heeft natuurlijk. Ja. Dennis, ik moet alweer gaan afronden, want de tijd zit er alweer op. Maar zou jij willen eindigen met gebed?
1: Zeker.
0: En heel veel dank en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Levende God, gij hebt uw welbeminde Zoon Jezus Christus gezonden in de wereld, opdat zijn heldere licht zou schijnen in de harten van de mensen. Vandaag willen wij u bidden voor machthebbers en religieuze leiders in China en in Iran. Wij vragen u dat zij overweldigd worden door de waarheid van het evangelie, dat hun hart opengaat voor Jezus Christus en dat zij u en hun landgenoten met nieuwe ogen zien. Dat vragen wij u op voorspraak van de heilige Augustinus van Hippo, door Christus onze Heer.
0: Amen.
2: U hebt geluisterd naar een update over de werkzaamheden van Kerk in Nood. Een organisatie die zich inzet voor christenen over de hele wereld die vervolgd of onderdrukt worden. Of in pastorale nood zijn.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. De dienaren van de kerk. Veel geliefde, dit woord is betrouwbaar. Streeft iemand naar het leidersambt, dan begeert hij een voortreffelijke taak. Een leider in de gemeente moet onberispelijk zijn. De man van één vrouw. Matig, verstandig, beschaafd, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen, niet aan de wijn verslaafd, niet opvliegend, maar inschikkelijk, niet strijdlustig, niet geldzuchtig, iemand die zijn eigen huis goed bestuurt en met ernst en waardigheid gezag uitoefent over zijn kinderen. Als iemand zijn eigen huisgezin niet weet te besturen, hoe zal hij dan zorg kunnen dragen voor de gemeente Gods? Hij mag geen pasbekeerde zijn, opdat hij niet verwaand wordt en hem het vonnis van de duivel treft. Hij moet ook goed aangeschreven staan bij hen die niet tot de gemeente behoren. Anders komt hij in opspraak en valt misschien in de strikken van de duivel. Evenzo moeten de diakens mannen van eer zijn, mannen van hun woord, niet aan de wijn verslaafd of belust op winstbejag, trouw aan het geheim van het geloof met een zuiver geweten. Ook zij moeten eerst een onderzoek ondergaan. Daarna kunnen zij, als er geen klachten zijn, hun dienst vervullen. Ook moeten hun vrouwen waardig zijn, geen kwaadspreeksters, matig en in alle opzichten betrouwbaar. Diakens moeten mannen van één vrouw zijn en hun kinderen en hun huisgezin goed weten te leiden. Zij die hun dienst goed vervullen, verwerven zich een eervolle positie en het recht om vrij uit te spreken in zaken het christelijk geloof. Ik schrijf u dit in de hoop vrij spoedig bij u te komen. Mocht ik worden opgehouden, dan weet gij hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods. Dat is de kerk van de levende God, pijler en grondslag van de waarheid. Ja, groot is ongetwijfeld het geheim van onze godsdienst. Hij is geopenbaard in het vlees, gerechtvaardigd in de geest, verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, geloofd in heel de wereld en opgenomen in heerlijkheid. Tweede lezing. Uit de belijdenissen van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo. O eeuwige waarheid, ware liefde en geliefde eeuwigheid. Aangespoord om tot mezelf terug te keren, ben ik onder uw leiding in mijn binnenste getreden. Ik was daartoe in staat, want gij zijt mijn helper geworden. Ik ben naar binnen getreden en met de ogen van mijn ziel, hoe zwak die ook waren, zag ik verder dan mijn blik reikte. Zag ik hoog boven mijn geest een onveranderlijk licht. Het was niet dat gewone, voor allen zichtbare licht. Het was ook niet hetzelfde licht, maar dan groter en vele malen sterker en alles met zijn glans vervullend. Dat was het niet, maar iets anders, geheel verschillend van dit alles. Ook was het niet zo boven mijn geest als olie op het water, of als de hemel boven de aarde, maar het was hoger en verhevener, want het heeft mij geschapen. En ik was lager, want ik ben hierdoor gemaakt. Wie de waarheid kent, kent dit licht. En wie het licht kent, kent de eeuwigheid. De liefde kent het. O eeuwige waarheid en ware liefde en geliefde eeuwigheid. Gij zijt dat, mijn God. Naar u verzucht ik, dag en nacht.
Zodra ik u leerde kennen, hebt gij mij tot u genomen om mij te laten zien dat er iets was om te zien, maar dat ik nog niet in staat was om te zien. Gij hebt mijn zwakke ogen verblind door de felheid van uw stralen op mij neer te laten komen. Ik ben gaan sidderen van liefde en van ontzetting. Ik ontdekte namelijk dat ik ver van u verwijderd was in een geheel ander gebied. En het was alsof ik uw stem hoorde uit den hoge. Ik ben de spijs van de volwassenen. Groei en ge zult mij eten. Ge zult mij niet veranderen in u zoals lichamelijk voedsel, maar ge zult in mij veranderen. Ik zocht de weg om kracht te krijgen die mij in staat zou stellen u te genieten. En die weg kon ik niet vinden, tot ik hem zou omhelzen, die de middelaar is tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus, die God is, boven alles verheven, de gezegende tot een eeuwigheid. Hij roept ons toe en zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is het die het voedsel dat ik niet tot mij kon nemen, verenigde met het vlees, want het woord is vlees geworden, ten einde uw wijsheid waardoor gij alles geschapen hebt, melk te laten worden, omdat wij nog als kinderen zijn. Te laat heb ik u lief gekregen, schoonheid, zo oud en toch zo nieuw. Te laat heb ik u lief gekregen. Gij waart in mijn binnenste, en ik was buiten, en daar zocht ik u, en ik, wanstaltig als ik was, stortte mij op de schone dingen die gij hebt gemaakt. Gij waart bij mij, en ik was niet bij u. Die dingen hielden mij ver van u, die niet zouden bestaan als zij niet in u bestonden. Gij hebt geroepen en geschreeuwd en mijn doofheid doorbroken. Gij hebt gefonkeld en geschitterd en mijn blindheid verdreven. Gij hebt een aangename geur verspreid. Ik heb die ingeademd en nu snak ik naar u. Ik heb geproefd en nu honger en dorst ik. Gij hebt mij aangeraakt. En ik ben ontvlamd in verlangen naar uw vrede.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: Welkom beste luisteraars en weer een nieuwe De Klop van Job. Welkom te Storm Menne.
1: Ja, dankjewel.
0: Veel vragen deze week weer, hè?
1: Er zijn veel vragen en daarom, er was een verzoek om weer meer muziek te draaien, waardoor mensen zelf kunnen bellen. Ik zou willen voorstellen om gewoon toch de vragen af te werken. Want anders komen we achterop. En als mensen een dringende vraag hebben die ze niet kunnen appen, omdat ze geen mogelijkheid tot appen hebben of zo. Ja. Dan kunnen ze de receptie bellen en daar de vraag doorgeven. En dan spelen ze wel naar ons toe.
0: Precies,
1: door.
0: En dat komt ook weer in de Club van Job. En het nummer is 0736872000.
1: Ja. Goed, dan een eerste vraag. Dat gaat over de lezing van vandaag in de mis. Iemand die zegt, ik ben op mijn 60ste pas gedoopt. Ik heb het moeilijk met de lezing van vandaag. De 5 domme meisjes werden buitengesloten. Het waren domme meisjes, geen slimme. Ja. Terwijl ook zij graag naar buiten wilden. Of naar binnen wilden. Is het niet onze plicht van naastenliefde om juist hen te helpen? De olie hadden ze toch met elkaar kunnen delen. Ja. En waren alle gelukkig. Nou ja, dat is iets wat ik steeds opnieuw hoor.
0: Ja.
1: Maar mag ik met verlof zeggen dat het een beetje domme gedachte is?
0: Nou ja.
1: Maar ze hebben het, heel veel mensen hebben het dus. Ik kan er ook niks aan doen. Steeds komt er opnieuw weer terug. Een vergelijking moet je zien als vergelijking. En dan gaat niet alles, het gaat niet over moraliteit. Het gaat over het feit dat we op weg zijn naar het bruiloftsmaal van het lam. Naar het bruiloft. En de parabel is dus bruidsmeisjes op weg naar de bruidegom. Dat zijn wij allemaal eigenlijk. Ja. Die bruidsmeisjes. Want ja, bruidsjonkers, dat kon niet, want die werden niet naar de bruiloft gebracht. Mm. Als de bruidegom kwam. Nou. Dus het gaat erover dat je klaar moet zijn voor die bruiloft.
0: Waakzaamheid, ja.
1: Daar gaat het over. Het gaat niet over dat je iets met elkaar moet delen. Daar gaat het helemaal niet over in de date. Het gaat erover dat je de lampen branden moet hebben. Wat zijn die lampen? Dat is geen geld of geen olie, letterlijk. Dat is, zijn de goede werken, het geloof, al die dingen die met het christelijk leven samenhangen. Dus kun je niet eens delen.
0: Zou je niet juist kunnen zeggen dat juist dat je voelt van, hé, wacht even, hadden ze niet kunnen delen. Dat ja, Jezus was ook
1: dan
0: niet gek.
1: Dan heb je dus niet begrepen waar het over gaat.
0: Ja, dat je dan dat juist daardoor het extra benadrukt van wat juist wel de boodschap is, namelijk waakzaam zijn.
1: Het gaat over waakzaamheid en je kunt dat dus niet delen. Het gaat niet over naastenliefde. Ja. Tegenwoordig wordt alles teruggebracht tot naastenliefde, maar dat is het helemaal niet. Ja. Het gaat hier over de waakzaamheid. En je kunt die olie dus niet delen. Ik weet niet, ik heb het al dikwijls uitgelegd, maar ik zal het uit blijven leggen.
0: Nee, dat is een kwestie van geduld.
1: Ja, misschien tot de hele wereld het weet.
0: Ja.
1: Dan heb ik... Hier word ik ineens in de professor Pastoor Menne genoemd. Dat vind ik wel mooi. Ja. Ik vind het heel mooi.
0: Professeur.
1: Graag zou ik en denk veel de mening willen horen over recente uitspraak van de Westerse bisschop Monsieur Eleganti.
0: Okay.
1: Hij waarschuwt dat Europa volgens hem een punt van geen terugkeer, de point of no return, nadert als de huidige maatschappelijke en demografische ontwikkelingen niet snel worden bijgespuurd. Hij spreekt zeer scherp over de verhouding tussen het christelijk Europa en de islam, die hij niet uitsluitend als een religie, maar als een niet in een christelijke samenleving implementeerbaar politiek-religieus systeem beschouwt. Dus hij ziet, hij zegt, de islam hoort niet binnen een christelijk Europa. Dat is het onverzoenlijk. Tegelijkertijd bekritiseert hij de kerk, omdat ze volgens hem de maatschappelijke problemen rond grootschalige immigratie onvoldoende onder ogen ziet of wil zien. Hij wil dat juist de eigenheid en verscheidenheid van Europese naties, talen en culturen beschermd moet worden tegen de ontworteling en globalisering. Ook verwijt hij politiek links dat ze onder meer in Spanje ontwikkelingen bevorderen die volgens hem tot herislamisering leiden. Herislamisering betekent, Spanje was... is ooit eeuwenlang door de islam bezet geweest.
0: Ja, die hebben Ottomanen.
1: Zich
0: daar
1: weer aan ontworsteld. Maar het gaat weer terug.

0: weer terug. Ja. Ik denk dat Monsieur Leganti helemaal gelijk heeft. Dat onze eigen christelijke Europese beschaving, die eens sterk was, kan gedacht is christelijk geloof, enorm verzwakt is, doordat ons christelijk geloof verzwakt is. En dat we helemaal overgeleverd zijn aan de heidenen, die het voor het zeggen hebben. Kijk, in onze samenleving, onze regering is heidens. Er zit geen christelijk tintje meer aan. Ze hebben allerlei heidense voorstellen enzovoorts allemaal. Ook op ethisch, medisch-ethisch terrein enzovoorts allemaal. Er is, eerder worden mensen die voor christelijke waarden inzetten vervolgd. Mm-hmm. En dat is in heel veel landen zo. En wat doet de kerk daartegen? Niet heel veel. Die zit een beetje lijdzaam haar ziel.
1: Ja.
0: Terwijl Monsieur Leganti zegt, we moeten ons bewust zijn van die ontwikkeling. Het is niet ongevaarlijk wat er gebeurt. Want Europa bestaat in wat zij is, krachtens haar christelijke wortels. Als die kwijtraakt, zal Europa de belangrijkste dingen die zij belangrijk vindt, zal ze verliezen. Kijk, wij vinden dat alle mensen gelijk zijn, en man en vrouw gelijk zijn. Dat komt eigenlijk uit een christelijke traditie. Als de islam hier binnenkomt, blijft hij dan? Nee. Want de islam, als godsdienst, als die dus de overhand krijgt, die heeft een ander beeld over man en vrouw. Een heel ander beeld over huwelijk. Nou, dat zullen ze dan op gaan leggen. Doen ze overal, min of meer. Kijk, we hebben geluk als er heersers zijn die zich niet helemaal alles aantrekken van de islam. Maar als ze dat volgens de islam doen, dan is dat niet te rijmen met ons christelijk besef van mens zijn, van huwelijk, van alles. En dan zal de maatschappij dus grondig en heel grondig veranderen. Er is een Fransman die een boek daarover geschreven heeft, een soort roman, Houellebecq, al enkele jaren geleden. En dat heet, geloof ik, overgave of onder, ja, submission. En die beschrijft daar hoe de Franse maatschappij langzamerhand geïslamiseerd wordt. Mm-hmm. Wat aan alle kanten al aan de gang is. Mm-hmm. Maar wat hij als het ware nog verder doorschuift. En dan zegt, ja, op een gegeven moment is het zo dat je maar beter allemaal islamiet kunt worden, anders kun je niet meer meedraaien in de maatschappij. Dat is eigenlijk de conclusie. He, dus een hele dystopische visie over de toekomst van Europa.
1: Ja.
0: Dankzij wat wij allemaal laten gebeuren. En wat de linkse partijen heel fijn vinden. Namelijk diversiteit, weet je. Inclusie en het moet allemaal binnen. En je mag er geen kritiek op hebben op de islam en op immigratie. Maar in feite, en de kerk doet daar voor een stuk aan mee. Want die praten ook, en dan heb ik net bij de vorige vraag, waarin het gaat, niet over naaste liefde gaat, maar over klaar zijn en waakzaam zijn. Zo is het in New York.
1: Ja.
0: De Europese bisschoppen zeggen heel vaak, en zelfs de paus, dat die migranten toe moeten laten. Want dat is een christelijke naaste liefde eis. Nou, dat is grote onzin. Hier heb je weer die naaste liefde zogenaamd. En ik noem daar onderhand wurgende naaste liefde. Mm-hmm. Want wat is naaste liefde? Het woord zegt het al. De liefde tot de naaste. En wie zijn de naaste? Voor een huisvader zijn de vrouw en kinderen. Hè, voor een gemeentebestuur zijn dat de inwoners van de gemeente. Voor een land zijn dat de inwoners van het land. Dat zijn de naasten. Daar hebben ze een eerste verantwoordelijkheid voor. De regering van Nederland geeft geen verantwoordelijkheid voor wat er in Saoedi-Arabië gebeurt. Daar kunnen ze wel een mening over hebben. Maar ze hebben daar geen verantwoordelijkheid voor.
1: Mm-hmm.
0: En we hebben ook niet de verantwoordelijkheid om in ons land heel de wereld op te vangen. Zeker niet als dat een

0: nadeel is van de eigen bevolking. En toch doet de kerk vaak wel zo. Ja, we moeten ze allemaal opnemen, want dat is een naastenliefde. Het is helemaal geen naastenliefde. Dat is een zonde tegen de naaste. Tegen je eigen medevolksgenoten. Al die mensen opnemen is een zonde tegen al die mensen die hier geen woning kunnen vinden. De eigen mensen, zal ik maar zeggen. Want dat is de eerste verantwoordelijkheid. Dat is naastenliefde. Dus het misbruik van het woord naastenliefde, ook door christenen, leidt tot de ondergang van de Europese beschaving mede.
1: Ja, en dat is wat Monsieur Eleganti zegt, maar hij roept op tot bewustzijn. Maar dan, wat komt daarna? Moeten we nog meer doen dan alleen bewust worden?
0: Nou, de katholieke kerk is altijd bewust geweest van het gevaar van de islam. Ze hebben zich er altijd tegen verzet. Je weet, de islam is altijd opgedrongen, heeft heel Europa willen veroveren in de tijd. Je weet, het Rozenkransfeest, 7 oktober... is ingesteld na de overwinning, de slag bij Lepanto. Ja. Tegen de Turken, tegen de islam. En de paus riep op in de Europese alliantie tegen de islam. Omdat we natuurlijk al ervaring hadden wat er met die islam gebeurde. Dat is een zeer gewelddadige godsdienst. Heel Noord-Afrika, vandaag viert het feest van de heilige Augustinus. Heel Noord-Afrika was christelijk. Heel het Midden-Oosten was christelijk. En dat is met het zwaard, is dat geïslamiseerd. Want de islam is geen vredelievende godsdienst. Die praat over heilige oorlog en zo. Het christendom is in wezen een vredelievende godsdienst. Ik wil niet zeggen dat christenen altijd vredelievend zijn.
1: Jihad,
0: maar de islam is wezenlijk. Mohammed was een krijgsheer. Christus was geen krijgsheer.
1: Nee.
0: Nou, dat is een enorm verschil. En het gevaar van de islam wordt door Europa, met name ook door Brussel, onderschat. Die vinden het niet erg om bij wijze van spreken Turkije op te nemen in de EU. Als een islamitisch land. Dat moet allemaal kunnen, inclusie enzovoort. Dus ze hebben helemaal geen idee van wat de geschiedenis is. En ze leren niks van de geschiedenis. En daarom is ook, heb ik altijd gezegd, de Europese Unie is een toren van Babel. Dat is een gebouw zonder God en zonder goddelijke inspiratie. Dat zal in elkaar storten, net als de toren van Babel. Dat houdt geen stand. Maar ondertussen kan er wel veel kwaad geschied zijn. Als wij al die islamieten binnenlaten en die islamitische ideeën en het allemaal volzetten met moskeeën en minaretten, dan kunnen we er niet meer vanaf. Dan zitten we ermee. En dat is wat Monsieur Eleganti zegt. Ze hebben het niet in de gaten, maar de hele cultuur wordt veranderd. Met name door links. Maar links is het grootste gedeelte, die hebben de macht. Goed. Dan nog iemand anders. Of nee, het is dezelfde, maar die heeft het ook weer over Monsieur Eleganti.
1: En nog een andere vraag daarover.
0: Andere vraag.
1: Ja.
0: Monsieur Eleganti zegt dat men niet zonder meer zich kan beroepen op het Tweede Vaticaans Concilie om de liturgische veranderingen die uiteindelijk zijn doorgevoerd te rechtvaardigen. Dus de Novus Ordo, de nieuwe liturgie, die altijd zich beroept op het concilie, de concilievaders, op het document Sacrosanctum Concilium. Daar zegt hij van, dat kunnen ze helemaal niet. In Sacrosanctum Concilium nummer 23 staat namelijk dat er geen vernieuwingen mogen worden ingevoerd, tenzij het werkelijke en zekere nut van de kerk dit vereist. En bovendien dat nieuwe normen organisch moeten voortkomen uit reeds bestaande vormen. En dat is niet gebeurd. Paus Benedictus heeft alles gezegd, toen hij nog kardinaal Ratzinger was, dat de nieuwe liturgie geen organisch gegroeid gebeuren is. Het is een laboratoriumliturgie.
1: Het is meer een revolutie geweest.
0: Ja, het is een revolutie. Het is in het verleden van de kerk nooit gebeurd. Dan zeggen ze, ja, maar Pius V heeft ook de liturgie naar Trent hervormd. Dat is niet waar. Ja, wel hervormd. Die heeft er bepaalde aanschrijfsels uitgejaagd enzovoorts allemaal. Dus misvormingen weggedaan. Maar de liturgie bleef wezenlijk hetzelfde als ze al 100 jaren was. Heeft geen nieuwe liturgie gevormd. Nu is er een nieuwe liturgie gemaakt. Met een hele nieuwe kalender, met een hele nieuwe lezingencyclus, met eucharistische gebeden, met allemaal gewoon nieuw. En als je van de vorige liturgie kunt zeggen dat een heleboel dingen dat je niet eens weet wanneer het ontstaan is, dat het er op een gegeven moment gewoon is, organisch gegroeid, dan kun je nou zeggen, nou, dit is gemaakt door studiegroep zoveel. Hè, er is nou een boek verschenen in het Engels over alle stukken die er zijn geproduceerd over de nieuwe lezingen. Cyclus van de dingen. Er is een hele nieuwe lezingenorde gekomen met die driejarige cyclus enzovoorts allemaal.
1: Ja.
0: Nou, daar heeft een bepaalde studiegroep heeft zich erover gebogen. En er is een geleerde geweest die nu al die stukken bij elkaar gebracht heeft om te weten welke discussies zijn er gevoerd en op basis van wanneer is dat gebeurd. Ja. Dus nu wordt dat pas goed bestudeerd allemaal.
1: Een stukje reflectie van hoe is dat eigenlijk gegaan?
0: Ja. Zo schreef het concilie bijvoorbeeld niet voor dat priesters voortaan standaard met het gezicht naar het volk moesten celebreren. Dat is nooit gezegd, concilie nooit gezegd.
1: Nee.
0: Dat er altijd omgedraaid moet, het concilie nooit gezegd. Het Latijn uit de liturgie moest verdwijnen, nooit gezegd. Het concilie heeft gezegd, bepaalde dingen zou in de volksstijl kunnen, met name lezingen.
1: Ja.
0: Maar de rest niet. Sacrosanctum Concilium nummer 36 en 54 bepaalde dat het gebruik van het Latijn in de Latijnse ritus behouden moest blijven.
1: Mm-hmm.
0: Hebben ze zich aan het concilie gehouden dus op dat punt? Nee. Toen de liturgiehervorming in 1967 aan de bisschoppensynode werd voorgelegd, kreeg ze geen meerderheid van plaatjesstemmen. Dat is ook bekend.
1: Ja.
0: Dus ze hebben het voorgelegd. Een nieuwe mis, zoals dat die studiegroepen het in hun hoofd hadden. En het grootste deel van de bisschoppen was er helemaal niet voor. Nou, toen hebben ze het nooit meer aan de bisschoppenconferentie voorgelegd. Dat was de oplossing.
1: Ja.
0: Want er zit een hele drive achter van een bepaalde groep mensen, ook liturgisten, die nieuwe dingen wilden. En Paulus VI wilde dat ook, of is er niet genoeg tegenin gegaan, dat is me niet helemaal duidelijk. Er zijn verschillende getuigenissen over, maar in feite heeft hij het allemaal uiteindelijk goedgekeurd. Er werd wel gezegd dat Bonini, de grote architect van de nieuwe liturgie, dat hij naar de paus ging om verslag te doen van bepaalde groepen wat hij wilde.
1: Mm-hmm.
0: Dan zei de paus, ja, maar dat is toch wel een beetje al te erg, zal ik maar zeggen. Of daar was hij het niet mee eens. Dan zei hij, ja, maar die mensen willen dat allemaal. Dus die studiegroepen, die geleerden, die weten wel wat ze doen.
1: Mm.
0: En omgekeerd zei sommige studiegroepen, ja, maar dat kunnen we toch niet maken. Want dan zei hij, ja, de paus wil het. Dus hij speelde ze tegenover elkaar uit, zo zegt men.
1: Mm.
0: Daarmee ontstaat precies de historische en theologische vraag die elegant je opnieuw op tafel leggen. Hoeveel van wat tegenwoordig als liturgie van Vaticaan II wordt beschouwd, heeft Vaticaan II zelf eigenlijk gevraagd? Daar zouden veel meer studies over moeten verschijnen. Is het een machtsgreep geweest van theologen na Vaticaan II samen met de paus, Paulus VI? Of is het werkelijk de bedoeling van Vaticaan II geweest?
1: Hm.
0: Welke taak ligt hier voor de nieuwe paus? Nou, in ieder geval, je weet dat paus Benedictus het had over de hervorming van de hervorming. Die was het helemaal niet eens met die hervorming naar Vaticaan II. Die vond het veel te drastisch.
1: Hm.
0: En die wilde eigenlijk die twee liturgieën, de oude en de nieuwe, naast elkaar laten bestaan, zodat mensen konden kiezen en kennis konden nemen van alle twee. En dat er dan op den duur een hervorming van de hervorming zou ontstaan. Dus waarschijnlijk een oude liturgie beïnvloedde de nieuwe, maar niet helemaal de nieuwe. Ik bedoel, gewoon een meer in lijn van de traditie, dat hij dat wilde. Maar dat is rigoureus afgekapt door Franciscus, die de oude liturgie weer verboden heeft. Hmm. Waarvan iedereen zegt dat dat niet kan. He, een liturgie verbieden die meer dan 1500 jaar bestaat, die kun je zomaar niet verbieden. Dat is tegen, net als iets als de geloofsbelijdenis verbieden. Mm-hmm. Maar het is wel gebeurd. En er zijn krachten in de kerk, bepaalde modernistische, progressieve krachten in de kerk, die dat van harte steunen. Mm. En er is een hele grote groep die niet beter weet. Mm. Die zijn ondertussen opgegroeid met de nieuwe liturgie. Die weten van de oude liturgie niks van. Die weten ook de verschillen niet. Die weten ook niet wat er aan. En die denken dat de nieuwe liturgie gewoon de liturgie van de kerk van altijd geweest is.
1: Ja.
0: En daar moet er een nieuwe bewustwording komen. Er moet studie komen enzovoort. Want ik denk dat daar het laatste woord nog niet over gezegd is. En de paus, de nieuwe paus, want er wordt hier ook gevraagd. Die zou daar een veel opener houding in moeten hebben en zich niet op sleeptouw moeten laten nemen door liturgisten die daar tegenin gaan. En een belangrijke man die tegen de oude liturgie is, is met name de prefect van de congregatie voor de eredienst, kardinaal Roch. En ja, meneer Grillo is een leek die er ook. Er zijn mensen die geweldige haat hebben tegen de oude liturgie. Die daar niet eens een beetje voor openstaan. En die zijn een beetje onder Franciscus de baas geworden. Maar wat van God is, kun je toch niet ketenen. Het gaat overal door. Er zijn overal de oude mis, die wordt nog overal gedaan.
1: Hij heeft misschien wel meer openheid tot de oude mis of de traditionele Latijnse mis dan zijn voorganger. Dus paus Leo heeft meer openen.
0: Laten we één ding zeggen. Ik denk Franciscus was jezuïet en jezuïeten interesseert liturgie eigenlijk niet. Dus hij was eigenlijk niet tegen de oude. Maar het zijn mensen die om kerkpolitieke redenen gebruik hebben gemaakt van de paus om zich er tegen te verzetten. Dat is de groep er rondomheen. Dus,
1: ik herinner mij dat ongeveer een jaar geleden kardinaal Burke een traditionele Latijnse mis vierde in de Sint-Pietersbasiliek.
0: Ja.
1: Ja, dus dat is toch
0: het
1: iets,
0: is ook niet zonder erg dat kardinaal Eijk het gedaan heeft in Os.
1: Ja.
0: Nu zal Burke bij de Rozenkrans Rally ook een traditionele mis vieren
1: in Amsterdam.
0: In de Vrouwenkerk in Amsterdam. Dus het gebeurt wel en meer. Maar er zijn anderzijds in Amerika bisschoppen die er geweldig tegen zijn, die van alles verbieden, die zelfs communiebanken verbieden, de meest gekke dingen. En dan zie je dus dat de duivel zijn staart nog behoorlijk roert. Mm-hmm. Want het is onbegrijpelijk dat zelfs communiebanken verboden worden. En het gebed tot de aartsengel Michael was na de mis gebeden dat sommige bisschoppen dat verbieden. Dat is gewoon gek.
1: Mm-hmm.
0: Het is niet verplicht, maar waarom zou het niet mogen? Nou ja, fijn. Even kijken.
1: Volgende vraag.
0: De vraag, oh ja, dat is een belangrijke vraag. Omdat we het daar de vorige keer al over gehad hebben. Namelijk, er was een luisteraar die meegedeeld heeft dat Luther zelfmoord gepleegd zou hebben. En die allemaal buitenechtelijke kinderen zou hebben enzovoorts.
1: Nou, oh ja.
0: Ik heb dat gezegd. Een beetje aarzelend heb ik die vraag. Ik zei, ik weet dat niet. Maar ik kan het eigenlijk moeilijk geloven. Dat heb ik er wel bij gezegd.
1: Klopt, ja.
0: Maar degene die geciteerd werd en die het zei, dus Alma van Stockhausen, is niet de geringste. Dus nou ja, ik heb het een beetje opengelaten. Ondertussen hebben daar verschillende mensen op gereageerd.
1: Ja.
0: En die zeggen dat dit een sprookje is vanuit de katholieke contrareformatie.
1: Hmm.
0: Dus in de tijd direct na Luther, de protestanten hebben zich tegen, of de katholieken hebben zich tegen Luther gekeerd. En die hebben dit soort verhalen rondgestrooid om Luther te desavoueren.
1: Hmm.
0: En dat er dus uit directe bronnen niks van klopt. Luther helemaal geen onechte kinderen had. Bovendien dat hij gewoon op een normale manier gestorven is. dat de getuigen daar rondomheen en de dokters enzovoort dat ook allemaal verklaren.
1: Mm-hmm.
0: En dat er nergens geen reden is om. Nou, ik neem dat direct ook wel aan.
1: Mm-hmm.
0: Er zullen natuurlijk weer bepaalde katholieken die erg anti-Luther zijn, het daar niet mee eens zijn. Maar ik vind dat we niet zo makkelijk moeten strooien met dit soort beschuldigingen.
1: Mm.
0: Dan moet het wel degelijk vaststaan.
1: Mm.
0: En dat lijkt me dus niet. En het is heel aannemelijk dat vanuit katholieke kring, natuurlijk om Luther zwart te maken, dat dit soort verhalen ontstaan.
1: Mm. Ja.
0: En geen twijfel over bestaat dat Luther was natuurlijk een lomp persoon. Luther die heeft de meest vreselijke dingen gezegd. Met zijn t-shirt, met die tafelreden. Hij was gewoon heel lomp.
1: Mm-hmm.
0: En die heeft ook de meest vreselijke dingen gezegd over het katholieke geloof, over het pausdom enzovoort. Daar geen twijfel over. En daar zijn we het ook absoluut niet mee eens. Luther is, denk ik, de oorzaak van de grootste splitsing in de kerk van de Westerse kerk. En die schuld heeft hij op zich gelaten, denk ik. Dat is duidelijk.
1: Ja.
0: En daar hoeven we dan persoonlijke dingen niet meer aan toe te voegen. Want dat heeft dan weinig zin om daar dan over uit te wijden. Ja of niet ja.
1: Zeker als we niet zeker weten de waarheid is.
0: Dus ik zou zeggen, zet het tussen haakjes en geloof dat niet. Geloof de andere dingen maar.
1: Ja.
0: Namelijk wat hij gedaan heeft op het gebied van dingen. Dan hier, ik kan begrijpen dat de waarheid over Maarten Luther en zijn theologie bijzonder pijnlijk is. Maar toch moeten we in zo'n belangrijke zaak de waarheid zoeken. Zoals bijvoorbeeld de protestantse ouderling, thans RK-schrijver Johan Lindhout. Dat weten we van zijn boek.
1: Ja.
0: Recent moedig is gedaan. Het Reformatorisch Dagblad en dominees weten hier in feite geen raad mee. Maar ook vanuit de wetenschap komt er steeds meer aan het licht. Een laat soort RK-revij, een late Rooms-Katholieke emancipatie. We moeten de gepaste schroom laten varen. Nou, dat vind ik ook. Dus we moeten Luther's opvattingen over de Joden, hij was erg antisemitisch eigenlijk.
1: Hmm.
0: Nou, dan kunnen we het gewoon over hebben, dat is helemaal geen punt.
1: Hmm.
0: Maar dat is bewezen, dat kun je gewoon uit bronnen halen. Dus de rest zou ik niet doen. Dan heb ik nog een heel ander iets. De Poolse bisschoppen uiten deze week felle kritiek op het ministerie van Onderwijs. Alle media in Polen berichten er al de hele week uitgebreid over. Maar in Nederland hoor je daar niets over. De Poolse bisschoppen zien namelijk dat de burgerlijke overheid de rol van de kerk in het onderwijs steeds verder verzwakt. Dat is in Nederland ook natuurlijk. Hè?
1: Mm-hmm.
0: De overheid neemt eigenlijk de plaats van de kerk in.
1: Mm-hmm.
0: En van de levensovertuiging. Ze heeft allerlei dingen, legt ze aan het onderwijs op, die geleerd moeten worden. Van inclusiviteit, weet ik het wel allemaal over, gendergelijkheid en al die dingen moeten kinderen leren. Maar dat is tegen de christelijke principes.
1: Mm.
0: Dat heeft te maken met de godsdienstvrijheid.
1: Mm.
0: En de vrijheid van onderwijs. Maar de staat zegt, nee, dat hoort bij onze verworvenheden en dat moeten we aan de mensen meedelen. Dat hoeft helemaal niet. Wij moeten dus meer opkomen voor de vrijheid van onderwijs.
1: Hm.
0: Nederlandse bisschoppen doen daar eigenlijk ook te weinig. Maar ook het katholieke onderwijs, dat is natuurlijk zo verdorven in Nederland en verworden, dat die uit zichzelf ook geen enkele kracht meer hebben. Die zijn voor een groot stuk meegegaan met met het heidense onderwijs.
1: Mm-hmm.
0: Maar eigenlijk zou het zo moeten zijn dat het katholieke onderwijs katholieke principes aan kinderen voorhoudt. Daar zijn ze voor.
1: Ja.
0: En niet wat de overheid zegt. Want de overheid is zogenaamd neutraal. Maar de overheid is helemaal niet neutraal. Dat zeggen ze wel, maar het is niet zo.
1: Nee. Er zit een programma achter, hè?
0: Er zit een programma achter. En ja. Ik bedoel, als zij de lentekriebels subsidiëren,
1: ja,
0: dan zeg je, bent toch niet neutraal?
1: Niet alleen subsidiëren, nee, opleggen.
0: Maar subsidiëren ze ook Civitas Christiana?
1: Ja?
0: Nee. Natuurlijk via de scripten, want dat is een christelijke organisatie. En je mag geen christelijke organisatie, maar je mag wel een heidense organisatie subsidiëren. Zogenaamd dan niet neutraal. Maar je denkt toch niet, de Rutgers is nog niet neutraal?
1: Nee.
0: Dat is gewoon onzin. Maar dat is in heel de overheid, die subsidiëren met ons belastinggeld linksclubs.
1: Abortuskliniek.
0: Abortus, ook, alles, alle linkse dingen. En de christelijke dingen worden vervolgd. Als iemand staat te bidden bij een, dan heeft de kans dat je voor de rechter moet komen. Want dat mag niet.
1: Ja.
0: Extinction Rebellion, die mag, nou hebben ze toch een keer hebben ze voor de rechter gebracht. Maar die hebben ze heel lang toegelaten. Omdat ze de boeren willen aanpakken, willen ze nou Extinction Rebellion ook een beetje aanpakken. Want tegen de boeren zijn is de overheid, maar niet tegen Extinction Rebellion. Nee, dat is hetzelfde soort. Ja, fijn. De Poolse bisschoppen.
1: Dit is een nieuwe vraag?
0: Nee, dit is dezelfde,
1: dezelfde vraag.
0: Dus de Poolse bisschoppen die verzetten zich dus tegen die bemoeienis van de overheid.
1: Oh ja. Mm-hmm.
0: Polen is een katholiek land voor het overgrote gedeelte. Dus die hebben ook godsdienst onderwijs. Nou, dat wordt dan beperkt door de overheid. Het telt niet meer mee voor de punten.
1: Mm-hmm.
0: Dus het wordt gewoon geminimaliseerd. Terwijl natuurlijk godsdienst onderwijs voor de Poolse samenleving, dat zou voor de Nederlandse samenleving ook moeten gelden, belangrijk is. Dat mensen weet hebben van wat de Bijbel is en wat de kerk leert enzovoorts allemaal. Of ze erin geloven of niet, zou van belang zijn voor de katholiek, voor de maatschappij in Nederland, maar ook voor de Poolse maatschappij.
1: Ja.
0: Maar de overheid wil het tussen haakjes zetten. Want de overheid die is sinds de Franse Revolutie voor een stuk laïcistisch, lekenachtig en eigenlijk antigodsdienstig.
1: Hmm.
0: En dat zie je overal.
1: Ja.
0: En daar moeten we ons tegen verzetten. Dat doen we niet. Wij gaan als een schaap naar de slachtbank en laten ons slachten. In Nederland hebben we dat al lang gedaan. De Poolse bisschoppen willen dat niet doen, blijkbaar. Goed. En dit heeft allemaal te maken ook met de beleidslijnen vanuit Brussel. Hè, dan zie je dus de goddeloosheid van Brussel, waar ik net al over had. Dat is de Toren van Babel, want die verspreidt dus de goddeloosheid.
1: Mm-hmm. Er kwam nog een vraag over binnen van iemand. Kan dat nu tussendoor?
0: Ja, goed, of hetzelfde?
1: Nou, het gaat over de litanie van Loretto. Daarin staat dus inderdaad de regel troostende migranten bid voor ons. Deze titel is ingevoerd door Paus Franciscus in juni 2020 met nog twee nieuwe titels. De plaats is na toevlucht van de zondaars. Maar nu vraag ik me af, met deze enorme toestroom van migranten, is het nog gewenst om deze titel te bidden?
0: Nou, in
1: en mag je de titel zomaar weglaten? Twee vragen dus eigenlijk in één.
0: Ik zou die titel zo weglaten. Ja, die is niet voorgeschreven, dat is onzin. Bovendien, wat zei troost van de migranten?
1: Ja, troost van de migranten.
0: Als het troost van de vluchtelingen was, zou ik zeggen ja. Maar migranten, dat is heel iets anders. Ik bedoel, al die jonge mannen die hier hun heil zoeken, moeten wij die toelaten? En dat suggereert eigenlijk die troost van de migranten. Troost van de vluchtelingen zou je in het algemeen kunnen zeggen.
1: Hmm. Ik weet niet of dat een kwestie van vertaling is. Daar heb ik geen idee van, maar hoe dat zit.
0: Nou, er is toch een verschil tussen migranten en vluchtelingen.
1: Ja.
0: Maar de paus Franciscus was voor de migranten.
1: Hmm.
0: En niet alleen voor de vluchtelingen. Want iedereen had recht op een beter bestaan en dan moesten wij ze dan maar bieden. Weet ik, dit soort onzin.
1: Ja, je zou kunnen denken dat
0: linkse onzin.
1: Nog ongeacht wat we vinden van migranten, dat er migranten zijn. En dat voor hun dat een troost is. Maria een troost is, dat we de voorspraak van Maria daarvoor inroepen. Dat het dus niet uitmaakt. Dat het dus niet uitmaakt.
0: Troost voor de voetballers. Wij. Troost voor de voetballers moeten we daar hebben. Troost voor de, weet ik wat allemaal. Voor degene die verliezen bij de Olympische Spelen. Dit is toch een beetje onzin allemaal.
1: Hmm.
0: Kijk, ik ben er, het zou kunnen zijn vluchtelingen. Dat zijn Dat is een negatief iets voor die mensen. Die hebben troost nodig. Maar de migranten niet. Die moeten maar thuis blijven. Ja.
1: Oké.
0: En dan is risico lopen. Dat soort dingen. Migranten zijn mensen die gewoon gelukzoekers zijn. En dan kun je erover zeggen, de meeste hebben geld, want ze moeten nog dingen allerlei kopen. Ze gooien hun paspoorten weg en weet ik wat ze allemaal doen. Het zijn criminelen, voor een stuk. Tenminste in onze ogen. Waarom noemen we ze niet zo? Ik bedoel, en de kerk die bemoeit zich dan daarmee op een ideologische manier. Net of het iets met christendom te maken zou hebben. Het heeft het helemaal niet. Hier wordt het christendom een middel voor socialisme. En een socialistische, globalistische wereldorde. En daar heeft paus Franciscus zich voor laten gebruiken. Niet alleen op dit terrein, maar ook op andere terreinen. Door die globalistische doelen te aanvaarden en weet ik wat allemaal.
1: Maar ja, goed, je kunt ook denken over toevlucht van de zondaars. Ja, je moet niet zondigen. Keuren we dan toe, goed dat zij zondigen?
0: Nee, maar we zijn allemaal zondaars.
1: Ja.
0: Ik bedoel, het zal toch duidelijk zijn dat het woord migrant een ideologische betekenis heeft op dit moment van de geschiedenis.
1: Ja.
0: En als ze hadden gezegd toevlucht van de vluchtelingen, had er geen enkel probleem mee gehad. Maar dat hebben ze dus blijkbaar bewust niet gekozen.
1: Dat zou kunnen. Ja, ik heb hem hier voor me inderdaad.
0: Ja, ik zou hem niet gebruiken.
1: Ja.
0: Je hoeft niet alles te gebruiken. Dit zijn geen dogmatische of leeruitspraken. Dat is gewoon de paus die uit zijn persoonlijke devotie. Straks krijgen we. Er is iemand van de scouting een paus geweest. En die zegt. Koningin van de scouting of zo. Ja, maar dat hoeft dan niet te bidden. Je kunt van alles toevoegen.
1: Ja.
0: Ze moeten er ook een beetje voorzichtiger mee zijn.
1: Mm-hmm.
0: Ik weet, er zijn er een heel stap bijgekomen sinds mijn jeugd. Ik weet niet meer, wat heb je?
1: Nee, ik heb hem hier voor me. Het zijn vooral
0: even kijken. Degene die op de tweede
1: bladzijde staan waarschijnlijk. Hè? Troost van de bedroefden.
0: Waar staan die allemaal in?
1: Ja, op die tweede bladzijde. Rechterbladzijde.
0: Toevlucht van de zieken. Toestand van de. Die migranten staan er toch niet bij?
1: Ja, die staan erbij. Dus het boekje wat pastoor Menne voor zich heeft, bidden met Radio Maria, wat hij voor zich heeft.
0: Oh ja, troost van de migranten. Hulp van de zieken hadden we al wel. Hulp van de christenen wel. Koningin van de vrede ook. Koningin van het gezin is ook nieuw.
1: Ja.
0: Maar op zich vind ik dat niet verkeerd. Daar gaat het niet over. Alleen we een beetje, op een gegeven moment is het genoeg, zal ik maar zeggen. Maar iedere paus heeft er een stuk hobby bij. Nou ja, fijn. Andere vraag. Ik ben christen, leef er ook naar, maar niet katholiek opgevoed. Ik heb kennis van de Bijbel, maar ik zou graag een katholieke Bijbel aanschaffen. Welke raadt u aan en waar is deze verkrijgbaar?
1: Goeie vraag. Er zijn heel veel Bijbels, hè?
0: Ja. Nou is er geen verschil tussen de katholieke en de protestante Bijbel. Ja, een ander taalgebruik in de vertaling, wat een beetje op gewoonte berust. Er is ook een ecumenische Bijbel.
1: Sommige boeken ook, toch? Die juist wel of niet erin zitten?
0: Ja, er zijn bepaalde boeken die in de katholieke Bijbel wel instaan, in de protestanten niet, maar in de protestanten staan die meestal ook eenmaal achter, apart bij. Dus boeken Maccabeeën en Tobit enzovoort. En Judith, die staan dan achterin. De bekendste is natuurlijk, maar die is al wat ouder. Eigenlijk uit 75. De Willibrord.
1: Ja.
0: Dat vind ik nog steeds een van de betere. En dan heb je nog een oude vertaling, dat is de Peters Canisius vertaling. Weet niet of die nog te krijgen is, uit 48.
1: Ook online te vinden, hè? Dus de Willibrord vertaling is te vinden op rkbijbel.nl.
0: Ja. Ik denk dat die misschien nog het makkelijkste is.
1: Ja.
0: En daar was ook de lezingen in de kerk waren erop gebaseerd.
1: En die wordt nog steeds gebruikt, toch? Ook voor de doordeweekse lezingen?
0: Doordeweekse lezingen, ja. De zondagslezing hebben ze een nieuwe gemaakt.
1: Ja.
0: Daar heb ik al genoeg van gezegd wat ik daarvan vind.
1: Ja.
0: Namelijk dat het verschrikkelijk is, maar ja.
1: Een vraag die er een klein beetje op lijkt, misschien als aanvulling. Waar heb ik hem nou? Beste mensen, ik woon in Rotterdam en ik wil graag een bijbelstudie volgen. Waar kan ik hiervoor terecht? Moet je bij de parochie aankloppen. Hè,
0: dat weet ik niet, bij de parochie en in Rotterdam. Dan zou ik eens vragen bij de Lambertusparochie.
1: Lambertusparochie.
0: In Kralingen bijvoorbeeld en de pastoor daar. Want dat is trouwens een exegeet, dus die heeft er, misschien is daar wel een cursus en anders weet hij wel iets.
1: Ja.
0: Dus dat zou ik dan doen. Ja. Dan hebben we bisschop Athanasius Snijder verdedigt in een nieuw schrijven de Piusbroederschap krachtig na de bisschopswijdingen van 1 juli 26. Deze noemt hij weliswaar ernstig ongeoorloofd, maar hij wijst erop dat in uitzonderlijke gewetensconflicten een dilemma kon ontstaan tussen gehoorzaamheid aan de paus en trouw aan de traditionele katholieke leer en liturgie. Hij vergelijkt de situatie van de broederschap met die van Sint Athanasius in de 4e eeuw, die paus Liberius ongehoorzaam was en zelfs geëxcommuniceerd werd, maar later heilig verklaard werd. En zelfs tot kerkleraar werd uitgeroepen, terwijl Liberius de eerste paus was die niet heilig werd verklaard. Monsieur Snijder zegt dat de Pius het pausgezag niet verwerpt en dus zeker niet schismatiek is, maar dat de Piusbroederschap door haar vasthouden aan de traditionele leer en liturgie de hele kerk feitelijk een enorme dienst van historische betekenis bewijst. Bisschop Snijder verwacht dan ook dat de kerk dit optreden in de toekomst mogelijk anders en positiever zal beoordelen. Zou dat betekenen dat Monsieur Lefebvre ook ooit nog heilig verklaard kan worden, ook al was hij ooit geëxcommuniceerd? Dat laatste daar kun je volmondig ja op zeggen, dat kan best.
1: Okay.
0: In de loop van de geschiedenis. Maar dat zal nou niet meteen gebeuren. De zaken zijn te verscherpt om daarop op dit moment. Maar ik denk dat Athanasius Snijder heel goed het dilemma schetst, wat ik ook al een paar keer hier gedaan heb. Aan de ene kant de legalistische manier om de nadruk te leggen op gehoorzaamheid en daarop excommunicatie.
1: Mm-hmm.
0: En dan moet ik nog beperken, die excommunicatie is dan alleen beperkt tot de bisschop. De rest is onzin.
1: Mm-hmm.
0: Dat wordt wel geroepen, maar het heeft geen enkele kanonieke wettelijke basis. Het is ook onzinnig om alle mensen te excommuniceren die naar dingen. Hoe moet dat? Bovendien, die mensen willen allemaal katholiek zijn. Ze willen ook de paus aanvaarden. Ze blijven. Ik bedoel, het eerste wat altijd bij schisma's is, dat men de paus niet meer noemt of de bisschop in het eucharistisch gebed. Dat is het eerste teken van schismatiek zijn. Wat dat betreft waren er veel meer mensen in de jaren 70 in Nederlands schismatiek. In hoeveel progress dat de bisschop en de paus uit de kanon gelaten werden, zouden ze het kost niet willen geven.
1: Hm.
0: En dat is meer schismatiek. Alleen is dat, daar kun je minder de vinger op leggen. Maar ja, in feite is dat meer schismatiek dan dit, waarin je. Het is natuurlijk irregulier, want je moet gehoorzaam zijn aan de paus, normale wijze. Maar soms, dat zegt Pius X, zijn er andere dingen die belangrijker zijn. Namelijk het heil van de zielen. En als je ziet wat voor gekkigheid er in de wereld allemaal is, wat voor gekke bisschoppen er zijn, hebben wij gewoon een paar bisschoppen nodig om onze eigen gelovigen te bedienen met het katholieke geloof, met de katholieke sacramenten. Daar komt het eigenlijk op neer. En Rome weigert ons dat. We hebben dat gevraagd, maar ze weigeren het ons. Dus, ja. Neem daarmee een standpunt in waar ook een heleboel mensen binnen de katholieke kerk het niet mee eens zijn. Want schisma, ongehoorzaamheid, schisma, mm-hmm.
1: Ja.
0: Nou, dat vind ik een beetje overdreven.
1: Maar Monsieur Lefebvre is geëxcommuniceerd. Was bij leven, neem ik aan. Dat het dus voor zijn overlijden in 1991.
0: Ja.
1: Kan het dan worden opgeheven? Zal na overlijden? Heeft dat nog, heeft geen zin, toch?
0: Dat heeft weinig zin, maar ik weet niet. Benedictus heeft die excommunicatie opgeheven of daar Lefebvre ook onder viel. Dat weet ik niet. Maar die heeft die andere bisschop de excommunicatie opgeheven. Dus van de vorige keer waren ze niet meer geëxcommuniceerd. Die Monsieur Fellet en weet ik wat allemaal.
1: En zijn daar pogingen toe om hem heilig te verklaren?
0: Nee, dat is ook allemaal nog veel te vroeg.
1: Nou, ja.
0: Maar er zijn mensen die zeggen, hij is van zo'n enorme betekenis voor de kerk en voor de traditie van de kerk.
1: Hmm.
0: Als die traditie gaat winnen, waarvan sommige mensen zeggen dat dat zeker het geval zou zijn. Kardinaal Sarah heeft nu weer gezegd, als de generatie van 1968 uitgestorven is, die kardinalen die daarvan zijn en die bisschoppen die daarvan zijn, nou, dan is er vrij baan voor de oude liturgie. Want dan zijn alle tegenstanders zijn dood. En de jongeren die begrijpen het niet. Het is ook zo.
1: Mm-hmm.
0: Denk je dat jongeren begrijpen waarom Pius X wordt uitgesloten, en terwijl een hele hoop bisschoppen of een hele hoop proggies zijn die de meest gekke dingen doen, en die worden niet buitengesloten?
1: Nee, dat...
0: Dat begrijpt toch niemand? Maar dat is wel de situatie waarin wij verkeren. He, waarin zelfs de Heilige Stoel mensen benoemt die niet echt katholiek zijn. Die allerlei opvattingen hebben die niet kloppen. En zeggen dat zou de paus toch niet moeten doen? Betekent dat we dan de paus niet meer moeten gehoorzamen? Nee, dat betekent het niet. De paus blijft het hoofd van de kerk. Maar dat je dus dan makkelijker zou zeggen, op bepaalde punten, als het geloof raakt, moeten we misschien meer het geloof gehoorzamen dan sec, bestuurlijke van dingen van de paus.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Goed. Dan zegt iemand, ik heb steeds het idee dat het huidige hoofd van de geloofsleer, kardinaal Fernandez, de motor is geweest van de maatregelen die zijn opgelegd aan de Pius X-beweging. Wat denkt u hierover? Nou, dat weet ik niet. Maar het is wel zo dat kardinaal Fernandez, uit hoofde van zijn functie bij de Congregatie voor de Geloofsleer, wel dat op zijn bordje had. Dus die hele excommunicatie en zo, dat moest hij wel doen.
1: Hm.
0: En ik denk dat je er ook niet vies van was. Maar ja, of het nou alleen van hem komt, dat weet ik niet. Ik denk dat gewoon... Kijk, in de codex staat, als iemand zonder toestemming van de paus bisschop benoemt, dan is hij automatisch geëxcommuniceerd.
1: Mm-hmm.
0: Wil dat effect hebben in het publieke bereik, dan moet dat verklaard worden. Dan moet de Heilige Stoel dus zeggen, en wij constateren dat ze die straf hebben opgelopen. En dat laatste heeft Fernandez gedaan.
1: Mm.
0: Er was mogelijkheid geweest van tevoren om Pius X die bisschoppen goed te keuren, of een gedeelte van die bisschoppen goed te keuren, had er nog gekund. Ze hadden kunnen zeggen van, nou, twee vooruit vinden we wel genoeg. Dus twee, en anders niet. Dan hadden ze kunnen zeggen, hadden niks kunnen zeggen, het niet kunnen verklaren, zoals ze meestal doen.
1: Mm-hmm.
0: Bij andere excommunicaties. Als Amerikaanse presidenten die katholiek zijn, voor abortus zijn en de abortus bevorderen, waardoor ze een automatische excommunicatie oplopen, dan zou de Heilige Stoel natuurlijk eigenlijk moeten afkondigen dat ze die opgelopen hebben.
1: Mm-hmm.
0: Hebben ze nooit gedaan? Nee. Ze zijn gewoon stil.
1: Mm-hmm.
0: En dan blijft die excommunicatie iets van het geweten en niet van het publieke leven van de kerk.
1: Ja.
0: Nou, ik krijg het een beetje hoest. Maar ja, fijn. Dat hebben ze ook niet gedaan. Ze hebben het dus meteen verkondigd, waardoor het publiek werd. En als dat moest, dan moest dat die kardinaal Fernandez doen. Ik moet niet zeggen, dat is, je moet de boodschapper niet de schuld geven. Hij moest die boodschap nou eenmaal brengen.
1: Wilt u een slokje water?
0: Dat zou misschien goed zijn.
1: Nou, dan ga ik dat even regelen. En als u gewoon door kunt gaan met de volgende vraag.
0: Ja, dan ga ik wel even door. Met. Vanwege 20 jaar geleden noemt jezuïet en islamgeleerde pater Körner de beroemde Regensburg-toespraak van paus Benedictus XVI uit 2006 een feitelijke en communicatieve fout. Niet iedereen zal het nog weten. Daar heeft paus Benedictus een toespraak gehouden waar hij enige kritiek had op de islam. Hij heeft daar namelijk gezegd dat de islam, wat ik me daar uit het hoofd van herinner, slokje water. Nou, dat de islam geen redelijk begrip van God had. Dus dat God in de islam niet redelijk is en dus onredelijke dingen kon doen.
1: Hmm.
0: En dus dat er geen redelijke dingen in de islam staan, zal ik maar zeggen. Het stand daar geen rol speelt, bij het christendom wel. Dat is een van de dingen die hij gezegd heeft bovendien. Nou ja, laat ik het daarmee behouden, want ik weet het niet precies. Maar daar zijn alle islamieten zijn daar hevig boos over geworden toen. En wie gaan er dan mee huilen met de wolf in het bos? Ja. Alle linkse groeperingen die altijd met de islam eens zijn. Dus Benedictus zou de gewelddadige verspreiding en de islam te veel tegenover het rationele christendom hebben geplaatst en de wereld bij de impact van zijn woorden hebben onderschat, niet beseffend dat moslims zouden meeluisteren. Nou, ik denk dat je dat wel heeft. Je kunt van Benedictus veel zeggen, maar onnozel was hij niet. De controverse had volgens Körner echter ook een positief gevolg. Ze gaf een sterke impuls aan de christelijk-islamitische dialoog en leidde onder meer tot nieuwe overleginitiatieven en het katholiek-islamitisch forum. Nou, ik heb niet zoveel vertrouwen in de islamitische dialoog. Voor een dialoog moet je allebei willen luisteren. En het kenmerk van de islam is dat ze niet willen luisteren.
1: Hmm.
0: Ze hebben de waarheid en die waarheid is, dat hebben wij ook, maar wij willen nog altijd wel weten wat anderen ergens van denken. Maar dat willen ze eigenlijk niet. Ik heb dat in verschillende getuigenissen gehoord van ook mensen in het Midden-Oosten die met islamieten in dialoog gaan. Het is volkomen onmogelijk. Omdat ze gewoon niet willen luisteren en geen discussie willen.
1: Mm-hmm.
0: Want een discussie zou kunnen zijn dat je nog iets kunt leren van anderen. Maar dat willen ze helemaal niet. Christenen en moslims erkennen volgens hem bovendien dezelfde God als schepper. Maar fundamentele verschillen blijven ook bestaan. Ja, dat is een beetje onzinnig. Dezelfde God en wij geloven wel in een scheppergod en dat doet de islam ook. Maar het is een heel ander soort God.
1: Ja.
0: He, dus de God van de islam is niet de God van het christendom. Een totaal andere God. De drie enige God.
1: Drievuldigheid
0: en Christus
1: niet,
0: is helemaal buiten. Ja, terwijl Christus geest, voor ons godsbegrip heel erg belangrijk is.
1: Heilige geest ook.
0: Ja, en daar kun je niet langs heen.
1: Mm-hmm.
0: En dat probeert men dan te doen. He? In de islam. Dus dat typisch christelijk een beetje tussen haakjes te zetten. Maar dan heb je geen goed christelijk godsbeeld. Dus daar klopt niks van.
1: Ik heb nog een minuut of vijf, iets meer.
0: Ja, dan heb ik hier, dat is een laatste vraag, denk ik.
1: Oké.
0: Grote complimenten aan het radioprogramma De Club van Job. Zo leerzaam en zo fijn.
1: Altijd leuk, complimenten, toch?
0: Ik ben me daar door meer en meer in de liturgiehervorming vanaf Vaticaan II gaan verdiepen.
1: Ja.
0: Kom tot de volgende vraag. Paus Leo XIV zei afgelopen woensdag tegen de algemene audiëntie dat de liturgische hervorming van Vaticaan II bedoeld was om gelovigen bewust, actief en met begrip aan de liturgie te laten deelnemen in plaats van slechts passieve toeschouwers te zijn. Maar hij kondigt geen nieuwe corrigerende liturgiehervorming aan die een einde maakt aan alle misbruiken en niet-organische veranderingen. De concilievaders wilden namelijk het Latijn behouden en van het opdragen van de mis versus populum was totaal geen sprake. Dat bewijst zelfs het latere missaal van Paulus VI. Dat bleef rubrieken bevatten waarin de priester op bepaalde momenten wordt opgedragen zich naar het volk te wenden. Dat is historisch interessant omdat zulke aanwijzingen logisch blijven in de veronderstelling dat de priester de mis ad orientem opdraagt. Dus inderdaad, bij het orator frater staat er in de rubriek de priester keert zich tot het volk. Nou, als je met gezicht, dan hoef je niet, dan sta je naar het volk.
1: Ja.
0: Dus het oorspronkelijke missaal ging er ook al van uit dat de mis niet naar het volk was.
1: Ja.
0: Evenmin staat er een opdracht in om bestaande hoogaltaren te verwijderen. Nee. Tabernakels van hoofdaltaren weg te halen. Dat is pas veel naderhand, veel later gekomen. Een nieuw volksaltaar voor het oude altaar te plaatsen. De priester gedurende de eucharistie naar het volk te laten kijken. Dit zijn geen besluiten die de concilievaders in Sacrosanctum Concilium hebben genomen. Moet de paus dan niet veel verder gaan dan oproepen tot respect voor de traditie en die ongewenste ontwikkelingen waartoe de concilievaders geen opdracht gaven ook weer snel terugdraaien? Ik begin me, nu ik er meer over weet, namelijk dus meer te storen aan de Novus Ordo. Dat is het punt wat meer mensen hebben, ik zie dat ook bij jongeren, die zich verdiepen in de verschillen tussen de nieuwe en de oude rites en zich dan gaan storen aan de nieuwe rites. Mm-hmm. Van tevoren hebben ze het niet in de gaten, want dan lijkt het dan, als je erin opgegroeid bent, dan lijkt het allemaal vanzelfsprekend. Maar als je de verschillen gaat zien, dan ga je je afvragen, waarom heeft men dat veranderd? Welke gedachten zitten erachter?
1: Ja, overigens een mooi nieuwtje is dat we bezig zijn met een videoproductie in samenwerking met Credo Katholiek, die meer toelichting geeft over de Novus Ordo en de traditionele Latijnse mis. Allebei. Ja. Dus dat geeft dan ook aanleiding om die weer meer te kijken naar de verschillen bijvoorbeeld, of de overeenkomsten.
0: Ik heb in mijn bedoelingen een stuk te produceren voor mijn website over de manco's van de nieuwe liturgie. Ik kan een paar grote dingen gewoon noemen, waarvan je zegt dat de mis, de nieuwe mis, minder goed is dan de oude.
1: Mm-hmm.
0: En minder echte liturgie is.
1: En komt dat op uw website
0: dat
1: staan?
0: Dat komt erop, ja. Ja.
1: Nou, tegen die tijd dan gaan we
0: het anders kunnen we het er wel eens een keer over hebben, maar ik moet het eerst nog maken. Ik zit wel in mijn hoofd, maar nog niet op papier.
1: Dan moeten we dat eerst doen, ja. Ja.
0: Ja. Nou. Ja, de paus heeft het dus niet gedaan. Ik denk ook niet dat het zo gauw gebeurt. Dat is een langere ontwikkeling. Je kunt niet ineens dingen terugdraaien. De eerste liturgie-hervorming na Vaticaan II heeft al veel mensen gekost. Er zijn veel mensen uit de kerk gelopen dankzij die vernieuwing. Omdat ineens alles anders werd. En er veel mensen dachten, we dachten dat het heilig was, maar het blijkt niet heilig te zijn, want ze kunnen ineens alles veranderen.
1: Mm-hmm.
0: En daarom heeft Benedictus ook gezegd, we moeten ineens alles terug veranderen, want dan krijg je weer een nieuwe schok veranderen. Dat moet niet gebeuren. Dus je moet het heel langzaam doen.
1: Ja.
0: En met eerbied voor het heilige mysterie. En dat denk ik ook.
1: Zullen we dat maar afronden?
0: Ja.
1: Ja. Nou, veel dank weer voor deze aflevering van de Club van Job. En dank voor het luisteren. Graag tot volgende week.
2: Dit was de Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

En ons dank voor het luisteren naar het programma De Club van Job. En zoals te doen gebruikelijk bidden we na De Club van Job het Angelus en het middaggebed. En dan mag ik u de bladzijdennummers geven. De grachtenis van de heilige Augustinus vindt u in het grootgetijdenboek op bladzijde 1398. De hymne vindt u op bladzijde 758. De antifoon, psalmen en verder vanaf bladzijde 857. En het slotgebed vindt u op bladzijde 1400. 1400. Ook kunt u het kleingetijdenboek ter hand nemen. Daar vindt u de hymne op bladzijde 58. En de psalmen vanaf bladzijde 133. Ik wens u alvast veel devotie.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Waarachtig, God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Steeds zal ik de weg gaan van uw geboden, omdat Gij mijn hart verruimt. Mijn geest is geheel in het stof geworpen. Laat mij weer leven volgens uw woord.
1: Mijn wegen kent Gij, gehoort mijn gebeden. Leer mij wat Gij hebt beschikt.
0: Leid mij op de weg van uw bevelen. Dan zal ik uw daden indachtig zijn.
1: Mijn geest stort tranen van droefheid. Richt mij weer op naar uw woord.
0: Gedoog niet dat ik een dwaalweg insla. Maar geef mij uw wet als gids.
1: Ik heb de weg van de trouw gekozen. Ik houd mij aan wat Gij bepaalt.
0: Wat Gij verordent, houd ik in ere. Heer, stel mij toch niet teleur.
1: Steeds zal ik de weg gaan van uw geboden. Omdat Gij mijn hart verruimt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Steeds zal ik de weg gaan van uw geboden, omdat Gij mijn hart verruimt.
0: Onwankelbaar bleef ik de Heer trouw. Heer, doe mij recht, ik ben vrij van schuld. Onwankelbaar bleef ik u trouw.
1: Doorzoek mij maar, Heer, en beproef mij. Ga na, want er leeft in mijn hart.
0: Steeds heb ik uw liefde voor ogen. En richt mijn gedrag naar uw woord.
1: Ik houd mij niet op met bedriegers. Met huichelaars ga ik niet om.
0: Ik haat het gezelschap van zondaars. Bij booswichten zoek ik geen raad.
1: In onschuld was ik mijn handen. En ga om uw altaar, Heer.
0: om luid op uw lof te zingen, uw wondere daden te prijzen.
1: Het huis waar gij woont heb ik lief, Heer. De plaats waar uw glorie verwijlt.
0: Verdelg mij dan niet met de zondaars, zoals gij met moordenaars doet.
1: Wier handen bevlekt zijn door onrecht, bezoedeld door omkoperij.
0: Maar ik ga mijn weg zonder schuld. Verlos mij en wees mij genadig.
1: Ik sta met mijn voeten op vaste grond. Ik zal u verheerlijken in de gemeenschap.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Onwankelbaar bleef ik de Heer.

0: Wankelbaar blijf ik de Heer trouw. Op de Heer steunt mijn hart en ik voel mij gesterkt. Luid roep ik tot u, o Heer. Mijn rots, wees niet doof voor mij.
1: Ik zou in de grafkuil dalen, als gij mij niet meer aanhoort.
0: Hoor naar mijn smeken als ik u aanroep. Mijn handen hef naar uw heiligdom.
1: Sleur mij niet weg met de zondaars, met hen die onrecht bedrijven,
0: die vriendelijk zijn in hun woorden, maar slecht en gemeen in hun hart.
1: Gezegend de Heer die mijn smeken gehoord heeft. De Heer is mijn kracht en mijn schild.
0: Op hem steunt mijn hart en ik voel mij gesterkt. Daarom juicht mijn hart en mijn lied brengt hem lof.
1: De Heer is een sterke macht voor zijn volk. En voor zijn gezalfde een veilige burcht.
0: Red, Heer, uw volk en zegen uw erfdeel. Hoed hen en draag hen voor immer.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Op de Heer steunt mijn hart en ik voel mij gesterkt. Al werd Christus in zwakheid gekruisigd, hij leeft thans door Gods kracht. En al zijn wij zwak zoals hij het was, toch zult gij ervaren dat wij met hem leven door Gods kracht.
0: Mijn geest is geheel in het stof geworpen.
1: Heer, laat mij weer leven volgens uw woord.
0: Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, toen op het zesde uur geheel de wereld in duisternis was gehuld, werd gij voor onze verlossing op het hout van het kruis verheven. Wij bidden u, schenk ons altijd dat licht waardoor wij het eeuwig leven kunnen bereiken. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: En van harte weer welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria. En mogen wij weer het rozenhoedje gaan bidden. Het rozenhoedje is een onderdeel van de rozenkrans. Dus we bidden 4 keer het rozenhoedje en dan hebben we ook de rozenkrans. Gaan we Maria vragen of zij in ons midden wil zijn, dat ze ook met en voor ons wil meebidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Voor het eerste tientje mogen we dan de intentie van de paus ook meenemen. Dit is nog in de maand augustus, dus nog een paar dagen. En dan mogen we bidden dat we in grote steden, die vaak gekenmerkt worden door anonimiteit en eenzaamheid, nieuwe manieren vinden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen ontdekken om gemeenschap op te bouwen. Maar we bidden ook, Heer, vandaag om zegen over Radio Maria en over allen die daarbij betrokken zijn. Dat ook de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. Maar we blijven u heel dankbaar, Heer, voor al onze luisteraars die we van u mochten ontvangen. Heer, maar we hebben, als het u wil is, wil ons dan ook nog steeds nieuwe luisteraars sturen. Maar we danken u ook voor alle bidders en weldoeners van Radio Maria. Graag blijven ook bidden om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. En ook het godgewijde leven in de wereld. Maar ook, Heer, brengen we bij u onze paus. Wil hem steeds blijven sterken. Maria wil voor hem blijven bidden dat hij zijn moeilijke taak toch steeds kan volbrengen. En we bidden ook om zegen over de Nederlandse bisschoppen. Ons gebed wordt ook gevraagd om eerherstel voor alle beledigingen die het Heilig Hart worden aangedaan. En we bidden voor een vriendin die ernstig ziek is, dat ons lieve Heer haar wil bijstaan en begeleiden tot haar laatste minuut. overwegen we de droevige geheimen. Het eerste geheim, Jezus bidt een doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En bedankt voor het meebidden, Anton, maar die gaat ook weer aan het werk. Dus ik ben dan alleen, dus dan hebben we heel graag ook een meebidder of meebidster. Maar ook kunt u natuurlijk ook uw intenties doorgeven. En dat is dan 073-687-2001. De WhatsApp staat ook open. Dat is 06-2001-9670.

0: En zo gaan we naar het tweede tientje. En dan hebben we de volgende intenties die we graag willen meenemen. Bidden om kracht en genezing voor de zieke vrijwilligers, maar ook voor zieke luisteraars. En Heer, ook vandaag, we blijven u vragen, vol vertrouwen, dat er toch vrede mag komen in de harten van alle mensen. Maar we blijven dus bijzonder bidden voor Oekraïne en het Midden-Oosten. Voor Iran en voor de relatie met Amerika, maar ook voor Israël willen we blijven bidden. Maar we bidden ook uit dankbaarheid en om zegen over het 20ste levensjaar van een zoon, dat zijn nieuwe levensjaar toch bijzonder gezegend mag worden. Heer, en we brengen dan ook Nepal bij u en alle mensen die daar zo getroffen zijn, met zoveel mensen die overleden zijn. Heer, dat zij in vrede bij u mogen rusten, maar allen die toch achterblijven, Heer, dat ze van u de kracht krijgen om toch weer door te gaan. En we willen ook bidden en zijn ook dankbaar voor alle lieve mensen. Heer, we hebben ze vaak om ons heen. We willen speciaal voor al die lieve mensen willen we bidden waar wij in zijn omgeving hebben. Dan is ons gebed ook gevraagd voor. Wij vragen daarbij de voorspraak van de heilige Anna en de heilige Antonius voor de verhoring van een speciale intentie. Maar we blijven ook bidden om vrede onderling en in de wereld. We bidden om eenheid en bekering van alle harten. Dan mogen we ook bidden om dat het hart van een goede vriend gezond mag blijven en dat het hartonderzoek goed zal gaan. We hebben nog een aantal intenties, maar we nemen elke keer bij elk tientje nemen we wat intenties mee. We overwegen het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegeeseld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: En dankjewel voor het meebidden. En dan gaan we zo dadelijk naar het derde tientje. Ook daar hebben we natuurlijk weer meebidders nodig. En ook mag u uw intenties doorgeven. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp gebruiken we ook. En dat is 06-2001-9670.

0: En dan zijn we aangekomen bij het derde tientje. En dan mogen we bidden om herstel, kracht en goede moed na een ongeval van een mevrouw. Heer, wilt u haar daarbij helpen? Mogen we ook bidden voor een oplossing van een klein jongetje met een hevige nachtmerries. Dat Maria en Sint-Jozef toch bij hem mogen zijn en ook dat zij de ouders gaan bijstaan. Bidden we ook dat mensen de bereidheid hebben om te praten voor een oplossing. En we vragen daarbij de voorspraak van de heilige Jozef. Kom, Heilige Geest. En bidden we voor de zielen in het vagevuur. Vooral voor hen waar nooit voor gebeden wordt. En dan brengen we een klein kind bij u. Heer, waar het niet zo goed mee gaat. Maria, sla uw mantel om. Ik denk dat het hem is. En dat hij toch door u ook geholpen wordt. Bidden we ook uit dankbaarheid. En we mogen ook bidden om meer geloof voor kinderen en kleinkinderen. En dat ze in hun omgeving ook mensen mogen vinden, en jongeren met name, die hen over Jezus kunnen vertellen. Ons gebed wordt ook gevraagd voor een neef op de voorspraak van de heilige Pellegrino. En die is bezig met leverkanker. En dat het toch steeds wat beter mag gaan. Maar we bidden ook ons lieve Heer en ons lieve vrouw van de vrede voor iemand met leukemie. En dat het nu iets beter gaat, maar dat hij nog steeds last heeft van bloedingen. Heer, wil uw handen op hem leggen en hem zegenen. En dat we ook gaan we bidden dat iemand eindelijk toch zou kunnen verlost worden van geldproblemen. Nou, dat is vooral u, Sint-Jozef, waar we weer de voorspraak vragen, want u bent daar heel erg goed in om te helpen. Wij vragen het aan u. Bidden we ook uit dank voor alle steun die nodig was en om rust op dit moment. En mogen we ook bidden om goede beslissingen en hulp voor een goed besluit voor de toekomst. Maria, wilt u daarvoor meebidden? We hebben nog een paar andere intenties, die nemen we dan dadelijk bij het volgende tientje weer mee. Overwegen we het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dankjewel voor het meebidden. En gaan we dan zo dadelijk naar het vierde tientje. Ook daar heb ik heel graag dus meebidders of bidsters nodig. Maar ook natuurlijk bidden we heel graag voor uw intenties die u mag opgeven. En dan mag u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp, die gebruiken we ook. En dan is dat 06-200-1-9-6-7-0.

0: En dan gaan we naar het vierde tientje. En dan mogen we bidden en de volgende intenties meenemen. Bidden om zegen voor een vader-zoon weekend in Luxemburg. Nou, Sint-Jozef, ook wees u dan een mooie voorspraak daarbij. En dat dat een goed contact mag zijn, dat ze samen mogen genieten. Bidden we ook om kracht en energie voor een vermoeide mevrouw. Maria, sla uw mantel om haar heen en wil voor haar bidden. Dan mogen we ook bidden om zegen over de radioprogramma's voor het nieuwe seizoen. En dat de harten van heel veel mensen daardoor geraakt mogen worden. En dat ze ook mogen groeien in de liefde tot God en onze Vader en ook de hemelse moeder Maria. We willen daar heel graag voor bidden. Maar we bidden ook voor de Rosary Ready, die zodat volgende week zaterdag is. En dat dat ook allemaal goed mag verlopen. Ons gebed is ook gevraagd voor uit dankbaarheid. En we mogen ook bidden voor een zus en een zwager, dat zij een veilige en liefdevolle vakantie mogen beleven. Maria wil daar ook bij zijn. Bidden we voor de zielenrust van een moeder. En we brengen een gezin bij u dat ze een veilige reis en een behouden thuiskomst mogen hebben. Voor een vader en een vriendin willen we bidden dat ze vele gezonde jaren mogen hebben. Dan is ons gebed ook gevraagd voor de zielrust van iemand. En we zijn twee personen waar we graag te bidden om hun zielrust. We overwegen het vierde. Wil nog één meenemen via de WhatsApp. En dat heeft verder niks, is geen intentie. Dan gaan we het vierde geheim overwegen. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En vast heel veel dank voor het meebidden. En gaan we zo dadelijk naar het laatste tientje. En heeft u nog één keer de kans om uw intenties op te geven, of als u een tientje mee wil bidden, en dan mag u bellen naar 073-687-2001. En de WhatsApp, die gaan we dadelijk allemaal dus gaan, alle die er nog staan, die gaan we allemaal meenemen. En dan is dat 06-200-19670.

En dan zijn we aangekomen bij het laatste tientje. En daar hebben we nog een aantal intenties hebben daarvoor. We mogen bidden voor een kleinzoon die een paar jaar geleden verongelukt is. En vandaag zou zijn verjaardag zijn. Nou, een moeilijke dag ook voor de familie. We blijven heel bijzonder voor hem bidden dat hij nu toch bij ons lieveheer mag zijn. En we bidden ook heel bijzonder voor de familie om heel veel sterkte. Dan is ons gebed ook gevraagd om bevrijding van spanning, angst en onrust voor een mevrouw. En ook dat Maria haar mantel toch van liefde en bescherming om haar heen mag slaan. Ons gebed wordt ook gevraagd uit dankbaarheid. Fijn dat we zo vaak met elkaar mogen danken. En nu in het bijzonder voor de geboorte van een achterkleinzoon. Nou, dat hij mag opgroeien. En dan bidden we ook om zegen over de bedrijven van kinderen en van een moeder. En we brengen mevrouw bij u en we bidden voor haar om zegen voor haar en speciaal ook voor haar slechtziendheid. Heer, dat zij de kracht mag krijgen om daarmee om te gaan. Ons gebed wordt ook gevraagd voor

0: Een overspannen man brengen we bij u, heer. Dat hij toch... Hij telkens nare gedachten in zijn hoofd heeft. Dat hij daarvan verlost mag worden. Maria, wilt u uw mantel om hem heen slaan en hem daarbij helpen? Ons gebed wordt ook gevraagd voor... een kleinkind, dat zij zich toch spoedig mag thuis voelen op school. Dat is allemaal weer begonnen en dat is soms toch wel heel erg wennen. Bidden we ook voor hen die te maken hebben met verslaving. En wij vragen daarbij ook steeds de sterkte voor de gemeenschap Cenaclo die zich voor hen allemaal inzetten. En we mogen ook bidden uit dankbaarheid aan u, Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat wij alle toch de zegeningen die wij dagelijks mogen ontvangen, dat we dat ook mogen merken en vanuit mogen leven. En bidden wij uit dankbaarheid ook voor onze hemelse moeder Maria, van altijd durende bijstand, dat zij altijd naar onze gebeden luistert en bij haar zoon brengt. Heer, en ook u Maria, willen wij daarvoor bijzonder danken. En we bidden ook nog voor de zielrust van een dierbare vriend die vannacht is overleden. Heel veel sterkte voor al diegenen die achterblijven, maar ook voor hem dat hij toch heel snel opgenomen mag worden in de heerlijkheid van onze Heer. Mochten we toch nog niet doorheen zijn gekomen, dat... Ik heb zien er nog eentje staan. En dat gaat over een mooie bedevaart op 9 september. Dat allemaal heel gezegend mag worden. En dat ook weer veilig thuis mogen komen. Mochten we toch nog niet doorheen zijn gekomen, dan mag u weten, beste luisteraars, dat alle intenties van alle luisteraars, ook al heeft u ze niet doorgegeven of ja, bent u op het ogenblik nog niet aan het meebidden, van alle intenties die in de harten van mensen leven, we nemen in het 5e tientje, nemen we die mee en overwegen we het 5e droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij ook anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.

0: Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En heel veel dank voor het meebidden. En dan mogen we bidden voor de Rosary Rally die volgende week zaterdag gaat, 5 september in Amsterdam. En daar mogen we dus 9 dagen voor bidden dat het heel veel genade mogen ontvangen. En dan bidden we met het openingsgebed van de Engel van Portugal. En dan bidden we: Mijn God, ik geloof, ik aanbid, ik hoop en ik bemin u. Ik vraag vergiffenis voor hen die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en u niet beminnen. Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid u met de grootste eerbied en ik offer u op het allerkostbaarste lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerherstel van de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid waardoor hij wordt beledigd, en voor de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en het onbevlekte hart van Maria, bid ik u om de bekering van de arme zondaars. En dan mogen we bidden het noveengebed: Oneindige, goede en barmhartige Jezus, in Fatima openbaart u aan de wereld uw innige verlangen om de devotie tot het onbevlekte hart van Maria

tot stand te brengen. Door u werd het zuivere hart van de heilige maagd Maria aangewezen als toevluchtsoord voor de zondaars en als zekere weg naar de hemel. Wanneer wij uw hemelse moeder met vurigheid beminnen en vereren, trekken wij de dorens van heiligschennis, ondankbaarheid en onverschilligheid uit haar gewonde hart, zodat het wordt getroost en in liefde genezen. Wanneer het tedere hart van Maria door de mensheid wordt omhelst, stoppen de oorlogen in de wereld en zal er ware vrede heersen. Door het trouw vervullen van de eerste zaterdagdevotie geven wij gehoor aan uw wens dat alle mensen in de wereld de zoete naam van Maria met een diepe liefde op hun lippen mogen dragen. Laat de devotie tot uw hemelse moeder groeien, die de versteende harten verzacht, die zondaars leidt tot bekering en die de zielen thuisbrengt bij uw heilig hart, bron van redding en ons uiteindelijk paradijs. Maak dat door de dag van hulde en eerherstel aan het onbevlekte hart van Maria op 5 september in Amsterdam ons geloof wordt verdiept en vele zielen tot bekering komen en worden gered. Amen. En dan mogen we bidden de woorden van heilige maagd Maria aan de kinderen van Fatima. Bid elke dag de rozenkrans om vrede voor de wereld en het einde van de oorlog te verkrijgen. Mogen wij een kort moment overwegen in stilte deze woorden van Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. En heel veel dank voor het medebidden, voor uw intenties waar we graag voor hebben gebeden. En kijken wij snel, want het is altijd zo. Nu gaat dus beginnen de lessen van Sint Franciscus. En om 14:30 dan gaan we verder met het boek. Lezen we voor, we zijn al een heel eind, over de juweel van de Nijl. Om 14:00 is het Musica Sacra, een muziekprogramma. En om 15:00 bidden we de Kruisweg. Om 16:30 dan hebben we een Belgisch programma. En dat gaat over de bedevaart naar België. Dan om 16:30 is het woord van God. En om 17:00 bidden we het rozenhoedje en om 17:30 de vespers. En dan om 18:00 is het Angelus en om 17:05 gaan we een herhaling uit het archief. En hoe kan dat anders? Het is vandaag de gedachtenis van de heilige Augustinus en daar gaat ook dat programma over. Om 19:00 is de Eucharistie vanuit de Gerards Majellekerk. En dan vanaf 20:00, daar gaan we alle programma's van deze dag gaan we herhalen. Dus kunt u nog een keer luisteren of misschien dat u iets gemist heeft. En dan gaan we nu heel snel over naar het programma Lessen van Sint Franciscus.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het 9e verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe Sint Franciscus broeder Leo voorzei wat hij moest antwoorden en deze alleen het tegendeel kon zeggen van wat Sint Franciscus wilde horen. In de begintijd van de orde was Franciscus met broeder Leo eens ergens waar ze geen boeken hadden om het breviergebed uit te bidden. Toen het uur van de metten was aangebroken, zei Franciscus tegen broeder Leo: "Dierbare broeder, we hebben geen brevier waaruit we de metten kunnen bidden, maar om de tijd toch tot lof van God te besteden, zal ik iets zeggen en moet jij antwoorden wat ik je voorzeg. En denk erom dat je niets verandert aan de woorden die ik je leer. Ik zal zeggen: broeder Franciscus, je hebt in de wereld zoveel kwaad en zonden bedreven dat je de hel verdient. En jij, broeder Leo, zegt dan: het is waar dat je de allerdiepste hel verdient. Broeder Leo antwoordde goedwillig als een duif: met alle plezier, vader, begin maar, in naam van God. Dus begon Franciscus: broeder Franciscus, je hebt in de wereld zoveel kwaad en zonden bedreven dat je de hel verdient. En broeder Leo antwoordde: God zal door middel van jou zoveel goeds verrichten dat je naar het paradijs zult gaan. Hierop zei Franciscus: nee, broeder Leo, dat is niet wat je moet zeggen. Wanneer ik zeg: broeder Franciscus, je hebt jegens God zulke kwade dingen gedaan dat je het verdient door hem vervloekt te worden, dan zeg jij: je hoort inderdaad tussen de vervloekten thuis. En broeder Leo zei: met alle plezier, vader. Franciscus sprak toen met luide stem, terwijl hij weende en zuchtte en op zijn borst sloeg: o mijn God, Heer van hemel en aarde, ik heb jegens u zulke gemeenheden en zonden begaan, dat ik het volkomen verdien door u vervloekt te worden. En broeder Leo antwoordde: broeder Franciscus, God zal ervoor zorgen dat jij onder de gezegenden buitengewoon zalig zult zijn. Franciscus begreep niet waarom broeder Leo steeds het tegendeel antwoordde van wat hij hem had opgedragen, en zei vermanend: waarom antwoord je niet wat ik zeg? Ik gebied je in naam van de heilige gehoorzaamheid om te antwoorden wat ik je voorzeg. Ik zeg: ongelukkige broeder Franciscus, denk je soms dat God jou barmhartig zal zijn? Je hebt zoveel zonde bedreven jegens de Vader vol ontferming en de God van alle vertroosting, dat je het niet verdient barmhartigheid te vinden. En jij, broeder Leo, schaapje van God, zeg dan: je verdient op geen enkele manier genade te vinden. Maar toen Franciscus zei: ongelukkige broeder Franciscus, enzovoort, antwoordde broeder Leo: God de Vader, wiens barmhartigheid oneindig veel groter is dan jouw zonde, zal je grote genade schenken en nog een heleboel gunsten erbij. Toen hij dit antwoord hoorde, verzuchtte Franciscus gelaten en met milde verontwaardiging: "Waarom ben je zo eigenwijs om de gehoorzaamheid in de wind te slaan en zeg je steeds het omgekeerde van wat ik je heb opgedragen?" En broeder Leo antwoordde met grote nederigheid en eerbied: "God weet, mijn vader, dat ik me elke keer oprecht heb voorgenomen te antwoorden wat je me opdroeg. Maar God laat me praten zoals Hij wil en niet zoals ik wil." Franciscus verwonderde zich daarover en zei tegen broeder Leo: "Ik smeek je met heel mijn hart om dit keer te antwoorden wat ik je gezegd heb." En broeder Leo zei: "Spreek maar, in naam van God, want deze keer zal ik beslist het antwoord geven dat je wilt horen." Broeder Franciscus sprak wenend: "Ongelukkige broeder Franciscus, denk je soms dat God je barmhartig zal zijn?" En broeder Leo antwoordde: "Grote genade zelfs zul je van God ontvangen, en Hij zal je verheerlijken en zalig maken tot in eeuwigheid, want wie zich vernedert, zal verheven worden. En ik kan niets anders zeggen, want het is God die door mijn mond spreekt." In deze nederige woordenstrijd en met veel geween en geestelijke vertroosting waakten ze totdat het dag werd. Tot lof van Christus. Amen. Dit verhaal laat ons opnieuw kennis maken met Franciscus' gevoel voor zijn eigen nederigheid. Franciscus weet heel goed waar zijn tekorten liggen. Hij weet van zijn zondigheid. En hij is een man die die zondigheid ook wil benadrukken, juist omdat hij zich afhankelijk weet van de grote en goede God. Maar in dit verhaal maken we ook opnieuw kennis met een God die anders kijkt. God kijkt anders dan mensen. Mensen zijn vaak zwartkijkers, zien het slechte, zien wat ze niet bereiken. En God die kijkt als iemand die de mens gemaakt heeft, die de schepper is. En daardoor ziet hij ook de potentie van de mens. En God is ook een God die de genade geeft om het goede te doen, om het goede te zeggen. Gewoon omdat Hij de gever van alle goeds is. In dit verhaal mogen we dan ook een aanmoediging zien om niet mee te gaan in het negatieve dat heerst in de wereld, maar om steeds te proberen, net zoals broeder Leo, om Gods licht te laten schijnen in de wereld, om een blijde boodschap en om redding en genade te prediken in onze daden en ook in onze woorden. Dat is iets wat we kunnen proberen, maar we kunnen ook proberen om ons gewoon in te stellen op wat God wil. Om ons bewust te zijn hoe God door ons werkt, door jou werken kan. En als we dan, net zoals broeder Leo, de blijde boodschap verkondigen van genade en van redding, dan is de macht van het duister niet machtig meer. Het menselijke kan dan gebroken worden. Het imperfecte wordt niet gezien, maar het perfecte dat God geeft, dat krijgt het volle licht. Gods macht mogen wij tonen. In onze woorden en in onze daden, maar ook dus op de manier waarop wij het licht in de wereld laten schijnen. Geef je de nadruk en de aandacht aan het slechte of aan het goede, wat er ook gebeurt? Ik wil je deze vraag meegeven. Hoe stel jij je open om Gods woorden te spreken in plaats van die van de wereld? Als je je gaat bezighouden met die vraag, heb je wat voorspraak nodig? En van wie kunnen we meer voorspraak verwachten dan van Maria? En daarom bidden we met Franciscus mee zijn begroeting van Maria. Wees gegroet, vrouwen, heilige koningin, heilige moeder Gods, Maria, die als maagd kerk zijt geworden en uitverkoren door de allerheiligste Vader uit de hemel, die door hem gewijd werd met zijn allerheiligste beminde zoon en de Heilige Geest, de helper, in wie was en is alle volheid van genade en al het goede. Wees gegroet zijn paleis, wees gegroet zijn tent, wees gegroet zijn huis, wees gegroet zijn kleed, wees gegroet zijn dienares, wees gegroet zijn moeder. En gij alle heilige deugden die door de genade en de verlichting van de Heilige Geest wordt ingestort in de harten van de gelovigen, om van ongelovigen mensen te maken die trouw zijn aan God.
0: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan ter Maat.
2: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
3: Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Caroline, wil je even mee naar buiten voor een beetje frisse lucht voordat je gaat slapen? Ze sprong op. Dat lijkt me heerlijk. Als jij het goed vindt, Natemahar, vroeg Theo beleefd. Natemahar buigde. Natuurlijk, dan heb ik de tijd om me klaar te maken om naar bed te gaan. De nacht had zijn duisternis over de aarde uitgespreid terwijl ze hadden gegeten. De meeste van Theo's mannen hadden hun deken uitgerold op het dek en maakten zich op om te gaan slapen. Sommigen lagen al flink te snurken. Eén speelde er zachtjes op een fluit. En Stel was bezig met een rustig spelletje dobbelen, terwijl Taharka aan het roer stond. Zijn lijf droeg het gewicht van de stuurriem, terwijl hij tegen het lange stuk hout leunde. De wind blies zachtjes in het zeil en bezorgde hun een behoorlijke snelheid. Theo nam Caroline mee naar de voorsteven, die gelukkig verlaten was, en leunde tegen de eikenhouten reling. In de stilte ordende hij zijn gedachten. Weet je hoe de stuurriemen op een schip werken? Vroeg hij zo zacht dat niemand anders dan Caroline hem kon horen. Ze keek hem verrast aan. Nee. Twee peddels op de achtersteven van het schip steken uit in de zee en dienen als roer. Ze zitten onder water, waardoor je ze, afgezien van hun lange handvatten, zelden ziet. Ze zijn tamelijk klein, maar samen met het zeil kunnen ze de koers van het schip bepalen. Een stuurriem kan je dodelijk op de rotsen te pletter laten slaan of je veilig in de haven brengen. Haar volle lippen kregen een zachte trek, wat zijn hart sneller deed slaan. Bedankt voor de les in zeevaart, maar ik vrees dat ik geen zeevrouw kan worden. Mijn hart ligt bij de architectuur. Hij streek over zijn gezicht. Ik probeerde een beeld op te roepen. Neem me niet kwalijk, zei ze onmiddellijk berouwvol. Soms vergeet ik hoe poëtisch je bent. Ik was te langdradig en veel te technisch. Hij schraapte zijn keel. Ik wilde alleen maar zeggen dat er verborgen dingen zijn in de ziel, zoals de roerpen van een schip. Dingen die de koers van je toekomst kunnen bepalen. Dingen die je kapot kunnen maken. Ik zag dat bijna Natemahar die dag in de herberg zijn overtuiging dat hij schande over je zou brengen was vele jaren het roer van zijn leven. Ze keek hem ernstig aan. Haar amberkleurige ogen waren strak op zijn gezicht gericht, haar lippen een stukje van een geweken. Even was hij zijn tekst vergeten. Hij kon zich alleen maar afvragen hoe het zou zijn om zijn mond op die lippen te drukken, om ze te proeven. Hij haalde diep adem en wendde zich af. Keek naar de maan, naar de sterren die stralend aan de hemel schitterden. Alles om zich af te leiden van Caroline's onweerstaanbare aantrekkingskracht, tot hij weer dacht aan wat hij moest onthullen. Dat maakte hem gauw genoeg weer scherp. Hij balde zijn hand tot een vuist en dwong zich haar weer aan te kijken. Die dag besefte ik dat ik niet veel verschil van Natemahar. Mijn lichaam mag dan niet beschadigd zijn, maar mijn geest wel. Caroline sloot haar hand om zijn vuist. Je kunt me alles vertellen, Theo. Hij probeerde te slikken, maar dat lukte niet. Hij probeerde te knikken, maar zijn hoofd weigerde mee te werken. Weet je nog dat ik verteld heb dat ik een vondeling ben? Dat Galenos me heeft gevonden? Hij likte zijn droge lippen. Hij nam me mee naar huis en heeft me naast zijn twee kinderen grootgebracht. Hij is altijd goed voor me geweest. Maar zijn vrouw, Celandine. Hij haalde zijn schouders op. Ze vond me een plaag. Het feit dat Galenos mij, een vondeling van wie de afkomst voor altijd duister zou blijven, mee naar huis had genomen op de dag dat zij een gezonde dochter net ter wereld had gebracht, dat vond ze een belediging. Voor Celandine bleef ik op zijn best een bediende. Galenos kon me natuurlijk niet adopteren, terwijl zijn echtgenote me nauwelijks verdroeg. Ik heb nooit geweten wat ik was in dat huis. Een slaaf? Een zoon? Hij maakte zijn hand los uit die van Carilliné, legde zijn onderarmen op de reling en leunde naar voren. Terwijl hij naar de oceaan staarde, zei hij: Ariadne werd de enige constante factor in mijn leven. Haar broer, Dionysius, is ouder en buitengewoon intelligent en zat het liefst binnen te studeren. Ariadne en ik hadden destijds dezelfde interesses. Ze zag mij altijd als een broer, haar tweelingbroer. We zijn even oud en ze kende geen leven zonder mij. Maar in mijn hart geloofde ik nooit dat ik bij die familie hoorde. Zelfs Galenos erkende me tot een aantal jaren geleden niet wettelijk als zoon. Hij had zijn redenen. Hij haalde zijn schouders op. Toch bleef ik een buitenstaander. Ariadne mocht mij dan zien als een broer, maar ik zag haar niet als zus. Je werd verliefd op haar, fluisterde Carilliné. Ja. Hij hoorde haar scherp inademen. Hou je nog van haar? Vroeg ze met bevende stem. Hij keerde zich naar haar toe. Niet op die manier. Het heeft me lange tijd gekost om dat te beseffen. Toen ik haar met mijn broer zag, begreep ik dat Ariadne al die tijd gelijk had gehad. Wij zijn broer en zus. Als die verwarring in mijn kindertijd er niet was geweest, zou ik dat eerder hebben herkend. Ik zou zeker sneller hersteld zijn van de pijn van die afwijzing. Maar wat kort na die gebeurtenis voorviel, heeft me bijna de das omgedaan. Ik kan het niet helemaal betreuren, omdat het me in de armen van Yeshua heeft gedreven. Het dwong me tot een dieper geloof dan de meesten hebben, denk ik. Hij wreef over zijn lippen en merkte dat die ijskoud waren. Ondanks de warmte beefde hij over al zijn leden. Ariadne vond een brief van mijn moeder. Hij wuifde het weg. Te lang verhaal om daar nu op in te gaan. Laat het volstaan om te zeggen dat we door die brief ontdekten wie ik was. Mijn identiteit werd erin bekendgemaakt. Mijn moeder was een slavin in Rome. Zij en Servius, de jongere zoon van haar meester, werden verliefd op elkaar. Servius wilde met haar trouwen. Hij kwam uit een edele familie en zijn vader, die razend was vanwege zijn beslissing, onterfde hem. En zo zijn Servius en mijn moeder in Korinthe beland. Galenos kende hen omdat hun percelen aan elkaar grensden. Hij vertelde me dat ze dol op elkaar waren en nog gelukkiger werden toen Justus werd geboren. Theo balde zijn vuisten weer. Maar hun leven werd verwoest. Volgens die brief is mijn moeder verkracht een paar jaar nadat Justus was geboren. Carilliné hapte naar adem. Theo zette door, hoewel alles in hem wilde stoppen met zijn verhaal om zijn vreselijkste geheim te bewaren. In haar brief noemde ze de naam van die man niet. We zullen zijn identiteit nu nooit meer te weten komen. Hij verdween na de aanval en mijn moeder dacht dat het ergste voorbij was, dat ze met de tijd van die verschrikkelijke verkrachting zou herstellen. En toen merkte ze dat ze zwanger was. Oh, Theo! Ze moest weten waar zijn verhaal heen ging, dacht hij. Hij wachtte tot ze dat kleine stapje naar achteren zou doen van hem af, om extra afstand tussen hen te scheppen. Ze deed een stap, maar naar hem toe. Opnieuw sloot ze haar hand om zijn vuist, opende die en hield zijn stijve vingers stevig vast. Ze had het niet begrepen, dacht hij bij zichzelf. Ze had niet door waar zijn verhaal heen leidde. Hij moest zich dwingen om door te gaan. Mijn moeder bad dat het kind van Servius zou zijn. Toen ik geboren werd, wierp ze één blik op mij en toen wist ze het. De zilveren streep, zei ze. Hij uitte een vreugdeloos lachje. Je opmerkzaamheid is weer groot. Ja, de zilveren streep. Hij haalde zijn vrije hand door zijn haar. Die had hij ook. En de man die haar verkracht had, had die ook. Toen ze me zag, wist ze wiens kind ze had gedragen. Hij knipperde met zijn ogen toen Carilinee nog een halve stap naar hem toe deed. Hij rook haar kaneelrozengeur, voelde de warmte van haar hand om de zijne. Waarom liet ze hem niet los? Ik was haar kind, vlees van haar vlees. Ze hield van me. Maar ik was ook een constante herinnering aan een gruwel waarmee ze niet in het reine kon komen. Ik denk dat die tweedeling te veel voor haar werd en ze begon te verschrompelen. Servius moet buiten zichzelf zijn geweest van ongerustheid. Ik neem hem niet kwalijk wat hij heeft gedaan. Hij wilde haar alleen beschermen. Is hij diegene die je te vondeling heeft gelegd? Theo knikte. Toen ze ontdekte wat Servius had gedaan, was ze niet boos. Ze begreep dat hij het had gedaan om haar te helpen, om te voorkomen dat ze volledig instortte. Maar ze kon niet leven met het besluit. Ze werd verscheurd door schuldgevoel omdat haar jongste zoon ergens alleen was, zonder iemand om voor hem te zorgen. Ze nam aan dat hij dood was. De last van het feit dat ik er niet meer was, werd haar te veel. Ze geloofde dat Servius niet gedwongen zou zijn geweest om haar kind weg te geven als ze sterker was geweest, als ze er beter had mee kunnen omgaan. Theo deed zijn best om met vaste stem te spreken. Uiteindelijk heeft ze zich het leven benomen. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Wees mij genadig, Heer, want ik roep tot u de gehele dag. Dat hoorden we in de intredezang van de 22e week door het jaar. Goedendag, welkom bij Musica Sacra. Ik ben broeder Joachim Oude Vrielink en in deze aflevering zullen we de gezangen verkennen van de 22e week door het jaar. In het evangelie van die zondag horen we dat ieder die Jezus wil volgen zichzelf zou moeten verloochenen en zijn kruis op zich zou moeten nemen. En vele heiligen hebben ons dat voorgedaan. En die tekst wordt dan ook wel voor die heiligen gebruikt. En de communio van deze zondag, qui vult venire post me, bezingt dat gegeven.

der rechtvaardigen uit de doden zou voor farizeeërs niet vreemd zijn geweest. En farizeeërs maakten geen deel uit van de elite, maar waren vrij gewone mensen die zich in hun vrije tijd bezighielden met de schrift en denken over theologie. Dat lijkt ook wel sterk op de afkomst en omgeving van Jezus Christus. En Nicodemus heeft een nachtelijk gesprek met Jezus, en dat gaat over de wedergeboorte. En dat is wel nieuw voor Nicodemus. De wind blaast waarheen hij wil, gij hoort wel zijn gezuis, maar weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Dat horen we Jezus dan zeggen. En we horen dat ook in de communio Spiritus ubi vult spirat.

Bij 31 augustus vermeldt het Martyrologium, dat is het boek met alle heiligen op de kalender, de heilige Nicodemus en Jozef van Arimathea. Deze leerlingen van Jezus vieren we eigenlijk nooit in de mis of in de getijden, maar ze staan wel degelijk op de kalender en ze zijn wel degelijk heilig. Nicodemus was een farizeeër. En farizeeërs staan theologisch zeer dicht bij de theologie van Jezus. De opstanding

Op de 31ste augustus vinden we ook nog Jozef van Arimathea. Hij was heimelijk een leerling van Jezus. En dat is bijzonder, omdat we uit de drie evangelies weten dat hij lid was van het Sanhedrin. Het is dan ook een grote geste geweest dat hij het graf, waar hij met zijn vrouw zou komen te rusten, dat hij dat graf weggaf aan iemand die volgens het Sanhedrin godslasterlijk was en iemand die als een slaaf gestraft is. Omdat Goede Vrijdag zo passend is bij Jozef van Arimathea, luisteren we naar het grote responsorium Tenebrae Facti Sunt. Hierin horen we dat het donker wordt als Jezus gaat sterven en dat onze Heer de geest geeft.

Op 1 september staat Jozua, de zoon van Nun, op de kalender. En in tegenstelling tot Mozes mocht deze helper van Mozes wel het beloofde land in. Ik heb geen gezangen over Jozua kunnen vinden. Wel kennen we natuurlijk Psalm 95, waarin opgeroepen wordt om God te aanbidden. En in die psalm worden we herinnerd aan de 40 jaren in de woestijn, voordat het volk Gods het beloofde land mocht ingaan. We luisteren naar Psalm 95, uitgevoerd door Hartkiriana. En deze psalm wordt niet dubbelkorig gezongen, maar als een antwoordpsalm, op een responsoriale wijze. De kantor zingt de versen, waarna iedereen het keervers antwoordt.

Op de 4e september mogen we Mozes gedenken. Mozes was zeer bescheiden. Niemand was zo bescheiden als hij. Bewonderenswaardig is hoe Mozes bemiddelt tussen God en het volk Gods. Voor hem moet de uittocht uit Egypte wel het zwaarste zijn geweest. We luisteren naar het offertorium Sanctificavit Moïses. Daar horen we hoe Mozes een altaar wijdt en een avondoffer brengt.

En we gaan even een dag terug naar 3 september. Op 3 september vieren we de heilige Gregorius de Grote. Deze bisschop van Rome leefde van circa 540 tot 604. Hij was van goede huize en maakte carrière als prefect in Rome. Hij was dus een kundige bestuurder en hoog opgeleid. Voor de kerk heeft hij veel betekend. En voor de feestdag van Gregorius kan het graduale Juravit Dominus gezongen worden. Muzikaal wijkt dit gezang af van de meeste gradualia, omdat dit gezang in de wat ongebruikelijke derde kerktoon staat, in plaats van de meer gebruikelijke vijfde kerktoon. De tekst komt uit Psalm 110, en daarin wordt bezongen dat God deze man als priester heeft gewild en dat hij eeuwig priester zal zijn in de orde van Melchizedek.

Toen Karel de Grote eenheid wilde in zijn grote rijk, begon hij in Gallië de liturgie te hervormen. Van de toenmalige paus kreeg hij liturgische boeken uit Rome. En één ervan stond bekend als het Sacramentarium Gregorianum. En men schreef de inhoud toe aan paus Gregorius de Grote. Tegenwoordig weten we dat die codex niet van Gregorius is. Maar zo'n naam geeft natuurlijk wel status aan de inhoud van dat boek. Later is de naam van Gregorius weer verbonden met de gezangen die bij die liturgische traditie horen. Gregoriaanse gezangen. Een mooi verhaal is dat paus Gregorius de Grote van een duif kerkelijke gezangen ingegeven kreeg. En daarmee zou hij de grondlegger zijn van de Gregoriaanse gezangen. We luisteren naar Spiritus Sanctus Docebit uit de mis voor Gregorius. De Heilige Geest zal u onderrichten, alles wat ik u gezegd heb.

Paus Gregorius heeft relatief veel geschreven. Zo heeft hij de Vita van Benedictus geschreven. En in de lezingdienst lezen we ook een stuk van Paus Gregorius. En hij beschrijft in die lezing welke zaken hem bezighouden. Heel menselijk. En hij beklaagt zich misschien ook wel een beetje. Als monnik kon hij zich op één ding richten, namelijk God. Als paus moet hij besturen en uitspraken doen over kloosters, kerken en verschillende mensen. Maar hij neemt die verantwoordelijkheid ook. In een oud responsorium voor Gregorius worden zijn kwaliteiten bezongen. En wel dat hij geëerd wordt om twee soorten kwaliteiten. Enerzijds dat hij als prefect in de wereld een degelijke bestuurder was. En anderzijds dat hij vrijwillig afstand deed van zijn eigendommen en voor God koos. We horen het responsorium Fulgebat in Venerando.

Op 5 september vieren we Moeder Teresa. Deze bijzondere vrouw kwam uit Albanië. Toen zij 18 was, vertrok zij naar Ierland om daar in te treden bij de zusters van Loreto. Daarna vertrok zij naar India. En tussen de allerarmste mensen moet zij daar Christus ontmoet hebben. Zij stichtte de Missionaries of Charity, de missionarissen van barmhartigheid. Behalve de gebruikelijke geloften van armoede, gehoorzaamheid en kuisheid, leggen deze zusters ook een vierde gelofte af, die van volkomen dienstbaarheid aan de armsten van de armen. Barmhartigheid, of in het Latijn caritas, is een sleutelwoord voor deze zusters. Daarom luisteren we naar een introitus waarin bezongen wordt hoe Gods barmhartigheid in onze harten wordt uitgegoten. Caritas Dei.

De zusters van Moeder Teresa zijn overal ter wereld te vinden. Overal waar arme mensen zijn. En die zijn er helaas volop. Ook in Aleppo heb ik deze zusters mogen ontmoeten. En ze hebben daar een verpleeghuis voor gehandicapten en ouden van dagen. En het aardige was dat daar in Aleppo een zuster was die ook in Rotterdam had gewoond. En zij vroeg of ik een pakketje wilde meenemen voor zusters die zij in Amsterdam kent. Dat kon ik natuurlijk niet weigeren. Zusters die zelf heel weinig hebben, hebben zelfs nog iets over om weg te geven. Omwille van de barmhartigheid luisteren we naar het bekende Ubi Caritas, uitgevoerd door Voetjes Eet.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Een hele goede middag, luisteraars. Op deze vrijdagmiddag bidden we, zoals gebruikelijk, de kruisweg. We willen Jezus volgen op zijn lijdensweg. En dat doen we op vrijdag om met hem mee te gaan door het bidden van de kruisweg. En op deze eerste vrijdag van de maand is onze kruisweg voor de priesters. Ik wens u heel veel devotie toe. In heaven de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Jezus, u bent onze hoge priester, offeraar van het volmaakte offer. U bent de weg naar Calvarië opgegaan met een groot verlangen naar het kruisaltaar. Je hebt ook verlangd uzelf te offeren op onze kruisaltaren. Daarvoor hebt ge priesters gewild, gewijde christenmannen, die nu persoonlijk het eucharistisch offer moeten opdragen. Geroepen mannen die in deugd en toewijding op u enigszins gelijken. Voor zulke priesters hebt u gebeden op de avond voor Goede Vrijdag, toen u de Eucharistie en het priesterschap instelde. Voor de heiliging van priesters en toekomstige priesters wil ik ons deze kruisweg doen. De verschillende fasen van uw lijden en dood wil ik me voor de geest brengen, om uw heldhaftig geduld, uw gehoorzaamheid en liefde beter te beseffen, om dan met grote vurigheid te bidden. Heer, geef ons heilige priesters. Barmhartige God, ik heb spijt over al mijn zonden, omdat zij de oorzaak zijn van uw lijden. Geef mij, bid ik u, de genade om mijn leven te beteren en niet meer te zondigen. Ik wil de aflaten en deze oefening verbonden u aanbieden voor de overleden priesters, vooral voor hen aan wie ik iets te danken heb. Eerste statie. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
2: omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Vanwege de woedeuitval van Pilatus, die u ter dood veroordeelde, smeek ik u, Jezus, om alle priesters de genade te verlenen, dat zij zichzelf veroordelen door te sterven aan de wereld, terwijl ze in de wereld zijn. Dan zal het niet nodig zijn dat u hen veroordeelt als ze te sterven komen. Ik smeek u ook omwille van deze belediging om al die priesters te helpen die omwille van u onder een veroordeling lijden, dat zij hun lijden geduldig in vereniging met u mogen opdragen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig. Tweede statie. Jezus neemt het kruis op zijn schouders. Wij aanbidden u, Christus, en loven u,
1: omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Op grond van uw nederige acceptatie van het kruis, Jezus, smeek ik u om de priesters de genade te verlenen dat zij nederig de kruisen van hun roeping dragen. Ik vraag u ook dat alle priesters die door hun vijanden gedwongen worden de vele kruisen van de vervolging gelaten te dragen, dit mogen doen door dapper in uw bloedige voetspoor te treden. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. derde statie. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Op grond van de vernedering die u onderging in uw eerste val, o Jezus, smeek ik u aan priesters de genade te verlenen, elke opzettelijke zonde te vermijden. En zouden zij zo ongelukkig zijn te vallen, dat ze dan onmiddellijk opstaan en u verder volgen. Geef ook Jezus aan hen die onder vervolging omwille van u lijden, dat ze u zonder ophouden volgen, zonder op menselijk respect uit te zijn. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig. Vierde statie. Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: O Jezus, vanwege de vereniging van uw allerheiligst hart met dat van uw onbevlekte moeder, smeek ik u om uw priesters de genade te verlenen van Maria als hun machtigste hulp, een troost in het leven en bij het uur van hun dood. Geef ook dat uw geliefde moeder op een bijzondere wijze die priesters bijstaat, die onder vervolging lijden omwille van uw naam. Dat zij hen mag troosten in het uur van beproeving en duisternis, zoals ze ook u getroost heeft op uw weg naar de veroordeling. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. Vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus zijn kruis dragen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Op grond van de hulp die u van Simon ontving, Jezus, smeek ik u met aandrang dat gij uw priesters iemand stuurt om hen raad

0: om hen raad te geven, te steunen en te bemoedigen. Iemand die hen in een nood helpt als de kruisen van hun roeping hen te zwaar worden om alleen te dragen. Verleen ook de priesters die het kruis van de vervolging dragen en van de marteling een helpende hand, een troostende stem, een daad van vriendelijkheid, opdat zij in hun meest ontmoedigende momenten mogen weten dat u met hen bent en hun kruis meedraagt, zoals zij het uwe meedragen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. Zesde statie. Veronica droogt het aangezicht van Jezus af. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Jezus, op grond van uw allergenadigste beloning aan Veronica smeek ik u om aan alle priesters de genade te verlenen dat zij uw heiligste beeldenis in zichzelf herkennen en in hen die aan uw zorg zijn toevertrouwd. Ik smeek u eveneens, Jezus, om die priesters die vervolgd worden de genade te verlenen dat zij en hun vervolgers uw beeldenis, hoe misvormd ook, herkennen opdat ook zij uw beeldenis in zichzelf mogen doen groeien door een gebed van vergeving en liefde voor hun vijanden op hun lippen. Ontferm u over ons, Jezus, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig. Zevende statie. Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door het heilig kruis de wereld verlost hebt.
0: Vanwege de kwetsuren die u opliep, Jezus, toen het kruis u voor de tweede keer deed vallen, smeek ik u om alle priesters de genade te verlenen van trouw aan hun plicht als herders van zielen. Laat hen die de idealen van hun levensstaat loslaten profiteren van uw opstaan na de tweede val, opdat zij weer opstaan en voortgaan u te volgen. Geef ook, Jezus, aan hen die in de verleiding komen zich terug te trekken van hun priesterlijke taken uit angst voor vervolging, dat ze moed putten uit uw val en dat zij hun kruisen trouw dragen in vereniging met u. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. Achtste statie. Jezus vermaant de wenende vrouwen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Verleen, goede Heer, aan al uw priesters de genade om vergevend en vriendelijk te zijn voor alle die hun hulp nodig hebben. Geef geduld, begrip en sympathie voor alle die lijden opdat hun priesterlijke harten de deugden van uw eigen grote hart mogen weerspiegelen. Verleen aan hen die omwille van uw beproevingen en kwellingen doorstaan, de genade om hun lijden voor zich te houden, opdat zij in navolging van u niet mogen toestaan dat hun pijn hen onattent zou maken voor die van anderen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig. Negende statie. Jezus valt voor de derde maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.

0: dat gij door het Heilig Kruis de wereld verlost hebt.
1: Op grond van uw onverschrokken moed om op te staan na uw derde pijnlijke val, smeek ik u, uw priesters, de genade te verlenen, om voor altijd trouw te zijn aan hun roeping, en dat zij, die u de rug hebben toegekeerd, nederig tot u mogen terugkeren, opstaande van hun val, ervan overtuigd dat u hen opnieuw in uw liefde zult opnemen. Vooral smeek ik u, gezegende Jezus, om de genade van volharding voor die priesters die onder de dreiging van vervolging leven. Verleen hen de moed om aan u vast te houden, ongeacht gewelddadige bedreigingen. Houd hen voor u alleen en beweeg de harten van de afvalligen om niet langer afvallig te zijn, maar opnieuw hun kruis op zich te nemen en u te volgen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig. Tiende statie. Jezus wordt van zijn klederen beroofd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
0: Dierbare Jezus, op grond van de onwaardigheid van deze statie, smeek ik u om uw priesters zuiverheid van hart en van instelling te verlenen, om u te dienen en ook de genade en moed om zich te ontdoen van alles wat ook maar enigszins u zou misgagen. Zie ook met erbarmen met neer op die priesters die, als u, ontdaan zijn van al hun bezittingen en van wie de waardigheid en heiligheid door hun achtervolgers genegeerd wordt. Help hen, Jezus, om hun vernederingen met de eeuwen te verenigen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. Elfde statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Ik smeek u, liefste Heer, op grond van de afschuwelijke pijnen die u leed toen uw beulen u aan het kruis nagelden, dat al uw priesters de genade verleend wordt van geduld in tijden van beproeving en tegenstand. Verleen met name uw uitverkoren zonen, die in de volle zin van het woord deden in uw kruisiging, de genade om in geestelijk en lichamelijk lijden te verenigen met uw lijden aan het kruis. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig. Twaalfde statie. Jezus sterft aan het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
0: O Jezus, verleen uw priesters de genade te delen in uw alles omhelzende barmhartigheid en bereid te zijn zichzelf te offeren in navolging van u, opdat uw koninkrijk op aarde volbracht wordt. Geef die priesters die omwille van u onder vervolging lijden, dat zij steeds uw kruisiging en dood voor ogen mogen hebben. Dat hun liefde voor u en de eeuwen hen overeind mag houden in hun beproevingen, omdat zij met u niet alleen de pijn en het lijden delen, maar ook de overwinning van uw verrijzenis. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. 13e statie. Jezus wordt van het kruis afgenomen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
0: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
1: Dierbare Jezus, op grond van de omhelzing door uw moeder van uw levenloze lichaam, smeek ik u uw priesters de genade te verlenen, zo te leven dat zij verdienen in het uur van hun dood in de armen van hun kostelijke moeder bij u gebracht te worden. O Jezus en Maria, sta alle priesters bij die lijden om het geloof. Geef dat hun kwellingen en dood slechts het zaad mag zijn dat geplant wordt, opdat de kerk sterker en sterker zal worden, van dag tot dag. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
0: God, wees ons zondaars genadig. 14e statie. Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
0: Op grond van uw begrafenis, Heer, smeek ik u om de genade voor alle priesters, dat zij zich verre houden van de geest van de wereld, ook al leven zij midden in de wereld, en dat u hen geeft te volharden tot het eind van hun leven. Verleen alle, Heer, en vooral degenen die omwille van u neergedaald zijn in het donkere graf van de vervolging, het nooit aflatende geluk met u in de hemel. Dat hun wonden schitterend mogen stralen in de hemel. Dat ze met u verenigd mogen worden in de volmaakte eenheid van de zaligmakende aanschouwing. De beloning die gij toegezegd hebt aan hen die hier op aarde uw kruis hebben gedeeld. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig. Laat ons bidden. Goede Jezus, wat men doet voor de minste van uw leerlingen, dat doet men voor uzelf. Het heeft u dan ook zeker genoegen gedaan dat ik deze kruiswegoefening hield voor degene die gij als herders en leiders hebt willen aanstellen over uw kudde, over de gemeenschap van al uw leerlingen. Heer, verhoor dringend mijn gebed. Willig het verlangen in waarvoor ik deze oefening heb gedaan. Gij alleen kunt uw priesters maken tot goede herders en tot heilige herders van uw volk. Verlicht en sterk uw priesters, opdat uw volk toeneemt in aantal en heiligheid. Liefdevolle moeder van onze hoge priester, Jezus, koningin van alle priesters, sta hem bij in nood en alle gevaren. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor onze zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: Het is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priester-directeur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: Ja, beste luisteraars, niet alleen op de valreep van het weekend, maar ook op de valreep van de nieuwe programmering. We zitten aan het einde van de zomerprogrammering. En maandag gaan we beginnen met het nieuw radioseizoen. Om die reden toch in deze laatste stukje van de zomerprogrammering een het weekend in. Pas op, Pieter Zimmerman, ook welkom hier in de studio.
2: Dag Anton. Ja, dag beste luisteraars. Ja, ik ben blij dat we weer in de lucht zijn.
1: Ja.
2: We zijn een hele tijd natuurlijk, we hebben wel wat uitzendingen laten doorgaan, maar toch ook heel wat live uitzendingen zijn vervallen.
1: Ja.
2: En dit is weer de eerste het weekend in van het nieuwe seizoen. Ja,
1: mooi.
2: Dat is wel heel mooi.
1: Ja. En bijna weekend, hè? Dat is ook fijn.
2: Dat is ook altijd fijn, ja.
1: Dan weet je dat het weekend eraan komt.
2: Ja, en, maar goed, voor een goede katholiek is het weekend natuurlijk ook altijd een schepje erbovenop nog, hè?
1: Ja,
2: met de mis en wat extra bidden natuurlijk voor de zondag. Nou ja, ik ben blij dat we de luisteraars ook weer kunnen spreken vanmiddag, want ja, het is natuurlijk zomer geweest, maar dat betekent niet dat alles stilstaat. En sterker nog, er zit natuurlijk van alles aan te komen. Ja. We gaan vandaag van alles met u delen. Allereerst gaan we het hebben over de nieuwe programmering. Er zijn een paar aanpassingen in onze programmering gekomen. En we gaan het natuurlijk ook even hebben over volgende week zaterdag en volgende week zondag. Het bijzondere weekend in Amsterdam en in Haarlem. Maar misschien kunnen we eerst even kijken van hoe staat het ervoor? Wat hebben de mensen gemist, laat ik het zo zeggen?
1: Wat hebben de mensen gemist? Nou, als we terugblikken, dat doen we natuurlijk ook altijd, dan zien we het programma Dicht bij zijn hart. Nou, dat is helemaal gericht natuurlijk op de aankomende Rosary Rally van 5 september. En om die reden, wij verwelkomen natuurlijk kardinaal Burke. En hij heeft zijn apostolaten. En Yvonne heeft daar heel bijzonder is zij daarop ingegaan. Samen met ook gasten, catechezen vanuit liefde voor de Eucharistie en de Maagd Maria, Gods aanwezigheid onder ons, de heilige Peregrinus, voorspreker voor kankerpatiënten en ook de heilige Gianna en Pietro Molla Stichting. Nou, dat zijn zo een paar van de apostolaten. Ik weet niet of dat ze uitputtend is. Eigenlijk, ik ken de apostolaten ook niet zo goed.
2: Ja, hij heeft nog wel meer natuurlijk om handen. Maar dit waren wel belangrijke taken die hij heeft daar. Of apostolaten die hij heeft opgepakt.
1: Ja, dat is natuurlijk een hele mooie voorbereiding op de Rosary Rally. Waar we kardinaal Burke ook gaan ontmoeten. En om die reden is tijdens de zomerprogrammering speciaal aandacht geweest voor deze uitzending. En als u nou denkt van ik heb het gemist. Ja, dat is natuurlijk de gevleugelde uitspraak bij het weekend in. Deze zijn terug te vinden in de audiotheek. En dan kunt u ook zo mee opleven naar 5 september.
2: Ja, voor degene die in de community zitten van WhatsApp van Radio Maria. Die hebben we sinds 2 jaar geopend. Zullen deze uitzendingen de komende week ook nog worden gedeeld. Dus als u het gemist hebt, dan kunt u het terugvinden op de website. Wat Anton net al zei in de audiotheek. Maar u kunt dus ook via die WhatsApp community. Kunt u, als u dan deelneemt aan geloofsverdieping. Dat is een apart groepje in die community, in die gemeenschap. Dan worden deze uitzendingen ook gedeeld. Als u helemaal geen idee hebt wat dat is, een WhatsApp community. Kijk even op onze website. Daar kunt u een knopje aandrukken. En dan zit u automatisch ook in die groep. Dat betekent een soort veredelde WhatsApp groep met verschillende kleine subgroepjes. Hè. Dus we hebben een groep waarin we noveen bidden. We hebben een groep waarin we uitzendingen delen die het geloof verdiepen. We hebben een speciale groep rond de maand juni waarin we heilig hart devoties delen. Hè. Dus u kunt dan zelf kiezen aan welke groep u wilt deelnemen. Dus dat is nog een extra manier om, om op de hoogte te blijven. En ik vind dat zelf altijd wel makkelijk als je even zo'n herinnering krijgt. Hè. Want als je denkt, oh ja, ik moest nog iets opzoeken op de website, maar je denkt er misschien niet meer aan. Op deze manier word je door ons eraan herinnert van, hey, er was nog die mooie uitzending. Dus dat is absoluut een aanrader ook.
1: Zeker. Nou, wat hebben we nog meer gemist? We hebben het boek gelezen, Juweel van de Nijl. Dat boek mochten we lenen. Lenen? Ja, lenen van Radio Maria België. We hoeven het niet terug te geven, maar we mochten het wel ook met hun toestemming uitzenden. En dat is voorgelezen door Vlaming Luc Klaas. als ik het hopelijk goed uitspreek. Heel mooi boek van Tessa Afshar. We krijgen mooie reacties ook. En deze zijn ook terug te beluisteren in de audiotheek. Ja, en het is dan in de planning altijd even spannend van hoeveel uitzendingen gaat dat zijn. Want dat weet je nooit helemaal precies van tevoren. Ja, je hebt gewoon zoveel minuten ongeveer uitzending. Je wil een uitzending niet te kort hebben, maar ook niet te lang. En om die reden gaan we nog een paar dagen door. Ook al is de nieuwe programmering ook alweer begonnen. Tot en met woensdag even uit mijn hoofd. En dan komen we aan het einde van het boek Juweel van de Nijl.
2: Ja, en dan door een mooie Vlaamse stem ingesproken. Het juweel van de Nijl, hè?
1: Ja, het juweel van de Nijl.
2: Ja, dat is natuurlijk ook allemaal nog terug te luisteren als u dat gemist zou hebben. Deze week is alles weer een beetje aan het opstarten. De afgelopen week hebben we toch ook weer wat meer voor de radio gedaan al. Volgende week gaan we echt volle kracht weer vooruit. Dan begint officieel onze nieuwe zomerprogrammering. Ik denk gezien de lengte van de uitzending dat het goed is als we al wat vooruit gaan blikken. Hè? Want de zomer, ja, we kunnen hier wel allemaal vakantieverhalen gaan vertellen. Maar dat bewaren we wel voor als we elkaar ontmoeten. Misschien volgende week in Amsterdam. Dan kunnen we nog wel wat uitwisselen. Ja. Maar laten we even vooruit gaan kijken. De nieuwe programmering. Nou, vooropgesteld, er zijn natuurlijk weer een paar nieuwe uitzendingen, maar het wordt niet helemaal omgegooid.
1: Nee, het is eigenlijk niet heel drastisch, hè, wat dat betreft.
2: Nee, en dat is ook een keer een duidelijke keuze geweest wel. Want als je constant alles verandert, ja, dat kan voor luisteraars ook verwarrend zijn. Hè? Als je gewoon
1: een
2: vaste, als je gewoon een vaste uitzending hebt waar je graag naar luistert en de tijden veranderen of weer een nieuwe uitzending. Dus we hebben er eigenlijk voor gekozen om rustig aan te beginnen. Hè? Dat betekent niet dat er helemaal niks nieuws aan zou komen. Maar dat we de komende weken en de komende maanden wel wat nieuws gaan brengen. Nou, onder andere gaan we beginnen, en dat is wel heel mooi om dat vandaag uit de doeken te doen, aan de Franciscusmaanden.
1: Ja.
2: Ja, dat behoeft wel even wat toelichting. We zijn sinds ongeveer een jaar zijn we bij Radio Maria flink aan het brainstormen geweest hoe we het religieuze leven meer aandacht kunnen geven voor de radio. Hè, dat is natuurlijk een beetje een... Ja, in Nederland op veel plaatsen een beetje een vergeten kant van onze kerk geworden. Ja. De kloosters die zijn op veel plekken leeg of zijn zelfs gesloten. En wij vonden het heel belangrijk dat kloosterleven, dat religieuze leven ook weer gewoon de volle aandacht krijgt die het verdient.
1: En dat het zichtbaarder wordt.
2: Precies, dat het inderdaad zichtbaarder wordt, dat mensen ook weten van nou, waar leeft het nou nog in Nederland? Wat is nou bijvoorbeeld die Franciscaanse spiritualiteit of die Benedictijnse spiritualiteit? Nou, we hebben gekozen om de komende waarschijnlijk 2 jaar, elke paar maanden, een andere congregatie of orde in het zonnetje te zetten.
1: Ja.
2: En nou ja, heel toepasselijk leek ons, 800 jaar geleden is natuurlijk de heilige Franciscus van Assisi gestorven. Dus we zitten nu in zijn jubileumjaar om in dit jaar te beginnen met de Franciscaanse spiritualiteit.
1: Ja.
2: Dus de komende maanden zullen meerdere uitzendingen in het teken staan van de heilige Franciscus. Nou, één uitzending die we al zijn begonnen een tijd terug zijn natuurlijk de uitzendingen van broeder Jan. Hè? Die maakt prachtige
1: lessen
2: korte...
1: van Franciscus.
2: Ja, die, inderdaad, de lessen van Franciscus. Hè? Dus aan de hand van het mooie boekje van de broeder van Franciscus, die over zijn leven een boek heeft geschreven, De Bloemetjes. Hè? Dus
1: Fioretti.
2: De Fioretti, in het Italiaans klinkt dat veel mooier. heeft broeder Jan uitzendingen gemaakt. Die zijn we al sinds een paar maanden aan het uitzenden.
1: Vanmiddag om 12:15 was er een uitzending van.
2: Ja, en dat gaat ook nog een hele tijd door. Hè?
1: Ja,
2: dat is klopt. Komende maanden gaat dat ook door. Ja, en zo zullen we zien dat we de komende periode dus wat meer aandacht gaan besteden aan de heilige Franciscus. Ik heb afgelopen dinsdag een interessant interview gehad met Michel Boese. Dat was vanuit Maastricht. Ja, en zij heeft, dat was eigenlijk helemaal niet zo bekend bij ons, maar dat was toch de voorzienigheid, denk ik, die dat geregeld heeft dan. Zij heeft zich de afgelopen maanden ontzettend ingezet voor het verspreiden van de devotie tot de heilige Franciscus.
1: Ja.
2: Ze heeft een boekje uitgebracht. U kunt dat gratis bestellen op hun website. Hè. Dat is in de afgelopen uitzending van In Gesprek Met aan de orde gekomen. Er is binnenkort een Franciscusdag op 23 september, waar ook iedereen voor uit is genodigd. Ze heeft volop gesproken over de Franciscus musical die de Kumi Kids nu aan het maken zijn, die bijna de première heeft binnenkort. Dat is al een voorbeeld van hoe die Franciscus maanden eruit komen te zien.
1: Ja.
2: Wat gaan we er nog meer mee doen op de radio, Antoon?
1: Nou, het is echt de ambitie en de opdracht ook voor Radio Maria om het religieus leven zichtbaar te maken. In dit geval dus meer gericht op de Franciscanen. We gaan meer in op de Franciscaanse spiritualiteit, zoals ook al zei. En we willen het ook echt zichtbaar maken. We willen het echt handen en voeten geven. Nou, wat gaan we dan doen? Een van de dingen die we gaan doen is het Franciscusuur. Dat is al om de week op donderdag worden uitgezonden. En dan maken we een hele uitzending. Die is gebouwd rondom de spiritualiteit van de Franciscanen. En dat, daar is natuurlijk veel aandacht voor de heilige Franciscus zelf. Zijn leven. Het leven van de Franciscanen. Ook in Nederland. We hebben daarin een klein onderdeel. Dat heet Hof van Lof. Daar ben ik zelf heel erg enthousiast over. Want dat gaat over de schoonheid van de schepping. Ook een groot Franciscaans goed, zeg maar. Franciscus die ook met de dieren sprak. En we hebben de heilige gedachtenis van de heilige Franciscus op 4 oktober. Dat is ook Dierendag. Nou, daar zie je ook al de verbinding met de schepping. En er zijn een aantal mensen met wie ik nu in contact ben. Die mij wel eens verhalen vertellen over hun enthousiasme en hun passie voor de natuur en hun liefde voor de schepping. Er is bijvoorbeeld iemand die is helemaal gek van kikkertjes en salamanders. En hij vertelt mij wel eens een verhaal erover. Ja, daar valt echt mijn kaak open, zeg maar.
2: Ja.
1: Dus, van verwondering. Ja. Ja, en dat hoop ik dat ook dat te bereiken hier op de radio.
2: Dat Hof terugkomt, ja.
1: Ja, dat zou leuk zijn.
2: Ja, in dat kader kan ik ook nog wel wat vertellen. Ik heb sinds een paar dagen een katje in de tuin.
1: Oh ja.
2: Ja, die is ineens binnenkomen wandelen. Brammetje.
1: Brammetje.
2: Dat was de naam die meteen omhoog kwam. En ik ben pastoor van een Franciscus en Clara parochie. Ja, hè, dus ja, ik ja, moet ja. wel... deze maanden die liggen mij dan ook na aan het hart natuurlijk. Maar die is de tuin binnenkomen wandelen. Ik heb nog nagevraag gedaan. Daar heb je een aparte website voor tegenwoordig voor vermiste katten. Nou, niemand is zijn kat kwijt. Dus Brammetje die loopt een beetje verloren door Duurten. En als een echte Franciscus ben ik hem toch wel wat brokjes onder de snuit gaan duwen.
1: Ja.
2: En met tonijn en zalm is bijna omkopen. Hè? Als je een kat wil lokken, dan blijft hij zeker wel. Dus sinds een paar dagen heb ik ineens een kat in de tuin. En dat is eigenlijk wel heel gezellig. Ik was vanmiddag even bij de supermarkt, dan loop ik door de tuin. En dan komt hij aangerend. En dan komt hij even gedag zeggen. Dus die schepping van God is wonderlijk.
1: Ja.
2: En heel mooi initiatief dit ook, hè.
1: Ja, en mocht nou helemaal niemand meer naar uw preek luisteren, wat me sterk lijkt, dan kan ik altijd nog naar een Brammetje preken.
2: Ja. Ja. En in Vlaanderen hebben ze een mooie uitdrukking. Als je ergens geen zin in hebt in een afspraak, dan stuur je je kat. Dus dat kan ik vanaf nu ook doen. Als ik zeg van ja, ik ga er echt niet naartoe, dan stuur ik mijn kat.
1: Ja.
2: Dus dat, het is alleen maar win-win.
1: Ja.
2: En ik denk dat het ook wel mooi is voor de komende maanden, dat de luisteraars dat ook weten van... we hebben er ook bewust voor gekozen om dat wat langer te laten duren. Kijk, je kunt één uitzending maken over de heilige Franciscus.
1: Ja,
2: maar
1: precies.
2: Zo'n grote heilige, ja, die laat zich niet vangen in 2 of 3 termen. En hij is natuurlijk ook meer dan alleen maar die dierenvriend, hè, zoals de meeste mensen hem kennen.
1: Ja.
2: Het is natuurlijk een heilige die ontzettend dicht bij de Heer stond. Zelfs zo dichtbij dat hij ook de wondertekenen van Jezus Christus droeg. En dat wil natuurlijk wat zeggen. Hè. Dus de rijkdom van die spiritualiteit, ook in de loop van de traditie van onze kerk, die willen we ook aan het licht gaan brengen. En de hoop is, dat kan ik misschien ook al wel verklappen, is dat we over een paar maanden ook een heel mooi filmpje daarover naar buiten kunnen brengen.
1: Ja, dat dus is dat ook is, echt een deel van die Franciscusmaanden.
2: Ja.
1: En dat is dan ook echt, dan is het zichtbaar maken natuurlijk nog duidelijker. Hè? Dus
2: ja.
1: Dat is heel mooi. En we vinden het ook prachtig om eraan te werken. En het is ook heel spannend voor radio. Om dan ineens iets met beeld te doen.
2: Ja, daar zijn we niet zo gewend. We hebben onze eigen YouTube-kanaal overigens wel. Dus we hebben wel het een en ander aan filmmateriaal. Bijvoorbeeld missen die we hebben gelivestreamd. Maar dit is toch echt wel iets nieuws. En dit is echt een film. Gewoon een op zichzelf staande film die we willen gaan maken. Met behulp van ook een professionele cameraman. Dus we hebben er een hele hoge verwachting van. En het idee is dat we daarmee ook een soort inkijk geven. Ook voor jonge mensen die denken van ja, misschien dat ze wel hun roeping onderscheiden. Ja, wat zijn eigenlijk die Franciscanen en waar zitten die precies? En is dat alleen in Nederland of ook in andere landen? Het is eigenlijk een beetje een soort poort naar een wereld die voor veel mensen misschien nog onbekend is. En dat filmpje dat hoopt daar dan ook bij te helpen. Dus ja. Nou goed, we zullen niet alles verklappen. Hè, want nee. Het moet ook een beetje een verrassing blijven. Maar de komende 3 maanden en daarna, hè, dat zei ik net ook al, van gaan we dus weer een andere spiritualiteit onder de loep nemen. En zo willen we de komende, het komende jaar, of misschien zelfs wel 2 jaar, verschillende spiritualiteiten gaan bekijken.
1: Ja, als ik daarover nadenk, over de zichtbaarheid van het religieus leven, dan denk ik terug in mijn eigen kindertijd. En dan kon je nog wel eens een verdwaalde monnik of zo of een zuster tegenkomen. He, maar dat was toen al niet echt normaal meer, in de jaren 80, 90. En dat is toch ook de periode dat je begint zoetjes aan te onderscheiden van wat is mijn roeping. Maar dan is dus die roeping tot het religieuze leven niet meer van nature een optie eigenlijk, hè, voor jonge mensen. Die.
2: Omdat het gewoon niet wordt.
1: Het is natuurlijk van God gegeven, maar het is. Je kunt het niet zo makkelijk voorstellen.
2: Nee.
1: Omdat het niet zichtbaar is.
2: Absoluut.
1: En dat is nu belangrijk. Nog veel meer zo. Je kunt misschien per ongeluk een keer in de trein ergens een keer een monnik of een zuster tegenkomen, hooguit.
2: Maar dan is het nog de vraag of je ze kunt herkennen. Hè? Omdat ze natuurlijk ook vaak het arbeid hebben afgelegd.
1: Ja.
2: Gelukkig onder de jongere generatie van kloosterlingen zie je dat ook wel weer duidelijker terugkomen. Dat ze ook echt die identiteit tonen. Hè? Dus door gewoon weer volop het arbeid te dragen. Door ook weer echt zichtbaar te zijn als religieus.
1: Ja.
2: Ja. Nee, dat klopt. Ja. Je moet het ook kunnen zien. Ik dacht net even aan een verhaal van de heilige José María Escrivá.
1: Mm.
2: Die als heel klein mannetje zag hij voetstappen in de sneeuw, blote voeten. En dat bleken paters te zijn die blootsvoets door de sneeuw liepen. Mm-hmm. En toen dacht hij, ik wil ook priester worden. Ja.
1: Goh.
2: Ja.
1: Ja. Nee, dus ja, dat is onze ambitie en ook onze opdracht. Om daar handen en voeten aan te geven. Om zichtbaarheid te geven aan het religieuze leven. Ook in de hoop dat de jonge mensen daar vertrouwd mee kunnen raken. En misschien zelfs echt als een roeping kunnen overwegen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Mooi. Dus de Franciscusmaanden. Ze komen eraan. Ze beginnen eigenlijk volgende week al. Ja, dan krijgen we nog een nieuwe uitzending, Aanvaard door God. Kun je daar nog iets over vertellen?
1: Het is een programma. We hebben een aantal opnames al gemaakt, samen met Daan van Schalkwijk. Hij is een gepromoveerd bioloog. En hij is zijn promotie op het gebied van filosofie aan het afronden. En hij is buitengewoon geïnteresseerd in geestelijke gezondheid. En hij ziet dan de mens als een in zijn gebrokenheid. Daarbij ook natuurlijk de erfzonde is heel erg relevant. En Daan zegt dan vanuit zijn interesse in de geestelijke gezondheid, maar ook zijn eigen geloof en zijn praktiserend geloof, dat de mens gebroken is, maar dat we zijn aanvaard door God. En daar gaat het over. Het zijn korte uitzendingen waarin we steeds een bepaalde probleem willen aanpakken. Bijvoorbeeld mensen die enorm piekeren, of mensen die aan zichzelf twijfelen of faalangst hebben. Dat zijn allemaal heel herkenbare beelden. Althans voor mijzelf ook heel herkenbaar. Dat ik denk van dat is wel eens aan de hand. Of dat was wel eens aan de hand in mijn leven. En Daan die probeert daar woorden aan te geven. En hij probeert het ook in een gelovige context te plaatsen. Met ook heel praktisch handen en voeten te geven. Vanuit de Bijbel, maar ook vanuit gebed. En vanuit gewoon heel praktische tips.
2: Oké, dus wanneer zullen ze uitgezonden worden?
1: Die worden uitgezonden op de zaterdagen om 9:00. En dan altijd ook daarna beschikbaar in de audiotheek. En de eerste uitzending zal zijn 5 september.
2: Oké, volgende week zaterdag.
1: Ja, iedere week een korte, behapbare uitzending van een kwartiertje. Met daarin een hele opbouw. Dus we gaan echt ook de diepte in. Maar ik ben heel benieuwd wat mensen ervan vinden.
2: Mooi, ja. Ik ben ook benieuwd. Ik heb ook nog niks van gehoord.
1: Ja. Aanvaard door God.
2: Ja, Anton, we hebben vandaag bijzondere muziek klaarstaan. Een heel bekend lied voor veel luisteraars, het Anima Christi. Maar ik wil dat heel even gaan inleiden, want dit is toch wel bijzonder. Gisteren hebben Will en Joke van den Broek hebben dit lied samen ingezongen. Will is organiste en Joke is zangeres. En ze zijn ook nog getrouwd met elkaar, dus dat is een heel mooie muzikaal duo. Ze zijn ook al jaren verbonden aan Radio Maria. Ze hebben ook de afgelopen jaren altijd gespeeld op de Rosary Rally. Dan speelde Will altijd orgel en Joke zong dan. En helaas kunnen ze er dit jaar niet bij zijn, want ze hebben op zaterdagavond altijd de avondmis. En Amsterdam is te ver weg, want ze wonen zelf in Brabant. Maar om toch een beetje betrokken te blijven, hebben ze dus een heel mooi lied ingezongen. En dat is het bekende Anima Christi. Ze hebben het vorig jaar ook bij de Rosary Rally gezongen tijdens de Heilige Mis na de communie. En we vonden het heel mooi om deze hele persoonlijke versie van Anima Christi ook vandaag met u te delen. Dus we gaan even luisteren naar Anima Christi.
1: Ja, ik heb hem zelf gisteren nog gezongen bij de koorrepetitie.
2: Ook nog? Oh ja, je mag meezingen. Ik weet niet zondag, of dan de radio aan moet blijven staan.
1: Nou,
2: of
1: dat verstandig is, maar schuiven naar beneden. Beter, dat is het leukste ook voor degene die het uitvoert. Daar komt hij, Anima Christi. Graag tot zo dadelijk.

0: Anima Christi. Heel mooi gezongen door Joke en...
1: Wil van den Broek.
0: Wil van den Broek.
1: Met veel dank.
0: Ja.
1: Ja, nou, het nieuwe jaar begint absoluut niet rustig. Want we gaan echt wel een sprong in het diepe maken volgende week. We zijn ontzettend druk bezig met de voorbereidingen voor het weekend van 5 en 6 september. Ja, ik denk dat het onmogelijk is dat u daar nog niks van hebt gehoord. Want we hebben het langs alle wegen hebben we het al volgens mij naar buiten gebracht, het nieuws.
0: Precies.
1: Volgende week komt kardinaal Burke naar Nederland. Nou, iedereen staat klaar volgens mij inmiddels zo'n beetje.
0: Ja.
1: En wat een enorme happening, hè, om zo'n bijzondere man van onze kerk welkom te mogen heten.
0: Het is prachtig.
1: Het is heel mooi, het is heel mooi. Ja, absoluut. Hij komt op vrijdagmiddag aan, dus dan zal hij landen op Schiphol. Hij begint rustig, hè, dus hij heeft de avond gewoon eerst even vrij. Maar dan vanaf zaterdagochtend zal het toch wel een behoorlijk pittig programma worden. Een intens programma voor de kardinaal, maar voor ons allemaal. Maar wel een ontzettend mooi programma, denk ik. Namelijk op zaterdag zullen we elkaar natuurlijk ontmoeten in Amsterdam. En we zijn heel blij dat de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht de deuren voor ons heeft geopend. Mm-hmm. Ze hebben ook echt de kardinaal van harte welkom geheten. En dat betekent dat we zaterdag hopelijk velen van u mogen ontmoeten in Amsterdam, in de Onze Lieve Vrouwenkerk. Aan de Keizersgracht 218 voor de Heilige Mis. Daar begint het programma. Heilige Mis om 12:30. Hè, dus u kunt thuis nog even een boterham eten. Want wordt een lange middag als u heel de middag aanwezig wil blijven. Dus nog even thuis een boterhammetje. En dan om 12:30 de mis. Het belooft aardig druk te worden. Dus we kunnen niet beloven dat iedereen kan zitten. Onze Lieve Vrouwenkerk is niet een hele kleine kerk, maar ook niet een hele grote kerk. Daar kunnen ongeveer 400 man zitten. We denken dat we daar overheen gaan qua aantallen. Dat is natuurlijk altijd moeilijk te voorspellen. Maar in dat geval, wees niet te teleurgesteld als u geen zitplek zou hebben.
0: Ja.
1: Ik heb van iemand gehoord dat hij een campingkrukje meeneemt. Dat kan natuurlijk ook altijd nog. Hè. Slaapzak is wel een beetje overdreven misschien. Maar,
0: ja. Stretcher.
1: Stretchertje, ja. Hangmatje, daar kun je van bovenaf kijken.
0: Ja.
1: Ja. En misschien valt het ook allemaal wel mee met de drukte. Maar in ieder geval, ik noem het even van dat u weet van er zullen waarschijnlijk wel heel wat mensen komen. Maar in ieder geval 12:30 de Heilige Mis. En dat wordt een bijzondere mis. Het wordt een mis helemaal in het Latijn. Gecelebreerd door kardinaal Burke. Met een heel leger aan acolyten die hem zal ondersteunen. Aansluitend aan de mis zullen we vanaf de Keizersgracht 218 beginnen aan een Maria-processie. En ja, omdat de kardinaal zelf toch wel een beetje slecht ter been is, zal de kardinaal met de auto naar het park worden gebracht. Dus die zal zelf niet aan de processie deelnemen. Maar wel monsieur Hendricks, die zal ook bij de mis aanwezig zijn overigens. Dat is natuurlijk de plaatselijke bisschop, de bisschop van Amsterdam en Haarlem. En monsieur Hendricks zal dan voorgaan in de processie. Dus hij zal het rozenhoedje voorbidden. Het prachtige Maria-beeld wat we de afgelopen jaren ook mee hebben gedragen van de herauten, zal dan ook weer worden meegedragen, het Mariabeeld van Maria van Fatima. En dan gaan we dus met de hele stoet gaan we over de kanalen van of langs de kanalen van Amsterdam gaan we richting het Vondelpark. Nou, de verwachting, de hoop is dat we daar, of dat de mis ongeveer rond 3:00 klaar zal zijn en dat we dan beginnen aan de processie. En dat we dan, zoals andere jaren, het deel in het park zullen hebben om 4:00 ongeveer. Dus als u denkt, het wordt allemaal te veel de hele dag en u gaat rechtstreeks naar het park, dan zijn we daar ongeveer om daar om 4:00 te beginnen met het programma in het park.
0: Mm-hmm.
1: Nou, ik weet niet hoe goed u Amsterdam kent. Ik weet niet hoe goed jij Amsterdam kent, Anton.
0: Je hebt een tijdje gewoond.
1: Oké. Ja, nou, dan,
0: in de pijp.
1: Dan ga ik het aan jou uitleggen waar het is. En dan, als jij het begrijpt, dan hoop ik dat de luisteraars het ook begrijpen.
0: Ja.
1: Kijk, het Vondelpark is natuurlijk best wel groot. Maar er is natuurlijk één heel belangrijk markeringspunt in het Vondelpark. En dat is het monument van Joost van den Vondel.
0: Hmm.
1: Nou, als u daar weet te komen, dan kunt u ons waarschijnlijk niet missen. We staan daar vlak in de buurt. We staan niet bij het monument zelf. Maar we staan aan de andere kant van het water. Dat is de lopen van die mooie kleine grachtjes door het park. En daar zullen we gaan bidden. Dus we gaan in processie van de kerk gaan we richting het park. En dan lopen we die lange groene corridor door. Als je het Vondelpark binnenkomt bij de hoofdingang. En dan op een gegeven moment, als je die lange weg hebt gehad. Ongeveer aan het einde van die lange entree van het Vondelpark. Daar gaan we staan met z'n allen.
0: En loop je onder dat bruggetje door?
1: Klopt, ja. inderdaad. Het is nog voorbij die brug.
0: Ja. Ja, daar zie je het standbeeld van Joost van den Vondel, inderdaad. Ja. En daar vlak achter.
1: Ja, dus als je links afslaat, dan ga je richting het standbeeld van Joost van den Vondel. Maar dat doen wij niet, wij gaan rechtsaf.
0: Oké, daar.
1: En dan loop je het bochtje om en dan heb je daar een heel mooi plekje aan het water.
0: Ja.
1: En daar zullen we dan Maria plaatsen.
0: Eigenlijk is dat het einde van de PC Hoofdstraat.
1: Oké, nou het ligt, dus misschien ook wel een goede tip voor mensen die er met de auto naartoe zouden willen en zich laten afzetten misschien met een taxi of zo. Het ligt bij de ingang van de Vondelkerk. De kerk die afgelopen jaar in het nieuws was, want die is toen afgebrand. En daar heb je een kleine ingang naar het park toe. Dus als u met de taxi zou komen, nu laat u afzetten bij de Vondelkerk. Helaas staat de kerk er zelf niet meer, maar dan kunt u daar het park in lopen. Dan gaat u naar rechts en dan is het 50 meter lopen, denk ik.
0: Ja, zoiets. Dan zie je het al. Ja.
1: Ja. Ja, goed. Dan wat kunnen we in het park verwachten? Nou, we gaan natuurlijk de rozenkrans bidden, zoals we dat andere jaren ook hebben gedaan. Want het is natuurlijk in het kader van de eerste zaterdagdevotie. Hè?
0: Ja.
1: En Maria die vraagt wel heel duidelijk in Fatima van doe op de eerste zaterdag van de maand vier dingen. Hè? Dus de heilige mis, de heilige communie ontvangen. Biechten. Er zal dus ook heel de dag de mogelijkheid zijn om te biechten tijdens de mis in het park. Dus eigenlijk heel de dag zullen de priesters beschikbaar zijn. De rozenkrans bidden. Nou, dat zullen we gezamenlijk doen in verschillende talen in het park. En mediteren over de geheimen van de rozenkrans. Dat is wat Maria vraagt. Nou, dat zullen we ook integreren in het rozenkransgebed. Ja, ik zei net al, het wordt een lange middag en er zijn een paar vrijwilligers zo lief geweest om een klein lunchpakketje te maken. Maar dat is nog niet zo eenvoudig om voor honderden mensen natuurlijk een pakketje te maken.
0: Ja.
1: Die zullen wel worden uitgereikt na de heilige mis. Dus iedereen die meeloopt in de processie, die zal zo'n klein pakketje krijgen. Hè? Dus een paar versnaperingen voor als we in het park aankomen. Maar voor de zekerheid wil ik adviseren, neem zelf ook nog wat te eten mee.
0: Ja. Ja.
1: Want het zal wel even gaan duren allemaal. Zo'n proces bijvoorbeeld. Nou, ja. Volgens mij zit er in ieder geval een krentenbol in het pakket. Dus die wordt al gegeven.
0: Ja.
1: Ja, je kunt een heel sushi pakket halen. Maar goed, net wat je lekker vindt. En als u wat extra meeneemt, dan kunt u het delen. Hè? Dat is natuurlijk ook
0: dat
1: wel
0: is
1: mooi.
0: Ook fijn, ja.
1: Ja, dan kan de buurvrouw ook een hapje mee eten.
0: Ja.
1: Dus ik zou zeggen, probeer daar even aan te denken.
0: En we krijgen ook een overweging van kardinaal Burke. Had u dat al gezegd?
1: Ja, klopt. Nee, had ik nog niet gezegd. Dus inderdaad, we bidden eerst het kroontje van de goddelijke barmhartigheid en dan de rozenkrans. En dan zal kardinaal Burke inderdaad een lezing geven over, over de devotie tot het onbevlekt hart. Hè? Dus over de verschijning in Fatima.
0: Dat is dan in het Engels?
1: Ja, maar hij zal ook vertalingen meeleveren.
0: Ja.
1: Het is wel heel mooi als je zo af en toe contact hebt met een kardinaal. Dat is voor mij ook absoluut geen dagelijkse kost.
0: Ja.
1: Maar dan blijkt daar een heel team van vertalers omheen te zitten. Dus okay. Ik zei al van, wilt u de lezingen opsturen? Dan kunnen wij alvast aan de vertaling beginnen.
0: Ja.
1: Nee, dat hoeft niet. Dat doen mijn mensen wel. Dus, dus we krijgen kant-en-klare lezingen. Behalve het Nederlands, daar hadden ze toch nog niet zo heel veel kaas van gegeten. Aha. Daar moesten we wel bij helpen. Dus dat gaat nog gebeuren deze week, ja. Ja. Hij zal inderdaad de lezing geven in het Engels. Maar als u het op de radio wil volgen, dat kan namelijk. De middag wordt gelivestreamd, dus het wordt ook op YouTube, op ons YouTube-kanaal gedeeld, maar ook op de radio. He, dus als je zegt, ja, ik kan echt onmogelijk nog naar het park, dat is veel te ver en dat gaat mij gewoon niet lukken de hele dag, dan kunt u ook gewoon thuis via de radio volgen. En dan zal de lezing ook in het Nederlands voor de radio worden gelezen.
0: Ja, dus, dat scheelt.
1: Ja. Ja. Nou, na de lezing van de kardinaal dan kunnen we elkaar ontmoeten. En dan staan we met z'n allen in het park en dan is er gewoon een gezelligheid. Hè. Dan kunnen we samen nog wat eten en drinken. En dan is het ongeveer, wat zal het zijn, half zes, zes uur zoiets.
0: Ja.
1: En dan zit die dag erop.
0: Ja, op de website, dat is misschien aardig om te vermelden, is deze informatie ook te vinden en nog meer informatie. Dat is radiomaria.nl/rosaryrally. En daar vind je bijvoorbeeld ook hoe lang duurt het nog voordat het gaat gebeuren.
1: Ja,
0: er staat een tellertje, die telt af. Dat is nog 7 dagen, 20 uur en 24 minuten.
1: Oké, okay.
0: Dus dan
1: niet
0: is het
1: eens, niet eens meer een hele noveen, want die is al begonnen.
0: De noveen is al begonnen, ja. We zijn al op dag 2. Daar is ook een linkje te vinden voor meer informatie over de locatie en de routebeschrijving.
1: Ja, goed punt.
0: Kan
1: ja.
0: daar ook de moeite waard zijn.
1: Ja. Dus alles wat ik net in een hele korte tijd vertelde, kunt u terugvinden op onze website. www.radiomaria.nl/rosary rally. Dan vindt u alle informatie.
0: Ja, en daar staat ook de informatie voor de dag daarna, want dat is ook... Een bijzonder programma.
1: Ja, het is 2 dagen is het feest. Dus dit is de zaterdag die we net hebben besproken. Ja, de verwachting, dat is misschien ook goed om even te noemen. De verwachting is dat het wel mooi weer wordt. En ik ga stevast voor zulke belangrijke dagen naar de Clarissen in Megen. Past ook wel mooi in onze Franciscus maanden.
0: Om hun gebed te vragen.
1: Ja, die zijn daarin gespecialiseerd om te bidden voor mooi weer. Dus die gaan we nog even trakteren van de week. Dus de verwachting is dat het mooi weer wordt. Maar goed, voor de zekerheid kunt u altijd een parapluutje in uw tas stoppen natuurlijk. Hè?
0: Ja,
1: en ik moet er ook aan denken van 1917. Hè, dat was eigenlijk de eerste Rosary Rally, zou je kunnen zeggen, in Fatima tijdens het zonnewonder. Toen waren daar 90.000 mensen bij elkaar. Toen Maria dus verscheen aan de kindjes van Fatima. Mm-hmm. En toen regende het pijpenstelen.
0: Okay.
1: En ze hadden het grote geluk natuurlijk om dat zonnewonder mee te maken. En na dat wonder waren ze allemaal weer kurkdroog. Dus misschien moeten wij er ook maar gewoon op vertrouwen van als we nat zouden regenen volgende week. Dan zal ongetwijfeld er iets gebeuren waardoor we ineens weer droog zijn.
0: Ja, dus paraplu nemen, streep die aantekening maar door.
1: Ja, paraplu is voor de kleingelovigen.
0: Ja, precies.
1: Ja. Ja, dan de zondag. Haarlem. Belooft ook weer een hele mooie dag te worden. Om 10:00 de Heilige Mis. Ook weer gecelebreerd door kardinaal Burke. Op zaterdag zal het een Vetus Ordo mis zijn. Dus een oude mis, een Tridentijnse mis. Op zondag Novus Ordo. Dus de gewone mis, zoals de meeste die ook op zondag in de parochie meemaken. Ja. Wel bijzonder natuurlijk, pontificale hoogmis. Monsieur Hendrik zal er ook bij aanwezig zijn. En ook de plebaan van de kathedraal daar. Het zal zijn in de kathedraal Sint Bavo. En die moet niet verwacht worden, want dat is de afgelopen weken vaak gebeurd met de Bavo op de markt in het centrum van Haarlem. Dat is hem namelijk niet. Die is niet meer in gebruik als kathedraal. Het is de kathedrale basiliek Sint Bavo aan de Leidse Vaart 146.
0: Volgens mij hebben de protestanten ook nog een Bavo-kerk.
1: Ja, dat is die andere.
0: Dat is die.
1: Die was ooit van ons en die hebben ze geloof ik nog niet teruggegeven. Dus dan
0: wordt wel tijd, hè?
1: Ja, we zullen misschien een keer een briefje schrijven, ja. Nemen we nog wel even mee. Misschien als we er volgende week zijn.
0: Als we er toch zijn, kunnen we dat vragen, even te berde brengen. Ja.
1: Ja, ik ben Petrus, dus ik kan wel om de sleutels vragen. Ja. Dat is wel heel toepasselijk. Ja. Die dus niet. We moeten naar de Leidse Vaart 146 voor de pontificale hoogmis om 10:00. Nou, na de mis zullen we het Angelus bidden en het middaggebed. En dan is er aansluitend een koffie met een broodje. Hè? Koffie met een broodje. Voor zover ik heb begrepen, is ook iedereen daarvoor uitgenodigd. Mm. Hè? Dus als u naar de mis komt, bent u ook welkom voor een...

0: uitgenodigd. Mm. Hè? Dus als u naar de mis komt, bent u ook welkom voor een broodje samen. Dat zal zijn rond 1:30. En om 1:30 zal de kardinaal opnieuw een overweging geven. Ja, we hebben de teksten van de overwegingen nog niet binnen. Dus die komen in de loop van deze week. Maar de verwachting is dat dat weer een andere overweging zal zijn dan de zaterdag. Dus hij gaat, als het goed is, 2 verschillende overwegingen geven.
1: En daarbij ook nog een Q&A.
0: Ja, ja. Dus,
1: oftewel, dat betekent zoiets als vragen. De gelegenheid om vragen te stellen.
0: Ja, precies. Toch? Precies, ja. Inderdaad. Dus hij geeft zijn overweging en aansluitend kunt u dan vragen stellen aan de kardinaal.
1: Ja.
0: Dus dat is wel heel mooi. Hij staat er ook helemaal open voor dat alle vragen gesteld mogen worden. Dus als u denkt van nou, ik heb een hele prangende vraag voor die belangrijke kardinaal uit Amerika, dan neem hem mee naar Haarlem volgende week.
1: Ja,
0: een
1: soort club van Job, maar dan in Haarlem.
0: Ja, en dan live. Dat is de club van een Job ook, maar in ieder geval je ziet hem zitten.
1: Ja.
0: Ja, ook een bijzondere manier om hem een keer te ontmoeten natuurlijk, hè. Ja, dan hebben we in de middag, we hebben een mooi flyertje uitgegeven. Dus een mooi papiertje waar alle informatie aan op staat. Daar staat om 3:00 dat er een gebedsmoment is. Iets voorafgaand aan dat gebedsmoment is nog de reliekverering. Dat zal zijn rond 2:30. Dat staat niet als zodanig op het programma wat we hebben gedeeld. Maar dat is met de plebaan zo besproken. Dus rond 2:30 zal de kardinaal een reliek opleggen van de heilige Peregrinus Laziosi. Nou, we hadden het net over die apostolaten van kardinaal Burke. Dit is een van zijn apostolaten. Want wie is de heilige Peregrinus Laziosi? Dat is een Italiaanse heilige. En hij is de patroon tegen kanker. En in Wisconsin, waar kardinaal Burke kardinaal is, komen er met regelmaat mensen met kanker, kankerpatiënten, naar zijn basiliek om daar dat reliek te laten opleggen. En daar zijn ook al heel wat genezingen uit voortgekomen. Ik heb zelfs gehoord van een van de medewerkers van kardinaal Burke dat het ziekenhuis niet zo ver van de basiliek is daar. En dat er vaker mensen zijn in het ziekenhuis daar die op wonderbare wijze genezen. En dat dan de dokter zegt, u bent zeker in de basiliek van kardinaal Burke geweest. Dat klopt. Ja, dus ze staan daar zelfs bekend als dat er vaker genezingen zijn. Goed, die garantie is er natuurlijk nooit. Hè. Het is nooit zo dat wanneer je een reliek oplegt, dat je dan zeker genezen wordt. Maar dat is toch wel heel mooi om te noemen. Nou is dat in principe voor iedereen. Maar als u zelf met deze vreselijke ziekte zou kampen, of u kent iemand die lijdt aan kanker, maak hem dan even attent op dit moment. Hè? Dus die reliekverering en die reliekoplegging. Dus hij zal dat reliek ook meenemen vanuit Amerika naar Nederland om het hier te kunnen opleggen. Dus dat zal zijn op zondag om 2:30. Nou, dan hebben we daarna het kroontje van de goddelijke barmhartigheid. En dan begint de eucharistische aanbidding. En die zal duren tot ongeveer 5:00. En dan zal de kardinaal afsluiten met de pontificale zegen. En dan bent u daarna nog uitgenodigd voor een borreltje. Dus dat is om 5:30 ongeveer.
1: Ja.
0: Nou, dan denk ik dat we 2 prachtige dagen achter de rug hebben, als we dat allemaal hebben meegemaakt.
1: Zeker. Nou, en deze informatie is ook allemaal te vinden op de website.
0: Ja. Ja, het was een hele mond vol. En ik moest een beetje doorpraten om het allemaal binnen de tijd te houden natuurlijk. Maar goed, ik hoop natuurlijk van harte dat we elkaar zullen ontmoeten. Ik bedoel, we zijn een radiozender. En dat is ook het eerste wat we doen natuurlijk, is radio maken. Maar we noemen onszelf ook de familie van Radio Maria. En ja, wat is nou echt een wezenskenmerk van familie, is dat je elkaar ontmoet. Dat een familie ook samen optrekt. En daarom is het wel heel mooi dat we u zaterdag of zondag, of misschien allebei de dagen, dat we u kunnen ontmoeten. Dus hopelijk kunnen we die dagen samen gaan beleven.
1: Zeker. En we mogen er ook biddend naartoe leven. We hebben daarvoor de noveen. En die zenden we in de aankomende dagen ook uit. We zijn al vandaag op 2. En typisch worden die uitgezonden rond 7:30. Voor of na de ochtend rozenkrans. Ook om 12:15. Dat is de middag rozenkrans, daarvoor of daarna. En in de avond, vlak na de compleet, om 9:45.
0: Ja. En als u de teksten van de noveen tot nu toe hebt gemist, stuur even een berichtje naar ons WhatsApp-kanaal. Dan zullen we nog de dagen die u hebt gemist, dus 1 was gisteren, vandaag was 2. Ja. Kunnen we die nog even met u delen.
1: Ja.
0: Nou, Antoon, volgens mij zijn we los. Zijn we vertrokken. Ja.
1: En dan mag ik u dan vragen.

0: vraag om nog de zegen te geven.
1: Zeker, ja. Dan zullen we het nieuwe jaar inderdaad met de zegen beginnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
1: Goede Heer Jezus Christus, wij openen een nieuw radioseizoen. En we willen vragen, Heer, dat u door de radio weer vele harten mag raken, maar ook mag vormen, mag laten groeien in geloof en in hoop en in liefde. We willen bidden, Heer, dat u ons draagt de komende maanden, dat ook de heilige Franciscus, die we bijzonder gaan vereren deze dagen, deze maanden, dat hij ook een bijzondere voorspreker voor ons mag zijn deze tijd. We willen vragen ook, Heer, dat u vele harten ook opwekt om volgende week bij die bijzondere dagen, wanneer we kardinaal Burke in ons midden welkom heten, om daar ook bij aanwezig te zijn op 5 en 6 september. Op voorspraak van de heilige maagd Maria, op voorspraak van alle heiligen, zegen en behoed u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen.
2: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 27 augustus vierde de kerk Monica, de moeder van Augustinus. En op 28 augustus Augustinus, de zoon. Paus Benedictus heeft eens gezegd dat Monica's leven een grote troost kan zijn en een hulp voor zoveel gezinnen in onze tijd. Want van Monica kunnen de moeders leren hun kinderen met geloof te begeleiden en met tranen voor hen te bidden. En van Augustinus kunnen al onze tijdgenoten leren de weg naar binnen te vinden en die weg naar binnen ook te gaan. Want onze tijd wordt beheerst door onrust, haast, stress. Ja, een soort koorts dringt binnen in al de cellen van onze samenleving. Alle milieus hebben er last van. Ook in de harten van kloosterlingen dringt deze geest van onrust door. Benutten wij dan nu op dit kleine moment van stilte om ons in te keren en ons God voor ogen te stellen. God kent ons hart, zegt Augustinus. Dat hart dat onrustig is en onrustig blijft, totdat wij rust en geborgenheid gevonden hebben bij hem. Tijdens een geestelijke crisis in 386 op 32-jarige leeftijd ging Augustinus lang uit liggen onder een vijgenboom in de tuin van zijn woning in Milaan. Hij praatte tot God. Niet precies met deze woorden, maar wel in deze geest. En u, Heer, hoe lang nog? Hoe lang nog hier zult gij steeds nog vertoerend zijn? Wees onze oude ongerechtigheden niet indachtig, God. Want door die oude ongerechtigheden, merkte ik, word ik vastgehouden. En ik stiet maar klagelijke woorden uit. Hoe lang nog? Dat morgen en weer morgen, waarom niet meteen? Waarom niet op dit moment een eind maken aan mijn verfoeilijkheden? Dat zei ik al maar door en ik schreide hete tranen in de bitter vermorzeling van mijn hart. En ineens hoorde ik een stem uit een naburig huis, een stem die zingende zei en steeds maar weer herhaalde, een stem als van een jongetje of van een meisje, ik weet het niet, tolle leedje, neem en lees. Neem en lees. En meteen veranderde mijn gezicht en begon ik ingespannen na te denken of kinderen bij een of ander spelletje iets van dien aard zingen. En het wilde me maar niet te binnen schieten. En toen bedwong ik de heftige stroom van mijn tranen en stond op. En de enige verklaring die ik van die vreemde stem kon geven was deze: dat ik nu van Gods wegen bevel kreeg om het boek, de Heilige Schrift, te openen en de eerste beste passage waar mijn oog op viel te lezen. Deze passage was: laten wij ons behoorlijk gedragen, als op klaarlichte dag, en ons onthouden van braspartijen en drinkgelagen, van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd. Bekleed u met de Heer Jezus Christus en koestert geen zondige begeerten meer. Verder lezen wilde ik niet en hoefde ik ook niet. Want de zin was nog niet ten einde, of meteen stroomde er zekerheid mijn hart binnen als een golf van licht en week heel de duisternis van mijn weifelen en twijfelen. Nu de lezingen. Die zijn uit voor dit feest van Augustinus gekozen. Uit de eerste brief van Sint Jan, daar licht ik twee zinnen uit die Augustinus uit het hart zijn gegrepen. Uit dat vurige hart waar vlammen uitstralen. Dat is het symbool waarmee hij ook altijd wordt afgebeeld, met een brandend hart. Ik lees u voor. Nooit heeft iemand God gezien, maar als wij elkaar lief hebben, woont God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Dan is het bewijs dat wij in hem verblijven,
zoals hij verblijft in ons, dat hij ons deel heeft gegeven aan zijn geest. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: gij moet u geen rabbi laten noemen. Gij hebt maar één meester en gij zijt allen broeders. En noemt niemand van u op aarde vader. Gij hebt maar één vader, de hemelse. En laat u ook geen leraar noemen. Gij hebt maar één leraar, de Christus. Wie de grootste onder u is, moet uw dienaar zijn. Al wie zichzelf verheft, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verheven worden. Dit is het woord van God. Laat u geen leraar noemen, want u hebt maar één leraar, de Christus. Maar de kerk kan het toch niet laten Augustinus leraar te noemen, en wel kerkleraar, leraar in de hele kerk, in verleden en heden, tot op de dag van vandaag. Want een kerkleraar, en elke kerkelijke leraar, mag zijn mond lenen aan de ene leraar, Christus. Jezus zelf was de leraar van Augustinus, want hij wist, met de woorden van Augustinus zelf: ik zocht u, o God, buiten mijzelf, en u was in mijn binnenste, en ik was er buiten, en zocht u daar, en ik, misvormde, stortte mij op al dat schone dat u hebt gemaakt. U was bij mij, maar ik was niet bij u. Waar in ons binnenste vinden wij Jezus? Augustinus heeft dat ooit zo uitgedrukt. U bent bij ieder van ons inwendiger dan wij bij onszelf zijn. Deus intimior intimo meo. God inwendiger dan mijn inwendigste ik. Want van de ene kant is God ver boven ons verheven, eindeloos hoog, maar hij is evenzeer eindeloos diep in ons verborgen. En God heeft in Christus dit diepe punt bereikt door zijn lijden en sterven, in wat we dus in de Eucharistie vieren. Tijdens de Eucharistie plegen wij te zeggen: mijn Heer en mijn God. Op dat ogenblik is Christus voor ieder van ons mijn Heer en mijn God. Bij hem, in mijn hart, mijn geest laten rusten. En dan bij de plaats van het gebed even stil blijven staan. De blik omhoog naar God die ook ver boven ons is verheven, eindeloos hoog. Zien hoe die eindeloos grote God op mij, nietig mens, neerziet. Met de tederheid van een vader, met de bezorgdheid en tederheid van een moeder. God is dus tegelijkertijd de allerafwezigste en de allernabijste God. En ook dat is een spreekwijze van Augustinus, die tot Christus zegt: o alleraanwezigste God, o allerafwezigste God. God is meest verborgen en God is meest tegenwoordig. En dat niet als een hij, maar als een gij, als een u. Persoonlijk, nabij, betrokken dus. Zoals Jezus tot God zijn Vader zegt aan het kruis: mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Verlaten, ver weg dus, maar wel gij, wel u, heel dichtbij dus. In de verlatenheid is God, de Vader, aan Jezus de Zoon het meeste nabij. Hij noemt hem dan ook Abba, lieve Vader, Papa. En ook in onze verlatenheid is Jezus ons het meest nabij. Want, zegt Sint Paulus, de geest die gij ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid. Voor de slaaf is de meester ver weg, innerlijk tenminste,
De heer van de slaaf heeft een eigen leven. En dat leven laat hij de slaaf nooit delen. Maar, zegt Paulus in de brief aan de Romeinen, gij hebt een geest van kindschap ontvangen, die ons christenen, doet uitroepen, Abba, Vader. De geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest, dat wij kinderen zijn van God. Maar als wij kinderen zijn, dan ook erfgenamen, en wel erfgenamen van God. Tezamen met Christus, daar wij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking. In onze verlatenheid is Jezus dus ons als God het meest nabij. Voor Augustinus is dat een lange weg geweest, die weg naar God. Die weg naar God in zijn eigen innerlijk, in zijn diepe hart. Zoals dat eigenlijk voor elke mens een lange weg is. Zeg me niet, de langste weg is de weg naar binnen. Maar die weg mag dan wel heel lang zijn. Wij hoeven die weg tenminste niet meer te zoeken. Wij kennen deze weg. Jezus, die heeft gezegd, ik ben de weg. En deze weg voert ons weg van onszelf. Weg van de aarde naar de hemel. Die is ons geopenbaard in Jezus. Die zegt, ik ben de weg. We hoeven maar met hem mee te gaan. En die weg moet elk alleen gaan. Die kan maar niet met z'n tweeën gaan. Want men wordt alleen geboren en men sterft ook alleen. De dood is een poort, een nauwe poort, waar steeds maar één mens tegelijk door kan. Er kan steeds maar eentje doorheen. Maar Jezus kan er wel bij. En zo is Jezus bij ons in dat stervensuur heel persoonlijk. Zo ook in de liturgie. En op onze hele levensweg, op de cruciale momenten, is Hij bij ons. Maar om die nabijheid van Jezus te kunnen opmerken, is het nodig dat wij ons bewust zijn van onszelf, dat wij weet hebben van onze eenmaligheid. Wij zijn allemaal uitzonderingen op de regel mens. Er zijn er niet twee hetzelfde. Elk is nieuw, eenmalig. Elk van ons kan zeggen, zoals ik ben, is er geen ander. Zoals ik ben, zal er nooit meer één komen. En dat geeft een bepaalde ervaring van eenzaamheid. Maar als we echt gelovig zijn, durven we die eenzaamheid aan. Wanneer we innerlijk ervan overtuigd zijn dat wij, zoals Paulus Benedictus heeft gezegd, als gelovigen nooit alleen zijn. Wie gelooft, zegt Paulus Benedictus, wie gelooft is nooit alleen. Dan kunnen wij ook wagen gewoon onszelf te zijn. Dan hoeven we niet onder te gaan in de massa. Dan hoeven we onze eigenheid niet te verliezen in de trends, in de modebewegingen van onze maatschappij, in de cultuur. Want dan zouden wij oppervlakkig blijven. Aan de buitenkant, aan de oppervlakte blijven hangen. Maar als wij gelovig zijn en onszelf durven te zijn, dan durven wij te zwijgen. Dan wagen wij ons in te keren. Dan zoeken wij God in onszelf. God die heel diep in ieder van ons aanwezig is. En zo kunnen wij dan ook het gebed besluiten met gesprekjes met Augustinus, die tot God gezegd heeft, Heer, u bewerkt zelf dat de mens er zijn lust in vindt u te loven. Want u hebt ons gemaakt voor u. U hebt ons geschapen naar u toe. Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in u. En dan ook met Jezus spreken zoals een kind met zijn vader. Vertrouwelijk, eenvoudig, me toevertrouwen aan hem. En me door Jezus naar zijn vader laten brengen, van wie hij is uitgegaan en uitgezonden
om mij te verlossen en terug te brengen tot hem. En onze Vader bidden.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Willen we dit roze hoedje bijzonder bidden voor de volgende gebedsintenties. Voor de kerk, onze paus en bisschoppen, voor onze parochies, voor de nieuwe evangelisatie en roepingen, voor de wereld en de wereldvrede, voor de bekering van de zondaars. En we overwegen het eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede droevige geheim, Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur

0: dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: In ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Als het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië.

0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Vijfde droevige geheim, Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Als het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: geef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader,
1: Vader
0: en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, dank u wel voor het meebidden. Dank u wel ook, beste luisteraars, voor het meebidden in dit mooie gebed van de Rozenkrans, wat we meermaals per dag bidden.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Een hele goede avond, beste luisteraars. Weer heel welkom hier bij Radio Maria. En wij mogen vandaag de Vespers, het kerkelijk avondgebed, gaan bidden. Wat in de kerk vandaag helemaal hetzelfde gebed is. En we hebben nog een gedachtenis, de heilige Augustinus, kerkleraar. En daar horen we dadelijk nog even iets meer over. En dan gaan we dan verder. In het Groot Getijdenboek kunt u dat trouwens meevolgen op bladzijde 1398. Daar staat de inleiding. Nou ja, en als het een gedachtenis is, dan heeft voor het Kleine Getijdenboek, vindt u dat verder dus niet, alleen in het Groot Getijdenboek. Daarna beginnen we dus met de hymne op 1399. Daar staat de hymne. En dan gaan we naar de antifoon, de psalm, en dan loopt dat verder door. En dat staat op bladzijde 1634. En dan gaan we naar de hymne, gaan we naar de antifoon, de psalmen en verder. En die staan, die pakken we van de vrijdagavond in de eerste week. En die staan in het Groot Getijdenboek op bladzijde 861. En als je wilt, dat staat ook in het Klein Getijdenboek. Dat is dus vrijdag in de eerste week, de avond. 861. Dan loopt het verder door en dan hebben we alleen nog op het einde een bladzijde noot, dat is 1400 in het Groot Getijdenboek. En dat is de antifoon voor de lofzang van Maria en het slotgebed. Nou, ik ga tussendoor nog wel een keertje de bladzijde zeggen, dat u het dus helemaal mee kunt volgen. Dan gaan we in het Groot Getijdenboek eerst beginnen op bladzijde 1398 en luisteren we naar de inleiding.
1: We vieren vandaag de gedachtenis van de heilige Augustinus, bisschop en kerkleraar. Hij werd in het jaar 354 in Noord-Afrika geboren. Na een woelige jeugd en een bewogen studentenleven werd hij in Milaan tot het geloof bekeerd en in 387 door bisschop Ambrosius gedoopt. Na zijn terugkeer in zijn vaderland leidde hij een ascetisch leven en werd hij gekozen tot bisschop van Hippo. 34 jaar lang was hij een voorbeeld voor zijn gelovigen die hij onderrichtte door zijn talrijke preken en geschriften, waarin hij ook tegen de dwalingen van zijn tijd krachtig optrad en de geloofsleer op een knappe wijze verduidelijkte. Hij stierf in het jaar 430.
0: En dan mogen we elkaar, we gaan dus nu beginnen in het Groot Getijdenboek op bladzijde 1399. Dus we gaan gewoon verder. En mogen we elkaar ook een mooi gebedsmoment wensen. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Grote Vader Augustinus, hoor nu onze beden aan. Laat ons daardoor met Schepper weer verzoend door het leven gaan. Leid de kudden en de herders die aan het hoofd der kerken staan.
1: U die armoede beminde, armen spreken lof van u. U die waarheid hebt verkondigd, ware rechters eren u. Als u door de schrift verklaard wordt, worden wij gevoed door u.
0: U die de verborgenheden in de schriften ons ontsloot. Van de evangeliewoorden maakt u een heerlijk brood. En de uitleg van de psalmen is de drank die u ons bood.
1: Heilig is de kloosterregel die uw naam draagt voor altijd. En die al uw volgelingen op de weg van Christus leidt, zodat zij, geholpen door u, opgaan naar de eeuwigheid.
0: Aan de hoogste koning glorie, leven, heil en alle macht. Aan God drie en één tezamen zijn u alle lof gebracht. die ons bij de hemelburgers reeds een plaats heeft toebedacht. In het Groot Getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 871. En in het Klein Getijdenboek vindt u de psalmen op de avond van de eerste week op vrijdagavond. Genees mij, Heer, tegen u heb ik misdaan. Gelukkig wie zorgt heeft voor zwakken en armen. Komt hij in nood, dan helpt hem de Heer.
1: De Heer beschermt hem en houdt hem in leven. Hij maakt hem op aarde gelukkig. En geeft hem niet prijs aan andermans hebzucht.
0: De Heer staat hem bij als hij ziek te bed ligt. Verzorgt hem als kwalen hem slaan.
1: Ook ik roep de Heer aan, wees mij genadig. Genees mij, al heb ik misdaan tegen u.
0: Mijn vijanden wensen mij kwaad toe. Wanneer zal hij sterven, vergaat zijn naam?
1: Men komt mij bezoeken met lege woorden. Men neemt de ellende nieuwsgierig op. En gaat er op straat van vertellen.
0: Zij fluisteren samen, zij die mij haten. En vragen zich af wat voor ziekte ik heb.
1: Een slag van de boze heeft hem getroffen. En nu hij daar ligt, staat hij niet meer op.
0: Ja, zelfs mijn vriend op wie ik vertrouwde. Die at van mijn brood, laat mij nu in de steek.
1: Maar gij, Heer, heb medelijden met mij. Genees mij, zodat ik het hun kan vergelden.
0: Daarin zal ik merken dat gij mij bemint. Wanneer gij mijn vijanden niet laat juichen.
1: Gij hebt mij toch om mijn onschuld gesteund. En mij voor uw aanschijn gesteld voor immer.
0: De Heer zij gezegend, Israëls God. Van eeuwig tot eeuwig, zo zij het.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Genees mij, Heer, tegen u heb ik misdaan.
0: De Heer van de hemelse legers is met ons. Een veilige burcht is ons Jacobs God. De Heer is voor ons een vesting en toevlucht. Een machtige hulp in de nood.
1: Zo zijn wij niet bang, al kantelt de aarde. Al vallen de bergen in zee.
0: Al raast en kookt ook de branding. En beukt zij de rotsige kust.
1: Een stroom van water verkwikt Gods stad. Het heilig verblijf van de Allerhoogste.
0: Die stad staat onwrikbaar, want God is daar binnen. God staat haar terzij als de dag begint.
1: Al schreeuwen de volken en woelen de landen. Al ratelt de donder en siddert de grond.
0: De Heer van de hemelse legers is met ons. Een veilige burcht is ons Jacobs God.
1: Komt nader en ziet wat de Heer heeft gedaan. Zijn wonderen werken op aarde.
0: Hij slaat elke oorlog op aarde neer. Hij breekt de bogen, versplintert de speren. De strijdwagens steekt hij in brand.
1: Wees niet halsstarrig, erken mij als God. Als vorst van de volken en heerser der aarde.
0: De Heer van de hemelse legers is met ons. Een veilige burcht is ons Jacobs God.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer van de hemelse legers is met ons. Een veilige burcht is ons Jacobs God. Alle volken zullen komen en u aanbidden, Heer. Groot en wonderbaar zijn uw daden. Heer God, Albeheerser.
1: Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Gij, koning der eeuwen.
0: Wie zou uw Heer niet vrezen, wie uw naam niet verheerlijken? Want gij alleen zijt heilig.
1: En alle volken zullen komen en u aanbidden. Omdat uw oordelen openbaar zijn geworden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Alle volken zullen komen en aanbidden, Heer.
1: Wij die bij de sterken horen, hebben de plicht de gevoeligheid van de zwakken te ontzien, zonder rekening te houden met onszelf. Laat ieder van ons bedacht zijn op het welzijn en de stichting van zijn naaste. Ook Christus heeft geen rekening gehouden met zichzelf. Hij heeft het woord van de schrift vervuld. De smaad van hen die u smaden is op mij neergekomen.

0: Christus heeft ons lief gehad en ons verlost door zijn bloed.
1: Christus heeft ons lief gehad en ons verlost door zijn bloed.
0: Hij heeft ons voor God gemaakt tot een koninkrijk van priesters.
1: En ons verlost door zijn bloed.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Christus heeft ons lief gehad en ons verlost door zijn bloed.
0: We gaan naar bladzijde 1400. Laat heb ik u lief gekregen, God, schoonheid, zo oud en altijd nieuw. Laat heb ik u lief gekregen, met luide stem hebt gij geroepen en zijn doofheid doorbroken. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat heb ik u lief gekregen,
1: God.
0: Schoonheid, zo oud en altijd nieuw. Laat heb ik u lief gekregen. Met luide stem hebt gij geroepen en mijn doofheid doorbroken. Voor de slotgebeden gaan we terug in het groot getijdboek naar bladzijde 864. Gezegend zij God, vol liefde schenkt hij aandacht aan de vragen van de behoeftigen. En hongerigen overlaat hij met gaven. Met vertrouwen bidden wij tot hem.
1: Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.
0: Barmhartige Heer, wij bidden u voor allen die lijden, in vereniging met het avondoffer van de gekruisigden.
1: Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.
0: Bevrijd onschuldigen uit hun gevangenschap. Schenk blinden uw licht. Troost hen die treuren om hun doden. Maak ons gevoelig voor het leed van anderen.
1: Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.
0: Geef ons kracht om te kunnen weerstaan aan de macht van het kwaad.
1: Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.
0: Kom ons te hulp in het uur van de dood. Leer ons trouw te zijn tot het einde toe. En laat ons heen gaan in uw vrede.
1: Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.
0: Leid de doden binnen in het licht waarin gij woont. Toon hun voor altijd uw aangezicht.
1: Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.
0: Als u wilt, kunt u hier aan stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Het groot getijdenboek, bladzijde 1400. Laat ons bidden. Heer, vernieuw in uw kerk de gezindheid waarvan gij de heilige bisschop Augustinus hebt doordrongen. Wij vragen u, wek ook in ons de dorst naar u alleen, de bron van ware wijsheid. Trek ons naar u, die de oorsprong van de hoogste liefde zijt, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Welkom beste luisteraars in het programma Geloofsvorming. Vandaag mag ik u te woord staan, kapelaan Quinte Kerkhoffs uit Os. En we zullen het vandaag hebben over een van de voornaamste heiligen uit de kerkvadertijd, Sint Augustinus van Hippo. En laten we beginnen met onze heilige vader paus Leo XIV. Toen paus Leo XIV in 2025 gekozen werd tot paus, stond hij op het balkon van de Sint-Pietersbasiliek. En ik had het geluk om daar toevallig te mogen zijn. Mijn vakantie was al eerder gepland voor de bedevaart naar Rome. En ik kwam er net aan met de pauskeuze. Dus ik stond bij het Sint-Pietersplein, net buiten de kolonnade, want het plein stond helemaal vol. En een van de eerste woorden die onze heilige vader paus Leo XIV sprak, waren: ik ben een Augustijn, een zoon van Sint Augustinus, die ooit zei: met u ben ik christen en voor u ben ik bisschop. In die zin kunnen we allemaal samen op weg. 2025 gekozen werd tot paus, stond hij op het balkon van de Sint-Pietersbasiliek. En ik had het geluk om daar toevallig te mogen zijn. Mijn vakantie was al eerder gepland voor de bedevaart naar Rome. En ik kwam er net aan met de pauskeuze. Dus ik stond bij het Sint-Pietersplein, net buiten de kolonnade, want het plein stond helemaal vol. En een van de eerste woorden die onze heilige vader paus Leo XIV sprak, waren: ik ben een Augustijn, een zoon van Sint Augustinus, die ooit zei: met u ben ik christen en voor u ben ik bisschop. In die zin kunnen we allemaal samen op weg gaan naar het vaderland dat God voor ons heeft voorbereid. Zo zei onze heilige vader paus Leo XIV. Maar wat betekent dat nu, dat hij een zoon is van Sint Augustinus? Wie is Sint Augustinus? En wat is zijn charisma? Waarom vieren we hem nog steeds op 28 augustus? En waarom is hij zo van belang voor de universele kerk? Laten we hem eerst even plaatsen in de tijd. Hij wordt geboren in Tagaste in het jaar 354. En hij sterft in het jaar 430. Dus we plaatsen hem halverwege de 4e en 5e eeuw. Samen met de heilige Hieronymus, de heilige Gregorius de Grote en de heilige Ambrosius is Sint Augustinus van Hippo een van de vier grote westerse kerkvaders. En onder de kerkvaders verstaan we die heiligen uit de eerste eeuwen die bijzonder uitmunten in hun geleerdheid en geschriften. Die kerkvaderperiode loopt dus vanaf de apostolische vaders, de bisschoppen en priesters die in direct contact stonden met de apostelen, tot aan, gewoonlijk wordt gezegd, de heilige Isidorus van Sevilla, die in 787 sterft. Paus Benedictus XVI schreef een heel aantal catecheses over de kerkvaders, die hij hield tijdens de catechesemomenten bij de audienties. En die zijn ook in boekvorm uitgegeven. Ik raad ze u van harte aan, waarin hij alle kerkvaders eigenlijk kort bespreekt. Behalve Sint Augustinus, die bespreekt hij niet kort. Hij besteedt maar liefst 5 van zijn catecheses aan deze heilige Augustinus, waarvan hij niet aarzelt om hem de grootste Latijnse kerkvader te noemen. Zo zegt hij in de algemene audiëntie op 9 januari 2008: als man van passie en geloof, van hoogste intelligentie en onvermoeibare pastorale ijver, is deze grote heilige en kerkleraar dikwijls ook bekend, minstens van naam en faam, bij wie het christendom niet kent of er mee vertrouwd is. omdat hij een heel diepe stempel heeft gedrukt op het culturele leven van het Westen en van de hele wereld. Aldus paus Benedictus XVI. Sint-Augustinus blinkt niet alleen uit in de theologie, maar ook in de retorica, de welsprekendheid.

wat te merken valt in zijn geschriften en ook in zijn filosofische werken. Daardoor is hij niet alleen van enorm belang voor de kerk, maar kunnen we hem zeker beschouwen als een steunpilaar van de hele westerse beschaving. Als we het leven van Sint Augustinus willen beschouwen, hebben we daarvoor twee belangrijke bronnen. Voor eerst zijn er de belijdenissen van Sint Augustinus. Een autobiografisch werk waarin Sint Augustinus zijn lezers meeneemt doorheen zijn hele leven. Het tweede belangrijke werk is opgetekend door zijn vriend en bisschop Posidius, getiteld Het leven van Augustinus. We zullen zijn leven gaan bespreken en u zal merken dat het een nogal turbulent leven is. Sint Augustinus is niet iemand die heilig geworden is door heel zijn leven heel braaf te leven. Maar om de woorden van Sint Paulus aan te halen, waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos. Of om het met de woorden van de heilige zelf te zeggen, iedere heilige heeft een verleden en elke zondaar een toekomst. Laten we dus een duik nemen in dat leven van Sint Augustinus en beginnen bij zijn jeugd. Hij wordt geboren op 13 november in het jaar 354 in de Romeinse provincie Numidia Proconsularis. U weet, het Romeinse Rijk was niet alleen in Rome, niet alleen in Italië, maar het hele Middellandse zeegebied was een onderdeel van dat Romeinse Rijk. En Numidia Proconsularis, dat is gevestigd in het huidige Algerije, dus in het noorden van Afrika. Hij is de zoon van een Berberse katholieke vrouw genaamd Monica, eveneens een

Ierse katholieke vrouw, genaamd Monica. Eveneens een heilige. We vieren haar de dag voor het feest van Sint-Augustinus. We vieren haar 27 augustus. En dan nadien, 28 augustus, vieren we Sint-Augustinus zelf. Zijn vader is van Siciliaanse afkomst en is een heiden, genaamd Patricius. Later krijgt Sint-Augustinus nog een broer en een zus erbij. Zijn vader, Patricius, werkt voor de Romeinse administratie en had enige invloed op het lokale bestuur van Tagaste, alwaar Sint-Augustinus geboren wordt. Daardoor was het gezin niet onbemiddeld, zonder het ook meteen rijk te gaan noemen. Patricius was niet bepaald een goede echtgenoot of goede vader. Hij kenmerkte zich veeleer als een bruut. Monica, de moeder van Sint-Augustinus daarentegen, blijkt een trouwe, bezorgde moeder die Augustinus overal achterna reist. De hoofdtaak van haar leven zal erin bestaan om te bidden voor de bekering van haar man Patricius en zoon lief Augustinus. Iets wat ze ook mag meemaken, want Patricius bekeert zich op zijn sterfbed en Sint-Augustinus, wel ja, die bekeert zich ook, maar daarvoor is heel wat nodig. Zoals we zullen zien, houdt Sint-Augustinus nogal van het kwaad. Niet alleen houdt hij van het kwade dingen, hij heeft het kwade zelf lief. We zullen in zijn overlopen van het leven veelal citeren uit zijn belijdenissen, zijn autobiografisch werk. En dat hij het kwade lief heeft, blijkt in zijn beroemde geschiedenis rond de perenboom. Zo lezen we in de belijdenissen in het tweede boek, het vierde hoofdstuk, het volgende. Diefstal is zeker iets dat door de wet gestraft wordt, Heer. Ja, al door de wet die in de harten van de mensen geschreven staat en die zelfs door de zonde niet wordt uitgewist. Welke dief immers wordt rustig de dupe van een dief? Geen enkele, zelfs niet, al is hij zelf rijk en wordt de ander door armoede gedreven. En ik heb een diefstal willen plegen en ik heb hem ook gepleegd, terwijl ik er door geen enkel gebrek toe werd gedreven, behalve dan door een tekort aan weerzin tegen de gerechtigheid en verzadiging met ongerechtigheid. Wat ik stal was namelijk iets dat ik in overvloed bezat en veel beter. En ik wilde niet genieten van wat ik door de diefstal probeerde te verkrijgen, maar van de diefstal zelf en van de zonde. In de buurt van onze wijnberg stond een perenboom, met vruchten beladen, die nog door hun uiterlijk, nog door hun smaak aanlokkelijk waren. Om die perenboom leeg te schudden en te plunderen, gingen wij, diep verdorven jongens, laat in de nacht op pad, nadat wij ons spel op straat volgens onze verfoeilijke gewoonte tot dan toe hadden gerekt. En enorme vrachten van die peren droegen wij mee, niet voor ons eigen maal, maar om ze desnoods, ook al aten we er zelf wel iets van, voor de varkens te gooien. Het ging er alleen maar om dat er door ons iets gedaan werd waar wij plezier in hadden, omdat het niet mocht. Sint-Augustinus beschrijft hier wat we een kwajongensstreek zouden kunnen noemen, maar hij wijst erop dat hij het niet doet om het doel van de peren om ze te eten, maar net omdat het iets is wat niet mag en hij ontdekt daar in zichzelf hoe de mens eigenlijk tot vallen geneigd is en hoe zijn lusten en passies uitgaan naar datgene wat niet mag. Sint-Augustinus groeit op en hij kenmerkt zich als een intelligente en veelbelovende jongeman. Zijn vader verlangt dan ook dat Augustinus carrière zal maken binnen de administratie van het Romeinse Rijk. Niet meer dan aanzien en eerzucht worden zijn drijfveren. Daarom zoekt vader Patricius naar een geldschieter om Augustinus voor studie van de artes liberales,

de vrije kunsten, naar Carthago te sturen, de provinciehoofdstad, zo'n 300 kilometer verderop. Deze vrije kunsten, daaronder verstaan we de muziek, de rekenkunde, de meetkunde, de sterrenkunde, de grammatica en tot slot ook de dialectiek en de retoriek. Sint Augustinus zal zich kenmerken door een grote retor te zijn, een taalvirtuoos. En dat zien we ook in zijn werken, om de taal als het ware zodanig te beheersen dat we mensen ermee kunnen raken en zelfs begoochelen. Sint Augustinus gaat dus naar Carthago, de provinciehoofdstad. En Carthago is eigenlijk een soort van studentenstad. Vergelijk het met het Amsterdam of het Utrecht van vandaag. Vele studenten, vele verleidingen en zo ook voor Augustinus. Sint Augustinus stort zich als het ware in een wild studentenleven. Een studentenleven wat niet alleen bestaat uit studeren, maar waarin hij zich ook overgeeft aan allerlei escapades, eveneens ook seksuele escapades. Als gevolg daarvan wordt hij ook verliefd en verwekt hij een kind, Adeodatus, die hem de rest van zijn leven ook zal vergezellen. De vrouw, de moeder van Adeodatus, verdwijnt echter uit beeld, omdat hij niet met haar kan trouwen. Waarschijnlijk, zo nemen de geleerden aan, was ze een slavin, waardoor ze volgens het Romeinse recht niet in staat was om een huwelijk aan te gaan. En toch blijkt iets van de verliefdheid van Sint Augustinus op die vrouw, ook wanneer ze gescheiden worden. Zo schrijft hij in zijn belijdenissen het volgende over deze vrouw. Intussen vermenigvuldigde zich mijn zonde. De vrouw met wie ik samenleefde was van mijn zijde weggerukt, omdat ze als een beletsel gold voor een huwelijk. En op de plek waar mijn hart aan haar hart had gehangen, was het stuk getrokken en verwond, en het bleef maar bloeden. Aldus Sint Augustinus. Ik denk, als u zo'n tekst tegenkomt in een moderne liefdesbrief, hoe het hart aan stukken wordt gereten en maar blijft bloeden, ja, dan snelt een vrouw toch weg. Maar goed, het zijn de woorden van Sint Augustinus. In Carthago bestudeert Augustinus de klassieke literaire werken, zoals Virgilius en Cicero. En aldus groeit zijn liefde voor de Latijnse taal, die Sint Augustinus als geen ander zal beheersen. Hij is een artiest, een kunstenaar met woorden. En dus groeit Augustinus uit tot een briljante student op het gebied van de retorica. Hij is de reizende ster van de retorenschool. En hij schittert. Vooral de Hortensius van Cicero geniet zijn voorliefde en oefent een heel grote invloed op hem uit. In de Hortensius vindt hij niet alleen een literair werk, maar ook wijsheid. Door het lezen van dit werk krijgt hij liefde voor de filosofie. Voortaan wil Augustinus de wijsheid bezitten. Augustinus' leven en werk kenmerkt zich door een zoeken naar wijsheid en waarheid. En die zoektocht naar de waarheid brengt hem echter ook op de weg van de leugen. Hij sluit zich namelijk aan bij een ketterse beweging van die tijd, de Manicheën. Kort gezegd stelt het Manicheïsme, vernoemd naar de grondlegger Mani, die leefde tussen 216 en 276, dat er in de wereld twee grote, eeuwige en ongeschapen machten zijn die tegen elkaar strijden. Er is volgens de Manicheën een goede God en een slechte God. Ook verwierpen ze het hele Oude Testament en delen van het Nieuwe Testament. De leden van deze secte waren gehouden aan het beoefenen van de ascese en leefden in seksuele onthouding. Dit is overigens waarschijnlijk de reden waarom Sint Augustinus geen carrière maakt binnen de groep, aangezien hij immers al een kind verwekt had. Augustinus wordt aangetrokken tot het Manicheïsme
omdat het een oplossing biedt voor alle moeilijke passages in de Heilige Schrift. Toch begint Augustinus zich na een tijd grotere en moeilijke vragen te stellen. Voor het antwoord op al zijn vragen wijzen de Manicheeën naar bisschop Faustus van Mileven. Als deze beroemde en welsprekende Manicheese bisschop zou komen, dan zou Augustinus wel een antwoord krijgen op al zijn moeilijke en ingewikkelde vragen. Die ontmoeting met Faustus zal echter geen groot succes zijn. Sint Augustinus beschrijft deze periode van het Manicheïsme als volgt. Gedurende de bijna 9 jaar dat ik, geestelijk zwervend, toehoorder bij hen was, had ik met hooggespannen verwachting uitgezien naar de komst van die Faustus. Want de andere Manicheërs die ik zo ontmoet had en die niet opgewassen waren geweest tegen de vragen welke ik hun over dat soort aangelegenheden voorlegde, hadden mij steeds maar veelbelovend naar hem verwezen. Als hij kwam en zich met mij onderhield, zouden die problemen en zelfs nog ernstiger moeilijkheden die ik hem eventueel zou voorleggen, gemakkelijk en met de grootste duidelijkheid worden opgelost. In het jaar 383 heeft Augustinus inderdaad die ontmoeting met Faustus. Maar het wordt een teleurstellend gesprek, waardoor Augustinus doorkrijgt dat manicheïsme vooral bestaat uit holle woorden die zich langzaam losmaken van het manicheïsme. Hij verlaat dus die sekte. En hij beschrijft het als volgt in zijn belijdenissen. Want nadat mij afdoende was gebleken dat hij onbedreven was in dat weten waarin ik hem voortreffelijk had geacht, begon ik de hoop op te geven dat hij mij de problemen kon verhelderen en oplossen, waardoor ik werd beziggehouden. En toen ik deze vraagstukken toch ter overdenking en bespreking voorstelde, had hij, zeker een blijk van bescheidenheid, zelfs niet de moed zich aan die moeilijke taak te wagen. Hij wist namelijk dat hij die dingen niet wist en hij schaamde zich niet dat te bekennen. Hij hoorde niet bij het slag mensen dat zo vaak had moeten ondergaan, tot de praters die mij dingen hadden proberen bij te brengen en er niets over te vertellen hadden. In ieder geval was hij een mens met een hart, weliswaar niet oprecht tegenover u, maar toch ook niet al te onbehoedzaam tegenover zichzelf. Hij was niet totaal onkundig van zijn eigen kunde, en hij was niet van zins door lukraak geredeneerd zich in de knel te raken. Dat hij er niet meer uit kon komen en zich niet gemakkelijk meer kon terugtrekken. Dat was voor mij een reden te meer om hem sympathiek te vinden. Want er ligt meer schoonheid in de bescheidenheid van een geest die een dergelijke bekentenis doet, dan in de dingen die ik verlangde te weten. En bij alle moeilijkere en meer scherpzinnigheid vereisende vraagstukken deed ik met hem weer dezelfde ervaring op. Alle ijver evenwel waarmee ik besloten had hoger op te klimmen in die sekte, was na mijn kennismaking met die man volkomen verdwenen. Ik ging niet zo ver dat ik mij geheel van hen losmaakte, maar op de manier van iemand die niet iets beters wist te vinden, had ik besloten voorlopig tevreden te zijn met datgene waar ik nu eenmaal in beland was, totdat er mogelijk iets zou opdagen waar ik de voorkeur aan moest geven. Aldus was die Faustus, die voor velen een strik van de dood is geworden, toen al begonnen de strik waarin ik gevangen zat los te werken, zonder het te willen en zonder het te weten. Uw handen immers, mijn God, verlieten mijn ziel niet in de verborgenheid van uw voorzienigheid. En uit het hartebloed van mijn moeder werden u door haar tranen dag en nacht offeranden voor mij gebracht. En op wonderbaarlijke wijze gingt gij met mij te werk. Gij zijt het die dat werk gedaan hebt, mijn God. Aldus Sint Augustinus.
Hiermee zullen we de pauze ingaan en dan zullen we dadelijk zien hoe Sint-Augustinus' leven zich verder ontwikkelt.

Welkom terug, beste luisteraars, in het tweede deel van het programma Geloofsvorming. En we bespreken vandaag het leven van de heilige Augustinus van Hippo. We hebben al besproken hoe zijn jeugd verlopen is en hoe hij als opgroeiende student verwikkeld raakt in allerlei relaties in Carthago en hij zich ook aansluit bij de ketterse secte van het manicheïsme. En nu gaan we verder met het zich langzaam losrukken van die secte en zijn werkzaam leven. Na de teleurstellende ervaring met bisschop Faustus van de Manicheeën vertrekt Augustinus naar Rome. In Carthago werkt hij eerst als leraar in de retorica. Zijn studenten waren echter geen lievertjes. Hij beschuldigt de Carthaagse scholieren dan ook van een walgelijke, nietsontziende bandeloosheid. Aangezien de scholieren in Rome erom bekend staan om de tucht te bewaren en zich meer toe te leggen op de studie, besluit Augustinus de oversteek te maken naar Rome. De leerlingen in Rome mochten dan wel rustiger zijn dan die in Afrika, maar ze betaalden geen lesgeld aan hun leraar, waardoor Augustinus geen inkomen had. Tezelfde tijd kwam bij de stadsprefect in Rome een verzoek uit Milaan om een leraar in de retorica te zoeken. Milaan was in die tijd het administratieve centrum van het Romeinse Rijk. Dus niet Rome zelf. En dus voor de bestaanszekerheid verschafte het ook mogelijkheden, want daar was werk. Augustinus hield een proefrede bij de prefect en mocht in 384 naar Milaan vertrekken. Eenmaal in Milaan aangekomen, begint hij les te geven, maar leert hij ook Ambrosius kennen, de heilige Ambrosius, de bisschop van Milaan. Augustinus bewondert Sint Ambrosius om zijn grote heiligheid, geleerdheid en welsprekendheid. Als u ooit de mogelijkheden hebt om de werken van Sint Ambrosius te lezen, dan zal u merken hoe welbespraakt Ambrosius is. In Ambrosius ontmoet Augustinus een vader die hem zal begeleiden in het proces van zijn bekering. Augustinus luistert graag naar bisschop Ambrosius en zo wordt hij steeds meer op het spoor gezet van het katholieke geloof. Hij neemt de katholieke manier van denken aan. Maar toch blijft hij doopsel steeds uitstellen. Enerzijds wil hij zich bekeren en anderzijds willen zijn zondige leven toch nog niet volledig loslaten. Het is een probleem in de kerkvadertijd waar men vaker mee te maken krijgt. Men stelt de doopsel uit tot op hoge leeftijd, tot het sterven nabij is. Met het idee, dan kan ik nu nog zondigen en dan in het doopsel wordt alles afgewassen. En wanneer dan alle passies verdwenen zijn, ja, dan zal ik toch wel niet meer zondigen en de hemel wel inkomen. Augustinus doet ook een soort gelijke bekentenis en zegt: ik had al meteen bij het begin van mijn jonge mannenjaren zelfs tot u gebeden en gezegd: geef mij kuisheid en onthouding. Maar doe het niet meteen. Ik was namelijk bang dat gij mij met spoed zoudt genezen van de ziekte der begeerlijkheid, die ik liever verzadigd wilde zien dan gedoofd. En zo blijft Augustinus een hele tijd aanmodderen in zijn innerlijke strijd zonder een echte beslissing te nemen. Tot op die belangrijke dag van zijn bekering in de zomer van het jaar 386. Dan komt er een einde aan zijn eindeloos zoeken en twijfelen en wordt er een nieuw begin gemaakt. Vanaf nu zal hij een dienaar van God worden in plaats van een slaaf van zijn eigen begeerte. Zijn bekeringsverhaal is zo beroemd dat bekend is over de hele wereld. Laten we het hem zelf vertellen. Hij zegt in zijn belijdenissen: deze strijd in mijn hart was enkel maar een strijd van mijzelf tegen mijzelf. Alypius week overigens niet van mijn zijde en wachtte stilzwijgend
wat de afloop zou zijn van mijn ongewone bewogenheid. En toen, nadat uit verholen gronden een diep overdenken al mijn ellende naar boven had gebracht en voor de ogen van mijn hart had neergezet, toen brak er een geweldige storm los die een geweldige tranenregen met zich meedroeg. En om die met al zijn woorden helemaal uit te laten stromen, stond ik op. Ik ging bij Alypius weg. Het kwam mij voor dat de eenzaamheid zich beter leende om mij aan mijn tranen over te geven. En verwijderde mij zover dat ik door geen aanwezigheid van iemand anders, al was dat ook Alypius, gestoord kon worden. Zo was mijn stemming toen. En hij zag het, want ik had geloof... Want ik had, geloof ik, het een of ander tegen hem gezegd, waarbij mijn stem kennelijk al een klank vol tranen had gehad, en was daarmee opgestaan. Zo bleef hij op de plek waar wij gezeten hadden, diep onthutst. Ik ging lang uit liggen onder een vijgenboom en vierde aan mijn tranen de teugel. En de beken van mijn tranen braken los, een welbehagelijke offerande voor u. En ik praatte uitvoerig tegen u, God, wel niet met deze woorden, maar wel in deze geest. En gij, Heer, hoe lang nog? Hoe lang nog, Heer, zult gij steeds maar vertorend zijn? Wees onze oude ongerechtigheden niet indachtig, want door die ongerechtigheden, dat merkte ik, werd ik vastgehouden. En ik stiet maar klagende woorden uit. Hoe lang nog? Hoe lang nog dat morgen en weer morgen? Waarom niet meteen? Waarom niet op dit moment een einde aan mijn verfoeilijkheid? Dat zei ik maar en schreide maar in bittere vermorzeling van mijn hart. En ineens, daar hoor ik een stem uit een naburig huis. Een stem die zingende zei en steeds weer herhaalde. Een stem als van een jongetje of een meisje, ik weet het niet. Neem en lees, neem en lees. En meteen veranderde mijn gezicht en begon ik ingespannen na te denken of kinderen bij een of ander spelletje iets van die aard zouden zingen. Het wilde me niet te binnen schieten dat ik het ooit ergens had gehoord. Toen bedwong ik de heftige stroom van mijn tranen en stond op. De enige verklaring die ik kon geven was deze: dat ik van Gods wegen bevel kreeg om het boek te openen en de eerste passage waar mijn oog op viel te lezen. Ook over Antonius had ik namelijk gehoord dat hij toevallig tijdens een lezing uit het evangelie was binnengekomen en daar een aansporing in had gehoord, alsof tot hem de woorden gericht werden die daar gelezen werden. Ga, verkoop al wat ge hebt en geef het aan de armen. Dan zult ge een schat in de hemel hebben. En kom dan en volg mij. Dat was toen het orakel geweest, waardoor hij zich op staande voet tot u bekeerd had. Met snelle schreden ging ik dus terug naar de plek waar Alypius nog zat. Daar had ik namelijk het boek van de apostel neergelegd, toen ik er was opgestaan en weggegaan. Ik pakte het, deed het open en las zwijgend de passage waar mijn ogen het eerst op vielen. Niet in brasserij en dronkenschap, niet in slaapkamers en oneerbaarheden, niet in twist en naijver, maar trekt de Heer Jezus Christus aan en vertroetelt niet het vlees in begeerlijkheid. Verder lezen wilde ik niet, en het was ook niet nodig, want meteen bij het eind van deze zin stroomde er als een licht van zekerheid in mijn hart binnen en vluchtte al de duisternis van mijn weifelen en twijfelen heen. Zo omschrijft Sint Augustinus zijn bekering. En vanaf dat moment neemt hij de beslissing om gedoopt te worden. Als gevolg van deze bekering wordt Sint Augustinus opgenomen onder de catechumenen, onder geloofsleerlingen, en werd hij in het jaar 387 door de heilige bisschop Ambrosius door het waterbad van het doopsel herboren, samen met zijn zoon Adeodatus en met de andere catechumenen. Aan de basis van deze bekering
ligt zeker het werk wat zijn moeder, de heilige Monica, heeft verricht. Door haar gebed en haar verstervingen. En daar zullen we het over hebben na de tweede pauze.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Geloofsvorming. We spreken vandaag over de heilige bisschop Augustinus van Hippo. We hebben zijn jeugd besproken, we hebben het moment van zijn bekering besproken en ook het moment van zijn doopsel door zijn geestelijke vader Ambrosius van Milaan. Maar de bekering van Sint Augustinus heeft niet alleen te maken met zijn geestelijke vader die hij vindt in Sint Ambrosius, maar ook met zijn natuurlijke moeder, de heilige Monica. De moeder van Sint Augustinus is namelijk niet alleen zijn biologische, maar ook zijn geestelijke moeder. Heel haar leven heeft ze gebeden voor de bekering van Augustinus. Al die tijd heeft ze haar tranen gestort. Zelfs in die mate dat wanneer ze Augustinus achterna gereisd is naar Milaan en daar een rondtrekkende bisschop tegenkomt, haar tranen begint te storten en begint uit te huilen en haar verhaal doet. En dat deze bisschop haar zegt: "Zo waar u leeft, het is uitgesloten dat de zoon van die tranen verloren gaat." En haar gebed is niet vruchteloos gebleken. Integendeel, Augustinus bekeert zich en zal zelfs een trouwe dienaar van Gods kerk en een heilige worden en een van de grootste kerkvaders. Groot is dan ook het verdriet wanneer de heilige Monica in het jaar 387 of 388 komt te sterven. Net voor Monica en Augustinus scheep willen gaan naar hun geboorteland, wordt Monica ziek in de havenstad Ostia, nabij Rome. Haar laatste dagen brengt ze door in het gezelschap van haar twee zonen. Ze weet dat ze stervende is en leeft die laatste dagen in grote onthechting. Zo horen we haar in haar laatste gesprekken die ze met Augustinus voert zeggen: "Wat mij betreft, mijn zoon, ik vind in dit leven al nergens meer genoegen in. Wat ik hier nog moet doen en waarom ik hier nog ben, ik weet het niet. Want mijn verwachting van deze wereld is ten einde. Eén reden was er nog wat ik in dit leven verlangde te blijven. De wens om u, alvorens ik zou sterven, als katholiek christen te zien. Meer dan te volle heeft mijn God mij die gunst geschonken, zodat ik u nu zie als zijn dienaar en zelfs als een die het aardse geluk versmaad heeft. Wat doe ik hier nog?" Monica geeft haar leven met vertrouwen en geloof terug aan God. Met meer vertrouwen en minder zorgen dan haar zonen. Want zij maken zich er druk om waar ze hun moeder moeten begraven. In Ostia, vlakbij het verre Rome. Of zullen ze hun moeder thuis in hun eigen vaderland begraven? Enkele dagen voor haar sterven had Monica al tegen enkele vrouwen gezegd dat voor haar geen verschil maakte. Heel nuchter wist ze uit te brengen: "Voor God is niets ver weg. En ik hoef niet bang te zijn dat hij op het eind van de wereld de plek niet vindt waar hij mij ten leven moet wekken." Tegen haar bezorgde zonen zegt ze: "Begraven jullie dit lichaam maar waar het uitkomt. Laat de zorg daarvoor jullie niet hinderen. Eén ding vraag ik slechts aan jullie: dat jullie bij het altaar van de Heer mij gedachtig zijn, waar jullie ook zullen zijn." Na de dood van zijn moeder keert Augustinus terug naar zijn geboortestreek in Afrika en begraaft zijn moeder al daar, waar ook zijn vader begraven ligt. Augustinus keert terug naar zijn ouderlijk huis in Hippo Regius. Hij leeft in onthechting en heeft afstand gedaan van de wereldse begoochelingen. Nu leeft hij met een kleine gemeenschap van mannen bij elkaar om samen God te zoeken. Als Augustinus moet reizen, is hij voorzichtig met de plaatsen die hij bezoekt om te vermijden dat hij ergens bisschop zou moeten worden. Zijn vriend en biograaf Posidius vermeldt hieromtrent: "Want als leek, zo vertelde hij ons, was hij voorzichtig en toonde hij enkel zijn aanwezigheid in de kerken die geen bisschop hadden. In Hippo was er wel een bisschop, genaamd Valerius.
Maar gebukt onder de zware last van zijn taken als bisschop had hij het volk gevraagd uit te zien naar iemand die geschikt zou zijn om priester te worden, om hem bij te staan in de stad. Het volk was bekend met de persoon en de leer van Augustinus en daarom brachten ze hem in 391 naar Valerius om de priesterwijding te ontvangen. Sint-Augustinus wil dus geen bisschop worden. Hij vermijdt de steden waar geen bisschop is. En hij bezoekt alleen maar die steden waar wel een bisschop is, om ervoor te zorgen dat hij zeker nooit bisschop zou worden. Hullebisschoppen waren er nog niet. Men bleef bisschop tot de dood. Dus wat hier gebeurt is iets uitzonderlijks. Het volk brengt Augustinus naar Valerius om de priesterwijding te ontvangen. En dus legden ze hun de handen op, zoals dan gebruikelijk is, en brachten hem bij de bisschop om gewijd te worden, want allen verlangden gemeenschappelijk dat dit zou moeten gebeuren. En ze vroegen het met grote ijver en geroep, opdat het zou gebeuren, terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet. Als priester sticht Augustinus een kloostergemeenschap om zo het christelijk leven te versterken en elkaar tot steun te zijn. Voor de gemeenschap schrijft hij ook een kloosterregel die nu door vele religieuzen, bijvoorbeeld de Augustijnen en de Norbertijnen, gebruikt wordt en die bekend staat als de regel van Sint-Augustinus. De kloosterregel is heel wat korter dan bijvoorbeeld de regel van Sint-Benedictus, maar in zijn beknoptheid toont Sint-Augustinus zich een meester van het religieuze leven en als kenner van de menselijke psychologie. Zo lezen we aan het begin van de regel: allereerst moet u eensgezind te samenwonen, één van ziel en één van hart op weg naar God. Want is dat juist niet de reden waarom u samen bent gaan wonen? Sint-Augustinus maakt zich dus befaamd als priester, maar hij zal ook nog bisschop worden. Wanneer bisschop Valerius oud en ziek is, wil hij vermijden dat Augustinus elders tot bisschop zou worden gekozen. Hij stuurt in het geheim een brief naar de bisschop van Carthago om toestemming te vragen om Augustinus tot bisschop te laten wijden. Hij zelf zou dan bisschop blijven, maar Augustinus zou een soort van hullebisschop met recht van opvolging worden. Een unicum voor die tijd. Wanneer bisschop Valerius zijn besluit bekend maakt, heerst er verbazing en vreugde. Augustinus wil zich echter geen bisschop laten wijden, zolang zijn bisschop nog in leven is. Nadat men echter op hem inpraat, laat hij de wijding toch doorgaan en zo wordt hij in het jaar 395 door Megalius, de bisschop van Calama en primaat van Numidië, tot bisschop gewijd. Wanneer Valerius, bisschop van Hippo, sterft, volgt Augustinus hem op. Augustinus toont zich een ware zielzorger in de volle betekenis van het woord. Als bisschop blinkt Augustinus uit, hoe kan het ook anders, in zijn welsprekendheid. Zijn preken worden ijverig bijgehouden, waardoor er ook veel van werd bewaard. Verder blijkt hij ook een groot schrijver. Als we het verzamelde werk van Sint-Augustinus bijeenbrengen, krijgen we een kleine bibliotheek bij elkaar. Hij schrijft commentaren op de Heilige Schrift, theologische traktaten, filosofische werken en ook veel strijdschriften. Want Sint-Augustinus krijgt te maken met een hele hoop ketterijen. Om de zuiverheid van het geloof en de eenheid van de kerk te bewaren, zal hij die ook sterk weerleggen. Zo moet Augustinus een strijd aangaan tegen de Manicheën, de Arianen, de Donatisten en de Pelagianen. Gewetensvol oefent hij het bisschopsambt uit, met als devies: voor u ben ik bisschop, maar met u ben ik christen. Het eerste is een taak die ik heb aanvaard. Het tweede is een gave die ik heb ontvangen. Het ene is een gevaar, het andere een veiligheid. Als ik er vreugdevoller over ben om samen met u verlost te worden dan om boven u geplaatst te zijn, dan zal ik, zoals de Heer het beveelt, nog meer uw dienaar zijn. Wanneer hij 76 jaar oud is, kent Augustinus zijn sterfbed.
Zijn vriend Posidius beschrijft zijn laatste dagen als volgt. De heilige man aan wie God een lang leven had geschonken tot voordeel en vreugde van de heilige kerk, had ons vaak in onderlinge gesprekken gezegd dat voorbeeldige christenen en priesters, zelfs nadat ze het doopsel hadden ontvangen, niet van dit leven hadden willen vertrekken zonder de passende boetedoening. En hij deed het ook tijdens zijn laatste ziekte waaraan hij stierf. Hij gaf de opdracht dat de kortste boetepsalm van David voor hem overgeschreven zou worden. En gedurende de dagen van zijn ziekte zou hij vanuit zijn bed kijken naar deze bladzijde die men voor hem aan de muur had opgehangen. En hij zou ze lezen terwijl hij voortdurend vrijelijk weende. Hij had alle tijd vrij voor het gebed. Tot op het laatste moment van zijn sterfbed predikte hij onophoudelijk het woord van God in de kerk. Energiek en krachtig, met een heldere geest en een gezond beoordelingsvermogen. Met liefde voor de kerk en een boetvaardige ziel ontsliep hij in de Heer in het jaar 430. Als we kijken naar de werken van Sint Augustinus, zien we daar als allerbelangrijkste werk de belijdenissen, die niet alleen een literair feestmenu zijn, maar vooral ook een spirituele schat. En ik raad altijd aan aan mensen om te lezen, ook bijvoorbeeld aan de catechumenen. U kan het boek tweedehands kopen voor nog geen 15 euro. Ik raad u aan om te lezen. Er is zijn kloosterregel. En er zijn verder verschillende preken en commentaren op de Heilige Schrift en allerlei theologische traktaten. Laten we Sint Augustinus opnieuw ontdekken in zijn werken, in zijn leven. En ik eindig graag met nog een van mijn favoriete stukken uit de belijdenissen, waarin hij schrijft: Laat heb ik u lief gekregen, God, o schoonheid, zo oud en zo nieuw. Laat heb ik u lief gekregen. En gij waart binnen en ik was buiten. En daar zocht ik u en ik rende, wanstaltig als ik was, op de schone dingen af die door u gemaakt zijn. Gij waart bij mij en ik niet bij u. Ik werd ver van u gehouden door de dingen die niet bestaan zouden hebben als ze niet in u bestaan hadden. Geroepen hebt gij, geschreeuwd en mijn droefheid doorbroken. Gestraald hebt gij, geschitterd en mijn blindheid verjaagd. Gegeurd hebt gij en ik heb ingeademd. En nu snak ik naar u. Geproefd heb ik en nu honger en dorst ik. Aangeraakt hebt gij mij en ik ben ontvlamd naar uw vrede. Sint Augustinus toont zich als de ware zoeker naar God, de zoeker naar de waarheid die God zelf is. En hij zegt dan ook: onrustig is ons hart, tot het rust vindt in u. Mogen Sint Augustinus ons begeleiden op deze pelgrimsreis op weg naar God, opdat wij één van hart en één van ziel God mogen bereiken. Amen.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

De heilige mis vanavond op Radio Maria komt uit de heilige Gerardus Majella-kerk in Utrecht.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Te midden van de kerkgemeenschap heeft de Heer hem doen spreken. Hij heeft hem vervuld met de geest van wijsheid en verstand. Met een eregewaad heeft hij hem bekleed. We vieren vandaag de gedachtenis van de heilige Augustinus, bisschop en kerkleraar. En aan het begin van deze viering openen we ons hart, vragen we de Heer om vergeving voor onze tekortkomingen en zonden. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. Heer, wek in uw kerk opnieuw de geest waarmee gij de heilige bisschop Augustinus hebt vervuld. Mogen wij, uit kracht van diezelfde geest, dorsten naar u, de enige bron van ware wijsheid, en u zoeken, de oorsprong van de eeuwige liefde, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die in de eenheid van de Heilige Geest met u leeft en heerst, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. Hij heeft mij gezonden om het evangelie te verkondigen. En dat niet met vrije en geleerde woorden. Anders zou het kruis van Christus zijn kracht verliezen. De prediking van het kruis namelijk is een dwaasheid voor hen die verloren gaan. Maar voor hen die gered worden, voor ons, is zij een goddelijke kracht. Er staat immers geschreven: verdelgen zal ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal ik teniet doen. De wijze, de geleerde, de redetwister van deze tijd, waar zijn zij? Heeft God de wijsheid van de wereld niet tot dwaasheid gemaakt? In Gods wijsheid heeft de wereld met al haar wijsheid God niet gevonden. Daarom heeft God besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van de verkondiging. Joden eisen wonderen, Grieken verlangen wijsheid. Maar wij verkondigden een gekruisigde Christus. Voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, is die Christus Gods kracht en Gods wijsheid. Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen, en de zwakheid van God is sterker dan de mensen. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: De aarde is vol van de mildheid des Heren. De aarde is vol van de mildheid des Heren. Jubelt, gerechtigen, voor de Heer. Wie vroom is, dient hem te loven. Eert dan de Heer met citerspel en speelt voor hem op de harp. De aarde is vol van de mildheid des Heren. Oprecht is immers het woord van de Heer, en al wat hij doet is betrouwbaar. Recht en gerechtigheid heeft hij lief. De aarde is vol van zijn mildheid. De aarde is vol van de mildheid des Heren. Plannen van naties doet hij teniet, verijdelt wat volken beramen. Eeuwig blijft staan het plan van de Heer. Wat hij heeft beraamd geldt voor alle geslachten. De aarde is vol van de mildheid des Heren.

Hier sei mit euch. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor. Het zal met het rijk der hemelen zijn als met 10 meisjes die met hun lampen uittrokken de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren dom, de andere 5 verstandig. Want de dommen namen wel hun lampen mee, maar geen olie. De verstandigen echter namen met hun lampen tevens kruiken olie mee. Toen nu de bruidegom op zich liet wachten, dommelden zij allen in en sliepen. Maar midden in de nacht klonk er geroep, daar is de bruidegom, trekt hem tegemoet. Meteen waren al de meisjes wakker en maakten hun lampen in orde. De dommen zeiden tegen de verstandigen, geeft ons wat olie, want onze lampen gaan uit. Maar de verstandigen antwoordden, nee, er mocht eens niet genoeg zijn voor ons en jullie samen. Gaat liever naar de verkopers en haalt wat voor jezelf. Maar terwijl zij onderweg waren om te gaan kopen, kwam de bruidegom. En die klaar stonden, traden met hem binnen om bruiloft te vieren. En de deur ging op slot. Later kwamen ook de andere meisjes en zeiden, Heer, Heer, doe open. Maar hij antwoordde, voorwaar ik zeg u, ik ken u niet. Wees dus waakzaam, want gij kent dag noch uur. Woord van de Heer.

Wat maakt het verschil uit tussen die vijf, zoals de evangelist zegt, domme meisjes en de vijf verstandige? Het gaat om de kruiken olie die ze ook meenemen. Niet alleen de lampen, maar ze nemen ook olie mee. Er zijn verschillende manieren hoe je die olie kunt interpreteren.

De manieren hoe je die olie kunt interpreteren. Ik heb een heel mooie gevonden bij de heilige Gregorius de Grote, die paus was. En hij zegt, het olie is het, een beeld voor het geweten van deze meisjes. Voor het, je zou kunnen zeggen, voor het innerlijk leven. Letterlijk zegt hij, zij bewaren de glans van de heerlijkheid in hun geweten. Dus het gaat om die innerlijke wereld in ons. En ik denk dus goed voor ons christenen, heel belangrijk, misschien belangrijker dan ooit, dat wij ja, die innerlijk leven weer hier ontdekken. Dat wij dat innerlijk leven dat in ons is bevorderen. Dat wij zijn heel vaak druk bezig met uiterlijke dingen. En dat moeten wij ook, dat hoort ook bij het leven. Maar het gaat erom dat wij ja, die ons hart, ons innerlijk leven niet kwijtraken. Dat hoe vaak zijn wij, of zoeken wij de heerlijkheid nou in, ons, in onze uiterlijke verschijning, in de lof van de ander. En nog een keer, op zich is er ook niks mis mee. Het wordt een probleem als we vooral en alleen dit zoeken. En de manier hoe wij nou met die uiterlijke dingen omgaan, of ook die informatie of die beelden die wij zien en kijken op de scherm, dat beïnvloedt, of we het willen of niet, ons innerlijk leven. En er is wel het gevaar dat wij de relatie met onszelf kwijtraken. Als we alleen nog nou, met uiterlijke dingen bezig zijn, of digitale dingen, raken wij onszelf kwijt en raken wij vooral die relatie met de schepper, met ja, onze redder kwijt. Vandaag vieren wij een grote heilige, de kerkvader, de heilige Augustinus, die heel goed past bij het evangelie, bij inderdaad het zoeken van God in de uiterlijke dingen. En uiteindelijk heeft hij God gevonden in zichzelf. Hij zei, te laat heb ik u gevonden, o schoonheid, o God, u leefde. En u was altijd aanwezig in mij. Ik heb u gezocht overal in alle plezieren en in de wereldse dingen. Maar u was altijd al in mij. Dus als we nu deze heilige mis vieren, bidden wij de Heilige Geest dat hij deze innerlijke zoektocht in ons bevordert. Dat wij ons weer meer bezighouden met de innerlijke wereld in ons. Met ja, wat in ons hart leeft. Help mij, Heer, het beeld en het gelijkenis van God, nou, die ik met mijn doopsel heb ontvangen, dat ik dit weer herontdek. En reinig mij, geef mij inzicht om te zien, om mij te ontdoen waar mijn hart aan valse, misschien aan te wereldse, te materiële dingen gehecht is. En als wij nu de bruidegom tegemoet gaan, als hij komt, nu op het altaar in de gestalte van brood en wijn, die veranderd wordt in zijn lichaam en bloed, vragen wij hem, breng uw goedheid hier, breng uw schoonheid weer in mij tot stralen. Amen.

Wij vieren deze heilige mis uit dankbaarheid en om zegen voor Lisbeth Elbertse, voor de zielerust van mevrouw Veld-Niels en broeder Jean uit Momora.

Mitbroeders en zusters, dat meinen u aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Hier, nu wij de gedachtenis vieren van onze verlossing, vragen wij u ootmoedig, laat dit sacrament van uw goedheid voor ons een teken van eenheid worden en een band van liefde door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal, door Christus onze Heer. Want gij schenkt uw kerk vreugde op het feest van de heilige Augustinus. Door zijn voorbeeld geeft hij ons kracht, door zijn woord verdiept gij ons geloof en door zijn voorspraak biedt gij ons bescherming. Daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u, zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de daal van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden dat gij wederkeert en dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzen is indachtig God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld. Dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo, onze paus, en Willem, onze bisschop. En allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop te verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de heilige Augustinus, en met alle heiligen die hier ins leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede des Heren zij altijd met u. Wens elkaar de vrede. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld, ontferm over ons. Lam Gods.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Dit zegt de Heer: gij hebt één leraar, de Christus, en allen zijt gij broeders en zusters.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Heer, wij hebben mogen deelnemen aan de maaltijd van uw Zoon. Wij vragen u, heilig ons zo door deze communie, dat wij als zijn ledematen werkelijk zijn wat wij hebben ontvangen. Het lichaam van Christus, onze Heer. Amen. De Heer zij met u. Zegen u de goede en almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu allen heen in vrede.

Voor de viering van de heilige mis waren we verbonden met de heilige Gerardus Majella parochie in Utrecht. De geestelijke verzorging van deze parochie rust in handen van de broeders van Sint-Jan.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ave Maria. Voor de grote legerkerk in Tagasse in Noord-Afrika zit een vrouw. Je kunt niet zien hoe oud ze is, want ze heeft haar hoofd diep gebogen in haar handen gelegd. Al jarenlang zit ze daar 2 maal per dag. Ze heeft ook zoveel te bidden. Ze huilt. Patricius, haar man, is haar al jaren ontrouw. En nu haar zoon. Jaren geleden had hij God al vaarwel gezegd om in te treden bij de sectes van de Manichaeërs. Hij ging een relatie aan met een donkere Afrikaanse. Dat alleen maar om te provoceren. Hij trok bij de vrouw in die de zijne niet was. Lang geleden was ook zij katholiek geweest. En nu waren ze vader en moeder van een buitenechtelijk kind. En ze noemde het, oh, hoe hadden ze God meer kunnen beledigen? Adeodatus, oftewel door God gegeven. En dat terwijl hij juist zo'n hekel had aan God, aan de christelijke godsdienst en aan de gebeden van zijn moeder. De vrouw, Monica, vraagt aan een priester of hij niet haar Augustinus vermanend kan toespreken. Maar de man zegt dat dat geen zin heeft. Het zou maar averechts werken. Haar zoon is nog te vol van zijn sekte. Vol medelijden kijkt de priester de huilende vrouw aan en zegt: een zoon van zoveel tranen zal niet verloren gaan. Monica zal heel haar leven deze woorden voor ogen houden. Augustinus, die in 354 in Tagaste, wat nu in Algerije ligt, het levenslicht zag, was een vlegel. Misschien een zoekende, maar evengoed een ongelooflijke vlegel. Afrika is voor een man van zijn formaat te klein. Zoekend naar de zin van het leven wil Augustinus naar Rome. En vertrekt zonder iets te zeggen, zijn moeder alleen achterlatend. Maar zij gaat hem achterna, vindt haar verloren zoon in de haven, smeekt hem te blijven of haar met hem mee te laten gaan. En dat belooft hij. En zoals ik al zei, was Augustinus een vlegel. Misschien een zoekende, maar evengoed een ongelooflijke vlegel. Diezelfde nacht vertrekt Augustinus in het geheim, weer zijn moeder alleen achterlatend. De volgende morgen snelt arme Monica hem achterna, ziet in de haven nog juist de achtersteven van het schip, waarop zij huilend de volgende boot neemt. Hoogst verbaasd is hij dan ook als wanneer hij later in Rome zijn moeder tegenkomt. Hij had ondertussen een school geopend, maar zijn leerlingen betalen niet. Als hij kans ziet een baan te krijgen als leraar welsprekendheid in de keizerlijke residentie te Milaan, vertrekt hij en Monica gaat met hem mee. Nu staat Ambrosius, de bisschop van Milaan, bekend als een van de grootste redenaars van zijn tijd. Augustinus kan het niet laten om te komen luisteren. Het lijkt wel of Ambrosius de twijfels kent die in Augustinus hart leven. Alles wat de heilige bisschop zegt, beukt op het geharnaste geweten van Augustinus, die wel wil geloven, maar het niet kan. Want geloven betekent je leven veranderen. En er zijn zoveel mooie vrouwen. Zo loopt Augustinus met zijn levensvragen rond. Tot op die zomerse dag in 386. Hij is dan 31 jaar oud. En kan het allemaal niet meer verwerken. Hij barst in huilen uit en rent de tuin in. Daar huilt hij als een kind. Plots hoort hij een stem die zegt: neem en lees. Rond hem heen is het leeg. Zover hij kan zien. Augustinus weet dat hier de God van zijn moeder en van alle christenen spreekt.
Hij loopt naar binnen en staat op om gehoor te geven aan het bevel, de Heilige Schrift open. Daar leest hij de brief van Sint Paulus aan de Romeinen. Er staat: laten wij ons onthouden van braspartijen en drinkgelagen. Bekleed u met de Heer Jezus Christus en koestert geen zondige begeertes meer. Terstond klapt Augustinus de Bijbel dicht en meldt zich bij Ambrosius als doopleerlingen. Wat een tranen heeft Monica niet geplengd. Hoeveel gebeden niet naar de hemel gestuurd. Wat een vertrouwen, geloof en volharding getoond. Volgens de Franse jezuïet Claude de Colombière, die schreef: het nam Monica 16 jaar om de bekering van de heilige Augustinus te bewerken. 16 jaar. Maar de bekering was dan ook volledig. En ze kreeg veel meer waarom ze had gevraagd. Ze had de hemel gevraagd om een goed huwelijk voor haar zoon. Maar deze omarde het leven van heilige zuiverheid. Ze bad dat hij zich toch zou laten dopen en een goed christen worden. Wat werd hij? Een bisschop. Ze had gevraagd hem van zijn ketterij af te brengen. Wat deed God? Hij maakte hem een van de steunpilaren van de heilige kerk. Een kampioen in de strijd tegen de ketters. Denk je nou eens in, zo ging de Colombière verder, dat Monica na een paar jaar reeds alle hoop had opgegeven. Of na 10 of zelfs na 12 jaar, toen het leek alsof haar gebeden geen enkel resultaat zou opleveren. Haar zoon eerder slechter werd dan beter. Hebzucht en ambitie toevoegde aan zijn wilde leven. Steeds verder en verder wegzonk in het kwaad. Zij zou haar zoon verloren hebben toen gaan. Haar eigen geluk hebben weggegooid. En de wereld een van de grootste denkers hebben ontnomen. Aldus de La Colombière. Na zijn doop wil Augustinus opnieuw beginnen. En vertrekt samen met Monica naar zijn geboortegrond in Afrika. Voor Augustinus begint nu pas het leven. Maar Monica, zij heeft haar strijd gestreden en sterft in 387 op weg naar huis. In de armen van haar bekeerde zoon in de Italiaanse havenstad Ostia. In zijn geboorteplaats Tagus sticht Augustinus een klooster van leken. Maar zijn redes maken zo'n grote indruk dat hij zich in de bisschopstad Hippo laat overreden om priester en later zelfs bisschop te worden. Vele ketterijen sneuvelen onder de goddelijke woorden van Augustinus, die tot op de dag van vandaag een invloed hebben op heel de kerk. Rond het jaar 410 ontvangt bisschop Augustinus een omvangrijke boekrol uit Griekenland. De afzender was ene Dioscorus, een ambieuze jonge student uit de heidense aristocratie. Dioscorus wilde indruk maken op de intellectuele elite van de Romeinse high society. Hij stuitte echter op complexe passages in de filosofische werken van de Romeinse wijsgeer Cicero. Hij stuurde Augustinus een dwingende brief met min of meer de eis om deze taaie filosofische vraagstukken snel voor hem samen te vatten, zodat hij tijdens debatten niet voor aap zou staan. In die tijd bestuurde zo'n beetje iedereen Cicero om te leren praten en denken. Augustinus zelf had in zijn jeugd Cicero's nu verloren gegaan filosofische boek Hortensius gelezen. Wat uiteindelijk Augustinus' eigen zoektocht naar de ultieme wijsheid zou aanwakkeren. Enfin, Augustinus, die meer dan druk was met allerhande zaken in zijn bisdom, en er bovenop ook nog kampte met de nasleep van de plundering van Rome door Alaric
1, de koning van de Visigoten, eerder dat jaar, reageerde met wat historie.

0: eerder dat jaar, reageerde met wat historici nu kennen als brief 118. Hij gaf de student een felle, retorische uitbrander. Augustinus schreef dat hij het schandelijk vond dat een bisschop, die dagelijks overspoeld werd met de zorg voor armen en wezen, werd ingezet als een goedkope samenvattingsdienst voor heidense filosofie, zuiver om de ijdelheid van een student te voeden. In plaats van de antwoorden op de vragen over Cicero, structureerde Augustinus zijn brief als een vlijmscherpe analyse van de klassieke filosofie. Hij legde Dioscorus uit dat denkers als Cicero weliswaar de waarheid zochten, maar dat hun intellectuele trots, superbia, hen verblindde. Hij schreef: als je mij vraagt wat de eerste weg is in de religie van Christus, zal ik antwoorden: de eerste is nederigheid, humilitas. De tweede is nederigheid. En de derde is nederigheid. Historische bronnen tonen aan dat deze harde intellectuele correctie indruk maakte. De brief werd in eeuwen daarna een standaardwerk binnen de christelijke filosofie over hoe men moest omgaan met seculiere klassieke literatuur. Helemaal ongestraft zou God Augustinus niet laten. Vlak voor zijn dood, op 28 augustus 430 in het Noord-Afrikaanse Hippo, zou de heilige bisschop al zijn werk zien afbreken. Onder aanvoering van koning Gijsrik, die het Kettische Arianisme aanhing, drijven de Vandalen de Romeinen uit Afrika. Kort nadat Augustinus versterft, valt de stad als laatste christelijke bolwerk in Ariaanse handen. Monarca vieren we gisteren op 27 augustus, vandaag een dag later, 28 augustinus, als bisschop en kerkleraar. Maar ja, nog heel even dit. Ja, de tijd geeft ons nog. Heel even dit. Toen de heilige Monica zwanger was van Augustinus, wijdde zij meermalen aan God toe. Augustinus zou later getuigen dat hij het zout van God reeds in de schoot van zijn moeder had geproefd. Dit is een belangrijke les voor christelijke moeders. Jij kunt de vrucht van jouw schoot al voor de geboorte aan de goddelijke majesteit opdragen. Want God, die de offers van een nederig en gewillig hart aanvaardt, vervult in deze periode doorgaans de goede wensen van een moeder. En dit, luisteraars, zijn niet mijn woorden, maar die van de heilige Franciscus van Sales. Over hem hebben we het een andere keer. Heilige Augustinus, heilige Monica, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe Sint Franciscus broeder Leo voorzei wat hij moest antwoorden en deze alleen het tegendeel kon zeggen van wat Sint Franciscus wilde horen. In de begintijd van de orde was Franciscus met broeder Leo eens ergens waar ze geen boeken hadden om het breviergebed uit te bidden. Toen het uur van de metten was aangebroken, zei Franciscus tegen broeder Leo: "Dierbare broeder, we hebben geen brevier waaruit we de metten kunnen bidden, maar om de tijd toch tot lof van God te besteden, zal ik iets zeggen en moet jij antwoorden wat ik je voorzeg. En denk erom dat je niets verandert aan de woorden die ik je leer. Ik zal zeggen: broeder Franciscus, je hebt in de wereld zoveel kwaad en zonden bedreven dat je de hel verdient. En jij, broeder Leo, zegt dan: het is waar dat je de allerdiepste hel verdient. Broeder Leo antwoordde goedwillig als een duif: met alle plezier, vader, begin maar, in naam van God. Dus begon Franciscus: broeder Franciscus, je hebt in de wereld zoveel kwaad en zonden bedreven dat je de hel verdient. En broeder Leo antwoordde: God zal door middel van jou zoveel goeds verrichten dat je naar het paradijs zult gaan. Hierop zei Franciscus: nee, broeder Leo, dat is niet wat je moet zeggen. Wanneer ik zeg: broeder Franciscus, je hebt jegens God zulke kwade dingen gedaan dat je het verdient door hem vervloekt te worden, dan zeg jij: je hoort inderdaad tussen de vervloekten thuis. En broeder Leo zei: met alle plezier, vader. Franciscus sprak toen met luide stem, terwijl hij weende en zuchtte en op zijn borst sloeg: o mijn God, Heer van hemel en aarde, ik heb jegens u zulke gemeenheden en zonden begaan, dat ik het volkomen verdien door u vervloekt te worden. En broeder Leo antwoordde: broeder Franciscus, God zal ervoor zorgen dat jij onder de gezegenden buitengewoon zalig zult zijn. Franciscus begreep niet waarom broeder Leo steeds het tegendeel antwoordde van wat hij hem had opgedragen en zei vermanend: waarom antwoord je niet wat ik zeg? Ik gebied je in naam van de heilige gehoorzaamheid om te antwoorden wat ik je voorzeg. Ik zeg: ongelukkige broeder Franciscus, denk je soms dat God jou barmhartig zal zijn? Je hebt zoveel zonde bedreven jegens de Vader vol ontferming en de God van alle vertroosting, dat je het niet verdient barmhartigheid te vinden. En jij, broeder Leo, schaapje van God, zeg dan: je verdient op geen enkele manier genade te vinden. Maar toen Franciscus zei: ongelukkige broeder Franciscus, enzovoort, antwoordde broeder Leo: God de Vader, wiens barmhartigheid oneindig veel groter is dan jouw zonde, zal je grote genade schenken en nog een heleboel gunsten erbij. Toen hij dit antwoord hoorde, verzuchtte Franciscus gelaten en met milde verontwaardiging: waarom ben je zo eigenwijs om de gehoorzaamheid in de wind te slaan en zeg je steeds het omgekeerde van wat ik je heb opgedragen? En broeder Leo antwoordde met grote nederigheid en eerbied: God weet, mijn vader, dat ik me elke keer oprecht heb voorgenomen te antwoorden wat je me opdroeg, maar God laat me praten zoals hij wil en niet zoals ik wil. Franciscus verwonderde zich daarover en zei tegen broeder Leo: Ik smeek je met heel mijn hart om dit keer te antwoorden wat ik je gezegd heb. En broeder Leo zei, spreek maar, in naam van God, want deze keer zal ik beslist het antwoord geven dat je wilt horen. Broeder Franciscus sprak wenend, ongelukkige broeder Franciscus, denk je soms dat God je barmhartig zal zijn? En broeder Leo antwoordde, grote genade zelfs zul je van God ontvangen, en hij zal je verheerlijken en zalig maken tot in eeuwigheid, want wie zich vernedert, zal verheven worden. En ik kan niets anders zeggen, want het is God die door mijn mond spreekt. In deze nederige woordenstrijd en met veel geween en geestelijke vertroosting waakten ze totdat het dag werd. Tot lof van Christus. Amen. Dit verhaal laat ons opnieuw kennis maken met Franciscus' gevoel voor zijn eigen nederigheid. Franciscus weet heel goed waar zijn tekorten liggen. Hij weet van zijn zondigheid. En hij is een man die die zondigheid ook wil benadrukken, juist omdat hij zich afhankelijk weet van de grote en goede God. Maar in dit verhaal maken we ook opnieuw kennis met een God die anders kijkt. God kijkt anders dan mensen. Mensen zijn vaak zwartkijkers, zien het slechte, zien wat ze niet bereiken. En God die kijkt als iemand die de mens gemaakt heeft, die de schepper is. En daardoor ziet hij ook de potentie van de mens. En God is ook een God die de genade geeft om het goede te doen, om het goede te zeggen. Gewoon omdat hij de gever van alle goeds is. In dit verhaal mogen we dan ook een aanmoediging zien om niet mee te gaan in het negatieve dat heerst in de wereld. Maar om steeds te proberen, net zoals broeder Leo, om Gods licht te laten schijnen in de wereld. Om een blijde boodschap en om redding en genade te prediken in onze daden en ook in onze woorden. Dat is iets wat we kunnen proberen, maar we kunnen ook proberen om ons gewoon in te stellen op wat God wil. Om ons bewust te zijn hoe God door ons werkt, door jou werken kan. En als we dan, net zoals broeder Leo, de blijde boodschap verkondigen van genade en van redding, dan is de macht van het duister niet machtig meer. Het menselijke kan dan gebroken worden. Het imperfecte wordt niet gezien, maar het perfecte dat God geeft, dat krijgt het volle licht. Gods macht mogen wij tonen in onze woorden en in onze daden, maar ook dus op de manier waarop wij het licht in de wereld laten schijnen. Geef je de nadruk en de aandacht aan het slechte of aan het goede, wat er ook gebeurt? Ik wil je deze vraag meegeven. Hoe stel jij je open om Gods woorden te spreken in plaats van die van de wereld? Als je je gaat bezighouden met die vraag heb je wat voorspraak nodig. En van wie kunnen we meer voorspraak verwachten dan van Maria? En daarom bidden we met Franciscus mee zijn begroeting van Maria. Wees gegroet, vrouwen, heilige koningin, heilige moeder Gods, Maria, die als maagd kerk zijt geworden en uitverkoren door de allerheiligste Vader uit de hemel, die door hem gewijd werd met zijn allerheiligste beminde zoon en de Heilige Geest, de helper, in wie was en is alle volheid van genade en al het goede. Wees gegroet, zijn paleis, wees gegroet, zijn tent, wees gegroet, zijn huis, wees gegroet, zijn kleed, wees gegroet, zijn dienares, wees gegroet, zijn moeder. En gij, alle heilige deugden, die door de genade en de verlichting van de Heilige Geest wordt ingestort in de harten van de gelovigen, om van ongelovigen mensen te maken die trouw zijn aan God.
1: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het 9e verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus.

vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: Welkom, beste luisteraars, en weer een nieuwe De Klop van Job. Welkom, Pastoor Menne.
1: Ja, dankjewel.
0: Veel vragen deze week weer, hè?
1: Er zijn veel vragen en daarom, er was een verzoek om weer meer muziek te draaien, waardoor mensen zelf kunnen bellen. Ik zou willen voorstellen om gewoon toch de vragen af te werken. Want anders komen we achterop. En als mensen een dringende vraag hebben die ze niet kunnen appen, omdat ze geen mogelijkheid tot appen hebben of zo. Ja. Dan kunnen ze de receptie bellen en daar de vraag doorgeven. En dan spelen ze wel naar ons toe.
0: Precies,
1: door.
0: En dat komt ook weer in de Club van Job. En het nummer is 0736872000.
1: Ja. Goed, dan een eerste vraag. Dat gaat over de lezingen van vandaag in de mis. Iemand die zegt, ik ben op mijn 60ste pas gedoopt. Ik heb het moeilijk met de lezingen van vandaag. De 5 domme meisjes werden buitengesloten. Het waren domme meisjes, geen slimme. Ja. Terwijl ook zij graag naar buiten wilden. Of naar binnen wilden. Is het niet onze plicht van naaste liefde om juist hen te helpen? De olie hadden ze toch met elkaar kunnen delen. Ja. Dan waren alle gelukkig. Nou ja, dat is iets wat ik steeds opnieuw hoor.
0: Ja.
1: Maar mag ik met verlof zeggen dat het een beetje een domme gedachte is?
0: Nou ja.
1: Maar heel veel mensen hebben het dus. Ik kan er ook niks aan doen. Steeds komt er opnieuw weer terug. Een vergelijking moet je zien als vergelijking. En dan gaat niet alles, het gaat niet over moraliteit. Het gaat over het feit dat we op weg zijn naar het bruiloftsmaal van het lam. Naar het bruiloft. En de parabel is dus bruidsmeisjes op weg naar de bruidegom. Dat zijn wij allemaal eigenlijk. Ja. Die bruidsmeisjes. Want ja, bruidsjonkers, dat kon niet, want die werden niet naar de bruiloft gebracht. Mm-hmm. Als de bruidegom kwam. Nou. Dus het gaat erover dat je klaar moet zijn voor die bruiloft.
0: Waakzaamheid, ja.
1: Daar gaat het over. Het gaat niet over dat je iets met elkaar moet delen. Daar gaat het helemaal niet over in de date. Het gaat erover dat je de lampen branden moet hebben. Wat zijn die lampen? Dat is geen geld of geen olie, letterlijk. Dat is, zijn de goede werken, het geloof, al die dingen die met het christelijk leven samenhangen. Dus kun je niet eens delen.
0: Zou je niet juist kunnen zeggen dat juist dat je voelt van, hé, wacht even, hadden ze niet kunnen delen. Dat ja, Jezus was ook
1: dan
0: niet gek.
1: Dan heb je dus niet begrepen waar het over gaat.
0: Ja, dat je dan dat juist daardoor het extra benadrukt van wat juist wel de boodschap is, namelijk waakzaam zijn.
1: Het gaat over waakzaamheid en je kunt dat dus niet delen. Het gaat niet over naaste liefde. Ja. Tegenwoordig wordt alles teruggebracht tot naaste liefde, maar dat is het helemaal niet. Ja. Het gaat hier over de waakzaamheid. En je kunt die olie dus niet delen. Ik weet niet, ik heb het al dikwijls uitgelegd, maar ik zal het uit blijven leggen.
0: Nee, dat is een kwestie van geduld.
1: Ja, misschien tot de hele wereld het weet.
0: Ja.
1: Dan heb ik. Hier word ik ineens in de professor Pastoor Menne genoemd. Dat vind ik wel mooi. Ja. Ik vind het heel mooi.
0: Professeur.
1: Graag zou ik en denk veel de mening willen horen over recente uitspraak van de Zwitserse bisschop Monsieur Eleganti.
0: Okay.
1: Hij waarschuwt dat Europa volgens hem een punt van geen terugkeer, de point of no return, nadert als de huidige maatschappelijke en demografische ontwikkelingen niet snel worden bijgespuurd. Hij spreekt zeer scherp over de verhouding tussen het christelijk Europa en de islam, die hij niet uitsluitend als een religie, maar als een niet in een christelijke samenleving implementeerbaar politiek-religieus systeem beschouwt. Dus hij ziet, hij zegt, de islam hoort niet binnen een christelijk Europa. Dat is het onverzoenlijk. Tegelijkertijd bekritiseert hij de kerk, omdat ze volgens hem de maatschappelijke problemen rond grootschalige immigratie onvoldoende onder ogen ziet of wil zien. Hij wil dat juist de eigenheid en verscheidenheid van Europese naties, talen en culturen beschermd moet worden tegen de ontworteling en globalisering. Ook verwijt hij politiek links dat ze onder meer in Spanje ontwikkelingen bevorderen die volgens hem tot herislamisering leiden. Herislamisering betekent, Spanje was is ooit eeuwenlang door de islam bezet geweest.
0: Ja, die hebben Ottomanen. Zich daar
1: weer on, zich aan ontworsteld. Maar het gaat weer terug. Ja. Ik denk dat Monsieur Eleganti helemaal gelijk heeft. Dat onze eigen christelijke Europese beschaving die eens sterk was, dachten ze christelijk geloof, enorm verzwakt is, doordat ons christelijk geloof verzwakt is. En dat we helemaal overgeleverd zijn aan de heidenen, die het voor het zeggen hebben. Kijk, in onze samenleving, onze regering is heidens. Er zit geen christelijk tintje meer aan. Ze hebben allerlei heidense voorstellen enzovoorts allemaal. Ook op ethisch, medisch-ethisch terrein enzovoorts allemaal. Er is, eerder worden mensen die voor christelijke waarden inzetten vervolgd. Mm-hmm. En dat is in heel veel landen zo. En wat doet de kerk daartegen? Niet heel veel. Die zit een beetje lijdzaam haar ziel.
0: Ja.
1: Terwijl Monsieur Leganti zegt, we moeten ons bewust zijn van die ontwikkeling. Het is niet ongevaarlijk wat er gebeurt. Want Europa bestaat in wat zij is, krachtens haar christelijke wortels. Als die kwijtraakt, zal Europa de belangrijkste dingen die zij belangrijk vindt, zal ze verliezen. Kijk, wij vinden dat alle mensen gelijk zijn, man en vrouw gelijk zijn. Dat komt eigenlijk uit een christelijke traditie. Als de islam hier binnenkomt, blijft hij dan? Nee. Want de islam, als godsdienst, als die dus de overhand krijgt, die heeft een ander beeld over man en vrouw. Een heel ander beeld over huwelijk. Nou, dat zullen ze dan op gaan leggen. Dat doen ze overal, min of meer. Kijk, we hebben geluk als er heersers zijn die zich niet helemaal alles aantrekken van de islam.
0: Mm-hmm.
1: Maar als ze dat volgens de islam doen, dan is dat niet te rijmen met ons christelijk besef van mens zijn, van huwelijk, van alles. En dan zal de maatschappij dus grondig en heel grondig veranderen. Er is een Fransman die een boek daarover geschreven heeft, een soort roman, Houellebecq, al enkele jaren geleden. En dat heet, geloof ik, overgave of onder, ja, submission. En die beschrijft daar hoe de Franse maatschappij langzamerhand geïslamiseerd wordt.
0: Mm-hmm.
1: Wat aan alle kanten al aan de gang is. Mm-hmm. Maar wat hij als het ware nog verder doorschuift. En dan zegt, ja, op een gegeven moment is het zo dat je maar beter allemaal islamiet kunt worden, anders kun je niet meer meedraaien in de maatschappij. Dat is eigenlijk de conclusie. Het is dus een hele dystopische visie over de toekomst van Europa.
0: Ja.
1: Dankzij wat wij allemaal laten gebeuren. En wat de linkse partijen heel fijn vinden. Namelijk diversiteit, weet je. Inclusie en moet allemaal binnen. En je mag er geen kritiek op hebben op de islam en op immigratie. Maar in feite, en de kerk doet daar voor een stuk aan mee. Want die praten ook, en dan heb ik net bij de vorige vraag, waarin het gaat niet over naaste liefde gaat, maar over klaar zijn en waakzaam zijn. Zo is het nu ook.
0: Ja.
1: De Europese bisschoppen zeggen heel vaak, en zelfs de paus, dat die migranten toe moeten laten. Want dat is een christelijke naaste liefde eis. Nou, dat is grote onzin. Hier heb je weer die naaste liefde zogenaamd. En ik noem daar onderhand wurgende naaste liefde.
0: Mm-hmm.
1: Want wat is naaste liefde? Het woord zegt het al. De liefde tot de naaste. En wie zijn de naaste? Voor een huisvader zijn de vrouw en kinderen. Hè, voor een gemeentebestuur zijn dat de inwoners van de gemeente. Voor een land zijn dat de inwoners van het land. Dat zijn de naasten. Daar hebben ze een eerste verantwoordelijkheid voor. De regering van Nederland geeft geen verantwoordelijkheid voor wat er in Saoedi-Arabië gebeurt. Daar kunnen ze wel een mening over hebben. Maar ze hebben daar geen verantwoordelijkheid voor.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben ook niet de verantwoordelijkheid om in ons land heel de wereld op te vangen. Zeker niet als dat een nadeel is van de eigen bevolking. En toch doet de kerk vaak wel zo. Ja, we moeten ze allemaal opnemen, want dat is naaste liefde. Het is helemaal geen naaste liefde. Dat is een zonde tegen de naaste. Tegen je eigen medevolksgenoten. al die mensen opnemen is een zonde tegen al die mensen die hier geen woning kunnen vinden. De eigen mensen, zal ik maar zeggen. Want dat is de eerste verantwoordelijkheid. Dat is naastenliefde. Dus het misbruik van het woord naastenliefde, ook door christenen, leidt tot de ondergang van een Europese beschaving mede.
0: Ja, en dat is wat Monsieur Eleganti zegt, maar hij roept op tot bewustzijn. Maar dan, wat komt daarna? Moeten we nog meer doen dan alleen bewust worden?
1: Nou, de katholieke kerk is altijd bewust geweest van het gevaar van de islam. Ze hebben zich er altijd tegen verzet. Je weet, de islam is altijd opgedrongen. Heeft heel Europa willen veroveren. In de tijd. Je weet, het Rozenkransfeest, 7 oktober... is ingesteld na de overwinning, de slag bij Lepanto. Ja. Tegen de Turken, tegen de islam. En de paus riep op in de Europese alliantie tegen de islam. Omdat we natuurlijk al ervaring hadden wat er met die islam gebeurt. Dat is een zeer gewelddadige godsdienst. Heel Noord-Afrika, vandaag viert het feest van de heilige Augustinus. Heel Noord-Afrika was christelijk. Heel het Midden-Oosten was christelijk. En dat is met het zwaard, is dat geïslamiseerd. Want de islam is geen vredelievende godsdienst. Die praat over heilige oorlog en zo. Het christendom is in wezen een vredelievende godsdienst. Ik wil niet zeggen dat christenen jihad, altijd vredelievend zijn.
0: Jihad, hè,
1: maar de islam is wezenlijk. Mohammed was een krijgsheer. Christus was geen krijgsheer.
0: Nee.
1: Nou, dat is een enorm verschil. En het gevaar van de islam wordt door Europa, met name ook door Brussel, onderschat. Die vinden het niet erg om bij wijze van spreken Turkije op te nemen in de EU. Als een islamitisch land. Want dat moet allemaal kunnen, inclusie enzovoort. Dus ze hebben helemaal geen idee van wat de geschiedenis is. En ze leren niks van de geschiedenis. En daarom is ook, heb ik altijd gezegd, de Europese Unie is een toren van Babel. Dat is een gebouw zonder God en zonder goddelijke inspiratie. Dat zal in elkaar storten, net als de toren van Babel. Dat houdt geen stand. Maar ondertussen kan er wel veel kwaad geschied zijn. Als wij al die islamieten binnenlaten en die islamitische ideeën en het allemaal volzetten met moskeeën en minaretten, dan kunnen we er niet meer vanaf. Dan zitten we ermee. En dat is wat Monsieur Eleganti zegt. Ze hebben het niet in de gaten, maar de hele cultuur wordt veranderd. Met name door links. Maar links is het grootste gedeelte, die hebben de macht. Goed. Dan nog iemand anders. Of nee, het is dezelfde, maar die heeft het ook weer over Monsieur Eleganti.
0: En nog een andere vraag daarover.
1: Andere vraag.
0: Ja.
1: Monsieur Eleganti zegt dat men niet zonder meer zich kan beroepen op het Tweede Vaticaans Concilie om de liturgische veranderingen die uiteindelijk zijn doorgevoerd te rechtvaardigen. Dus de Novus Ordo, de nieuwe liturgie, die altijd zich beroept op het concilie, de concilievaders, op het document Sacrosanctum Concilium. Daar zegt hij van, dat kunnen ze helemaal niet. In Sacrosanctum Concilium nummer 23 staat namelijk dat er geen vernieuwingen mogen worden ingevoerd, tenzij het werkelijke en zekere nut van de kerk dit vereist. En bovendien dat nieuwe normen organisch moeten voortkomen uit reeds bestaande vormen. En dat is niet gebeurd. Hmm. Paus Benedictus heeft al eens gezegd, toen hij nog kardinaal Ratzinger was, dat de nieuwe liturgie geen organisch gegroeid gebeuren is. Het is een laboratoriumliturgie.
0: Het is meer een revolutie geweest.
1: Ja, het is een revolutie. Het is in het verleden van de kerk nooit gebeurd. Dan zeggen ze, ja, maar Pius V heeft ook de liturgie naar Trente hervormd. Dat is niet waar, ja, wel hervormd. Die heeft er bepaalde aanschlipsels uitgejaagd enzovoorts allemaal. Dus misvormingen weggedaan. Maar de liturgie bleef wezenlijk hetzelfde als ze al honderden jaren was. Heeft geen nieuwe liturgie gevormd. Nu is er een nieuwe liturgie gemaakt. Met een hele nieuwe kalender, met een hele nieuwe lezingencyclus, met eucharistische gebeden, met allemaal gewoon nieuw. En als je van de vorige liturgie kunt zeggen dat een heleboel dingen die je niet eens weet wanneer het ontstaan is, dat het er op een gegeven moment gewoon is, organisch gegroeid, dan kun je nou zeggen, nou, dit is gemaakt door studiegroep zoveel. Hè, er is nou een boek verschenen in het Engels over alle stukken die er zijn geproduceerd over de nieuwe lezingencyclus van de dingen. Er is een hele nieuwe lezingenorde gekomen met die driejarige cyclus enzovoorts allemaal.
0: Ja.
1: Nou, daar heeft een bepaalde studiegroep heeft zich erover gebogen. En er is een geleerde geweest die nu al die stukken bij elkaar gebracht heeft om te weten welke discussies zijn er gevoerd en op basis van wanneer is dat gebeurd. Ja. Dus nu wordt dat pas goed bestudeerd allemaal.
0: Een stukje reflectie van hoe is dat eigenlijk gegaan.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Zo schreef het concilie bijvoorbeeld niet voor dat priesters voortaan standaard met gezicht naar het volk moesten celebreren. Dat is nooit gezegd, concilie nooit gezegd.
0: Nee.
1: Dat de altaar omgedraaid moest, dat concilie nooit gezegd. Het Latijn uit de liturgie moest verdwijnen, nooit gezegd. Het concilie heeft gezegd, bepaalde dingen zou in de volksstijl kunnen, met name lezingen.
0: Ja.
1: Maar de rest niet. Sacrosanct Concilium nummer 36 en 54 bepaalde dat het gebruik van het Latijn in de Latijnse ritus behouden moest blijven.
0: Mm-hmm.
1: Hebben ze zich aan het concilie gehouden dus op dat punt? Nee. Toen de liturgiehervorming in 1967 aan de bisschoppensynode werd voorgelegd, kreeg ze geen meerderheid van plaatjesstemmen. Dat is ook bekend.
0: Ja.
1: Dus ze hebben het voorgelegd. Een nieuwe mis, zoals die studiegroepen het in hun hoofd hadden. En het grootste deel van de bisschoppen was er helemaal niet voor. Nou, toen hebben ze het nooit meer aan de bisschoppenconferentie voorgelegd. Dat was de oplossing.
0: Ja.
1: Want er zit een hele drive achter van een bepaalde groep mensen, ook liturgisten, die nieuwe dingen wilden. En Paulus VI wilde dat ook, of is er niet genoeg tegenin gegaan, dat is me niet helemaal duidelijk. Er zijn verschillende getuigenissen over, maar in feite heeft hij het allemaal uiteindelijk goedgekeurd. Er werd wel gezegd dat Bonini, de grote architect van de nieuwe liturgie, dat hij naar de paus ging om verslag te doen van bepaalde groepen wat hij wilde.
0: Mm-hmm.
1: Dan zei de paus, ja, maar dat is toch wel een beetje al te erg, zal ik maar zeggen. Of daar was hij het niet mee eens. Dan zei hij, ja, maar die mensen willen dat allemaal. Dus die studiegroepen, die geleerden weten, die weten wel wat ze doen.
0: Mm.
1: En omgekeerd zei sommige studiegroepen, ja, maar dat kunnen we toch niet maken. Want dan zei hij, ja, de paus wil het. Dus hij speelde ze tegenover elkaar uit, zo zegt men.
0: Mm.
1: Daarmee ontstaat precies de historische en theologische vraag die Elegantie opnieuw op tafel leggen. Hoeveel van wat tegenwoordig als liturgie van Vaticaan II wordt beschouwd, heeft Vaticaan II zelf eigenlijk gevraagd? Daar zouden veel meer studies over moeten verschijnen. Is het een machtsgreep geweest van theologen na Vaticaan II samen met de paus, Paulus VI? Of is het werkelijk de bedoeling van Vaticaan II geweest?
0: Hm.
1: Welke taak ligt hier voor de nieuwe paus? Nou, in ieder geval, je weet dat paus Benedictus het had over de hervorming van de hervorming. Die was het helemaal niet eens met die hervorming naar Vaticaan II. Die vond het veel te drastisch.
0: Hm.
1: En die wilde eigenlijk die twee liturgieën, de oude en de nieuwe, naast elkaar laten bestaan, zodat mensen konden kiezen en kennis konden nemen van alle twee. En dat er dan op den duur een hervorming van de hervorming zou ontstaan. Dus waarschijnlijk een oude liturgie beïnvloedde de nieuwe, maar niet helemaal de nieuwe. Ik bedoel, gewoon een meer in lijn van de traditie, dat hij dat wilde. Maar dat is rigoureus afgekapt door Franciscus, die de oude liturgie weer verboden heeft.
0: Hm.
1: Waarvan iedereen zegt dat dat niet kan. Een liturgie verbieden die meer dan 1500 jaar bestaat. Die kun je zomaar niet verbieden. Dat is tegen, net als de geloofsbelijdenis verbieden. Ja. Maar het is wel gebeurd. En er zijn krachten in de kerk, bepaalde modernistische, progressieve krachten in de kerk, die dat van harte steunen. En er is een hele grote groep die niet beter weet. Die zijn ondertussen opgegroeid met de nieuwe liturgie. Die weten van de oude liturgie niks van. Die weten ook de verschillen niet. Die weten ook niet wat er aan. En die denken dat de nieuwe liturgie gewoon de liturgie van de kerk van altijd geweest is.
0: Ja.
1: En daar moet er een nieuwe bewustwording komen. Er moet studie komen enzovoort. Want ik denk dat daar het laatste woord nog niet over gezegd is. En de paus, de nieuwe paus, want er wordt hier ook gevraagd, die zou daar een veel opener houding in moeten hebben en zich niet op sleeptouw moeten laten nemen door liturgisten die daar tegenin gaan. En een belangrijke man die tegen de oude liturgie is, is met name de prefect van de congregatie voor de eredienst, kardinaal Roch. En ja, meneer Grillo is een leek die er ook. Er zijn mensen die geweldige haat hebben tegen de oude liturgie. Die daar niet eens een beetje voor openstaan. En die zijn een beetje onder Franciscus de baas geworden. Maar wat van God is, kun je toch niet ketenen. Het gaat overal door. Er zijn overal de oude mis, die wordt nog overal gedaan.
0: Hij heeft misschien wel meer openheid tot de oude mis of de traditionele Latijnse mis dan zijn voorganger. Dus paus Leo heeft meer openheid.
1: Laten we één ding zeggen. Ik denk Franciscus was jezuïet en jezuïeten interesseert liturgie eigenlijk niet. Dus hij was eigenlijk niet tegen de oude. Maar het zijn mensen die om kerkpolitieke redenen gebruik hebben gemaakt van de paus om zich er tegen te verzetten. Dat is een groep er rondomheen. Dus
0: ik herinner mij dat ongeveer een jaar geleden kardinaal Burke een traditionele Latijnse mis vierde in de Sint-Pietersbasiliek.
1: Ja.
0: Ja, dus dat is toch
1: het
0: iets,
1: is ook niet zonder erg dat kardinaal Eijk het gedaan heeft in Os.
0: Ja.
1: Nu zal Burke bij de Rozenkrans Rally ook een traditionele mis vieren in
0: Amsterdam.
1: In de Lieve Vrouwenkerk in Amsterdam. Dus het gebeurt wel en meer. Maar er zijn anderzijds in Amerika bisschoppen die er geweldig tegen zijn. Die van alles verbieden. Die zelfs communiebanken verbieden. De meest gekke dingen. En dan zie je dus dat de duivel zijn staart nog behoorlijk roert. Mm-hmm. Want het is onbegrijpelijk dat zelfs communiebanken verboden worden. En het gebed tot de aartsengel Michael, wat na de mis gebeurt, dat sommige bisschoppen dan verbieden. Dat is gewoon gek. Het is niet verplicht, maar waarom zou het niet mogen? Nou ja, fijn. Even kijken.
0: Volgende vraag.
1: De vraag, oh ja, dat is een belangrijke vraag. Omdat we het daar de vorige keer al over gehad hebben. Namelijk, er was een luisteraar die meegedeeld heeft dat Luther zelfmoord gepleegd zou hebben en die allemaal buitenechtelijke kinderen zou hebben enzovoorts.
0: Nou, oh ja. Ja.
1: Ik heb dat gezegd, een beetje aarzelend heb ik die vraag. Ik zei, ik weet dat niet, maar ik kan het eigenlijk moeilijk geloven. Dat heb ik er wel bij gezegd.
0: Klopt, ja.
1: Maar degene die geciteerd werd en die het zei, dus Alma van Stockhausen, is niet de geringste. Dus, nou ja, ik heb het een beetje opengelaten. Ondertussen hebben daar verschillende mensen op gereageerd.
0: Ja.
1: En die zeggen dat dit een sprookje is vanuit de katholieke contrareformatie. Dus in de tijd direct na Luther, de katholieken hebben zich tegen Luther gekeerd en die hebben dit soort verhalen rondgestrooid om Luther te desavoueren. En dat er dus uit directe bronnen niks van klopt. Luther helemaal geen onechte kinderen had. Bovendien dat hij gewoon op een normale manier gestorven is. Dat de getuigen daar rondomheen en de dokters enzovoort dat ook allemaal verklaren.
0: Mm-hmm.
1: En dat er nergens geen reden is om. Nou, ik neem dat direct ook wel aan.
0: Mm-hmm.
1: Er zullen natuurlijk weer bepaalde katholieken die erg anti-Luther zijn, het daar niet mee eens zijn. Maar ik vind dat we niet zo makkelijk moeten strooien met dit soort beschuldigingen. Dan moet het wel degelijk vaststaan. En dat lijkt me dus niet. En het is heel aannemelijk dat vanuit katholieke kring, natuurlijk om Luther zwart te maken, dat dit soort verhalen ontstaan.
0: Ja.
1: En geen twijfel over bestaat dat Luther was natuurlijk een lomp persoon. Luther die heeft de meest vreselijke dingen gezegd, met zijn tischreden, met die tafelreden. Hij was gewoon heel lomp. En hij heeft ook de meest vreselijke dingen gezegd over het katholieke geloof, over het pausdom enzovoort. Daar geen twijfel over. En daar zijn we het ook absoluut niet mee eens. Luther is, denk ik, de oorzaak van de grootste splitsing in de kerk van de Westerse kerk. En die schuld heeft hij op zich gelaten, denk ik. Dat is duidelijk.
0: Ja.
1: En daar hoeven we dan persoonlijke dingen niet meer aan toe te voegen, want dat heeft dan weinig zin om daar dan over uit te wijden, ja of niet ja.
0: Zeker als we niet zeker weten de waarheid is.
1: Dus ik zou zeggen, zet het tussen haakjes en geloof dat niet, geloof de andere dingen maar.
0: Ja.
1: Namelijk wat hij gedaan heeft op het gebied van dingen. Dan hier, ik kan begrijpen dat de waarheid over Maarten Luther en zijn theologie bijzonder pijnlijk is, maar toch moeten we in zo'n belangrijke zaak de waarheid zoeken, zoals bijvoorbeeld de protestantse ouderling, thans RK-schrijver Johan Lindhout, dat weten we van zijn boek,
0: ja,
1: recent moedig is gedaan. Het Reformatorisch Dagblad en dominees weten hier in feite geen raad mee. Maar ook vanuit de wetenschap komt er steeds meer aan het licht. Een laat soort RK-revij, een late Rooms-Katholieke emancipatie. We moeten de gepaste schroom laten varen. Nou, dat vind ik ook. Dus we moeten Luther's opvattingen over de Joden, hij was erg antisemitisch eigenlijk. Nou, daar kunnen we het gewoon over hebben, dat is helemaal geen punt. Maar dat is bewezen, dat kun je gewoon uit bronnen halen. Dus de rest zou ik niet doen. Dan heb ik nog een heel ander iets. De Poolse bisschoppen uiten deze week felle kritiek op het ministerie van Onderwijs. Alle media in Polen berichten er al de hele week uitgebreid over. Maar in Nederland hoor je daar niets over. De Poolse bisschoppen zien namelijk dat de burgerlijke overheid de rol van de kerk in het onderwijs steeds verder verzwakt. Dat is in Nederland ook natuurlijk, hè? De overheid neemt eigenlijk de plaats van de kerk in. En van de levensovertuiging. Ze heeft allerlei dingen, legt ze aan het onderwijs op, die geleerd moeten worden. Van inclusiviteit, weet ik het wel allemaal over, gendergelijkheid en al die dingen moet de kinderen leren. Maar dat is tegen de christelijke principes. Dat heeft te maken met de godsdienstvrijheid. En de vrijheid van onderwijs. Maar de staat zegt, nee, dat hoort bij onze verworvenheden en dat moeten we aan de mensen meedelen. Dat hoeft helemaal niet. Wij moeten dus meer opkomen voor de vrijheid van onderwijs. Nederlandse bisschoppen doen daar eigenlijk ook te weinig. Maar ook het katholieke onderwijs, dat is natuurlijk zo verdorven in Nederland en verworden, dat die uit zichzelf ook geen enkele kracht meer hebben. Die zijn voor een groot stuk meegegaan met het heidense onderwijs. Maar eigenlijk zou het zo moeten zijn dat het katholieke onderwijs katholieke principes aan kinderen voorhoudt. Daar zijn ze voor.
0: Ja.
1: En niet wat de overheid zegt. Want de overheid is zogenaamd neutraal. Maar de overheid is helemaal niet neutraal. Dat zeggen ze wel, maar het is niet zo.
0: Nee. Er zit een programma achter, hè?
1: Er zit een programma achter. En ik bedoel, als zij de lentekriebels subsidiëren, dan zeg je, bent toch niet neutraal?
0: Niet alleen subsidiëren, maar
1: subsidiëren ze ook Civitas Christiana?
0: Ja?
1: Nee. Natuurlijk via de scriptie, want dat is een christelijke organisatie. En je mag geen christelijke organisatie, maar je mag wel een heidense organisatie subsidiëren. Zogenaamd dan niet neutraal. Maar je denkt toch niet dat de Rutgers-stichting is dan niet neutraal?
0: Nee.
1: Dat is gewoon onzin. Maar dat is in heel de overheid, die subsidiëren met ons belastinggeld linksclubs.
0: Abortuskliniek ook.
1: Abortus, alles, alle linkse dingen. En de christelijke dingen worden vervolgd. Als iemand staat te bidden bij een, dan heeft de kans dat je voor de rechter moet komen. Want dat mag niet.
0: Ja.
1: Extinction Rebellion, die mag, nou hebben ze toch een keer hebben ze voor de rechter gebracht. Maar die hebben ze heel lang toegelaten. Omdat ze de boeren willen aanpakken, willen ze nou Extinction Rebellion ook een beetje aanpakken. Want tegen de boeren zijn is de overheid, maar niet tegen Extinction Rebellion. Nee, dat is hetzelfde soort. Ja, fijn. De Poolse bisschoppen.
0: Dit is een nieuwe vraag?
1: Nee, dit is dezelfde,
0: oh, dezelfde vraag.
1: Dus de Poolse bisschoppen die verzetten zich dus tegen die bemoeienis van de overheid.
0: Oh, ja. Mm-hmm.
1: Polen is een katholiek land voor het overgrote deel. Dus die hebben ook godsdienstonderwijs. Nou, dat wordt dan beperkt door de overheid. Het telt niet meer mee voor de punten. Dus het wordt gewoon geminimaliseerd. Terwijl natuurlijk godsdienstonderwijs voor de Poolse samenleving, dat zou voor de Nederlandse samenleving ook moeten gelden, belangrijk is. Dat mensen weet hebben van wat de Bijbel is en wat de kerk leert enzovoorts allemaal. Of ze erin geloven of niet, zou van belang zijn voor de katholiek, voor de maatschappij in Nederland, maar ook voor de Poolse maatschappij.
0: Ja.
1: Maar de overheid wil het tussen haakjes zetten. Want de overheid, die is sinds de Franse Revolutie voor een stuk laïcistisch, leekachtig en eigenlijk antigodsdienstig. En dat zie je overal.
0: Ja.
1: En daar moeten we ons tegen verzetten. Dat doen we niet. Wij gaan als een schaap naar de slagbank en laten ons slachten. In Nederland hebben we dat al lang gedaan. De Poolse bisschoppen willen dat niet doen, blijkbaar. Goed. En dit heeft allemaal te maken ook met de beleidslijnen vanuit Brussel. Hè, dan zie je dus de goddeloosheid van Brussel, waar ik net al over had. Dat is de Toren van Babel, want die verspreidt dus de goddeloosheid.
0: Mm-hmm. Er kwam nog een vraag over binnen van iemand. Kan dat nu tussendoor?
1: Ja, of hetzelfde?
0: Nou, het gaat over de litanie van Loreto. Daarin staat dus inderdaad de regel troostende migranten bid voor ons. Deze titel is ingevoerd door Paus Franciscus in juni 2020 met nog twee nieuwe titels. De plaats is na toevlucht van de zondaars. Maar nu vraag ik me af, met deze enorme toestroom van migranten, is het nog gewenst om deze titel te bidden?
1: Nou, in...
0: En mag je de titel zomaar weglaten? Twee vragen dus eigenlijk in één.
1: Ik zou die titel zo weglaten. Ja, die is niet voorgeschreven, dat is onzin. Bovendien, wat zei troost van de migranten?
0: Ja, troost van de migranten.
1: Als het troost van de vluchtelingen was, zou ik zeggen ja. Maar migranten, dat is heel iets anders. Ik bedoel, al die jonge mannen die hier hun heil zoeken, moeten wij die toelaten? En dat suggereert eigenlijk die troost van de migranten. Troost van de vluchtelingen zou je in het algemeen kunnen zeggen.
0: Hmm. Ja, ik weet niet of dat een kwestie van vertaling is. Daar heb ik geen idee van, maar hoe dat zit.
1: Nou, er is toch een verschil tussen migranten en vluchtelingen.
0: Ja.
1: Maar de paus Franciscus was voor de migranten.
0: Hmm.
1: En niet alleen voor de vluchtelingen. Want iedereen had recht op een beter bestaan. En dan moesten wij ze dan maar bieden. Weet ik, dit soort onzin.
0: Ja, je zou kunnen denken dat
1: linkse onzin.
0: Nog ongeacht wat we vinden van migranten, dat er migranten zijn. En dat voor hun dat een troost is. Maria een troost is, dat we de voorspraak van Maria daarvoor inroepen. Dat het dus niet uitmaakt. Dat het dus niet uitmaakt.
1: Troost voor de voetballers. Wij. Troost voor de voetballers moeten we daar hebben. Troost voor de, weet ik wat allemaal. Voor de voor degene die verliezen bij de Olympische Spelen. Dit is toch een beetje onzin allemaal.
0: Hmm.
1: Kijk, ik ben er voor, het zou kunnen zijn vluchtelingen. Dat is een negatief iets voor die mensen. Die hebben troost nodig. Maar de migranten niet. Die moeten maar thuis blijven. Ja.
0: Oké. Okay.
1: En anders helder risico antwoord. Lopen. Dat soort dingen. Migranten zijn mensen die gewoon gelukszoekers zijn.
0: Hmm.
1: En dan kun je erover zeggen, de meeste hebben geld, want ze moeten nog dingen allerlei kopen. Ze gooien hun paspoorten weg en weet ik wat ze allemaal doen. Het zijn criminelen, voor een stuk. Tenminste in onze ogen. Waarom benoemen we ze niet zo? Ik bedoel, en de kerk die bemoeit zich dan daarmee op een ideologische manier. Net of het iets met christendom te maken zou hebben. Het heeft het helemaal niet. Hier wordt het christendom een middel voor socialisme. En een socialistische, globalistische wereldorde. En daar heeft Paus Franciscus zich voor laten gebruiken. Niet alleen op dit terrein, maar ook op andere terreinen. Door die globalistische doelen te aanvaarden en weet ik wat allemaal.
0: Maar ja, goed, je kunt ook denken over toevlucht van de zondaars. Ja, je moet niet zondigen. Keuren we dan goed dat zij zondigen?
1: Nee, maar we zijn allemaal zondaars.
0: Ja.
1: Ik bedoel, het zal toch duidelijk zijn dat het woord migrant een ideologische betekenis heeft op dit moment van de geschiedenis.
0: Ja.
1: En als ze hadden gezegd toevlucht van de vluchtelingen, had er geen enkel probleem mee gehad. Maar dat hebben ze dus blijkbaar bewust niet gekozen.
0: Dat zou kunnen. Ja, ik heb hem hier voor me inderdaad.
1: Ja, ik zou hem niet gebruiken.
0: Ja.
1: Je hoeft niet alles te gebruiken. Dit zijn geen dogmatische of leeruitspraken. Dat is gewoon de paus die uit zijn persoonlijke devotie. Straks krijgen we. Er is iemand van de scouting een paus geweest. En die zegt. Koningin van de scouting of zo. Ja, maar dat hoeft dan niet te bidden. Je kunt van alles toevoegen.
0: Ja.
1: Ze moeten er ook een beetje voorzichtiger mee zijn.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet, er zijn er een heel stap bijgekomen sinds mijn jeugd. Ik weet niet meer, wat heb je?
0: Ik heb hem hier voor me. Het zijn vooral
1: even kijken.
0: Degene die op de tweede bladzijde staan waarschijnlijk. Hè? Troost van de bedroefden.
1: Waar staan die allemaal in?
0: Ja, op die tweede bladzijde. Rechterbladzijde.
1: Toevlucht van de zieken. Die migranten staan er toch niet bij?
0: Ja, die staan erbij. Dus het boekje wat pastoor Menne voor zich heeft. Bidden met Reine Maria, wat hij voor zich heeft.
1: Oh ja, troost van de migranten. Hulp van de zieken hadden we al wel. Hulp van de christenen wel. Koningin van de vrede ook. Koningin van het gezin is ook nieuw.
0: Ja.
1: Maar op zich vind ik dat niet verkeerd. Daar gaat het niet over. Alleen een beetje. Op een gegeven moment is het genoeg, zal ik maar zeggen. Maar iedere paus heeft er een stuk hobby bij. Nou ja, fijn. Andere vraag. Ik ben christen, leef er ook naar, maar niet katholiek opgevoed. Ik heb kennis van de Bijbel, maar ik zou graag een katholieke Bijbel aanschaffen. Welke raadt u aan en waar is deze verkrijgbaar?
0: Goeie vraag. Er zijn heel veel Bijbels, hè?
1: Ja. Nou is er geen verschil tussen de katholieke en de protestante Bijbel. Ja, een ander soort andere taal gebruiken in de vertaling. Wat een beetje op gewoonte berust. Er is ook een ecumenische Bijbel.
0: Sommige boeken ook, toch? Die juist wel of niet erin zitten?
1: Ja, er zijn bepaalde boeken die in de katholieke Bijbel wel instaan. In de protestanten niet, maar in de protestanten staan die meestal ook in, maar achter, apart bij. Dus boek Maccabeeën en Tobit enzovoort. En Judith, die staan dan achterin. Katholieke, de bekendste is natuurlijk, maar die is al wat ouder. Eigenlijk uit 75. De Willibrord.
0: Ja.
1: Dat vind ik nog steeds een van de betere. En dan heb je nog een oude vertaling, dat is de Peters Canisius vertaling. Ik weet niet of die nog te krijgen is, uit 48.
0: Ook online te vinden, hè? Dus de Willibrord vertaling is te vinden op rkbijbel.nl.
1: Ja. Ik denk dat die misschien nog het makkelijkste is.
0: Ja.
1: En daar was ook

0: Ik denk dat die misschien nog het makkelijkste is.
1: Ja.
0: En daar was ook de lezingen in de kerk waren erop gebaseerd.
1: En die wordt nog steeds gebruikt, toch? Ook voor de doordeweekse lezingen?
0: Doordeweekse lezingen, ja. De zondagse lezingen hebben ze een nieuwe gemaakt.
1: Ja.
0: Daar heb ik al genoeg van gezegd wat ik daarvan vind.
1: Ja.
0: Namelijk dat het verschrikkelijk is, maar ja.
1: Een vraag die er een klein beetje op lijkt, misschien als aanvulling. Waar heb ik hem nou? Beste mensen, ik woon in Rotterdam en ik wil graag een bijbelstudie volgen. Waar kan ik hiervoor terecht? Moet je bij de parochie aankloppen.
0: Dat weet ik niet, bij de parochie en in Rotterdam. Dan zou ik eens vragen bij de Lambertusparochie.
1: Lambertusparochie.
0: In Kralingen bijvoorbeeld en de pastoor daar. Want dat is trouwens een exegeet, dus die heeft er ook, misschien is daar wel een cursus en anders weet hij wel iets.
1: Ja.
0: Dus dat zou ik dan doen. Ja. Dan hebben we bisschop Athanasius Snijder verdedigt in een nieuw schrijven de Piusbroederschap krachtig na de bisschopswijdingen van 1 juli 26. Deze noemt hij weliswaar ernstig ongeoorloofd, maar hij wijst erop dat in uitzonderlijke wetensconflicten een dilemma kon ontstaan tussen gehoorzaamheid aan de paus en trouw aan de traditionele katholieke leer en liturgie. Hij vergelijkt de situatie van de broederschap met die van Sint Athanasius in de 4e eeuw, die paus Liberius ongehoorzaam was en zelfs geëxcommuniceerd werd, maar later heilig verklaard werd. En zelfs tot kerkleraar werd uitgeroepen, terwijl Liberius de eerste paus was die niet heilig werd verklaard. Monsieur Snijder zegt dat de Pius het pausgezag niet verwerpt en dus zeker niet schismatiek is, maar dat de Piusbroederschap door haar vasthouden aan de traditionele leer en liturgie de hele kerk feitelijk een enorme dienst van historische betekenis bewijst. Bisschop Snijder verwacht dan ook dat de kerk dit optreden in de toekomst mogelijk anders en positiever zal beoordelen. Zou dat betekenen dat Monsieur Lefebvre ook ooit nog heilig verklaard kan worden, ook al was hij ooit geëxcommuniceerd? Dat laatste daar kun je volmondig ja op zeggen, dat kan best.
1: Okay.
0: In de loop van de geschiedenis. Maar dat zal nou niet meteen gebeuren. De zaken zijn te verscherpt om daarop op dit moment. Maar ik denk dat Athanasius Snijder heel goed het dilemma schetst, wat ik ook al een paar keer hier gedaan heb. Aan de ene kant de legalistische manier om de nadruk te leggen op gehoorzaamheid en daarop excommunicatie.
1: Mm-hmm.
0: En dan moet ik nog beperken, die excommunicatie is dan alleen beperkt tot de bisschop. De rest is onzin.
1: Mm-hmm.
0: Dat wordt wel geroepen, maar het heeft geen enkele kanonieke wettelijke basis. Het is ook onzinnig om alle mensen te excommuniceren die naar dingen. Hoe moet dat? Bovendien, die mensen willen allemaal katholiek zijn. Ze willen ook de paus aanvaarden. Ze blijven. Hè? Ik bedoel, het eerste wat altijd bij schisma's is, dat men de paus niet meer noemt of de bisschop in het eucharistisch gebed. Dat is het eerste teken van schismatiek zijn. Wat dat betreft waren er veel meer mensen in de jaren 70 in Nederlands schismatiek. In hoeveel progress dat de bisschop en de paus uit de kanon gelaten werden, zou ze het kost niet willen geven.
1: Hm.
0: En dat is meer schismatiek. Alleen is dat, daar kun je minder de vinger op leggen. Maar in feite is dat meer schismatiek dan dit, waarin je. Het is natuurlijk irregulier, want je moet gehoorzaam zijn aan de paus, normale wijze. Maar soms, dat zegt Pius X, zijn er andere dingen die belangrijker zijn. Namelijk het heil van de zielen. En als je ziet wat voor gekkigheid er in de wereld allemaal is, wat voor gekke bisschoppen er zijn, hebben wij gewoon een paar bisschoppen nodig om onze eigen gelovigen te bedienen met het katholieke geloof, met de katholieke sacramenten. Daar komt het eigenlijk op neer. En Rome weigert ons dat. We hebben dat gevraagd, maar ze weigeren het ons. Dus, ja. Ik neem daarmee een standpunt in waar ook een heleboel mensen binnen de katholieke kerk het niet mee eens zijn. Want schisma, ongehoorzaamheid, schisma,
1: Ja.
0: Nou, dat vind ik een beetje overdreven.
1: Maar Monsieur Lefebvre is geëxcommuniceerd. Was bij leven, neem ik aan. Dat het dus voor zijn overlijden in 1991.
0: Ja.
1: Kan het dan worden opgeheven? Zal na overlijden? Heeft dat nog, heeft geen zin, toch?
0: Dat heeft weinig zin, maar ik weet niet. Benedictus heeft die excommunicatie opgeheven of daar Lefebvre ook onder viel.
1: Hm.
0: Dat weet ik niet. Maar die heeft die andere bisschop,

0: excommunicatie opgeheven. Dus van de vorige keer waren ze niet meer geëxcommuniceerd. Die monsieur Fellet en weet ik wat allemaal.
1: En zijn daar pogingen toe om hem heilig te verklaren?
0: Nee, dat is ook allemaal nog veel te vroeg.
1: Ja.
0: Maar er zijn mensen die zeggen, hij is van zo'n enorme betekenis voor de kerk en voor de traditie van de kerk.
1: Hmm.
0: Als die traditie gaat winnen, waarvan sommige mensen zeggen dat dat zeker het geval zal zijn, kardinaal Sarah heeft nu weer gezegd, als de generatie van 1968 uitgestorven is, die kardinalen die daarvan zijn en die bisschoppen die daarvan zijn, nou, dan is er vrij baan voor de oude liturgie. Want dan zijn alle tegenstanders zijn dood. En de jongeren die begrijpen het niet. Het is ook zo.
1: Mm-hmm.
0: Denk je dat jongeren begrijpen waarom Pius X wordt uitgesloten en terwijl een hele hoop bisschoppen of een hele hoop proggies zijn die de meest gekke dingen doen en die worden niet buitengesloten?
1: Nee, dat...
0: Dat begrijpt toch niemand? Maar dat is wel de situatie waarin wij verkeren. He, waarin zelfs de Heilige Stoel mensen benoemt die niet echt katholiek zijn. Die allerlei opvattingen hebben die niet kloppen. En zeggen dan, maar dat zou de paus toch niet moeten doen? Betekent dat we dan de paus niet meer moeten gehoorzamen? Nee, dat betekent het niet. De paus blijft het hoofd van de kerk. Maar dat je dus dan makkelijker zou zeggen, op bepaalde punten, als het geloof raakt, moeten we misschien meer het geloof gehoorzamen dan sec, bestuurlijke dingen van de paus.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Goed. Dan zegt iemand, ik heb steeds het idee dat het huidige hoofd van de geloofsleer, kardinaal Fernandez, de motor is geweest van de maatregelen die zijn opgelegd aan de Pius X-beweging. Wat denkt u hierover? Nou, dat weet ik niet. Maar het is wel zo dat kardinaal Fernandez, uit hoofde van zijn functie bij de Congregatie voor de Geloofsleer, wel dat op zijn bordje had. Dus die hele excommunicatie en zo, dat moest hij wel doen.
1: Hm.
0: En ik denk dat je er ook niet vies van was. Maar ja, of het nou alleen van hem komt, dat weet ik niet. Ik denk dat gewoon, kijk, in de codex staat, als iemand zonder toestemming van de paus bisschop benoemt, dan is hij automatisch geëxcommuniceerd.
1: Mm-hmm.
0: Wil dat effect hebben in het publieke bereik, dan moet dat verklaard worden. Dan moet de Heilige Stoel dus zeggen, en wij constateren dat ze die straf hebben opgelopen. En dat laatste heeft Fernandez gedaan.
1: Mm.
0: Er was mogelijkheid geweest van tevoren om Pius X die bisschoppen goed te keuren, of een gedeelte van die bisschoppen goed te keuren, had toch nog gekund. Ze hadden kunnen zeggen van, nou, twee vooruit vinden we wel genoeg. Dus twee. En een ander niet. Dan hadden ze kunnen zeggen, hadden niks kunnen zeggen, het niet kunnen verklaren, zoals ze meestal doen.
1: Mm-hmm.
0: Bij andere excommunicaties. Als Amerikaanse presidenten die katholiek zijn, voor abortus zijn en de abortus bevorderen, waardoor ze een automatische excommunicatie oplopen, dan zou de Heilige Stoel natuurlijk eigenlijk moeten afkondigen dat ze die opgelopen hebben.
1: Mm-hmm.
0: Hebben ze nooit gedaan? Nee. Ze zijn gewoon stil.
1: Mm-hmm.
0: En dan blijft die excommunicatie iets van het geweten en niet van het publieke leven van de kerk.
1: Ja.
0: Nou, ik krijg het een beetje hoest. Maar ja, fijn. Dat hebben ze ook niet gedaan. Ze hebben het dus meteen verkondigd, waardoor het publiek werd. En als dat moest, dan moest dat die kardinaal Fernandez doen. Ik moet niet zeggen, dat is, je moet de boodschapper niet de schuld geven. Hij moest die boodschap nou helemaal brengen.
1: Wilt u een slokje water?
0: Dat zou misschien goed zijn.
1: Nou, dan ga ik dat even regelen. Als u gewoon door kunt gaan met de volgende vraag.
0: Ja, dan ga ik wel even door. Vanwege 20 jaar geleden noemt jezuïet en islamgeleerde Pater Körner de beroemde Regensburg-toespraak van paus Benedictus XVI uit 2006 een feitelijke en communicatieve fout. Niet iedereen zal het nog weten. Daar heeft paus Benedictus een toespraak gehouden waar hij enige kritiek had op de islam. Hij heeft daar namelijk gezegd dat de islam, wat ik me daar uit het hoofd van herinner, slokje water. Nou, dat de islam geen redelijk begrip van God had. Dus dat God in de islam niet redelijk is en dus onredelijke dingen kon doen.
1: Hmm.
0: En dus dat er geen redelijke dingen in de islam staan, zal ik maar zeggen. Het stand daar geen rol speelt, bij het christendom wel. Dat is een van de dingen die hij gezegd heeft bovendien. Nou ja, laat ik het daar maar bij houden, want ik weet het niet precies. Maar daar zijn alle islamieten zijn daar hevig boos over geworden toen. En wie gaan er dan meehuilen met de wolf in het bos? Ja. Alle linkse groeperingen die altijd met de islam eens zijn. Dus Benedictus zou de gewelddadige verspreiding en de islam te veel tegenover het rationele christendom hebben geplaatst en de wereld bij de impact van zijn woorden hebben onderschat, niet beseffend dat moslims zouden meeluisteren. Nou, ik denk dat je dat wel heeft. Je kunt van Benedictus veel zeggen, maar onnozel was hij niet. De controverse had volgens Körner echter ook een positief gevolg. Ze gaf een sterke impuls aan de christelijk-islamitische dialoog en leidde onder meer tot nieuwe overleginitiatieven en het katholiek-islamitisch forum. Nou, ik heb niet zoveel vertrouwen in de islamitische dialoog. Voor een dialoog moet je allebei willen luisteren. En het kenmerk van de islam is dat ze niet willen luisteren.
1: Hmm.
0: Ze hebben de waarheid en die waarheid is, dat hebben wij ook, maar wij willen nog altijd wel weten wat anderen ergens van denken. Maar dat willen ze eigenlijk niet. Ik heb dat in verschillende getuigenissen gehoord van ook mensen in het Midden-Oosten die met islamieten in dialoog gaan. Dat is volkomen onmogelijk. Omdat ze gewoon niet willen luisteren en geen discussie willen.
1: Mm-hmm.
0: Want een discussie zou kunnen zijn dat je nog iets kunt leren van anderen. Maar dat willen ze helemaal niet. Christenen en moslims erkennen volgens hem bovendien dezelfde God als schepper. Maar fundamentele verschillen blijven ook bestaan. Ja, dat is een beetje onzinnig. Dezelfde God en wij geloven wel in een scheppergod en dat doet de islam ook, maar het is een heel ander soort God.
1: Ja.
0: He, dus de God van de islam is niet de God van het christendom, een totaal andere God, de drie-enige God.
1: De drievuldigheid
0: en
1: is
0: Christus
1: niet,
0: is helemaal buiten. Ja, terwijl Christus geest, voor ons godsbegrip heel erg belangrijk is.
1: Heilige geest ook.
0: Ja, en daar kun je niet langs heen.
1: Mm-hmm.
0: En dat probeert men dan te doen, hè? In de islam, dus dat typisch christelijk een beetje tussen haakjes te zetten. Maar dan heb je geen goed christelijk godsbeeld. Dus daar klopt niks van.
1: Goed. Ik heb nog een minuut of vijf, iets meer.
0: Ja, dan heb ik hier, dat is een laatste vraag, denk ik.
1: Oké. Okay.
0: Grote complimenten aan het radioprogramma De Club van Job. Zo leerzaam en zo fijn.
1: Altijd leuk. Complimenten, toch?
0: Ik ben me daardoor meer en meer in de liturgiehervorming vanaf Vaticaan II gaan verdiepen.
1: Ja.
0: Komt tot de volgende vraag. Paus Leo XIV zei afgelopen woensdag tegen de algemene audiëntie dat de liturgische hervorming van Vaticaan II bedoeld was om gelovigen bewust, actief en met begrip aan de liturgie te laten deelnemen in plaats van slechts passieve toeschouwers te zijn. Maar hij kondigt geen nieuwe corrigerende liturgiehervorming aan die een einde maakt aan alle misbruiken en niet-organische veranderingen. De concilievaders wilden namelijk het Latijn behouden en van het opdragen van de mis versus populum was totaal geen sprake. Dat bewijst zelfs het latere missaal van Paulus VI. Dat bleef rubrieken bevatten waarin de priester op bepaalde momenten wordt opgedragen zich naar het volk te wenden. Dat is historisch interessant, omdat zulke aanwijzingen logisch blijven in de veronderstelling dat de priester de mis ad orientem opdraagt. Dus inderdaad, bij het orate frater staat er in de rubriek de priester keert zich tot het volk. Nou, als je met gezicht, dan hoef je niet, dan sta je naar het volk.
1: Ja.
0: Dus het oorspronkelijke missaal ging er ook al vanuit dat de mis niet naar het volk was.
1: Ja.
0: Evenmin staat er een opdracht in om bestaande hoogaltaren te verwijderen. Nee. Tabernakels van hoofdaltaren weg te halen. Dat is pas veel naderhand veel later gekomen. Een nieuw volksaltaar voor het oude altaar te plaatsen. De priester gedurende eucharistie naar het volk te laten kijken. Dit zijn geen besluiten die de concilievaders in Sacrosanctum Concilium hebben genomen. Moet de paus dan niet veel verder gaan dan oproepen tot respect voor de traditie en die ongewenste ontwikkelingen waartoe de concilievaders geen opdracht gaven ook weer snel terugdraaien? Ik begin me, nu ik er meer over weet, namelijk dus meer te storen aan de Novus Ordo. Dat is het punt wat meer mensen hebben, ik zie dat ook bij jongeren, die zich verdiepen in de verschillen tussen de nieuwe en de oude rites en zich dan gaan storen aan de nieuwe rites. Mm-hmm. Van tevoren hebben ze het niet in de gaten, want dan lijkt het dan, als je erin opgegroeid bent, dan lijkt het allemaal vanzelfsprekend. Maar als je de verschillen gaat zien, dan ga je je afvragen, waarom heeft men dat veranderd? Welke gedachten zitten erachter?
1: Ja, overigens een mooi nieuwtje is dat we bezig zijn met een videoproductie in samenwerking met Credo Katholiek, die meer toelichting geeft over de Novus Ordo en de traditionele Latijnse mis. Allebei.
0: Ja.
1: Dus dat geeft dan ook aanleiding om die weer meer te kijken naar de verschillen bijvoorbeeld. Of de overeenkomsten.
0: Ik heb in mijn bedoelingen een stuk te produceren voor mijn website over de manco's van de nieuwe liturgie. Ik kan een paar grote dingen gewoon noemen waarvan je zegt dat de mis, de nieuwe mis, minder goed is dan de oude.
1: Mm-hmm.
0: En minder echte liturgie is.
1: Dan komt dat op uw website
0: dat
1: staan?
0: Dat komt erop, ja. Ja.
1: Nou, tegen die tijd dan gaan
0: we het kunnen we het er wel eens een keer over hebben, maar ik moet het eerst nog maken. Ik zit wel in mijn hoofd, maar nog niet op papier.
1: Dan moeten we dat eerst doen, ja. Ja.
0: Ja. Nou. Ja, de paus heeft het dus niet gedaan. Ik denk ook niet dat het zo gauw gebeurt. Dat is een langere ontwikkeling. Je kunt niet ineens dingen terugdraaien. De eerste liturgiehervorming naar Vaticaan II heeft al veel mensen gekost. Er zijn veel mensen uit de kerk gelopen dankzij die vernieuwing. Omdat ineens alles anders werd. En er veel mensen dachten, we dachten dat het heilig was, maar het blijkt niet heilig te zijn, want ze kunnen ineens alles veranderen.
1: Mm-hmm.
0: En daarom heeft Benedictus ook gezegd, we moeten ineens alles terug veranderen, want dan krijg je weer een nieuwe schok veranderen. Dat moet niet gebeuren. Dus je moet het heel langzaam doen.
1: Ja.
0: En met eerbied voor het heilige mysterie. En dat denk ik ook.
1: Zullen we dat maar afronden?
0: Ja.
1: Ja. Nou, veel dank weer voor deze aflevering van de Club van Job. En dank voor het luisteren. Graag tot volgende week.
2: Dit was de Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 29 augustus viert de kerk de gedachtenis van de heilige Johannes de Doper. Nu niet zijn geboortedag, maar zijn sterfdag. Zoals de kerk gewoon is bij alle andere heiligen te doen. Wij gedenken de omstandigheden waaronder de voorloper van de Heer uit het leven is weggegaan. Of beter weggerukt. Als slachtoffer namelijk van de lichtzinnigheid van koning Herodes. En zo is Johannes in zijn lijden en dood voor Christus uitgegaan. Daarop zinspeelt de openingstekst van de Eucharistie van deze dag. Heer, ik heb voor koningen van uw voorschriften getuigd zonder mij beschaamd te voelen. Altijd had ik uw geboden voor ogen, want zij waren mij bovenmate dierbaar. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd had Herodes Johannes laten grijpen en in de gevangenis in boeien geslagen omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, want hij, Herodes, had haar tot vrouw genomen. Johannes had immers tot Herodes gezegd: het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben. Herodias was daarom op hem gebeten en wilde hem doden. Maar ze kreeg geen kans, want Herodes had ontzag voor Johannes. Hij wist dat hij een rechtschapen en heilig man was en nam hem in bescherming. Telkens wanneer hij hem gehoord had, verkeerde hij in tweestrijd. Maar toch luisterde hij graag naar hem. Er kwam echter een gunstige dag. Toen Herodes bij zijn verjaardag een maaltijd aanrichtte voor zijn hoogwaardigheidsbekleders, zijn hoofdofficieren en de vooraanstaanden van Galilea. De dochter van Herodias trad op met een dans en zij beviel aan Herodes en zijn tafelgenoten. De koning zei tot het meisje: vraag me wat ge wilt en ik zal het u geven. En hij bevestigde haar met een eed: wat ge me ook vraagt, ik zal het u geven, al is het de helft van mijn koninkrijk. Ze ging naar buiten en vroeg aan haar moeder: wat zou ik vragen? Deze antwoordde: het hoofd van Johannes de Doper. Ze haastte zich naar binnen, naar de koning, en zei hem haar verlangen: ik wil dat u mij op staande voet op een schotel het hoofd van Johannes de Doper geeft. Dit deed de koning leed, maar om zijn eed gestand te doen en ook wegens zijn tafelgenoten wilde hij haar niet afwijzen. Terstond stuurde de koning dus een lijfwacht en gelastte hem het hoofd van Johannes te brengen. De man ging en onthoofde hem in de gevangenis. Hij bracht het hoofd op een schotel en gaf het aan het meisje. Het meisje gaf het weer aan haar moeder. Toen zijn leerlingen ervan gehoord hadden, kwamen ze zijn lijk halen en legde het in een graf. Dit is het woord van God. Het begin van het gebed ligt buiten het gebed. Dat wil zeggen, je moet niet meteen met bidden beginnen. Want bidden vereist van een gelovige een bepaalde grondhouding. Een ander soort levenshouding dan een mens normaal gesproken heeft. Want door het doopsel ben ik kind van God geworden. Ik ben dus niet zomaar mens, met een eigen ik, met een eigen wil in het centrum van zijn doen en laten. Ik ben als kind van God, een kind van God, een zoon van God geworden, voor wie God in het middelpunt staat. Iemand voor wie het gebed geldt: uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Dus onze plaats in de heilige drievuldigheid is de plaats van de Zoon. Abba, Vader, zegt de Zoon Jezus in de Hof van Olijven. Abba, Vader, niet wat ik, maar wat gij wilt. En dat moet ik me steeds weer in herinnering brengen. Mijn plaats is niet die van de Vader, maar die van de Zoon. Zoals ook de Zoon moet ik steeds weer mijn geest laten rusten bij de Vader. Bij de plaats van het gebed even stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij u ziet. Als een vader neerziet op zijn kleine kind.
een gebaar maken van eerbied, van aanbidding. De houding van het gebed aannemen en in die houding om de genade vragen, dat zo ook mijn levenshouding mag zijn, dat ik ook met mijn leven mag knielen, zodat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik maak me de geschiedenis bewust. In de evangelische tradities wordt Herodes voorgesteld als een zwakkeling, heen en weer geslingerd door goede en slechte neigingen. Hij heeft iets goeds, hij luistert naar de zachte stem van zijn geweten. Herodes had ontzag voor Johannes de Doper en elke keer dat hij naar hem luisterde, werd hij geraakt tot in zijn geweten. Herodes wist dat zijn vrouw Herodias Johannes doodzocht en nam hem tegen haar in bescherming. Hij wilde wel het goede, maar komt er gewoon niet van dat goede ook te doen en goed te zijn. Hij is in tweestrijd, hij is verdeeld, hij is niet heilig, hij is niet heel, hij is niet uit één stuk. Want bij al het goede dat hij heeft, heeft hij een paar ondeugden die hij niet bestrijdt. En dat is genoeg om groot kwaad te doen, wanneer de omstandigheden ernaar zijn. Die ondeugden zijn hier zijn ongeordende liefde, zijn grootspraak, door de drank nog meer vergroot, vraag me wat je wilt en ik zal het je geven, al is het de helft van mijn koninkrijk, en tenslotte zijn eerzucht. Tegen zijn tafelgenoten laat hij het niet afweten, hij wil zijn gezicht niet verliezen. Een dergelijke situatie herhaalt zich overal ter wereld doorheen de tijden, tot in mijn leven. Je hoeft maar een paar ondeugden te hebben, en je maakt het leven van een ander, zo niet tot een hel, maar dan toch tot een zware beproeving. Van dat kleine kwaad dat je hebt, iets laten zitten, komt op een gegeven ogenblik het grote kwaad. Die gevoeligheid voor het kleine, voor die zachte stem van het geweten, moeten wij dus ontwikkelen. Niets laten zitten, ook niet het allerkleinste. Waarom? Een liefde voor Jezus. Zoals de kleine Theresia van Lisieux zich voornam om speldenprikken te verdragen uit liefde voor Jezus. Of een kampioen willen zijn, zoals moeder Theresa van Calcutta, een wereldkampioen willen zijn in de liefde, in de totale zelfovergave, in het gewone en in het buitengewone. Het gewone doen op een buitengewone wijze, uit liefde voor Jezus, maar ook het liefde voor de ander. Want we weten wat er gebeurt als je in het kleine het maar laat zitten. Zo wil Jezus ook onder ons zijn in het gewone, in brood en wijn, in de armen en ook in de stem van ons geweten. En dat nodigt ons uit tot het vragen om een bijzondere genade, dat we Jezus zo mogen leren kennen, dat ons hart ontvlamt in liefde tot Hem, en wij de gewone dingen van ons leven op een buitengewone wijze gaan doen, uit liefde voor Hem. De overweging. In dit evangelie krijgen we een kijkje in de wereld waarvoor Jezus is gekomen. Een tiran die doet wat hij wil, de geboden van God met voeten treedt, een sluwe en doortrapte vorstin die haar wraakzucht bot viert ten einde toe. Johannes de Doper wordt nu zelf gedoopt in zijn bloed. Hij had zich daar al op voorbereid, want, zo had hij gezegd, hij moet groter worden, ik kleiner. En deze gebeurtenis wordt verhaald in het evangelie van Marcus onmiddellijk na de keuze en de uitzending van zijn leerlingen. Aan het begin dus van het zesde hoofdstuk van Marcus. Het werkt als een slagschaduw over het hele verdere leven van Jezus en van zijn leerlingen, als een sombere wolk over het landschap van Jezus' werkzaamheid in Galilea. Waar gaat dit op uitlopen? Herodes is, als Pilatus, de weifelende, krachteloze figuur die bezwijkt voor de druk van de geestelijke leiders en van het volk.
en Johannes is als Jezus, slachtoffer. Het lijdensverhaal van Johannes is als een generale repetitie van het lijdensverhaal van Jezus. En Herodes is eigenlijk maar een zwakkeling, een slachtoffer van zijn eigen hartstochten en van de uitgekiende wraakzucht van zijn eigen echtgenote. Misschien hebt u tijdens het lezen of vroege voorlezen van dit verhaal zich wel eens betrapt op de pijnlijke vraag: maar waarom doet Jezus niets? Het is toch zijn eigen voorloper? De ene dienst is de andere waard. Johannes doopte hem met water. Dan was zijn dienst, dat was zijn dienst aan Jezus. Waarom hem nu niet in zijn doodsnood geholpen? Maar zou het ook niet zo gaan in Jezus' lijdensverhaal? De mensen zijn aan het werk en ze krijgen van God de ruimte om alle middelen in te zetten. De hoge priesters bespelen de zwakheid van Pilatus en de menigte wordt bespeeld door de geestelijke leiders van het volk. Alle geestelijke en materiële machten worden in het werk gesteld zonder dat er ook maar iemand aan te pas komt die tegenspel biedt. Geen verzet, geen verdediging ook van Jezus. En de eerste beste poging daartoe door Pilatus wordt meteen de kop ingedrukt. Jezus is een en al lijdzaamheid, gelatenheid, passiviteit. En van de kant van God, zijn Vader, precies hetzelfde. Stilte. Daar is het hele lijdensverhaal zelfs naartoe geschreven. Geen teken, geen woord, geen gebaar van meeleven met Jezus, geen gebaar van goede wil. En de vijanden van Jezus kunnen helemaal hun gang gaan, onbevreesd, ongehinderd. En als ze zich helemaal hebben uitgeleefd, gedaan wat ze wilden, en Jezus aan het kruis hebben geslagen, roepen ze: anderen heeft hij gered. Laat hij zichzelf eens redden, als hij de Messias is, de uitverkorene. Met andere woorden, laat God hem dan redden. Maar God zwijgt. Wij weten hoe we dat zwijgen moeten interpreteren. Niet als een koud, onverschillig zwijgen, maar als een pijnlijk zwijgen. Het is een onmetelijk, goddelijk lijden. Het lijden van een vader die met zijn zoon meeleidt. God duldt, draagt, vergeeft, rekent het kwade niet aan. Jezus draagt, verdraagt. Ook de leerlingen van Johannes hebben niets gedaan. Toen zijn leerlingen ervan gehoord hadden, kwamen ze zijn lijk halen en legden het in een graf. Ook zij hebben het kwaad moeten dragen. En dat is de christelijke manier om het kwaad te lijf te gaan. En de eer van God te herstellen, zich klein maken, dulden, het goed vinden dat je vernikst wordt. Zoals in de brief aan de Hebreeën staat, die de christenen aanspoort om mee te lijden met de gevangen christenen. Denkt aan hen die gevangen zijn en aan hen die mishandeld worden, want ook gij hebt een lichaam. Daar moet je zijn, met hen in de gevangenis. Niet weglopen van het lijden. Zoals Jezus bij zijn mensen is: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Saul vervolgde de christenen, maar Jezus vereenzelvigt zich met de christenen die vervolgd worden. Daarvoor is Jezus immers toch mens geworden. Daarvoor heeft hij toch een lichaam aangenomen om hetzelfde lijden te dragen wat de mensen moeten dragen. Om met hen te zijn die lijden, met hen meelijden. Ja, maar God kan toch niet lijden? Inderdaad, zegt Bernardus, God kan niet lijden, maar hij kan wel meelijden. In ons lijden is God die meeleidt, meedraagt. Dat zei God toch tot Mozes daar bij de brandende doornstruik: ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien. Ja, ik ken zijn lijden. En dat woord kennen,
Dat is niet het koude verstandelijke kennen, maar het kennen met het hart en de ervaringskennen. Een kennis die je wat doet. In alle lijden is er de troost van de medelijdende liefde van God. Het lijden is voor God de veilige weg om zich te laten ontmoeten, zonder dat de mens erin sterft. Dat is de zin van het zinloze lijden. God zoekt zich situaties uit waarin hij zich zo kan meedelen zonder de mens te schaden, te verpletteren en zonder zichzelf tekort te doen. Aan de omvorming van brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus gaat de omvorming vooraf van de Zoon van God die aan de mensen gelijk is geworden. Een lichaam heeft aangenomen en zo de mens is geworden voor anderen, bij anderen, voor iedere mens in nood. En daarom is er nood, opdat Jezus bij de mensen kan komen en zich aan hen kan meedelen. Het einde van het gebed laten beantwoorden aan het begin. Aan het begin zochten we contact met God door ons hart open te stellen voor Hem, door onze geest te laten rusten bij Hem. Aan het einde niet abrupt afbreken, maar de genade van de gegroeide intimiteit met Hem behoedzaam over de grens heen tillen door gesprekjes te voeren met Johannes de Doper, met Jezus, die zo aangegrepen is door de dood van zijn voorloper, en met de Vader, die in stilte heeft meegeleden met het lijden van de Doper, voorloper van het lijden van zijn eigen Zoon. En daarom bidden, sluitend met een Onze Vader.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen. God, mijn heil, ik roep u elke dag. Elke nacht weer kom ik bij u klagen.
1: Laat mijn bede doordringen tot u. Luister naar mijn dringend roepen.
0: Want mijn ziel is van verdriet verzadigd. Nu reeds sta ik voor het dodenrijk.
1: Men beschouwt mij als een man die grafwaarts gaat. Als een grijsaard aan het einde van zijn krachten.
0: Bij de schimmen heb ik mijn verblijf. Een gesneuvelde die werd begraven.
1: Niemand is er die nog aan hem denkt. Aan uw zorg is hij voorgoed onttrokken.
0: In een put hebt gij mij neergelaten. In het duister van een diepe krocht.
1: Zwaar drukt uw verbolgenheid op mij. Door de stortvloed van uw toren word ik bedolven.
0: Al mijn vrienden zijn van mij vervreemd. Weerzinwekkend ben ik voor mijn makkers.
1: Ik ben opgesloten zonder uitweg. Troebel zijn mijn ogen van verdriet.
0: Elke dag, Heer, roep ik om erbarmen. Strek mijn handen smekend naar u uit.
1: Doet gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om u te loven?
0: Wordt uw goedheid in het graf geprezen? Wordt uw trouw ook in het dodenrijk erkend?
1: Ziet men in het land der duisternis uw werken? Aan de oevers der vergetelheid uw gunst.
0: Toch zal ik u blijven roepen, Heer. Elke morgen kom ik met mijn bede.
1: Waarom, Heer, verstoot gij mij steeds weer? Blijft gij uw gelaat voor mij verbergen?
0: Zwak en jong, reeds door de dood getekend. Droeg ik uw beproeving tot ik niet meer kon.
1: Heel de zwaarte van uw toorn is op mij neergekomen. Uw verschrikkingen benauwen mij.
0: Als een watervloed die aldoor hoger stijgt, die van alle kanten op mij afkomt.
1: Vrienden en gezellen hebt gij mij ontnomen. Slechts het duister is mijn bondgenoot.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heer, ik roep u elke dag. Elke nacht kom ik bij u klagen.
1: Gij zijt in ons midden, Heer. Wij dragen uw naam. Wij behoren u toe. Laat ons niet alleen, Heer onze God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
2: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
1: Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God.

ook. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

Laat ons bidden. Almachtige God, wij bidden u. Laat ons trouw blijven aan uw enig geboren Zoon, die gestorven en begraven is, zodat wij met hem tot een nieuw leven verrijzen, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: om noveengebed te bidden. Heel speciaal om te bidden voor een zegenrijke rosary rally op 5 september. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Mijn God, ik geloof, ik aanbid, ik hoop en bemin u. Ik vraag vergiffenis voor hen die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en u niet beminnen.
1: Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid u met de grootste eerbied en ik offer u op het allerkostbaarst lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerstel voor de beledigingen, heiligschennis en onverschilligheid waardoor hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het onbevlekt hart van Maria bid ik u om de bekering van de arme zondaars.
0: Oneindig goede en barmhartige Jezus, in Fatima openbaarde u aan de wereld uw innige verlangen om de devotie tot het onbevlekte hart van uw moeder Maria tot stand te brengen.
1: Door u werd het zuivere hart van de heilige maagd Maria aangewezen als toevluchtsoord voor de zondaars en als zekere weg naar de hemel.
0: Wanneer wij uw hemelse moeder met vurigheid beminnen en vereren, trekken wij de doorns van heiligschennis, ondankbaarheid en onverschilligheid uit haar gewonde hart, zodat het wordt getroost en in liefde genezen. Wanneer het tedere hart van Maria door de mensheid wordt omhelst, stoppen de oorlogen in de wereld en zal er ware vrede heersen.
1: Door het trouw vervullen van de eerste zaterdagdevotie geven wij gehoor aan uw wens dat alle mensen in de wereld de zoete naam van Maria met een diepe liefde op hun lippen mogen dragen.
0: Laat de devotie tot uw hemelse moeder groeien, die de versteende harten verzacht, die zondaars leidt tot bekering en die de zielen thuisbrengt bij uw heilig hart, bron van redding en ons uiteindelijke paradijs.
1: Maak dat door de dag van hulde en eerherstel aan het onbevlekt hart van Maria op 5 september in Amsterdam ons geloof wordt verdiept en vele zielen tot bekering komen en worden gered. Amen.
0: Lezen we de woorden zoals door Maria gesproken. Bid elke dag de rozenkrans om vrede voor de wereld en het einde van de oorlog te verkrijgen. Overwegen we enkele ogenblikken deze woorden van Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in

0: In het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Dank u wel voor het meebidden bij deze eerste dag van de noveen, waarin we toebidden en toeleven naar de Rosary Rally op 5 september.
2: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: Van harte welkom hier bij het programma Kerk in Nood. Ja, we gaan weer van start na een zomerstop waarin iedereen hopelijk wat is bijgekomen en de rust heeft kunnen pakken. Maar tegelijkertijd gaat natuurlijk alles in de wereld wel door. En daarover kan Dennis Peters van Kerk in Nood vertellen. Welkom Dennis.
1: Dankjewel, Yvonne.
0: Ja, je hebt ook voor deze keer zoals altijd natuurlijk een aantal onderwerpen uitgezocht. We beginnen, zag ik, in Mozambique, waar we wel vaker geweest zijn, maar ja, belangrijk om toch even weer stil te staan.
1: Ja, ik moet zeggen, dit keer niet een verhaal over christenvervolging zo helder als dat wel vaker het geval is geweest voor Mozambique. We weten, in het noorden van dat land heb je zo'n terroristische organisatie die gelieerd is aan de Islamitische Staat. Die ervoor heeft gezorgd dat er heel veel vluchtelingen zijn. Maar wat opvalt is dat de afgelopen jaren wel meer aanvallen, heel specifiek ook iets zuidelijker zijn geweest, op zusters. Dit is nu de aanleiding geweest om het nu even op te pakken. Een aanval op religieuze zusters in Mensuburi heet die plaats. En in juni hadden we nog de aanslag op een bisschop die doodgeschoten is in zijn eigen huis.
0: Ja.
1: Dat was voor de vakantie nog. En ik heb even teruggekeken. Het was een jaar geleden dat er ook al een huis met religieuze zusters in het zuiden was aangevallen. En dat baart natuurlijk heel veel zorgen. Ja. Je ziet dat de kerk heel breed in Mozambique dit veroordeelt. Maar dat er ook niet helemaal helder is wie dat nou steeds hebben gedaan. Dus zowel een jaar geleden bij die zusters als in juni met de bisschop, als ook nu weer bij deze aanval. Het lijkt het alsof het gewoon mensen zijn die vanwege economische redenen, dus gewoon dieven zeg maar, of inbrekers die binnen zijn gekomen. Maar ze zijn wel met extreem veel geweld zijn ze binnengekomen. Ze hebben een bewaker in het ziekenhuis geslagen die nu in kritieke toestand ligt. Er waren allerlei geruchten over dat de zusters verkracht zouden zijn en zo. Dat blijkt niet waar te zijn. De bisschop heeft zich daarvan heel duidelijk uitgesproken van dat is niet zo. Maar wel met heel veel geweld ook aangevallen. Ja, en kijk, als je een inbreker bent, het is toch echt niet standaardpraktijk voor een inbreker dat er met zoveel geweld iemand wordt aangevallen. Dus toch heeft men het gevoel daardoor ook van ja, hier is wel wat meer aan de hand, maar wat dan precies?
0: En ze maken zich.
1: We weten het ook niet.
0: Nee, die daders maken zich dus ook niet bekend, zeg maar. Ja, het klinkt een beetje gek, maar het is niet van we doen het om de christenen.
1: En niet zoals de Islamitische Staat bijvoorbeeld wel eens heeft gedaan, inderdaad. Dus dat ze dat dan claimen, zo'n aanslag. Dat is niet gebeurd bij geen van deze drie aanslagen. Dus ja, dat weten we niet zeker.
0: Nee. En wordt daar dan wel onderzoek naar gedaan? Is Mozambique daar, ja, doen ze daar hun best voor?
1: Ja, dat doen ze hun best voor. Ik weet nog dat we voor de vakantie toch wel ook het over hadden dat in Nigeria toch ook wel wat gevallen van wel rechtspraak eindelijk waren. Ja, het gebeurt soms wel en soms niet. Dat daar eens gepakt worden, is daar natuurlijk de kans veel kleiner dan hier in Europa. Waar we veel meer politie hebben, moderne technieken, forensische diensten die handtekeningen of die je vingerafdrukken en allerlei sporenonderzoek kunnen doen. Ja, daar mag je in Mozambique van uitgaan dat niet zo uitgebreid kan allemaal.
0: Nee.
1: En dat maakt het heel frustrerend.
0: Ja, dus, ja. En dus belangrijk dat daar voor gebeden blijft worden. Hè? Dat er ook duidelijkheid komt natuurlijk. Want ja, als je niet weet wie de vijand is, om het zo maar te zeggen. Of vijand of degene die je aanvalt. Dan kun je er ook moeilijk iets tegen doen.
1: Ja. Maar gebed is nodig, zeker. Ja. Dat is waar de kerk zelf ook om vraagt.
0: Ja. Nou, dat kunnen we zeker ook aan de luisteraars vragen. Ja, en dan gaan we over naar Venezuela, hè, waar natuurlijk de mensen hebben het nieuws, neem ik aan, toch ook wel meegekregen. En jullie hebben daar veel aandacht voor.
1: Nee, ik wou het wat breder trekken zelfs. Het valt mij gewoon op in de afgelopen anderhalve maand ongeveer dat er drie grote aardbevingen zijn geweest. Venezuela, Colombia, nou dat ligt nog redelijk bij elkaar in de buurt, maar ook Flores in Indonesië.
0: Ja, dat klopt.
1: En we hebben daarvoor ook van alle lokale kerken waarmee we al jaren samenwerken. Flores is het katholieke eiland in Indonesië. Mm-hmm. En Colombia en Venezuela zijn natuurlijk hele katholieke landen. Ja, we hebben daar partners waarmee we al jaren samenwerken. De bisdommen, congregaties, seminaries. En die doen een beroep op ons. En heel dankbaar zijn wij natuurlijk voor alle donateurs die daar gehoor aan hebben gegeven. Dat we met name in Venezuela heel veel hebben kunnen doen. Dat was natuurlijk de grootste van de drie aardbevingen. Die was in juli al natuurlijk. We hebben 15 augustus hebben we de aardbeving gehad in Colombia. De aardbeving op 15 augustus was in Indonesië.
0: Ja.
1: En ja, op Flores in Indonesië. En op 10 augustus in Colombia.
0: Ja.
1: Dus het is de afgelopen anderhalve maand gewoon drie van dit soort hele grote aardbevingen. Dat zien we niet zo heel vaak. Waar ik even bij wou stilstaan, hè, is de impact. Dat heeft mij wel echt gewoon geraakt. Mm-hmm. Sommige van de verhalen die ik heb gehoord, met name uit Venezuela. Dat je hoort van de priesters en ook van een bisschop. Natuurlijk de doodsangst die ze zelf hebben uitgestaan. De bisschop in Venezuela vertelde hoe hij zelf in een deurpost stond. En om zich heen het geraas van de aardbeving horen, hoe alles naar beneden kwam op dat moment. Maar ook hoe zij hebben besloten, de seminaristen, de priesters, de bisschop, om bij de mensen daar constant aanwezig te zijn, die buiten op straat waren, hoe de mis op straat werd gevierd, hoe de ziekenhuisbezoeken ook verliepen. Hè. En dan hoor je verhalen van bijvoorbeeld een meisje dat werd gevraagd door de ouders van haar vriendinnen. Kunnen jullie zoeken naar onze dochters? Want wij liggen allebei in het ziekenhuis en we weten niet waar onze dochters zijn.
0: Oh,
1: dan heb je gewoon een tienermeisje dat gewoon naar een mortuarium moet gaan, wat provisorisch is ingericht. En daar vervolgens en de twee vriendinnen, dus de dochters van die ouders vindt. En dan ook nog een andere vriendin. Allemaal overleden.
0: Oh.
1: Maar dus ook echt tientallen, bijna honderden mensen heeft gezien die overleden waren door het geld.
0: Mm-hmm.
1: Het heeft op mij een hele diepe indruk gemaakt. Dat ik echt dacht van, wat een situatie. En wat zijn die priesters en die zusters daar ook hard nodig om daar de mensen te begeleiden in deze omstandigheden.
0: Ja. En
1: dat was Venezuela, de eerste van de drie. En nu beginnen de verhalen ook binnen te komen vanuit Colombia en Flores ook. Iets minder, minder verhalen, minder doden ook. Maar je kunt je voorstellen hoe elk van die verhalen zo'n verhaal kan zijn.
0: Ja, zeker. En het is natuurlijk wel heel bemoedigend door alle duisternis heen, zou je zeggen, dat mensen wel ook echt kracht en steun eruit putten en ondervinden. Dat wel, hè?
1: Ongelooflijk.
0: Ja, en dat kan ook.
1: Hey, wat ik zei, de mis wordt nog steeds op straat gevierd en mensen sluiten zich daarbij aan als ze voorbij komen.
0: Ja.
1: Kerken die van 's ochtends 7 tot 's avonds 7 open zijn op het ogenblik. Maar ook alle coördinatie van dingen. Hè. Zeker Venezuela is een land waar de staat natuurlijk heel arm is geworden door eigen politieke keuzes. Maar zoveel afhankelijk is van wat de kerk doet. Dus de namenlijsten met mensen die vermist zijn, die weer gevonden zijn, die bevestigd overleden zijn. Tot en met het regelen van doodskisten van mensen van wie ze niet weten wie het zijn. Tot en met alle mensen die noodhulp nodig hebben.
0: Zo.
1: Alles gaat via de kerk.
0: Ongelooflijk. Dat is inderdaad wel. Dat wordt dus niet, kan niet worden opgepakt door de overheid. Of wordt gewoon niet opgepakt.
1: Sterker nog, dit heeft mij ook heel erg verbaasd. Het is nog niet zo heel lang dat wij als kerk in nood hulp geven aan Venezuela.
0: Mm.
1: Dat is namelijk helemaal nooit nodig geweest, omdat het een land was wat best wel rijk was, vanwege alle olie met name.
0: Ja.
1: En het is dus eigenlijk een jaar of 10, 15 geleden geweest dat de kerk is begonnen met het instellen van allemaal Caritasgroepen, lokaal, in elke parochie, in elke kerklocatie. Omdat dat plotseling nodig werd, terwijl het land daarvoor gewoon rijk was.
0: Ja.
1: En dat is het. Is de zegen geweest eigenlijk op dit moment bij de aardbeving, dat dus sinds een paar jaar in al die parochies van dit soort Caritas-netwerken zijn.
0: Ja.
1: En dat de hulp die we dus ook konden geven via de kerk, die hebben we natuurlijk heel meteen direct al gegeven voor noodhulp, maar ook nu straks voor de wederopbouw, dat dus ook al heel snel via die Caritas-groepen allemaal kon lopen.
0: Ja.
1: En dat is echt recent. Dat is
0: en dan,
1: niet van, was dit 15 jaar geleden gebeurd, dan was dit een stuk lastiger geweest voor de
0: Snap
1: kerk.
0: Ik.
1: Omdat de staat dit soort dingen deed.
0: Ja. En het is dan ook gewoon betrouwbaar. Ik bedoel, dat is net als met al het werk van Kerk in Nood. Dat het via inderdaad de kerkelijke kanalen, noem ik het dan maar even, gaat. Ja, dan weet je gewoon dat het betrouwbaar is en dat het goed terecht komt. Ja. Zo, nou, ik hoop echt dat dit... En dit moet ook, laat ik zo zeggen, dit moet nog even doorgaan. Want wat je zegt, mm-hmm. Het is niet alleen maar de eerste noodhulp, maar ook voor de wederopbouw. Dus ja. dat gaat inderdaad nog even door. Ja, nou, wel fijn dat je daarover vertelt, Dennis. En ook een beetje de omstandigheden. Dat maakt mm-hmm. het ook wel goed om te plaatsen, hè, hoe de situatie is. Dus,
1: en dankbaar dat de kerk daar mag zijn om de mensen te helpen. Hè. Ja. Kan zijn op dit ogenblik.
0: Ja, ja, ja.
1: Dit is wat mij het geloof altijd heeft geraakt. Dat het juist in die duistere omstandigheden de kerk aanwezig kan zijn.
0: Ja, gelukkig maar. En dan heb je nog een ander land genoemd. En dat is China.
1: Ja. Ja, de NOS heeft uitgebreid aandacht besteed aan het feit dat met name katholieken onder druk staan in China op het ogenblik. Op de website staat nog een artikel ook, wat mensen kunnen vinden als ze even zoeken op de website van de NOS. Maar een uitgebreid verslag van een lokale correspondent die aangeeft hoe lastig het is voor de katholieke gemeenschappen, met name in het noorden van China. Het hangt een beetje af van het dorp, omschrijft zij ook. Er zat lokaal mensen geïnterviewd. Maar een van de mensen die zegt, de situatie is niet meer zo erg geweest sinds de culturele revolutie.
0: Oh, wow.
1: En dat was natuurlijk een van de meest gewelddadige perioden in de recente geschiedenis mm-hmm. van China. Maar er wordt ook aangegeven, iets wat wij in onze rapporten ook al vanuit andere organisaties al te horen hadden gekregen. Dat is dat met name kinderen weggehouden worden uit de kerk. Dat verschilt dus per dorp. Hij geeft het ook aan van, wij als we weten dat de politie aankomt, dan verstoppen we onze kinderen ook in een zaaltje aan de zijkant. En doen de deur op slot. En dat wordt min of meer gedoogd.
0: Hmm.
1: Maar er zijn dorpen waar dat dus niet gebeurt. En dat dus de kerk vervolgens gesloten wordt. Omdat de Chinese overheid niet wil dat kinderen het geloof doorgegeven krijgen.
0: Hmm. Zo, ja,
1: We hebben het dus over gemeenschappen die soms... Hè, er zijn dorpen die gewoon volledig katholiek zijn al een paar honderd jaar. En ik ben heel blij dat de NOS dat eens een keer echt heeft beschreven en laat zien.
0: Ja.
1: Dus kinderen die op beter gaat gaan, de traditie van vanuit 200 jaar ongeveer katholicisme in bepaalde dorpen. Dat daar echt nu heel, heel hard een einde aan wordt gemaakt of geprobeerd wordt om daar een einde aan te maken.
0: Ja,
1: met surveillancecamera's, met dit soort invallen in de kerken op het moment dat ze denken dat de kinderen aanwezig zijn.
0: Zo, ja, ja. Ik heb het artikel hier ook voor me hoor, van de NOS. En ik heb het niet helemaal doorgelezen, maar wordt daar iets gezegd over het verschil tussen de ondergrondse en de bovengrondse kerk? Of wordt dat helemaal niet aangehaald?
1: Nee, daar gaat het niet echt op in. Dus voor de luisteraars die het niet weten, waar het eigenlijk op uitkomt, is dat de Chinese overheid controle wil hebben.
0: Mm-hmm.
1: Over de mensen, maar zeker ook over wie is nou de baas over die katholieken. En men wil eigenlijk niet dat de paus, een buitenlandse mogendheid, zoals ze dat dan noemen, formeel de baas is. En dus ook dat de paus degene is die de bisschoppen aanwijst. Ja, dat is onze apostolische traditie natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En dat is dus echt wel een dingetje tussen de Chinese staat en de katholieke kerk. En dan heb je de bovengrondse kerk. Dat is de kerk waar de Chinese overheid eigenlijk akkoord is met de bisschop die benoemd is. En zegt van oké, daar kunnen we ons nog wel in vinden. Maar er zijn dus ook Chinese bisschoppen die niet geaccepteerd worden door de Chinese overheid. Maar die wel benoemd zijn. En de wijding hebben ontvangen ook vanuit het Vaticaan.
0: Mm-hmm.
1: En dat noemen we de ondergrondse kerk.
0: Ja.
1: En er zijn heel veel mensen die zeggen van ja, voor mij is het Vaticaan is leidend. Ja, en dat vindt de Chinese staat heel erg lastig om daarmee om te gaan. Sommige van die bisschoppen dus ook in detentie zijn geweest, in heropvoedingscentra geweest. En dat soort zaken allemaal in de loop van de jaren.
0: Ja. Maar uit het artikel zeg maar, omdat daar geen onderscheid wordt gemaakt, geldt het ook voor alle gelovigen of het nou... ondergronds of bovengronds is, zeg maar. Zo maak ik dat
1: uit.
0: Ja, precies.
1: Dus als je het hebt over dat aspect van die kinderen die ze proberen buiten de kerken te houden, dat gaat ook op voor de bovengrondse kerk.
0: Ja,
1: dus ook als de bisschop in dat bisdom geaccepteerd is eigenlijk door de Chinese staat. Dit is een algemene beleidsmaatregel. Zomerkampen zijn verboden sinds een jaar of 3-4. En allerlei activiteiten waarbij kinderen in de kerk zouden komen.
0: Zo, ja. Nou, ik ben benieuwd. Jullie houden het vast in de gaten. Maar wat je zei, fijn dat ook de media, de algemene media, gewoon hier ook oog voor heeft natuurlijk. Ja. Dennis, ik moet alweer gaan afronden, want de tijd zit er alweer op. Maar zou jij willen eindigen met gebed?
1: Zeker.
0: En heel veel dank en tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Levende God, gij hebt uw welbeminde Zoon Jezus Christus gezonden in de wereld, opdat zijn heldere licht zou schijnen in de harten van de mensen. Vandaag willen wij u bidden voor machthebbers en religieuze leiders in China en in Iran. Wij vragen u dat zij overweldigd worden door de waarheid van het evangelie, dat hun hart opengaat voor Jezus Christus en dat zij u en hun landgenoten met nieuwe ogen zien. Dit vragen wij u op voorspraak van de heilige Augustinus van Hippo, door Christus, onze Heer.
0: Amen.
2: U hebt geluisterd naar een update over de werkzaamheden van Kerk in Nood. Een organisatie die zich inzet voor christenen over de hele wereld die vervolgd of onderdrukt worden. Of in pastorale nood zijn.

0: Het is bijna weekend. Tijd voor een ontspannen kijkje achter de schermen bij Radio Maria. Wat viel afgelopen week op en wat brengt de komende week ons? Priester-directeur Pastoor Zimmerman brengt u op de hoogte.
1: Ja, beste luisteraars, niet alleen op de valreep van het weekend, maar ook op de valreep van de nieuwe programmering. We zitten aan het einde van de zomerprogrammering. En maandag gaan we beginnen met het nieuw radioseizoen. Om die reden toch in deze laatste stukje van de zomerprogrammering een het weekend in. Pas op, Pieter Zimmerman, ook welkom hier in de studio.
2: Dag Anton. Ja, dag beste luisteraars. Ja, ik ben blij dat we weer in de lucht zijn.
1: Ja.
2: We zijn een hele tijd natuurlijk, we hebben wel wat uitzendingen laten doorgaan, maar toch ook heel wat live uitzendingen zijn vervallen.
1: Ja.
2: En dit is weer de eerste het weekend in van het nieuwe seizoen. Ja,
1: mooi.
2: Dat is wel heel mooi.
1: Ja. En bijna weekend, hè? Dat is ook fijn.
2: Dat is ook altijd fijn, ja.
1: Dan weet je dat het weekend eraan komt.
2: Ja, en, maar goed, voor een goede katholiek is het weekend natuurlijk ook altijd een schepje erbovenop nog, hè?
1: Ja,
2: met de mis en wat extra bidden natuurlijk voor de zondag. Nou ja, ik ben blij dat we de luisteraars ook weer kunnen spreken vanmiddag, want het is natuurlijk zomer geweest, maar dat betekent niet dat alles stilstaat. En sterker nog, er zit natuurlijk van alles aan te komen. Ja. We gaan vandaag van alles met u delen. Allereerst gaan we het hebben over de nieuwe programmering. Er zijn een paar aanpassingen in onze programmering gekomen. En we gaan het natuurlijk ook even hebben over volgende week zaterdag en volgende week zondag. Het bijzondere weekend in Amsterdam en in Haarlem. Maar misschien kunnen we eerst even kijken van hoe staat het ervoor? Wat hebben de mensen gemist, laat ik het zo zeggen?
1: Wat hebben de mensen gemist? Nou, als we terugblikken, dat doen we natuurlijk ook altijd, dan zien we het programma Dicht bij zijn hart. Nou, dat is helemaal gericht natuurlijk op de aankomende Rosary Rally van 5 september. En om die reden, wij verwelkomen natuurlijk kardinaal Burke. En hij heeft zijn apostolaten. En Yvonne heeft daar heel bijzonder is zij daarop ingegaan. Samen met ook gasten, catechezen vanuit liefde voor de Eucharistie en de Maagd Maria, Gods aanwezigheid onder ons, de heilige Peregrinus, voorspreker voor kankerpatiënten en ook de heilige Gianna en Pietro Molla Stichting. Nou, dat zijn zo een paar van de apostolaten. Ik weet niet of dat ze uitputtend is. Eigenlijk, ik ken de apostolaten ook niet zo goed.
2: Ja, hij heeft nog wel meer natuurlijk om handen. Maar dit waren wel belangrijke taken die hij heeft daar. Of apostolaten die hij heeft opgepakt.
1: Ja, dat is natuurlijk een hele mooie voorbereiding op de Rosary Rally. Waar we kardinaal Burke ook gaan ontmoeten. En om die reden is tijdens de zomerprogrammering speciaal aandacht geweest voor deze uitzending. En als u nou denkt van ik heb het gemist. Ja, dat is natuurlijk de gevleugelde uitspraak bij het weekend in. Deze zijn terug te vinden in de audiotheek. En dan kunt u ook zo mee opleven naar 5 september.
2: Ja, voor degene die in de community zitten van WhatsApp van Radio Maria. Die hebben we sinds 2 jaar geopend. Zullen deze uitzendingen de komende week ook nog worden gedeeld. Dus als u het gemist hebt, dan kunt u het terugvinden op de website. Wat Anton net al zei in de audiotheek. Maar u kunt dus ook via die WhatsApp community kunt u... Als u dan deelneemt aan geloofsverdieping, dat is een apart groepje in die community, in die gemeenschap, dan worden deze uitzendingen ook gedeeld. Als u helemaal geen idee hebt wat dat is, een WhatsApp community, kijk even op onze website. Daar kunt u een knopje aandrukken en dan zit u automatisch ook in die groep. Dat betekent een soort veredelde WhatsApp groep. Met verschillende kleine subgroepjes. Dus we hebben een groep waarin we noveen bidden. We hebben een groep waarin we uitzendingen delen die het geloof verdiepen. We hebben een speciale groep rond de maand juni waarin we heilig hart devoties delen. Dus u kunt dan zelf kiezen aan welke groep u wilt deelnemen. Dus dat is nog een extra manier om op de hoogte te blijven. En ik vind dat zelf altijd wel makkelijk als je even zo'n herinnering krijgt. Want als je denkt, oh ja, ik moest nog iets opzoeken op de website, maar je denkt er misschien niet meer aan. Op deze manier word je door ons eraan herinnert van, hey, er was nog die mooie uitzending. Dus dat is absoluut een aanrader ook.
1: Zeker. Nou, wat hebben we nog meer gemist? We hebben het boek gelezen, Juweel van de Nijl. Dat boek mochten we lenen. Lenen? Ja, lenen van Radio Maria België. We hoeven het niet terug te geven, maar we mochten het wel ook met hun toestemming uitzenden. En dat is voorgelezen door Vlaming Luc Klaas. als ik het hopelijk goed uitspreek. Heel mooi boek van Tessa Afshar. We krijgen mooie reacties ook. En deze zijn ook terug te beluisteren in de audiotheek. Ja, en het is dan in de planning altijd even spannend van hoeveel uitzendingen gaat dat zijn. Want dat weet je nooit helemaal precies van tevoren. Ja, je hebt gewoon zoveel minuten ongeveer uitzending. Je wil een uitzending niet te kort hebben, maar ook niet te lang. En om die reden gaan we nog een paar dagen door. Ook al is de nieuwe programmering ook alweer begonnen. Tot en met woensdag even uit mijn hoofd. En dan komen we aan het einde van het boek Juweel van de Nijl.
2: Ja, en dan door een mooie Vlaamse stem ingesproken. Het juweel van de Nijl, hè?
1: Ja, het juweel van de Nijl.
2: Ja, dat is natuurlijk ook allemaal nog terug te luisteren als u dat gemist zou hebben. Deze week is alles weer een beetje aan het opstarten. De afgelopen week hebben we toch ook weer wat meer voor de radio gedaan al. Volgende week gaan we echt volle kracht weer vooruit. Dan begint officieel onze nieuwe zomerprogrammering. Ik denk gezien de lengte van de uitzending dat het goed is als we al wat vooruit gaan blikken. Hè? Want de zomer, ja, we kunnen hier wel allemaal vakantieverhalen gaan vertellen. Maar dat bewaren we wel voor als we elkaar ontmoeten. Misschien volgende week in Amsterdam. Dan kunnen we nog wel wat uitwisselen. Ja. Maar laten we even vooruit gaan kijken. De nieuwe programmering. Nou, vooropgesteld, er zijn natuurlijk weer een paar nieuwe uitzendingen, maar het wordt niet helemaal omgegooid.
1: Nee, het is eigenlijk niet heel drastisch, hè, wat dat betreft.
2: Nee, en dat is ook een keer een duidelijke keuze geweest wel. Want als je constant alles verandert, ja, dat kan voor luisteraars ook verwarrend zijn. Hè? Als je gewoon als je gewoon een vaste uitzending hebt waar je graag naar luistert en de tijden veranderen of weer een nieuwe uitzending. Dus we hebben er eigenlijk voor gekozen om rustig aan te beginnen. Hè? Dat betekent niet dat er helemaal niks nieuws aan zou komen. Maar dat we de komende weken en de komende maanden wel wat nieuws gaan brengen. Nou, onder andere gaan we beginnen, en dat is wel heel mooi om dat vandaag uit de doeken te doen, aan de Franciscusmaanden.
1: Ja.
2: Ja, dat behoeft wel even wat toelichting. We zijn sinds ongeveer een jaar zijn we bij Radio Maria flink aan het brainstormen geweest hoe we het religieuze leven meer aandacht kunnen geven voor de radio. Hè, dat is natuurlijk een beetje in Nederland op veel plaatsen een beetje een vergeten kant van onze kerk geworden. Ja. Hè? De kloosters die zijn op veel plekken leeg of zijn zelfs gesloten. En wij vonden het heel belangrijk dat kloosterleven, dat religieuze leven ook weer gewoon de volle aandacht krijgt die het verdient.
1: En dat het zichtbaarder wordt.
2: Precies, dat het inderdaad zichtbaarder wordt, dat mensen ook weten van nou, waar leeft het nou nog in Nederland? Wat is nou bijvoorbeeld die Franciscaanse spiritualiteit of die Benedictijnse spiritualiteit? Nou, we hebben gekozen om de komende waarschijnlijk 2 jaar, elke paar maanden, een andere congregatie of orde in het zonnetje te zetten.
1: Ja.
2: En nou ja, heel toepasselijk leek ons, 800 jaar geleden is natuurlijk de heilige Franciscus van Assisi gestorven. Dus we zitten nu in zijn jubileumjaar om in dit jaar te beginnen met de Franciscaanse spiritualiteit.
1: Ja.
2: Dus de komende maanden zullen meerdere uitzendingen in het teken staan van de heilige Franciscus. Nou, één uitzending die we al zijn begonnen een tijd terug zijn natuurlijk de uitzendingen van broeder Jan. Hè? Die maakt prachtige
1: lessen
2: korte
1: van Franciscus.
2: Ja, inderdaad, de lessen van Franciscus. Hè? Dus aan de hand van het mooie boekje van de broeder van Franciscus, die over zijn leven een boek heeft geschreven, De Bloemetjes. Hè? Dus
1: Fioretti.
2: De Fioretti, in het Italiaans klinkt dat veel mooier. heeft broeder Jan uitzendingen gemaakt. Die zijn we al sinds een paar maanden aan het uitzenden.
1: Vanmiddag om 12:15 was er een uitzending van.
2: Ja, en dat gaat ook nog een hele tijd door. Hè?
1: Ja,
2: dat is klopt. Komende maanden gaat dat ook door. Ja, en zo zullen we zien dat we de komende periode dus wat meer aandacht gaan besteden aan de heilige Franciscus. Ik heb afgelopen dinsdag een interessant interview gehad met Michel Boese. Dat was vanuit Maastricht. Ja, en zij heeft, dat was eigenlijk helemaal niet zo bekend bij ons, maar dat was toch de voorzienigheid, denk ik, die dat geregeld heeft dan. Zij heeft zich de afgelopen maanden ontzettend ingezet voor het verspreiden van de devotie tot de heilige Franciscus.
1: Ja.
2: Ze heeft een boekje uitgebracht. U kunt dat gratis bestellen op hun website. Hè? Dat is in de afgelopen uitzending van In Gesprek Met aan de orde gekomen. Er is binnenkort een Franciscusdag op 23 september, waar ook iedereen voor uit is genodigd. Ze heeft volop gesproken over de Franciscus musical die de Kumi Kids nu aan het maken zijn, die bijna de première heeft binnenkort. Dat is al een voorbeeld van hoe die Franciscus maanden eruit komen te zien.
1: Ja.
2: Wat gaan we er nog meer mee doen op de radio, Antoon?
1: Nou, het is echt de ambitie en de opdracht ook voor Radio Maria om het religieus leven zichtbaar te maken. In dit geval dus meer gericht op de Franciscanen. We gaan meer in op de Franciscaanse spiritualiteit, zoals ook al zei. En we willen het ook echt zichtbaar maken. We willen het echt handen en voeten geven. Nou, wat gaan we dan doen? Een van de dingen die we gaan doen is het Franciscusuur. Dat is al om de week op donderdag worden uitgezonden. En dan maken we een hele uitzending die is gebouwd rondom de spiritualiteit van de Franciscanen. En dat, daar is natuurlijk veel aandacht voor de heilige Franciscus zelf, zijn leven, het leven van de Franciscanen, ook in Nederland. We hebben daarin een klein onderdeel, dat heet Hof van Lof. Daar ben ik zelf heel erg enthousiast over, want dat gaat over de schoonheid van de schepping. Ook een groot Franciscaans goed, zeg maar. Franciscus die ook met de dieren sprak. En we hebben de heilige gedachtenis van de heilige Franciscus op 4 oktober. Dat is ook Dierendag. Nou, daar zie je ook al de verbinding met de schepping. En er zijn een aantal mensen met wie ik nu in contact ben. Die mij wel eens verhalen vertellen over hun enthousiasme en hun passie voor de natuur en hun liefde voor de schepping. Er is bijvoorbeeld iemand die is helemaal gek van kikkertjes en salamanders. En hij vertelt mij wel eens een verhaal erover. Ja, er valt echt mijn kaak open, zeg maar.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Van verwondering. Ja. Ja, en dat hoop ik dat ook dat te bereiken hier op radio.
2: Dat een lof terugkomt, ja.
1: Ja, dat zou leuk zijn.
2: Ja, in dat kader kan ik ook nog wel wat vertellen. Ik heb sinds een paar dagen een katje in de tuin.
1: Oh ja.
2: Ja, die is ineens binnenkomen wandelen. Brammetje.
1: Brammetje.
2: Dat was de naam die meteen omhoog kwam. En ja, ik ben pastoor van een Franciscus en Clara parochie. Ja. Hè, dus ja, ik moet wel... deze maanden die liggen mij dan ook na aan het hart natuurlijk. Maar die is de tuin binnenkomen wandelen. Ik heb nog nagevraag gedaan. Daar heb je een aparte website voor tegenwoordig voor vermiste katten. Nou, oh ja. Niemand is zijn kat kwijt. Dus Brammetje die loopt een beetje verloren door Duiten. En ja, als een echte Franciscus ben ik hem toch wel wat brokjes onder de snuit gaan duwen.
1: Ja, ja.
2: En ja, en met tonijn en zalm is bijna omkopen. Hè? Als je een kat wil lokken, dan blijft hij zeker wel. Dus sinds een paar dagen heb ik ineens een kat in de tuin. En dat is eigenlijk wel heel gezellig. Ik ik was vanmiddag even bij de supermarkt en loop ik door de tuin. En dan komt hij aangerend. En dan komt hij even gedag zeggen. Dus ja, die schepping van God is wonderlijk.
1: Ja.
2: En nou, heel mooi initiatief dit ook, hè.
1: Ja, en mocht nou helemaal niemand meer naar uw preek luisteren, wat me sterk lijkt, dan kan ik altijd nog een Brammetje preken.
2: Ja. Ja. En in Vlaanderen hebben ze een mooie uitdrukking. Als je ergens geen zin in hebt in een afspraak, dan stuur je je kat. Dus dat kan ik vanaf nu ook doen. Als ik zeg van ja, ik ga er echt niet naartoe, dan stuur ik mijn kat.
1: Ja.
2: Dus dat, ja, dus dat, het is alleen maar win-win.
1: Ja.
2: En ik denk dat het ook wel mooi is voor de komende maanden, dat de luisteraars dat ook weten van... we hebben er ook bewust voor gekozen om dat wat langer te laten duren. Kijk, je kunt één uitzending maken over de heilige Franciscus.
1: Ja,
2: maar precies. Zo'n grote heilige, ja, die laat zich niet vangen in 2 of 3 termen. En hij is natuurlijk ook meer dan alleen maar die dierenvriend, hè, zoals de meeste mensen hem kennen.
1: Ja.
2: Het is natuurlijk een heilige die ontzettend dicht bij de Heer stond. Zelfs zo dichtbij dat hij ook de wondertekenen van Jezus Christus droeg. En dat wil natuurlijk wat zeggen. Hè. Dus de rijkdom van die spiritualiteit, ook in de loop van in de traditie van onze kerk, die willen we ook aan het licht gaan brengen. En de hoop is, dat kan ik misschien ook al wel verklappen, is dat we over een paar maanden ook een heel mooi filmpje daarover naar buiten kunnen brengen.
1: Ja. Dat dus is dat ook echt een deel van die Franciscusmaanden.
2: Ja.
1: En dat is dan ook echt... ja, dan is het zichtbaar maken natuurlijk nog duidelijker. Hè? Dus
2: ja.
1: Dat is heel mooi. En we vinden het ook prachtig om eraan te werken. En het is ook heel spannend voor radio om dan ineens iets met beeld te doen.
2: Ja, daar zijn we niet zo gewend. We hebben onze eigen YouTube-kanaal overigens wel. Dus we hebben al het een en ander aan filmmateriaal. Bijvoorbeeld missen die we hebben gelivestreamd. Maar dit is toch echt wel iets nieuws. En dit is echt een film. Gewoon een op zichzelf staande film die we willen gaan maken. Met behulp van ook een professionele cameraman. Dus nou, we hebben er een hele hoge verwachting van. En ja, het idee is dat we daarmee ook een soort inkijk geven. Ook voor jonge mensen die denken van ja, misschien dat ze wel hun roeping onderscheiden. Ja, wat zijn eigenlijk die Franciscanen en waar zitten die precies? En is dat alleen in Nederland of ook in andere landen? Nou, het is eigenlijk een beetje een soort poort naar een wereld die voor veel mensen misschien nog onbekend is. En dat filmpje dat hoopt daar dan ook bij te helpen. Dus ja. Nou goed, we zullen niet alles verklappen. Hè, want nee. We moeten ook een beetje een verrassing blijven. Maar de komende 3 maanden en daarna, hè, dat zei ik net ook al, van gaan we dus weer een andere spiritualiteit onder de loep nemen. En zo willen we het komende jaar, of misschien zelfs wel 2 jaar, verschillende spiritualiteiten gaan bekijken.
1: Ja, als ik daarover nadenk, over de zichtbaarheid van het religieus leven, dan denk ik terug in mijn eigen kindertijd. En dan kon je nog wel eens een verdwaalde monnik of zo of een zuster tegenkomen. Hè, maar dat was toen al niet echt normaal meer, in de jaren 80, 90. En dat is toch ook de periode dat je begint zoetjes aan te onderscheiden van wat is mijn roeping. Maar dan is dus die roeping tot het religieuze leven niet meer van nature een optie eigenlijk, hè, voor jonge mensen die...
2: Omdat het gewoon niet wordt...
1: Ja, het is natuurlijk van God gegeven, maar het is... Je kunt het niet zo makkelijk voorstellen.
2: Nee.
1: Omdat het niet zichtbaar is.
2: Absoluut.
1: En dat is nu nog veel meer zo. Je kunt misschien per ongeluk een keer in de trein ergens een keer een monnik of een zuster tegenkomen, hooguit.
2: Maar dan is het nog de vraag of je ze kunt herkennen. Hè? Omdat ze natuurlijk ook vaak het arbeid hebben afgelegd.
1: Ja.
2: Gelukkig onder de jongere generatie van kloosterlingen zie je dat ook wel weer duidelijker terugkomen. Dat ze ook echt die identiteit tonen. Hè? Dus door gewoon weer volop het arbeid te dragen. Door ook weer echt zichtbaar te zijn als religieus.
1: Ja.
2: Ja. Nee, dat klopt. Ja. Je moet het ook kunnen zien. Ik dacht net even aan een verhaal van de heilige José María Escrivá.
1: Mm.
2: Die als heel klein mannetje zag hij voetstappen in de sneeuw, blote voeten. En dat bleken paters te zijn die blootsvoets door de sneeuw liepen. Mm. En toen dacht hij, ik wil ook priester worden. Ja.
1: Goh.
2: Ja.
1: Ja. Nee, dus ja, dat is onze ambitie en ook onze opdracht. Om daar handen en voeten aan te geven. Om zichtbaarheid te geven aan het religieuze leven. Ook in de hoop dat de jonge mensen daar vertrouwd mee kunnen raken. En misschien zelfs echt als een roeping kunnen overwegen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Mooi. Dus de Franciscusmaanden, ze komen eraan. Ze beginnen eigenlijk volgende week al. Ja, dan krijgen we nog een nieuwe uitzending, Aanvaard door God. Kun je daar nog iets over vertellen?
1: Het is een programma. We hebben een aantal opnames al gemaakt, samen met Daan van Schalkwijk. Hij is een gepromoveerd bioloog. En hij is zijn promotie op het gebied van de filosofie aan het afronden. En hij is buitengewoon geïnteresseerd in geestelijke gezondheid. En hij ziet dan de mens als een in zijn gebrokenheid. Daarbij ook natuurlijk de erfzonde is heel erg relevant. En Daan zegt dan vanuit zijn interesse in de geestelijke gezondheid, maar ook zijn eigen geloof en zijn praktiserend geloof, dat de mens gebroken is, maar dat we zijn aanvaard door God. En daar gaat het over. Het zijn korte uitzendingen waarin we steeds een bepaalde probleem willen aanpakken. Bijvoorbeeld mensen die enorm piekeren, of mensen die aan zichzelf twijfelen of faalangst hebben. Dat zijn allemaal heel herkenbare beelden, althans voor mijzelf ook heel herkenbaar. Dat ik denk van dat is wel eens aan de hand, of dat was wel eens aan de hand in mijn leven. En Daan, die probeert daar woorden aan te geven. En hij probeert het ook in een gelovige context te plaatsen. Met ook heel praktisch handen en voeten te geven. Vanuit de Bijbel, maar ook vanuit gebed. En vanuit gewoon heel praktische tips.
2: Oké, okay. Dus, wanneer zullen ze uitgezonden worden?
1: Die worden uitgezonden op de zaterdagen om 9:00. En dan altijd ook daarna beschikbaar in de audiotheek. En de eerste uitzending zal zijn 5 september.
2: Oké, okay, volgende week zaterdag.
1: Ja, iedere week een korte, behapbare uitzending van een kwartiertje. Met daarin een hele opbouw. Dus we gaan echt ook de diepte in. Maar ik ben heel benieuwd wat mensen ervan vinden.
2: Mooi, ja. Ik ben ook benieuwd. Ik heb ook nog niks van gehoord.
1: Ja. Aanvaard door God.
2: Ja, Anton, we hebben vandaag bijzondere muziek klaarstaan. Een heel bekend lied voor veel luisteraars, het Anima Christi. Maar ik wil dat heel even gaan inleiden, want dit is toch wel bijzonder. Gisteren hebben Will en Joke van den Broek hebben dit lied samen ingezongen. Will is organiste en Joke is zangeres. En ze zijn ook nog getrouwd met elkaar, dus dat is een heel mooie muziekaal duo. Ze zijn ook al jaren verbonden aan Radio Maria. Ze hebben ook de afgelopen jaren altijd gespeeld op de Rosary Rally. Dan speelde Wil altijd orgel en Joke zong dan. En helaas kunnen ze er dit jaar niet bij zijn, want ze hebben op zaterdagavond altijd de avondmis. En Amsterdam is te ver weg, want ze wonen zelf in Brabant. Maar om toch een beetje betrokken te blijven, hebben ze dus een heel mooi lied ingezongen. En dat is het bekende Anima Christi. Ze hebben het vorig jaar ook bij de Rosary Rally gezongen tijdens de Heilige Mis, na de communie. En we vonden het heel mooi om deze hele persoonlijke versie van Anima Christi ook vandaag met u te delen. Dus we gaan even luisteren naar Anima Christi.
1: Ja, ik heb hem zelf gisteren nog gezongen bij de koorrepetitie.
2: Ook nog? Oh ja, je mag meezingen. Ik weet niet of dan de radio aan moet blijven staan.
1: Nou,
2: of dat verstandig
1: doet
2: is, maar
1: naar beneden. Beter, dat is het leukste ook voor degene die het uitvoeren. Daar komt hij, Anima Christi. Graag tot zo dadelijk.

0: Anima Christi. Heel mooi gezongen door Joke en...
1: Wil van den Broek.
0: Wil van den Broek.
1: Met veel dank.
0: Ja.
1: Ja, nou, het nieuwe jaar begint absoluut niet rustig. Want we gaan echt wel een sprong in het diepe maken volgende week. We zijn ontzettend druk bezig met de voorbereidingen voor het weekend van 5 en 6 september. Ja, ik denk dat het onmogelijk is dat u daar nog niks van hebt gehoord. Want we hebben het langs alle wegen hebben we het al volgens mij naar buiten gebracht, het nieuws. Volgende week komt kardinaal Burke naar Nederland. Nou, iedereen staat klaar volgens mij inmiddels zo'n beetje.
0: Ja.
1: En wat een enorme happening, hè, om bijzondere man van onze kerk welkom te mogen heten.
0: Het is prachtig.
1: Het is heel mooi. Het is heel mooi. Ja, absoluut. Hij komt op vrijdagmiddag aan. Dus dan zal hij landen op Schiphol. Hij begint rustig. Hè, dus hij heeft de avond gewoon eerst even vrij. Maar dan vanaf zaterdagochtend zal het toch wel een behoorlijk pittig programma worden. Een intens programma voor de kardinaal, maar voor ons allemaal. Maar wel een ontzettend mooi programma, denk ik. Namelijk op zaterdag zullen we elkaar natuurlijk ontmoeten in Amsterdam. En we zijn heel blij dat de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht de deuren voor ons heeft geopend. Mm-hmm. Ze hebben ook echt de kardinaal van harte welkom geheten. En dat betekent dat we zaterdag hopelijk velen van u mogen ontmoeten in Amsterdam, in de Onze Lieve Vrouwenkerk. Aan de Keizersgracht 218 voor de Heilige Mis. Daar begint het programma. Heilige Mis om 12:30. Hè, dus u kunt thuis nog even een boterham eten. Want wordt een lange middag als u heel de middag aanwezig wil blijven. Dus nog even thuis een boterhammetje. En dan om 12:30 de mis. Het belooft aardig druk te worden. Dus we kunnen niet beloven dat iedereen kan zitten. Onze Lieve Vrouwenkerk is niet een hele kleine kerk, maar ook niet een hele grote kerk. Er kunnen ongeveer 400 man zitten. We denken dat we daar overheen gaan qua aantallen. We

0: Maar goed, ja, we denken dat we daar overheen gaan qua aantallen. Dat is natuurlijk altijd moeilijk te voorspellen. Maar in dat geval, wees niet te teleurgesteld als u geen zitplek zou hebben.
1: Ja.
0: Nou ja, ik heb van iemand gehoord dat hij een campingkrukje meeneemt. Dat kan natuurlijk ook altijd nog. Hè. Slaapzak is wel een beetje overdreven misschien. Maar,
1: ja. Stretcher.
0: Stretchertje, ja. Hangmatje, daar kun je van bovenaf kijken.
1: Ja.
0: Ja. En misschien valt het ook allemaal wel mee met de drukte. Maar in ieder geval, ik noem het even van dat u weet van er zullen waarschijnlijk wel heel wat mensen komen. Maar in ieder geval, half één de Heilige Mis. En dat wordt een bijzondere mis. Het wordt een mis helemaal in het Latijn. Gecelebreerd door kardinaal Burke. Met een heel leger aan acolyten die hem zal ondersteunen. Aansluitend aan de mis zullen we vanaf de Keizersgracht 218 beginnen aan een Maria-processie. En ja, omdat de kardinaal zelf toch wel een beetje slechter been is, zal de kardinaal met de auto naar het park worden gebracht. Dus die zal zelf niet aan de processie deelnemen. Maar wel monsieur Hendricks, die zal ook bij de mis aanwezig zijn overigens. Dat is natuurlijk de plaatselijke bisschop, de bisschop van Amsterdam en Haarlem. En monsieur Hendricks zal dan voorgaan in de processie. Dus hij zal het rozenhoedje voorbidden. Nou, het prachtige Maria-beeld wat we de afgelopen jaren ook mee hebben gedragen van de herauten zal dan ook weer worden meegedragen. Het Maria-beeld van Maria van Fatima. En dan gaan we dus met de hele stoet gaan we over de kanalen van of langs de kanalen van Amsterdam gaan we richting het Vondelpark. Nou, de verwachting, de hoop is dat we daar, of dat de mis ongeveer rond 3 uur klaar zal zijn. En dat we dan beginnen aan de processie. En dat we dan, zoals andere jaren, het deel in het park zullen hebben om 4 uur ongeveer. Dus als u denkt, nou, het wordt allemaal te veel de hele dag en u gaat rechtstreeks naar het park. Dan zijn we daar ongeveer om daar om 4 uur te beginnen met het programma in het park.
1: Mm-hmm.
0: Nou, ik weet niet hoe goed u Amsterdam kent. Ik weet niet hoe goed jij Amsterdam kent, Anton.
1: Je hebt een tijdje gewoond.
0: Oké. Ja, nou, dan,
1: in de pijp.
0: Ja, dan ga ik het aan jou uitleggen waar het is. En dan, ja, als jij het begrijpt, dan hoop ik dat de luisteraars het ook begrijpen.
1: Ja.
0: Kijk, het Vondelpark is natuurlijk best wel groot. Maar er is natuurlijk één heel belangrijk markeringspunt in het Vondelpark. En dat is het monument van Joost van den Vondel.
1: Hmm.
0: Nou, als u daar weet te komen, dan kunt u ons waarschijnlijk niet missen. We staan daar vlak in de buurt. We staan niet bij het monument zelf. Maar we staan aan de andere kant van het water. Dat is het lopen van die mooie kleine grachtjes door het park. En daar zullen we gaan bidden. Dus we gaan in processie van de kerk gaan we richting het park. En dan lopen we die lange groene corridor door. Als je het Vondelpark binnenkomt bij de hoofdingang. En dan op een gegeven moment als je die lange weg hebt gehad. Ongeveer aan het einde van die lange entree van het Vondelpark. Daar gaan we staan met z'n allen.
1: En loop je onder dat bruggetje door?
0: Klopt, ja. Inderdaad, Aha. Het is nog voorbij die brug. Ja.
1: Ja, daar zie je het standbeeld van Joost van den Vondel, inderdaad. Ja. En daar vlak achter.
0: Ja, dus als je links afslaat, dan ga je richting het standbeeld van Joost van den Vondel. Maar dat doen wij niet, wij gaan rechtsaf.
1: Oké, daar.
0: En dan loop je het bochtje om en dan heb je daar een heel mooi plekje aan het water.
1: Ja.
0: En daar zullen we dan Maria plaatsen.
1: Eigenlijk is dat het einde van de PC-Hoofdstraat.
0: Oké, nou het licht is misschien ook wel een goede tip voor mensen die er met de auto naartoe zouden willen. En zich laten afzetten misschien met een taxi of zo. Het ligt bij de ingang van de Vondelkerk. De kerk die afgelopen jaar in het nieuws was, want die is toen afgebrand. En daar heb je een kleine ingang naar het park toe. Dus als u met de taxi zou komen en u laat u afzetten bij de Vondelkerk. Helaas staat de kerk er zelf niet meer. Maar dan kunt u daar het park in lopen. Dan gaat u naar rechts en dan is het 50 meter lopen, denk ik.
1: Ja, zoiets. Dan zie je het al. Ja.
0: Ja, goed. Dan, wat kunnen we in het park verwachten? Nou, we gaan natuurlijk de rozenkrans bidden, zoals we dat andere jaren ook hebben gedaan. Want het is natuurlijk in het kader van de eerste zaterdagdevotie. Hè?
1: Ja.
0: En Maria die vraagt wel heel duidelijk in Fatima van doe op de eerste zaterdag van de maand 4 dingen. Hè? Dus de heilige mis, de heilige communie ontvangen, biechten. Er zal dus ook heel de dag de mogelijkheid zijn om te biechten tijdens de mis in het park. Dus eigenlijk heel de dag zullen de priesters beschikbaar zijn. De rozenkrans bidden. Nou, dat zullen we gezamenlijk doen in verschillende talen in het park. En mediteren over de geheimen van de rozenkrans. Dat is wat Maria vraagt. Nou, dat zullen we ook integreren in het rozenkransgebed. Ja, ik zei net al, het wordt een lange middag en er zijn een paar vrijwilligers zo lief geweest om een klein lunchpakketje te maken. Maar dat is nog niet zo eenvoudig om voor honderden mensen natuurlijk een pakketje te maken.
1: Ja.
0: Die zullen wel worden uitgereikt na de Heilige Mis. Dus iedereen die meeloopt in de processie, die zal zo'n klein pakketje krijgen. Hè? Dus een paar versnaperingen voor als we in het park aankomen. Maar voor de zekerheid wil ik adviseren.

0: neem zelf ook nog wat te eten mee.
1: Ja. Ja.
0: Want het zal wel even gaan duren allemaal. Zo'n proces. Bijvoorbeeld. Nou, ja. Volgens mij zit er in ieder geval een krentenbol in het pakket. Dus oh. die wordt al gegeven.
1: Ja.
0: Ja, je kunt een heel sushi pakket halen. Maar goed, net wat je lekker vindt. En als u wat extra meeneemt, dan kunt u het delen. Hè? Dat is natuurlijk ook
1: dat
0: wel mooi.
1: Ook fijn, ja.
0: Ja, dan kan de buurvrouw ook een hapje mee eten.
1: Ja.
0: Dus ik zou zeggen, probeer daar even aan te denken.
1: En we krijgen ook een overweging van kardinaal Burke. Had u dat al gezegd?
0: Ja, klopt. Nee, had ik nog niet gezegd. Dus inderdaad, we bidden eerst het kroontje van de goddelijke barmhartigheid en dan de rozenkrans. En dan zal kardinaal Burke inderdaad een lezing geven over, over de devotie tot het onbevlekt hart. Hè? Dus over de verschijning in Fatima.
1: Dat is dan in het Engels?
0: Ja, maar hij zal ook vertalingen meeleveren.
1: Ja.
0: Het is wel heel mooi als je zo af en toe contact hebt met een kardinaal. Dat is voor mij ook absoluut geen dagelijkse kost.
1: Ja.
0: Maar dan blijkt daar een heel team van vertalers omheen te zitten. Dus okay. Ik zei al van, wilt u de lezingen opsturen? Dan kunnen wij alvast aan de vertaling beginnen.
1: Ja.
0: Nee, dat hoeft niet. Dat doen mijn mensen wel. Dus, dat,
1: okay.
0: Dus we krijgen kant-en-klare lezingen. Behalve het Nederlands, daar hadden ze toch nog niet zo heel veel kaas van gegeten. Aha. Daar moesten we wel bij helpen. Dus dat gaat nog gebeuren deze week, ja. Ja. Hij zal inderdaad de lezing geven in het Engels. Maar als u het op de radio wil volgen, dat kan namelijk. De middag wordt gelivestreamd. Dus het wordt ook op YouTube, op ons YouTube-kanaal gedeeld. Maar ook op de radio. He, dus als je zegt, ja, ik kan echt onmogelijk nog naar het park. Dat is veel te ver. En dat gaat mij gewoon niet lukken de hele dag. Dan kunt u ook gewoon thuis via de radio volgen. En dan zal de lezing ook in het Nederlands voor de radio worden gelezen.
1: Ja, dus, dat scheelt.
0: Ja. Nou, na de lezing van de kardinaal is er, dan kunnen we elkaar ontmoeten. En dan staan we met z'n allen in het park en dan is er gewoon een gezelligheid. Hè. Dan kunnen we samen nog wat eten en drinken. En dan is het ongeveer, wat zal het zijn, 5:30, 6:00 zoiets.
1: Ja.
0: En dan zit die dag erop.
1: Ja, op de website, dat is misschien aardig om te vermelden. Is deze informatie ook te vinden en nog meer informatie. Dat is radiomaria.nl/rosaryrally. En daar vind je bijvoorbeeld ook hoe lang duurt het nog voordat het gaat gebeuren.
0: Ja,
1: er staat een tellertje, die telt af. Dat is nog 7 dagen, 20 uur en 24 minuten.
0: Oké, okay. Dus dan is het niet eens meer een hele noveen, want die is al begonnen.
1: De noveen is al begonnen, ja. We zijn al op dag 2. Daar is ook een linkje te vinden voor meer informatie over de locatie en de routebeschrijving.
0: Ja, goed punt.
1: Kan daar ook de moeite waard zijn.
0: Ja. Dus alles wat ik net in een hele korte tijd vertelde, kunt u terugvinden op onze website. www.radiomaria.nl/rosaryrally. Dan vindt u alle informatie.
1: Ja, en daar staat ook de informatie voor de dag daarna, want dat is ook een bijzonder programma.
0: Ja, het is 2 dagen is het feest. Dus dit is de zaterdag die we net hebben besproken. De verwachting, dat is misschien ook goed om even te noemen. De verwachting is dat het wel mooi weer wordt. En ik ga stevast voor zulke belangrijke dagen naar de Clarisse in Megen. Past ook wel mooi in onze Franciscus maanden.
1: Om hun gebed te vragen.
0: Ja, die zijn daarin gespecialiseerd om te bidden voor mooi weer. Dus die gaan we nog even trakteren van de week. Dus de verwachting is dat het mooi weer wordt. Maar goed, voor de zekerheid kunt u altijd een parapluutje in uw tas stoppen natuurlijk. Hè?
1: Ja,
0: en ik moet er ook aan denken van 1917. Hè, dat was eigenlijk de eerste Rosary Rally, zou je kunnen zeggen, in Fatima tijdens het zonnewonder. Toen waren daar 90.000 mensen bij elkaar. Toen Maria dus verscheen aan de kindjes van Fatima. Mm-hmm. En toen regende het pijpenstelen.
1: Okay.
0: En ze hadden het grote geluk natuurlijk om dat zonnewonder mee te maken. En na dat wonder waren ze allemaal weer keurig droog. Dus misschien moeten wij er ook maar gewoon op vertrouwen van als we nat zouden regenen volgende week. Dan zal ongetwijfeld er iets gebeuren waardoor we ineens weer droog zijn.
1: Ja, dus paraplu nemen, streep die aantekening maar door.
0: Ja, paraplu is voor de kleingelovigen.
1: Ja, precies.
0: Ja. Ja, dan de zondag. Haarlem. Belooft ook weer een hele mooie dag te worden. Om 10:00 de Heilige Mis. Ook weer gecelebreerd door kardinaal Burke. Op zaterdag zal het een Vetus Ordo mis zijn. Dus een oude mis, een Tridentijnse mis. Op zondag Novus Ordo. Dus de gewone mis, zoals de meeste die ook op zondag in de parochie meemaken.
1: Ja.
0: Wel bijzonder natuurlijk, pontificale hoogmis. Monsieur Hendrik zal daar ook bij aanwezig zijn. En ook de plebaan van de kathedraal daar. Het zal zijn in de kathedraal Sint-Bavo. En die moet niet verward worden, want dat is de afgelopen weken vaak gebeurd met de BAVO op de markt in het centrum van Haarlem. Dat is hem namelijk niet. Die is niet meer in gebruik als kathedraal. Het is de kathedrale basiliek Sint-Bavo aan de Leidse Vaart 146.
1: Volgens mij hebben de protestanten ook nog een BAVO-kerk.
0: Ja, dat is die andere. Die was ooit van ons en die hebben ze geloof ik nog niet teruggegeven. Dus ja, dan
1: maar, wordt wel tijd, hè?
0: Ja, we zullen misschien een keer een briefje schrijven, ja. nemen we nog wel even mee. Misschien als we er volgende week zijn.
1: Als we er toch zijn, kunnen we dat vragen, even te berde brengen, ja.
0: Ja, ik ben Petrus, dus ik kan wel om de sleutels vragen. Ja. Dat is wel heel toepasselijk, ja. Die dus niet. We moeten naar de Leidse Vaart 146 voor de pontificale hoogmis om 10:00. Nou, na de mis zullen we het Angelus bidden en het middaggebed. En dan is er aansluitend een koffie met een broodje. Met een broodje. Voor zover ik heb begrepen, is ook iedereen daarvoor uitgenodigd. Mm-hmm. Dus als u naar de mis komt, bent u ook welkom voor een broodje samen. Dat zal zijn rond 12:30. En om 13:30 zal de kardinaal opnieuw een overweging geven. We hebben de teksten van de overwegingen nog niet binnen. Dus die komen in de loop van deze week. Maar de verwachting is dat weer een andere overweging zal zijn dan de zaterdag. Dus hij gaat, als het goed is, twee verschillende overwegingen geven.
1: En daarbij ook nog een Q&A.
0: Ja.
1: Dus, oftewel, dat betekent zoiets als vragen, de gelegenheid om vragen te stellen.
0: Ja, precies. Toch? Precies, ja. Inderdaad. Dus hij geeft zijn overweging en aansluitend kunt u dan vragen stellen aan de kardinaal.
1: Ja.
0: Dus dat is wel heel mooi. Hij staat er ook helemaal open voor dat alle vragen gesteld mogen worden. Dus als u denkt van, nou, ik heb een hele prangende vraag voor die belangrijke kardinaal uit Amerika, dan neem hem mee naar Haarlem volgende week.
1: Ja, een soort club van Job, maar dan in Haarlem.
0: Ja, en dan live. Dat is de club van een Job ook, maar in ieder geval, je ziet hem zitten.
1: Ja.
0: Ja. Ook een bijzondere manier om hem een keer te ontmoeten natuurlijk, hè? Ja, dan hebben we in de middag, we hebben een mooi flyertje uitgegeven. Dus een mooi papiertje waar alle informatie op staat. Daar staat om 3:00 dat er een gebedsmoment is. Iets voorafgaand aan dat gebedsmoment is nog de reliekverering. Dat zal zijn rond 14:30. Dat staat niet als zodanig op het programma wat we hebben gedeeld. Maar dat is met de plebaan zo besproken. Dus rond 14:30 zal de kardinaal een reliek opleggen van de heilige Peregrinus Laziosi. Nou, we hadden het net over die apostolaten van kardinaal Burke. Dit is een van zijn apostolaten. Want wie is de heilige Peregrinus Laziosi? Dat is een Italiaanse heilige. En hij is de patroon tegen kanker. En in Wisconsin, waar kardinaal Burke kardinaal is, komen er met regelmaat mensen met kankerpatiënten naar zijn basiliek om daar dat reliek te laten opleggen. En daar zijn ook al heel wat genezingen uit voortgekomen. Ik heb zelfs gehoord van een van de medewerkers van kardinaal Burke dat het ziekenhuis niet zo ver van de basiliek is daar. En dat er vaker mensen zijn in het ziekenhuis daar die op wonderbare wijze genezen. En dat dan de dokter zegt, u bent zeker in de basiliek van kardinaal Burke geweest. Dat klopt. Ja, dus ze staan daar zelfs bekend als dat er vaker genezingen zijn. Goed, die garantie is er natuurlijk nooit. Hè. Het is nooit zo dat wanneer je een reliek oplegt, dat je dan zeker genezen wordt. Maar dat is toch wel heel mooi om te noemen. Nou is dat in principe voor iedereen. Maar als u zelf met deze vreselijke ziekte zou kampen, of u kent iemand die lijdt aan kanker, maak hem dan even attent op dit moment. Hè? Dus die reliekverering en die reliekoplegging. Dus hij zal dat reliek ook meenemen vanuit Amerika naar Nederland om het hier te kunnen opleggen. Dus dat zal zijn op zondag om 14:30. Nou, dan hebben we daarna het kroontje van de goddelijke barmhartigheid. En dan begint de eucharistische aanbidding. En die zal duren tot ongeveer 17:00. En dan zal de kardinaal afsluiten met de pontificale zegen. En dan bent u daarna nog uitgenodigd voor een borreltje. Dus dat is om 17:30 ongeveer.
1: Ja.
0: Nou, en dan denk ik dat we twee prachtige dagen achter de rug hebben, als we dat allemaal hebben meegemaakt.
1: Zeker. Nou, en deze informatie is ook allemaal te vinden op de website.
0: Ja. Ja, het was een hele mond vol. En ik moest een beetje doorpraten om het allemaal binnen de tijd te houden natuurlijk. Maar goed, ik hoop natuurlijk van harte dat we elkaar zullen ontmoeten. Ik bedoel, we zijn een radiozender. En dat is ook het eerste wat we doen natuurlijk, is radio maken. Maar we noemen onszelf ook de familie van Radio Maria. En ja, wat is nou echt een wezenskenmerk van familie, is dat je elkaar ontmoet. Dat een familie ook samen optrekt. En daarom is het wel heel mooi dat we u zaterdag of zondag, of misschien allebei de dagen, dat we u kunnen ontmoeten. Dus hopelijk kunnen we die dagen samen gaan beleven.
1: Zeker. En we mogen er ook biddend naartoe leven. We hebben daarvoor de noveen. En die zenden we in de aankomende dagen ook uit. We zijn al vandaag op dag 2. En typisch worden die uitgezonden rond 7:30. Voor of na de ochtendrozenkrans. Ook om 11:45. Dat is de middagrozenkrans, daarvoor of daarna. En in de avond, vlak na de compleet, om 10:15.
0: Ja. En als u de teksten van de noveen tot nu toe hebt gemist, stuur even een berichtje naar ons WhatsApp-kanaal. Dan zullen we nog de dagen die u hebt gemist, dus dag 1 was gisteren, vandaag was dag 2, ja, kunnen we die nog even met u delen.
1: Ja.
0: Nou, Antoon, volgens mij zijn we los. Zijn we vertrokken. Ja.
1: En dan mag ik u dan vragen om nog de zegen te geven?
0: Zeker, ja. Dan zullen we het nieuwe jaar inderdaad met de zegen beginnen. De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Goede Heer Jezus Christus, wij openen een nieuw radioseizoen. En we willen vragen, Heer, dat u door de radio weer vele harten mag raken, maar ook mag vormen. Mag laten groeien in geloof en in hoop en in liefde. We willen bidden, Heer, dat u ons draagt de komende maanden. Dat ook de heilige Franciscus, die we bijzonder gaan vereren deze dagen, deze maanden, dat hij ook een bijzondere voorspreker voor ons mag zijn deze tijd. We willen vragen ook, Heer, dat u vele harten ook opwekt om volgende week bij die bijzondere dagen, wanneer we kardinaal Burke in ons midden welkom heten, om daar ook bij aanwezig te zijn op 5 en 6 september. Op voorspraak van de heilige maagd Maria, op voorspraak van alle heiligen, zegen en behoed u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
2: Dit was Het Weekend In met Radio Maria, met priester-directeur Pieter Zimmerman. Een ontspannen afsluiting van deze week en een vooruitblik naar wat Radio Maria u de komende week brengt.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Cariline, wil je even mee naar buiten voor een beetje frisse lucht voordat je gaat slapen? Ze sprong op. Dat lijkt me heerlijk. Als jij het goed vindt, Natemahar, vroeg Theo beleefd. Natemahar buifde. Natuurlijk, dan heb ik de tijd om me klaar te maken om naar bed te gaan. De nacht had zijn duisternis over de aarde uitgespreid terwijl ze hadden gegeten. De meeste van Theo's mannen hadden hun deken uitgerold op het dek en maakten zich op om te gaan slapen. Sommigen lagen al flink te snurken. Eén speelde er zachtjes op een fluit. En Stel was bezig met een rustig spelletje dobbelen, terwijl Taharka aan het roer stond. Zijn lijf droeg het gewicht van de stuurriem, terwijl hij tegen het lange stuk hout leunde. De wind blies zachtjes in het zeil en bezorgde hun een behoorlijke snelheid. Theo nam Cariline mee naar de voorsteven, die gelukkig verlaten was, en leunde tegen de eikenhouten reling. In de stilte ordende hij zijn gedachten. Weet je hoe de stuurriemen op een schip werken? Vroeg hij zo zacht dat niemand anders dan Cariline hem kon horen. Ze keek hem verrast aan. Nee. Twee peddels op de achtersteven van het schip steken uit in de zee en dienen als roer. Ze zitten onder water, waardoor je ze, afgezien van hun lange handvatten, zelden ziet. Ze zijn tamelijk klein, maar samen met het zeil kunnen ze de koers van het schip bepalen. Een stuurriem kan je dodelijk op de rotsen te pletter laten slaan of je veilig in de haven brengen. Haar volle lippen kregen een zachte trek, wat zijn hart sneller deed slaan. Bedankt voor de les in zeevaart, maar ik vrees dat ik geen zeevrouw kan worden. Mijn hart ligt bij de architectuur. Hij streek over zijn gezicht. Ik probeerde een beeld op te roepen. Neem me niet kwalijk, zei ze onmiddellijk berouwvol. Soms vergeet ik hoe poëtisch je bent. Ik was te langdradig en veel te technisch. Hij schraapte zijn keel. Ik wilde alleen maar zeggen dat er verborgen dingen zijn in de ziel, zoals de roerpen van een schip. Dingen die de koers van je toekomst kunnen bepalen. Dingen die je kapot kunnen maken. Ik zag dat bij Natemahar die dag in de herberg zijn overtuiging dat hij schande over je zou brengen was vele jaren het roer van zijn leven. Ze keek hem ernstig aan. Haar amberkleurige ogen waren strak op zijn gezicht gericht, haar lippen een stukje vaneen geweken. Even was hij zijn tekst vergeten. Hij kon zich alleen maar afvragen hoe het zou zijn om zijn mond op die lippen te drukken, om ze te proeven. Hij haalde diep adem en wendde zich af. Keek naar de maan, naar de sterren die stralend aan de hemel schitterden. Alles om zich af te leiden van Cariline's onweerstaanbare aantrekkingskracht, tot hij weer dacht aan wat hij moest onthullen. Dat maakte hem gauw genoeg weer scherp. Hij balde zijn hand tot een vuist en dwong zich haar weer aan te kijken. Die dag besefte ik dat ik niet veel verschil van Natemahar. Mijn lichaam mag dan niet beschadigd zijn, maar mijn geest wel. Cariline sloot haar hand om zijn vuist. Je kunt me alles vertellen, Theo. Hij probeerde te slikken, maar dat lukte niet. Hij probeerde te knikken, maar zijn hoofd weigerde mee te werken. Weet je nog dat ik verteld heb dat ik een vondeling ben? Dat Galenos me heeft gevonden? Hij likte zijn droge lippen. Hij nam me mee naar huis en heeft me naast zijn twee kinderen grootgebracht.
Hij is altijd goed voor me geweest. Maar zijn vrouw, Celandine. Hij haalde zijn schouders op. Ze vond me een plaag. Het feit dat Galenos mij, een vondeling van wie de afkomst voor altijd duister zou blijven, mee naar huis had genomen op de dag dat zij een gezonde dochter net ter wereld had gebracht, dat vond ze een belediging. Voor Celandine bleef ik op zijn best een bediende. Galenos kon me natuurlijk niet adopteren, terwijl zijn echtgenote me nauwelijks verdroeg. Ik heb nooit geweten wat ik was in dat huis. Een slaaf? Een zoon? Hij maakte zijn hand los uit die van Caroline, legde zijn onderarmen op de reling en leunde naar voren. Terwijl hij naar de oceaan staarde, zei hij: Ariadne werd de enige constante factor in mijn leven. Haar broer, Dionysius, is ouder en buitengewoon intelligent en zat het liefst binnen te studeren. Ariadne en ik hadden destijds dezelfde interesses. Ze zag mij altijd als een broer, haar tweelingbroer. We zijn even oud en ze kende geen leven zonder mij. Maar in mijn hart geloofde ik nooit dat ik bij die familie hoorde. Zelfs Galenos erkende me tot een aantal jaren geleden niet wettelijk als zoon. Hij had zijn redenen. Hij haalde zijn schouders op. Toch bleef ik een buitenstaander. Ariadne mocht mij dan zien als een broer, maar ik zag haar niet als zus. Je werd verliefd op haar, fluisterde Caroline. Ja. Hij hoorde haar scherp inademen. Hou je nog van haar? Vroeg ze met bevende stem. Hij keerde zich naar haar toe. Niet op die manier. Het heeft me lange tijd gekost om dat te beseffen. Toen ik haar met mijn broer zag, begreep ik dat Ariadne al die tijd gelijk had gehad. Wij zijn broer en zus. Als die verwarring in mijn kindertijd er niet was geweest, zou ik dat eerder hebben herkend. Ik zou zeker sneller hersteld zijn van de pijn van die afwijzing. Maar wat kort na die gebeurtenis voorviel, heeft me bijna de das omgedaan. Ik kan het niet helemaal betreuren, omdat het me in de armen van Yeshua heeft gedreven. Het dwong me tot een dieper geloof dan de meesten hebben, denk ik. Hij wreef over zijn lippen en merkte dat die ijskoud waren. Ondanks de warmte beefde hij over al zijn leden. Ariadne vond een brief van mijn moeder. Hij wuifde het weg. Te lang verhaal om daar nu op in te gaan. Laat het volstaan om te zeggen dat we door die brief ontdekten wie ik was. Mijn identiteit werd erin bekendgemaakt. Mijn moeder was een slavin in Rome. Zij en Servius, de jongere zoon van haar meester, werden verliefd op elkaar. Servius wilde met haar trouwen. Hij kwam uit een edele familie en zijn vader, die razend was vanwege zijn beslissing, onterfde hem. En zo zijn Servius en mijn moeder in Korinthe beland. Galenos kende hen omdat hun percelen aan elkaar grensden. Hij vertelde me dat ze dol op elkaar waren en nog gelukkiger werden toen Justus werd geboren. Theo balde zijn vuisten weer. Maar hun leven werd verwoest. Volgens die brief is mijn moeder verkracht een paar jaar nadat Justus was geboren. Caroline hapte naar adem. Theo zette door, hoewel alles in hem wilde stoppen met zijn verhaal om zijn vreselijkste geheim te bewaren. In haar brief noemde ze de naam van die man niet. We zullen zijn identiteit nu nooit meer te weten komen. Hij verdween na de aanval en mijn moeder dacht dat het ergste voorbij was,
dat ze met de tijd van die verschrikkelijke verkrachting zou herstellen. En toen merkte ze dat ze zwanger was. Oh, Theo! Ze moest weten waar zijn verhaal heen ging, dacht hij. Hij wachtte tot ze dat kleine stapje naar achteren zou doen van hem af, om extra afstand tussen hen te scheppen. Ze deed een stap, maar naar hem toe. Opnieuw sloot ze haar hand om zijn vuist, opende die en hield zijn stijve vingers stevig vast. Ze had het niet begrepen, dacht hij bij zichzelf. Ze had niet door waar zijn verhaal heen leidde. Hij moest zich dwingen om door te gaan. Mijn moeder bad dat het kind van Servius zou zijn. Toen ik geboren werd, wierp ze één blik op mij en toen wist ze het. De zilveren streep, zei ze. Hij uitte een vreugdeloos lachje. Je opmerkzaamheid is weer groot. Ja, de zilveren streep. Hij haalde zijn vrije hand door zijn haar. Die had hij ook. En de man die haar verkracht had, had die ook. Toen ze me zag, wist ze wiens kind ze had gedragen. Hij knipperde met zijn ogen toen Carilliné nog een halve stap naar hem toe deed. Hij rook haar kaneelrozengeur, voelde de warmte van haar hand om de zijne. Waarom liet ze hem niet los? Ik was haar kind, vlees van haar vlees. Ze hield van me, maar ik was ook een constante herinnering aan een gruwel waarmee ze niet in het reine kon komen. Ik denk dat die tweedeling te veel voor haar werd en ze begon te verschrompelen. Servius moet buiten zichzelf zijn geweest van ongerustheid. Ik neem hem niet kwalijk wat hij heeft gedaan. Hij wilde haar alleen beschermen. Is hij diegene die je te vondeling heeft gelegd? Theo knikte. Toen ze ontdekte wat Servius had

0: ontdekte wat Servius had gedaan, was ze niet boos. Ze begreep dat hij het had gedaan om haar te helpen, om te voorkomen dat ze volledig instortte. Maar ze kon niet leven met het besluit. Ze werd verscheurd door schuldgevoel omdat haar jongste zoon ergens alleen was, zonder iemand om voor hem te zorgen. Ze nam aan dat hij dood was. De last van het feit dat ik er niet meer was, werd haar te veel. Ze geloofde dat Servius niet gedwongen zou zijn geweest om haar kind weg te geven als ze sterker was geweest, als ze er beter had mee kunnen omgaan. Theo deed zijn best om met vaste stem te spreken. Uiteindelijk heeft ze zich het leven benomen. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het 9e verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe Sint Franciscus broeder Leo voorzei wat hij moest antwoorden en deze alleen het tegendeel kon zeggen van wat Sint Franciscus wilde horen. In de begintijd van de orde was Franciscus met broeder Leo eens ergens waar ze geen boeken hadden om het breviergebed uit te bidden. Toen het uur van de metten was aangebroken, zei Franciscus tegen broeder Leo: "Dierbare broeder, we hebben geen brevier waaruit we de metten kunnen bidden, maar om de tijd toch tot lof van God te besteden, zal ik iets zeggen en moet jij antwoorden wat ik je voorzeg. En denk erom dat je niets verandert aan de woorden die ik je leer. Ik zal zeggen: broeder Franciscus, je hebt in de wereld zoveel kwaad en zonden bedreven dat je de hel verdient. En jij, broeder Leo, zegt dan: het is waar dat je de allerdiepste hel verdient.

0: broeder Leo antwoordde goedwillig als een duif: met alle plezier, vader, begin maar, in naam van God. Dus begon Franciscus. Broeder Franciscus, je hebt in de wereld zoveel kwaad en zonden bedreven, dat je de hel verdient. En broeder Leo antwoordde: God zal door middel van jou zoveel goeds verrichten, dat je naar het paradijs zult gaan. Hierop zei Franciscus: nee, broeder Leo, dat is niet wat je moet zeggen. Wanneer ik zeg: broeder Franciscus, je hebt jegens God zulke kwade dingen gedaan, dat je het verdient door hem vervloekt te worden, dan zeg jij: je hoort inderdaad tussen de vervloekten thuis. En broeder Leo zei: met alle plezier, vader. Franciscus sprak toen met luide stem, terwijl hij weende en zuchtte en op zijn borst sloeg: o mijn God, Heer van hemel en aarde, ik heb jegens u zulke gemeenheden en zonden begaan, dat ik het volkomen verdien door u vervloekt te worden. En broeder Leo antwoordde: broeder Franciscus, God zal ervoor zorgen dat jij onder de gezegenden buitengewoon zalig zult zijn. Franciscus begreep niet waarom broeder Leo steeds het tegendeel antwoordde van wat hij hem had opgedragen, en zei vermanend: waarom antwoord je niet wat ik zeg? Ik gebied je in naam van de heilige gehoorzaamheid om te antwoorden wat ik je voorzeg. Ik zeg: ongelukkige broeder Franciscus, denk je soms dat God jou barmhartig zal zijn? Je hebt zoveel zonde bedreven jegens de Vader vol ontferming en de God van alle vertroosting, dat je het niet verdient barmhartigheid te vinden. En jij, broeder Leo, schaapje van God, zeg dan: je verdient op geen enkele manier genade te vinden. Maar toen Franciscus zei: ongelukkige broeder Franciscus, enzovoort, antwoordde broeder Leo: God de Vader, wiens barmhartigheid oneindig veel groter is dan jouw zonde, zal je grote genade schenken en nog een heleboel gunsten erbij. Toen hij dit antwoord hoorde, verzuchtte Franciscus gelaten en met milde verontwaardiging: waarom ben je zo eigenwijs om de gehoorzaamheid in de wind te slaan en zeg je steeds het omgekeerde van wat ik je heb opgedragen? En broeder Leo antwoordde met grote nederigheid en eerbied: God weet, mijn vader, dat ik me elke keer oprecht heb voorgenomen te antwoorden wat je me opdroeg. Maar God laat me praten zoals hij wil en niet zoals ik wil. Franciscus verwonderde zich daarover en zei tegen broeder Leo: ik smeek je met heel mijn hart om dit keer te antwoorden wat ik je gezegd heb. En broeder Leo zei: spreek maar, in naam van God, want deze keer zal ik beslist het antwoord geven dat je wilt horen. Broeder Franciscus sprak wenend: ongelukkige broeder Franciscus, denk je soms dat God je barmhartig zal zijn? En broeder Leo antwoordde: grote genade zelfs zul je van God ontvangen, en hij zal je verheerlijken en zalig maken tot in eeuwigheid, want wie zich vernedert, zal verheven worden. En ik kan niets anders zeggen, want het is God die door mijn mond spreekt. In deze nederige woordenstrijd en met veel geween en geestelijke vertroosting waakten ze totdat het dag werd. Tot lof van Christus. Amen. Dit verhaal Laat ons opnieuw kennis maken met Franciscus' gevoel voor zijn eigen nederigheid. Franciscus weet heel goed waar zijn tekorten liggen. Hij weet van zijn zondigheid. En hij is een man die die zondigheid ook wil benadrukken. Juist omdat hij zich afhankelijk weet van de grote en goede God. Maar in dit verhaal maken we ook opnieuw kennis met een God die anders kijkt. God kijkt anders dan mensen. Mensen zijn vaak zwartkijkers, zien het slechte, zien wat ze niet bereiken. En God die kijkt als iemand die de mens gemaakt heeft, die de schepper is. En daardoor ziet hij ook de potentie van de mens. En God is ook een God die de genade geeft om het goede te doen, om het goede te zeggen. Gewoon omdat hij de gever van alle goeds is. In dit verhaal mogen we dan ook een aanmoediging zien om niet mee te gaan in het negatieve dat heerst in de wereld, maar om steeds te proberen, net zoals broeder Leo, om Gods licht te laten schijnen in de wereld, om een blijde boodschap en om redding en genade te prediken in onze daden en ook in onze woorden. Dat is iets wat we kunnen proberen, maar we kunnen ook proberen om ons gewoon in te stellen op wat God wil, om ons bewust te zijn hoe God door ons werkt, door jou werken kan. En als we dan, net zoals broeder Leo, de blijde boodschap verkondigen van genade en van redding, dan is de macht van het duister niet machtig meer. Het menselijke kan dan gebroken worden. Het imperfecte wordt niet gezien, maar het perfecte dat God geeft, dat krijgt het volle licht. Gods macht mogen wij tonen in onze woorden en in onze daden, maar ook dus op de manier waarop wij het licht in de wereld laten schijnen. Geef je de nadruk en de aandacht aan het slechte of aan het goede, wat er ook gebeurt? Ik wil je deze vraag meegeven. Hoe stel jij je open om Gods woorden te spreken in plaats van die van de wereld? Als je je gaat bezighouden met die vraag, heb je wat voorspraak nodig? En van wie kunnen we meer voorspraak verwachten dan van Maria? En daarom bidden we met Franciscus mee zijn begroeting van Maria. Wees gegroet, vrouwen, heilige koningin, heilige moeder Gods, Maria, die als maagd kerk zijt geworden en uitverkoren door de allerheiligste Vader uit de hemel, die door hem gewijd werd met zijn allerheiligste beminde zoon en de Heilige Geest, de helper, in wie was en is alle volheid van genade en al het goede. Wees gegroet zijn paleis, wees gegroet zijn tent, wees gegroet zijn huis, wees gegroet zijn kleed, wees gegroet zijn dienares, wees gegroet zijn moeder. En gij alle heilige deugden die door de genade en de verlichting van de Heilige Geest wordt ingestort in de harten van de gelovigen, om van ongelovigen mensen te maken die trouw zijn aan God.
1: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. De dwaalleraren. Veel geliefden. De geest zegt nadrukkelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, omdat ze gehoor geven aan dwaalgeesten en demonische leringen. Verleid door huichelachtige leugensprekers, van wie het geweten met een brandijzer is toegeschroeid. Deze lieden verwerpen het huwelijk en het gebruik van bepaalde spijzen, ofschoon God ze heeft geschapen om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen die de waarheid erkend hebben. Want al wat God geschapen heeft is goed. En niets is verwerpelijk dat in dank wordt aanvaard. Het wordt geheiligd door het woord van God en het gebed. Als gij de broeders deze gedachte voorhoudt, zult ge een goed dienaar van Christus Jezus zijn, gevormd door de beginselen van het geloof en de goede leer waarvan gij een trouw aanhanger zijt. Houd u niet op met die goddeloze en zinneloze mythen. Oefen u in de vroomheid. Oefening van het lichaam heeft beperkte waarde, maar de voordelen van de godsvrucht zijn onbeperkt. Want zij houdt beloften in, zowel voor dit leven als voor het toekomstige. Een waar woord dat alle instemming verdient. Dit is het doel van al ons zwoegen en strijden, want wij hebben onze hoop gesteld op de levende God, die een heiland is voor alle mensen, in zonderheid voor de gelovigen. Dit moet ge hun bijbrengen, en hierin moet gij hen onderrichten. Niemand mag uw jeugd minachten. Wees een voorbeeld voor de gelovigen door woord en gedrag, in liefde, in geloof en in zuiverheid. In afwachting van mijn komst moet gij u toeleggen op de voorlezing en het onderricht. Verwaarloos de genadegave niet die in u is en die u krachtens een profetenwoord werd geschonken onder handoplegging van de gezamenlijke presbyters. Neem dit alles ter harte. Ga er geheel in op. Dan zullen uw vorderingen voor allen zichtbaar zijn. Blijf voortdurend zorg besteden aan uzelf en aan uw onderricht. Zodoende redt gij uzelf en hen die naar u luisteren. Tegen een oudere man moogt gij niet uitvaren. Spreek tot hem als was hij uw vader. Spoor jonge mannen aan als broeders. Bejaarde vrouwen als moeders. Jonge vrouwen als zusters in alle reinheid.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus en enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de vrijstenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria,

0: en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 29 augustus viert de kerk de gedachtenis van de heilige Johannes de Doper. Nu niet zijn geboortedag, maar zijn sterfdag. Zoals de kerk gewoon is bij alle andere heiligen te doen. Wij gedenken de omstandigheden waaronder de voorloper van de Heer uit het leven is weggegaan. Of beter weggerukt. Als slachtoffer namelijk van de lichtzinnigheid van koning Herodes. En zo is Johannes in zijn lijden en dood voor Christus uitgegaan. Daarop zinspeelt de openingstekst van de Eucharistie van deze dag. Heer, ik heb voor koningen van uw voorschriften getuigd zonder mij beschaamd te voelen. Altijd had ik uw geboden voor ogen, want zij waren mij bovenmate dierbaar. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd had Herodes Johannes laten grijpen en in de gevangenis in boeien geslagen omwille van Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, want hij, Herodes, had haar tot vrouw genomen. Johannes had immers tot Herodes gezegd: het is u niet geoorloofd de vrouw van uw broer te hebben. Herodias was daarom op hem gebeten en wilde hem doden. Maar ze kreeg geen kans, want Herodes had ontzag voor Johannes. Hij wist dat hij een rechtschapen en heilig man was en nam hem in bescherming. Telkens wanneer hij hem gehoord had, verkeerde hij in tweestrijd. Maar toch luisterde hij graag naar hem. Er kwam echter een gunstige dag, toen Herodes bij zijn verjaardag een maaltijd aanrichtte voor zijn hoogwaardigheidsbekleders, zijn hoofdofficieren en de vooraanstaanden van Galilea. De dochter van Herodias trad op met een dans en zij beviel aan Herodes en zijn tafelgenoten. De koning zei tot het meisje: vraag me wat ge wilt en ik zal het u geven. En hij bevestigde haar met een eed: wat ge me ook vraagt, ik zal het u geven, al is het de helft van mijn koninkrijk. Ze ging naar buiten en vroeg aan haar moeder wat ze ook vragen. Deze antwoordde: het hoofd van Johannes de Doper. Ze haastte zich naar binnen, naar de koning, en zei hem haar verlangen: ik wil dat u mij op staande voet op een schotel het hoofd van Johannes de Doper geeft. Dit deed de koning leed. Maar om zijn eed gestand te doen en ook wegens zijn tafelgenoten wilde hij haar niet afwijzen. Terstond stuurde de koning dus een lijfwacht en gelastte hem het hoofd van Johannes te brengen. De man ging en onthoofde hem in de gevangenis. Hij bracht het hoofd op een schotel en gaf het aan het meisje. Het meisje gaf het weer aan haar moeder. Toen zijn leerlingen ervan gehoord hadden, kwamen ze zijn lijk halen en legden het in een graf. Dit is het woord van God. Het begin van het gebed ligt buiten het gebed. Dat wil zeggen, je moet niet meteen met bidden beginnen. Want bidden vereist van een gelovige een bepaalde grondhouding. Een ander soort levenshouding dan een mens normaal gesproken heeft. Want door het doopsel ben ik kind van God geworden. Ik ben dus niet zomaar mens met een eigen ik, met een eigen wil in het centrum van zijn doen en laten. Ik ben als kind van God, een kind van God, een zoon van God geworden, voor wie God in het middelpunt staat. Iemand voor wie het gebed geldt: uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Dus onze plaats in de heilige drievuldigheid is de plaats van de Zoon. Abba, Vader, zegt de Zoon Jezus in de Hof van Olijven. Abba, Vader, niet wat ik, maar wat gij wilt. En dat moet ik me steeds weer in herinnering brengen. Mijn plaats is niet die van de Vader, maar die van de Zoon. Zoals ook de Zoon moet ik steeds weer mijn geest laten rusten bij de Vader. Bij de plaats van het gebed even stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij u ziet. Als een vader neerziet op zijn kleine kind.
een gebaar maken van eerbied, van aanbidding. De houding van het gebed aannemen en in die houding om de genade vragen, dat zo ook mijn levenshouding mag zijn, dat ik ook met mijn leven mag knielen, zodat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik maak me de geschiedenis bewust. In de evangelische tradities wordt Herodes voorgesteld als een zwakkeling, heen en weer geslingerd door goede en slechte neigingen. Hij heeft iets goeds, hij luistert naar de zachte stem van zijn geweten. Herodes had ontzag voor Johannes de Doper en elke keer dat hij naar hem luisterde, werd hij geraakt tot in zijn geweten. Herodes wist dat zijn vrouw Herodias Johannes dood zocht en nam hem tegen haar in bescherming. Hij wilde wel het goede, maar komt er gewoon niet van dat goede ook te doen en goed te zijn. Hij is in tweestrijd, hij is verdeeld, hij is niet heilig, hij is niet heel, hij is niet uit één stuk. Want bij al het goede dat hij heeft, heeft hij een paar ondeugden die hij niet bestrijdt. En dat is genoeg om groot kwaad te doen, wanneer de omstandigheden er naar zijn. Die ondeugden zijn hier zijn ongeordende liefde, zijn grootspraak, door de drank nog meer vergroot, vraag me wat je wilt en ik zal het je geven, al is het de helft van mijn koninkrijk, en tenslotte zijn eerzucht. Tegen zijn tafelgenoten laat hij het niet afweten, hij wil zijn gezicht niet verliezen. Een dergelijke situatie herhaalt zich overal ter wereld doorheen de tijden tot in mijn leven. Je hoeft maar een paar ondeugden te hebben en je maakt het leven van een ander zo niet tot een hel, maar dan toch tot een zware beproeving. Van dat kleine kwaad dat je hebt iets laten zitten, komt op een gegeven ogenblik het grote kwaad. Die gevoeligheid voor het kleine, voor die zachte stem van het geweten, moeten wij dus ontwikkelen. Niets laten zitten, ook niet het allerkleinste. Waarom? Een liefde voor Jezus. Zoals de kleine Theresia van Lisieux zich voornam om speldeprikken te verdragen uit liefde voor Jezus. Of een kampioen willen zijn, zoals moeder Theresia van Calcutta, een wereldkampioen willen zijn in de liefde, in de totale zelfovergave, in het gewone en in het buitengewone. Het gewone doen op een buitengewone wijze, uit liefde voor Jezus, maar ook uit liefde voor de ander. Want we weten wat er gebeurt als je in het kleine het maar laat zitten. Zo wil Jezus ook onder ons zijn in het gewone, in brood en wijn, in de armen en ook in de stem van ons geweten. En dat nodigt ons uit tot het vragen om een bijzondere genade, dat we Jezus zo mogen leren kennen, dat ons hart ontvlamt in liefde tot Hem en wij de gewone dingen van ons leven op een buitengewone wijze gaan doen, uit liefde voor Hem. De overweging. In dit evangelie krijgen we een kijkje in de wereld waarvoor Jezus is gekomen. Een tiran die doet wat hij wil, de geboden van God met voeten treedt, een sluwe en doortrapte vorstin die haar wraakzucht botviert ten einde toe. Johannes de Doper wordt nu zelf gedoopt in zijn bloed. Hij had zich daar al op voorbereid, want, zo had hij gezegd, hij moet groter worden, ik kleiner. En deze gebeurtenis wordt verhaald in het evangelie van Marcus onmiddellijk na de keuze en de uitzending van zijn leerlingen. Aan het begin dus van het zesde hoofdstuk van Marcus. Het werkt als een slagschaduw over het hele verdere leven van Jezus en van zijn leerlingen. Als een sombere wolk over het landschap van Jezus' werkzaamheid in Galilea. Waar gaat dit op uitlopen? Herodes is als Pilatus de weifelende, krachteloze figuur die bezwijkt voor de druk van de geestelijke leiders en van het volk.
en Johannes is als Jezus, slachtoffer. Het lijdensverhaal van Johannes is als een generale repetitie van het lijdensverhaal van Jezus. En Herodes is eigenlijk maar een zwakkeling, een slachtoffer van zijn eigen hartstochten en van de uitgekiende wraakzucht van zijn eigen echtgenote. Misschien hebt u tijdens het lezen of vroeger voorlezen van dit verhaal zich wel eens betrapt op de pijnlijke vraag: maar waarom doet Jezus niets? Het is toch zijn eigen voorloper? De ene dienst is de andere waard. Johannes doopte hem met water. Dan was zijn dienst, dat was zijn dienst aan Jezus. Waarom hem nu niet in zijn doodsnood geholpen? Maar zou het ook niet zo gaan in Jezus' lijdensverhaal? De mensen zijn aan het werk en ze krijgen van God de ruimte om alle middelen in te zetten. De hoge priesters bespelen de zwakheid van Pilatus en de menigte wordt bespeeld door de geestelijke leiders van het volk. Alle geestelijke en materiële machten worden in het werk gesteld zonder dat er ook maar iemand aan te pas komt die tegenspel biedt. Geen verzet, geen verdediging ook van Jezus. En de eerste beste poging daartoe door Pilatus wordt meteen de kop ingedrukt. Jezus is een en al lijdzaamheid, gelatenheid, passiviteit. En van de kant van God, zijn Vader, precies hetzelfde. Stilte. Daar is het hele lijdensverhaal zelfs naartoe geschreven. Geen teken, geen woord, geen gebaar van meeleven met Jezus, geen gebaar van goede wil. En de vijanden van Jezus kunnen helemaal hun gang gaan, onbevreesd, ongehinderd. En als ze zich helemaal hebben uitgeleefd, gedaan wat ze wilden, en Jezus aan het kruis hebben geslagen, roepen ze: anderen heeft hij gered. Laat hij zichzelf eens redden, als hij de Messias is, de uitverkorene. Met andere woorden, laat God hem dan redden. Maar God zwijgt. Wij weten hoe we dat zwijgen moeten interpreteren. Niet als een koud, onverschillig zwijgen, maar als een pijnlijk zwijgen. Het is een onmetelijk, goddelijk lijden. Het lijden van een vader die met zijn zoon meeleidt. God duldt, draagt, vergeeft, rekent het kwade niet aan. Jezus draagt, verdraagt. Ook de leerlingen van Johannes hebben niets gedaan. Toen zijn leerlingen ervan gehoord hadden, kwamen ze zijn lijk halen en legden het in een graf. Ook zij hebben het kwaad moeten dragen. En dat is de christelijke manier om het kwaad te lijf te gaan. En de eer van God te herstellen, zich klein maken, dulden, het goed vinden dat je vernikst wordt. Zoals in de brief aan de Hebreeën staat, die de christenen aanspoort om mee te lijden met de gevangen christenen. Denkt aan hen die gevangen zijn en aan hen die mishandeld worden, want ook gij hebt een lichaam. Daar moet je zijn, met hen in de gevangenis. Niet weglopen van het lijden. Zoals Jezus bij zijn mensen is: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En Saul vervolgde de christenen, maar Jezus vereenzelvigt zich met de christenen die vervolgd worden. Daarvoor is Jezus immers toch mens geworden. Daarvoor heeft hij toch een lichaam aangenomen, om hetzelfde lijden te dragen wat de mensen moeten dragen. Om met hen te zijn die lijden, met hen meelijden. Ja, maar God kan toch niet lijden? Inderdaad, zegt Bernardus, God kan niet lijden, maar hij kan wel meelijden. In ons lijden is God die meelijdt, meedraagt. Dat zei God toch tot Mozes daar bij de brandende doornstruik: ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien. Ja, ik ken zijn lijden. En dat woord kennen,
dat is niet het koude verstandelijke kennen, maar het kennen met het hart en de ervaringskennen. Een kennis die je wat doet. In alle lijden is er de troost van de medelijdende liefde van God. Het lijden is voor God de veilige weg om zich te laten ontmoeten, zonder dat de mens erin sterft. Dat is de zin van het zinloze lijden. God zoekt zich situaties uit waarin hij zich zo kan meedelen zonder de mens te schaden, te verpletteren en zonder zichzelf tekort te doen. Aan de omvorming van brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus gaat de omvorming vooraf van de Zoon van God die aan de mensen gelijk is geworden. Een lichaam heeft aangenomen en zo de mens is geworden voor anderen, bij anderen, voor iedere mens in nood. En daarom is er nood, opdat Jezus bij de mensen kan komen en zich aan hen kan meedelen. Het einde van het gebed laten beantwoorden aan het begin. Aan het begin zochten we contact met God door ons hart open te stellen voor Hem, door onze geest te laten rusten bij Hem. Aan het einde niet abrupt afbreken, maar de genade van de gegroeide intimiteit met Hem behoedzaam over de grens heen tillen door gesprekjes te voeren met Johannes de Doper, met Jezus, die zo aangegrepen is door de dood van zijn voorloper, en met de Vader, die in stilte heeft meegeleden met het lijden van de Doper, voorloper van het lijden van zijn eigen Zoon. En daarom bidden, sluitend met een Onze Vader.